0: geïntegreerd in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
6: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verandering van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
2: Nieuw Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead. New Business Radio.

0: macro-economie.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Shaping your future. New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

promising mind, same old us, before we learned our truth.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
2: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
4: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

sing at the top of your voice. Love without fear in your heart.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Goedemorgen, we horen de term impact dagelijks. Maar wanneer en wordt er meer dan een label? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar voor sectoren die traditioneel een ecologische voetafdruk hebben, is de transitie geen keuze meer, maar een voorwaarde om te overleven. Drukwerkdeal laat zien dat ook in de grafische industrie het voortouwen kan nemen door scherpe keuzes te maken in productontwikkeling en de klant mee te nemen in een nieuw verhaal. En zo bewijzen zij dus ook dat duurzaamheid en business hand in hand gaan. Dat hebben ze bewezen. Aan de hand van een rapport gaan we straks over hebben. Maar hoe zie je dan die weg naar positieve impact? Daar gaan we over praten. Met Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. Welkom bij Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
6: Ellen, Lotte, van harte welkom. Goedemorgen. Ellen, ik begin even met jou, want ja. Jij hebt me net verteld dat jij als van de twee het langste aanwezig bent bij Drukwerkdeal.
7: Klopt.
6: Met jou gaan we ook wel het een en ander horen over de geschiedenis van dit bedrijf. Want ja, een landelijk bekend bedrijf zou je wel kunnen zeggen, toch?
7: Ja, ja, nou zeker wel. Ja.
6: Hoe is dat ooit gekomen zo?
7: Drukwerkdeal bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Destijds eigenlijk gestart als disruptor in de drukkerijwereld. Een stapeltje visitekaartjes was al snel €100. En de founder destijds dacht, nou, dat moet goedkoper kunnen, efficiënter kunnen. En eigenlijk was dat de gedachte van waaruit Drukwerkdeal destijds is ontstaan. Folders, flyers, visitekaartjes. Doorgegroeid en inmiddels bijna alles wat je kunt bedenken, waar je iets op kunt afdrukken, kun je bij ons bestellen.
6: Wat eigenlijk wel uniek is, want dat is natuurlijk, gaan we straks ook wel over hebben, dat heel veel drukwerk werd in één keer in een bepaalde periode in Oost-Europa in drukkerijen gedrukt. Jullie zijn eigenlijk uniek daarin. Jullie zijn in Nederland gebleven.
7: Ja, ja, klopt. We begonnen met onze eigen drukkerij. Hebben we een tijdje ook niet gehad. En nou, ik denk een jaar of, nou wat zal het zijn, uit mijn hoofd 8 jaar of zoiets. Zijn we weer met een eigen drukkerij gestart. En inmiddels hebben we 3 eigen productielocaties.
6: Maar jullie hebben hem weer teruggehaald naar Nederland, is dat het verhaal?
7: Ja, ja, ja. Dus ja, eerder hebben we ook een model gehad waarbij we met partners samenwerken. Dat doen we nog steeds trouwens. We maken niet alles zelf. En het grootste deel van wat we verkopen maken we wel echt zelf.
6: Waar heeft dat mee te maken? Heeft dat mee te maken dat de technieken zijn geïnnoveerd en dat je daardoor beter en makkelijker gewoon te plekken kan drukken? Voor,
7: ja, maar ook dat je het allemaal in eigen hand hebt. Hè? En dat heeft heel veel voordelen. Ja.
6: Jouw rol is, zoals ik hier lees, Chief Product and Sustainability Officer.
7: Ja. Ja, een hele mond vol is dat.
6: Als we moeten opsplitsen, dan denk ik dat Chief Product wellicht eerder was dan Sustainability.
7: Ja, ja, dat klopt helemaal. Ik zit nu bijna 5 jaar bij Drukwerk Tiel. Begonnen als Chief Product Officer. Dus dat wil zeggen dat ik dagelijks de bestelervaring voor onze klanten.
6: Ik gokte maar het blijft zo kloppen. Ja,
7: ja, okay. Ja, nee, zeker. De bestelervaring met een mooi team maken we dat iedere dag weer een beetje beter. Drukwerk is best wel complex. Materiaalkeuzes, formaatkeuzes, druktechnieken. Ja, en dat proberen we iedere dag weer een beetje beter, een beetje eenvoudiger te maken. Zodat die bestelervaring soepel verloopt. Ik heb altijd al vanuit persoonlijke interesse ben ik betrokken geweest bij duurzaamheid binnen het bedrijf. Ik bemoeide me daar altijd al.
6: Maar je hebt wel achtergrond in de grafische media eigenlijk.
7: Nou, dat nog niet eens zozeer. Ik heb hiervoor bij Greets gewerkt. Daar drukken ze ook kaarten. Hè? Dus in die zin wel een link. Maar ik kom niet uit de grafiemedia. Dat niet. Okay. Dus,
6: we gaan zo meteen met jou ook praten over de geschiedenis van Drukwerk Tiel. Eerst even naar Lotte. Want Lotte, je bent de verse aanwinst als ik het een beetje zo begrijp.
7: Ja, redelijk lange kamp.
6: Jij komt uit de textielsector, heb ik hier gelezen.
8: Dat klopt, ja. Ik ben nu zo'n 3/4 jaar werkzaam bij Drukwerk Tiel. En hiervoor heb ik bij een duurzaam kledingmerk Kings of Indigo gewerkt. Ja. En dus nu een hele andere printwereld voor mij.
6: En ik hoor eigenlijk dat jullie printen alles waar inkt op past, toch?
8: Klopt, dus ook textiel is hier nog een onderdeel van.
6: Oké, wat dat betreft heb je hierin niet het hele verleden losgelaten. En wat is de reden dat jij bent gaan werken bij Drukwerk Tiel? Wat ga je doen?
8: Nou, ik was eigenlijk op zoek naar iets anders, naar iets nieuws. En ik reisde hiervoor van Deventer naar Amsterdam elke dag. En dat was me gewoon wel heel veel. Dus ik wou graag dichter bij huis werken. En toen, ik kende Drukwerk Tiel van naam, maar nog niet als bedrijf. Dus toen ben ik me in gaan lezen en toen las ik eigenlijk dat het een superleuke bedrijf is. En kwam ik in aanmerking met de vacature voor programmamanager Positieve Impact. En dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Dus ik was enthousiast. En toen ben ik in gesprek gekomen met Ellen en andere collega's. En is die enthousiasme blijven hangen. En nu zit ik hier inmiddels al 3/4 jaar.
6: En heeft dat geresulteerd in het rapport eigenlijk? Is dat een van jouw eerste projecten geweest om dat rapport uit te brengen?
8: Nou, het rapport gaat over fiscaal jaar 25. Dus wij ons fiscaal jaar begint in juli en eindigt in juni. Dus dat gaat over juli 2024 tot en met juni 2025. Dus toen werkte ik nog niet bij Drukwerk Tiel. Maar ik ben wel betrokken geweest bij het opzetten van dit verslag.
6: Precies, en dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, precies. Oké, we gaan het daarover hebben straks. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Het is natuurlijk, hier ligt het ook. En ik heb er ook een deel daarvan in de samenvatting weten te vormen. Eerst eventjes naar de basis van Drukwerk Tiel. Jij zei het net al eventjes. Het is opgericht met het idee van 100 euro voor een pak visitekaartjes. Dat moet goedkoper.
7: Ja,
6: hoe lang is dat geleden?
7: Ja, dat is ruim 20 jaar geleden inmiddels. Dus al best wel een tijdje. Een van de voorlopers in online printing. Of de eerste in Nederland, dat sowieso. Nog steeds zijn we marktleider op dat vlak.
6: Ja, en Marco Arnink is de oprichter.
7: Ja.
6: Is hij nog aan boord?
7: Nee. Hij is al een tijdje geleden is hij vertrokken. Het bedrijf is destijds ook overgenomen door Simpress. Ja, dat is een hele grote familie eigenlijk van online printers. En Marco is er toen uitgestapt en die is een andere online printer gestart.
6: Ja. Maar had je een periode, en misschien weet u het wel, ik weet het niet meer, maar volgens mij is het een jaar of 15 geleden, toen kwam het een soort van als paddenstoel uit de grond. Al die online mogelijkheden om iets te gaan printen, dat was echt wel nieuw toen.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, was toen heel nieuw. 15 jaar geleden, toen waren wij al een tijdje bezig. En destijds echt focus op meer de papieren producten. En qua ontwikkelingen zie je de laatste tijd vooral ook de textiel, de relatiegeschenken, flessen, tassen. Dat zijn de categorieën die heel hard groeien bij ons.
6: En dan gaat het succesvol. En pak je even een hele traditionele drukker erbij. Hè?
7: Ja.
6: Ik heb hier in Hilversum ook wel eens eentje bezocht. Dan ga je echt nog naar binnen. Daar word je geholpen aan een balie. Daar ga je eventueel overleggen wat er geprint moet worden.
7: Ja, ja.
6: Dit is gewoon online uploaden. En eigenlijk het proces wat je kan automatiseren, ga je automatiseren.
7: Klopt. Hè? En dat is ook wellicht nog wel een drempel. Hè? Voor sommige mensen die vertrouwd zijn met de drukker op de hoek om bij ons te bestellen. Maar we hebben een hele mooie klantenservice en salesafdeling die jou ook ontzettend goed kunnen helpen.
6: Want hoe zorgen jullie voor dat persoonlijke contact? Want ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk blijft, vooral bij de grotere klanten.
7: Ja, zeker. Hè? Dus ik vertelde net een salesafdeling. We hebben een aantal accountmanagers, zeker voor de echt grotere klanten die advies kunnen geven. Die je kunnen helpen. En een klantenserviceafdeling die ook heel veel grafische kennis hebben. Hè? Want dat, wat ik net al zei, het is best een complex product. En als je helemaal niks weet van papiersoorten, van druktechnieken, dan is het best wel eens lastig om je product samen te stellen. Dat proberen we op de website steeds beter uit te leggen. Slim gebruik te maken van de uitleg op de website. Onze tooling sowieso om je bestanden te uploaden, om die steeds beter te maken. Maar als je er dan toch niet uitkomt, dan kun je met ons, met ons in contact komen.
6: Wat betreft druktechnieken en eigenlijk de core van het product.
7: Ja.
6: Is daar nog veel innovatie in eigenlijk?
7: Dat is al een tijdje gaan. En natuurlijk de digitaal drukken. Hè, dat heeft ook ervoor gezorgd dat het steeds goedkoper wordt. Dat je in lagere oplages kunt...
6: Maar met name, ik heb het dus echt over de machines. De machines, het papier. Zit daar nog innovatie in?
7: Ja, dat gaat ook steeds verder. Hè. De nieuwe machines die zijn bijvoorbeeld veel energiezuiniger of gebruiken minder inkt. Dus absoluut.
6: Daar zit en natuurlijk de soort papier. Hè, vaak papier, hergebruikt papier. Of hoe zeg je dat?
7: Ja, nee, zeker. Papier. Ja, we hebben tegenwoordig papier gemaakt van landbouwafval. Dat is hartstikke mooi. Gerecycled papier. Dus ook in de producten zelf. Hè, daar op dat gebied is ook zeker innovatie.
6: Ja, dat is het hier en nu. Maar met name denk ik dat de beginjaren daar vooral zeg maar de digitalisering, automatisering super belangrijk was.
7: Ja. Ja, nee, absoluut. Hè. En dat maakte ook. Dat is ook de reden waarom we zijn opgericht. Hè, dat je de opdrachten, de orders die we binnenkrijgen slim combineert. Hè, zodat je het ook efficiënt kan doen. En daardoor ook de kosten laag kunt houden.
6: Ja. Toen zijn jullie overgenomen door Simpress.
7: Ja.
6: Hoe lang is dat geleden?
7: Ik zit even na te denken hoor. Want ik denk een jaar of tien geleden inmiddels. Misschien wel iets langer nog. Ja.
6: Ja, ik lees hier. Ik heb AI natuurlijk.
7: Ja, wat goed. Dat, ja, dat had ik natuurlijk uit mijn hoofd moeten weten.
6: Nee, dat geeft niet hoor. Dus ik help je even. Maar dat kan je misschien. Verkocht voor 24 miljoen euro. Kijk, het maakt nu niet meer uit. Maar dat gaf wel de omvang van het bedrijf aan.
7: Zeker.
6: Als je nu kijkt naar met hoeveel jullie zijn bij Drukwerkdeal.
7: Ja.
6: Met hoeveel zijn jullie totaal? Met hoeveel medewerkers?
7: Ruim 300. Iets meer.
6: Dat is echt gigantisch, is dat?
7: Ja, 350. Ja, nee, zeker. Ja, en dat zit hem natuurlijk ook in onze eigen drukkerijen. Hè, waar behoorlijk wat mensen werken. Nou, we hebben een mooi hoofdkantoor. Een klantenservice afdeling.
6: Ondertussen worden ook gefilmd. Dat is een camera die niet stil wil zijn. Misschien zometeen wel. Maar in ieder geval veel locaties. En dat gaat dus gewoon crescendo.
7: Ja, nee, zeker. Zeker. We groeien nog steeds. Ja.
6: Jullie markt is ook eigenlijk Nederland en België.
7: Ja. Ja.
9: Is dat al heel lang dat jullie ook in België actief geweest
7: zijn? Ja, nee, zeker. Zeker. In België opereren we onder de naam printdeal.be. En we hebben zelfs ook een Franse website, Impresto. De grootste markt vooralsnog is Nederland. Ja.
9: We gaan er zo meteen verder praten. Gaan we het uitgebreid hebben natuurlijk over de veranderingen. En met name ook het sustainability vraagstuk waar jullie druk mee bezig geweest zijn.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Celeste.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business staat elke dag een ander bedrijf centraal. Vandaag is dat de drukwerkdeal in de studio Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. En we gaan met jullie praten over de ontwikkelingen duurzaamheid en verduurzaming. Ja, dat is ook in de drukwerkwereld natuurlijk iets wat belangrijk is. Ik heb hier nog heel veel papieren uitgeprint, zoals jullie zien.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet heel duurzaam, maar het is wel handig om snel op te schrijven.
2: Absoluut, ja. En dat blijft voor veel mensen toch, hè? Iets tastbaars in handen hebben. Dat is natuurlijk heel fijn en heel wat anders dan dat je het digitaal hebt op een scherm.
0: Hoe hebben jullie die markt zien veranderen? Want bijvoorbeeld, het begon ooit met visitekaartjes.
2: Ja.
0: Op dit moment vraag ik me af, heb jij zelf nog een visitekaartje?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. En jij, Lotte?
3: Nee.
0: Het is nu vaak gewoon met de QR-code.
2: Ja,
0: als je gegevens wil uitwisselen. Dus dat verandert wel. Dat betekent ook dat jullie daarop ingespeeld zijn natuurlijk als drukwerkdeal.
2: Ja, zeker. Ja, dat zie je in het assortiment wat verschuift. En visitekaartjes. We verkopen ze nog heel erg veel. Maar je ziet ook dat de toepassing verandert. In een restaurant bijvoorbeeld, hè, zie je zo'n klein kaartje. En dan wordt het meer gebruikt eigenlijk als een soort klein flyertje bijna met wat informatie. Dus daar zie je ook ontwikkeling in.
0: Ja, ter plekke bedenk ik iets. Misschien bestaat het wel. Stel je nu voor, ik zou een QR-code op mijn telefoonhoesje laten bedrukken. Met daar mijn gegevens op.
2: Ja. Ja.
0: Bestaat dat?
2: Nou, je kan het in ieder geval bij ons maken. Hè? Want we hebben een hele mooie editor waarin je ook je QR-code kan laten genereren. Ja. Als je daar een sticker van maakt, dan heb je exact wat je nu beschrijft.
0: Nu heb je het over eigenlijk een heel groot klantenportfolio. Dat gaat van eenpitters tot aan particulieren tot aan grote klanten waar jullie net over hadden.
2: Ja, zeker.
0: De drukwerk. Is het oneindig? Bijvoorbeeld, zijn het ook boeken die jullie bijvoorbeeld drukken?
2: Ja, zeker. Ja, je kan ook een boek bij ons of boeken bij ons bestellen. Absoluut. Dus wij zijn geen grote drukkerij die zoals uitgeverijen die duizenden boeken drukken. Maar als jij een
0: kleine oplage, dat
2: kleinere oplages, absoluut. Ja. Ja.
0: Dus met andere woorden, alles is mogelijk. We gaan het nu langs maar zeker hebben over die traditionele webshop. Hè. Dat is nu, je moet op een of andere manier moet je laten zien dat je duurzaam bezig bent.
2: Ja.
0: Wanneer, want daar begonnen we over. Chief Product.
2: Ja.
0: En daarna kwam erbij Sustainability Officer.
2: Ja,
0: was dat, wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is inmiddels alweer bijna een jaar geleden. De tijd vliegt. Ik gaf net al even aan. Ik bemoeide me altijd al een beetje met alles wat met duurzaamheid te maken had. Het viel eerst binnen operations. Maar ja, daar is zoveel te doen. En omdat ik me daar altijd al een beetje mee bezig hield. En daar mijn interesse had. Heeft onze CEO destijds gevraagd van, nou, wil jij dat er niet bij pakken?
0: Want was dat bij jullie een soort van, ja, ik wil niet zeggen discussiepunt, maar wel een soort van beweging dat je om je heen zag van, we moeten nu langzaam maar zeker dit wel gaan ventileren naar buiten toe.
2: Ja.
0: Om te laten zien dat we ook hier in de transitie zitten.
2: Ja, een discussie was het niet hoor, want was sowieso al een ambitie van.
0: Maar jaren geleden leek het nog een beetje op woke natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Hè, dat was ook destijds natuurlijk ook veel minder een onderwerp überhaupt. Maar nou, sinds dat ik werk bij Drukwerkdeal, dus dat is 5 jaar, was dit altijd al wel een ambitie waar ook doelen op stonden. Destijds ook al, hè, om onze CO2-footprint te verlagen. Dus dat was er altijd al en het is alleen maar meer geworden.
0: Ja, dus ik zie een pand vormen met zonnepanelen op het dak, of in ieder geval.
2: We hebben onze drukkerijen, of 2 van onze drukkerijen liggen helemaal vol met zonnepanelen, inderdaad. Ja.
0: Dus dan kan je die printers, die kan je in ieder geval bijna zero emissie aansturen.
2: Ja.
0: Dan heb je nog de inkt.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat onderhevig is aan vaak schadelijke stoffen. Of is dat een perceptie die ik nu neerleg?
2: Ja, klopt.
0: Lotte.
3: Ja, er zitten heel veel stoffen in inkt. Maar we hebben natuurlijk wetgeving waar we aan moeten voldoen. Maar onze innovatiemanager is ook constant in gesprek met partners om zo'n duurzaam mogelijk product
0: te realiseren. Maar hoe ver is dat? Want een leek weet dit natuurlijk niet. Ik weet het ook niet. Maar het is een hele wereld waar wij normaal gesproken niet zo heel vaak mee van doen hebben. Maar is dat inmiddels, is dat inkt, het inkt überhaupt, is dat zo ontwikkeld? Nu dat het heel duurzaam is?
3: het is niet per definitie duurzaam. En als je print op een product, dan heeft dat ook effect natuurlijk op de recyclebaarheid van een product. Dus daar moeten we wel heel bewust mee omgaan.
0: Maar zijn daar ontwikkelingen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Zijn er ontwikkelingen dat je misschien over 10 jaar, dat is natuurlijk zelfs met elektrische auto's, elektrische vrachtauto's. Ja. Dat gaat langzaam maar zeker van 10% naar misschien over 10 jaar is het 90%.
3: Ja,
0: dus overal is die transitie gaande natuurlijk.
3: Ja, er wordt steeds meer gekeken naar wat er in de inkten zit. En er wordt ook steeds meer geïnnoveerd op inkten op waterbasis. Maar verder, de technische details, daar ben ik niet helemaal in thuis.
0: Nee, precies. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is om dat totaalplaatje helemaal te kunnen vatten.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nu hebben jullie uiteindelijk, moet je dat verhaal ook naar buiten kunnen brengen. En jullie zeggen al, intrinsiek is die motivatie binnen het bedrijf aanwezig. Waar zijn jullie begonnen om te kijken van hoe kunnen we dit tastbaar maken, ook voor onze klanten?
2: Ja, dat was sowieso een van mijn persoonlijke ambities toen ik startte in de rol. Er gebeurde al heel veel binnen Drukwerkdeal, maar we vertelden er nooit iets over. Dus dat rapport, dat was wel een van mijn doelen. Ik wil veel meer vertellen aan de buitenwereld wat we allemaal al doen. We hadden het net over inktenmachines, maar ook over de innovaties in onze materialen. Wat we doen qua maatschappelijke betrokkenheid, voor de medewerkers.
0: Zullen we eerst met die eerste twee beginnen? Dan pakken we daarna het rapport erbij.
2: Ja.
0: Wat doen jullie zelf voor elkaar?
2: Voor de medewerkers, ja. Ja, nou ja, waar moet ik beginnen? Ontzettend veel. Bijvoorbeeld, we zijn actief bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We hebben heel veel nationaliteiten ook binnen ons bedrijf werken. En wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat mensen die vertrekken bij Drukwerkdeal, dat die heel vaak ook weer bij ons terugkomen. En dat toch wel een teken is dat we een hele fijne werkgever zijn. We noemen dat boemerang-collega's.
0: Boemerang-collega's. Ja. Lotte, wat voor bedrijf heb je aangetroffen als een nieuwe collega, zeg maar? Hoe kan je dat omschrijven?
3: Ja, het was een heel, heel warm ontvangst. Ja, tuurlijk krijg je altijd een beeld bij de eerste gesprekken met de potentiële nieuwe collega's. Maar in de eerste maanden bij Drukwerkdeal is het ook echt wel werkelijkheid geworden.
0: Informeel? Of formeel?
2: Nee, informeel. We zijn geen corporate. Nee, dat zeker niet.
0: En wordt het ook zeg maar bewaakt of gaat dat vanzelf?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk, net als denk ik ieder ander bedrijf, een aantal hele mooie kernwaarden waar we naar leven. Met elkaar houden we die cultuur. Het is hard werken, maar ook plezier maken met elkaar houden we zeker in stand.
0: Ellen, jij zei het al, eigenlijk een jaar geleden heb jij die functie hierbij gekregen.
2: Ja, ja.
0: Toen kwam Lotte. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Daar is iets geformeerd van een bepaalde behoefte.
2: Ja, nee, zeker. Ik dacht, ik kan het niet in mijn eentje. Hè. Dus toen mocht ik een klein team gaan opbouwen. En Lotte is er toen al vrij snel bijgekomen. En ik ben hartstikke blij met haar kennis vanuit natuurlijk de textielindustrie. Heel veel inhoudelijke kennis heeft ze. Maar ze helpt mij ook om alles wat er gaande is binnen het bedrijf, om daar wat structuur in aan te brengen. Er gebeurde zo ontzettend veel.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: We hebben een aantal pijlers waar we ons op richten. Met name bijvoorbeeld, een voorbeeld is het uitfaseren van schadelijke plastics. We hebben een doel om alle PVC uit te faseren. Ja, dat is fijn als we daar een plan voor maken, dat daar structuur in komt en dat we heldere doelen stellen daaromtrent. En daar helpt Lotte mij bij.
0: Ja, daar ben je bekend mee. Voordat we daarover verder praten, nog eventjes en naar die duurzaamheidsdoelen. Je had het net over voor eigen medewerkers, natuurlijk ook maatschappelijk betrokken.
2: Ja.
0: Waar kan je dat terugvinden bij jullie?
2: We hebben een aantal partners die we een heel warm hart toedragen. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook de Voedselbank in Deventer. Daar werken we mee samen. Of met Stichting Present. Dat doen we nu denk ik een halfjaartje zoiets. En daar kunnen onze collega's zich maatschappelijk inzetten voor mensen die het wat zwaarder hebben. Dus vorige week is nog iemand uit mijn team een tuin helemaal gaan opknappen. helpen bij een moeder in de bijstand die het heel zwaar had. En dan zetten een vijftal collega's zich een hele ochtend in om dat voor elkaar te krijgen.
0: En ik kan me ook voorstellen dat als je dat doet, zeg maar als bedrijf zijn, dat je ook terugkomt met hele bijzondere verhalen en elkaar daardoor ook inspireert.
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat steekt elkaar aan. Absoluut, ja.
0: Goed, dan gaan we nu naar het rapport.
2: Ja.
0: Zullen we dat doen?
3: Lijkt me een
2: goed plan.
0: Daar zijn een aantal pijlers belangrijk.
2: Ja.
0: Waar jullie gezegd hebben, ten doel gesteld hebben, dit moet gaan veranderen.
2: Ja.
0: Welke zijn dat?
2: Het begint met het verlagen van onze voetafdruk. Onze CO2 footprint. Ja, alles wat we doen, dat laat natuurlijk zijn sporen na. En daar proberen we op tal van vlakken ervoor te zorgen dat we en minder energie verbruiken. Dat we efficiënt omgaan met onze resources. En zodoende stappen maken om onze impact op dat vlak kleiner te maken. Ja. Ik haalde net al even aan de plastics, de schadelijke plastics die we willen verminderen.
0: De hoofddoel, lees ik hier ook, is net zero 2040.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk 10 jaar vooruit op wat er in Europa gesteld wordt.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat geldt ook dat jullie daar ook de leveranciers aan willen gaan houden. Hè? Worden er nu al gesprekken over gevoerd in de keten, als het ware?
3: Ja, zeker. Daar voeren we heel veel gesprekken over. En de eerste stap is daarin om heel veel data inzichtelijk te krijgen. En dat doen we toch samen. Dus we moeten in gesprek gaan. Ook heel veel uitleg geven. Want voor heel veel leveranciers is dit onderwerp heel ongrijpbaar nog. Dus daar spelen wij ook een grote rol in.
0: Pak je daarbij de CSRD-wetgeving, die nu al is afgezwakt. Pak je die daarbij als een soort van maatstaf?
3: Het is niet direct voor ons een maatstaf. Vanuit Simpress rapporteren wij wel op CSRD. Maar het is voor ons niet per se de leidraad om vanuit te gaan. Dit doen we echt vanuit onze eigen doelen. En ook onze global doelen vanuit Simpress.
0: Ja, en dat betekent dus dat jullie kijken naar de hele keten. En hoe is het eigenlijk met de leveranciers? Want dat is natuurlijk wel best moeilijk. Ik kan me voorstellen dat er veel producten nu nog, gadgets, al dat soort zaken, in China geproduceerd worden. Dat is natuurlijk best wel een belangrijke voor jou om dat helemaal uit te zoeken.
3: Ja, zeker weten. En, maar waar er geen vraag is naar meer duurzame producten, wordt het aanbod daar ook niet op aangepast. Dus door echt in gesprek te gaan, door meer te gaan vragen, komt er ook verandering in de markt.
0: Ja, want Ellie had het over het uitfaseren van bepaalde plastics, PVC, zei je al.
2: Ja.
0: Dat is een duidelijk voorbeeld.
2: Ja, nee,
0: dat betekent
2: absoluut.
0: Dat je moet innoveren of ook aan je leveranciers moet gaan vragen om producten te gaan herontwerpen?
2: Zeker,
0: of gebeurt dat al?
2: Ja, en dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dus we hebben die ambitie om PVC uit te faseren ook breed gecommuniceerd. En je merkt dat onze leveranciers dan ook actief naar ons komen. Van hey, we hebben een mooi alternatief. Of kunnen we dat gaan testen? En daarin zoeken we echt partnership met onze suppliers. Om die productontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken.
0: Circulair, we hadden het net al eventjes over papier.
2: Ja.
0: Dat zal natuurlijk hier ook een enorme winst kunnen zijn. En dat gebeurt waarschijnlijk al.
2: Ja.
3: Papier is natuurlijk. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een heel goed recycling systeem voor papier beschikbaar. Dus al het papier wat bij het afval komt, wordt al heel goed gerecycled. Maar de beschikbaarheid van papier is daarbij ook heel belangrijk. Dus we moeten dit wel goed in omloop houden en onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
0: Nou, want ik heb ooit wel eens gehoord dat eigenlijk gerecycled papier duurder is dan nieuw papier. Hoe is dat nu eigenlijk op dit moment?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Jij dit dan?
2: Ik denk dat het zal iets duurder zijn. Ja, klopt. Ja, dat is met gerecycled plastic helaas ook nog steeds zo. Hè?
0: Gek is dat eigenlijk, toch? En als speler kan je daar niet volledig invloed op hebben. Want die markt is zo onwijs groot. Ik kan me voorstellen dat het best frustreert.
2: Ja, dat is absoluut waar. Hè? Dus dat is helaas nog steeds zo. Dat de betere alternatieven vaak nog steeds iets duurder zijn. Ja, dus, en daar kunnen wij een enorme rol in spelen. Hè? Omdat wij natuurlijk groot zijn. Een grote speler kunnen we ook die massa creëren. En daar moeten we vol op inzetten.
0: Ja. Dan heb je nog meer pijlers die eigenlijk in dit rapport naar voren komen? Wat
2: ja,
0: is de
2: papier
0: volgende?
2: Haalde je net al aan. Hè? Dus ja, voor papier is hout nodig. En daarvoor moeten bomen gekapt worden. Dus het is ook onze ambitie om dat ja, zo verantwoord mogelijk te doen. Dus dat wij alleen papier verkopen dat vanuit verantwoord beheerde bossen afkomstig is. Ja.
0: En die bossen die zijn vaak, die worden aangeplant.
2: Ja.
0: Goed, de hele belangrijke. Maar dan heb je zo allerlei elementen die langzaam maar zeker op hun plek beginnen te vallen. Hoe ervaren jullie dat zelf? In die transitie, want het is feitelijk is het natuurlijk gewoon een transitie naar zero emissie,
2: ja.
0: Zero uitstoot.
2: Ja, dat klopt.
0: Hernieuwbare, ook energie waarschijnlijk.
2: Ja. En daarbij met betrekking tot die tot papier, daar komt ook EUDR-wetgeving aan. Soms is dat ook wel een nachtmerrie met alles wat we moeten regelen. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat alle bedrijven met wie wij samenwerken in dezelfde richting gaan lopen. Dus het is lastig om het allemaal qua compliance goed te regelen. Maar het helpt ons ook om een bepaalde verandering teweeg te brengen.
0: Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is. Je gaat het allemaal bedenken, bij wijze van spreken, van achter de tekentafel.
2: Ja.
0: En dan moet je daar draagvlak zien te creëren in de drukwerkhallen.
2: Ja.
0: Dus moet je collega's daarin meenemen. Hoe doen jullie dat?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat daar zeker niet het probleem zit. Want iedereen is wel enthousiast over.
0: Maar je moet wel uitleggen natuurlijk. Het moet ergens
2: absoluut,
0: beginnen.
2: Absoluut, ja, zeker. Zeker. En zoiets als PVC, daar hadden we het net al even over. Ja, heel veel mensen hebben echt geen idee van hoe dat gemaakt wordt en hoe schadelijk dat eigenlijk is. Dus daar hebben we ook aan onze medewerkers. Maar ook aan onze klanten ook een verhaal te vertellen. Hè? Zodat ze ook snappen welke keuzes ze maken en welke alternatieven er zijn.
0: Ja. Ja. En dan lees ik hier ook een mooie. En dat is een hele grote winst die je natuurlijk kan pakken. Is door slim te verpakken.
2: Ja. Ja.
0: Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, er zijn in onze eigen productie al heel veel aanpassingen gedaan. Dus we proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dus daarin meer papier, bubble wrap bijvoorbeeld. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat de besparing is. Maar we hebben heel veel bubble wrap kunnen besparen door innovatieve verpakkingen. Door onze bennis bijvoorbeeld anders in te pakken.
0: Minder plaats in te nemen, zo'n bestelbus. Zeker. Kan daardoor meer vracht vervoeren. Dat is best wel interessant om dat allemaal in gang te zetten.
3: Zeker weten, ja.
0: Ja. We gaan dan zo meteen verder praten over het rapport. Want dat is natuurlijk heel veelomvattend. Maar ik kan me voorstellen dat het een onwijs leuke opgave is om de komende jaren te gaan realiseren.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Al Green, Let's Stay Together op Nieuw Business Radio. En het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Hier in de studio zijn Lotte Langekamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. En ja, we hebben het nu op dit moment over het rapport wat jullie gepubliceerd hebben. Want je moet toch een keer laten zien dat je die verduurzaming in gang gezet hebt. Voordat we zo meteen verder gaan praten. Ik ben ook benieuwd over hele grote leuke acties waarvan je denkt, oh, komt dat bij jullie vandaan? Dat is ook wel een leuke. Eerst nog eventjes naar de inkt. We hadden het er net al even over. Inkt, langzaam maar zeker, is daar ook dus een transitie gaande. Wordt veel meer met soorten biologische materialen gewerkt ook daarin.
2: Ja, je hebt tegenwoordig ook inkt op basis van soja. Dus ook dat is volop in ontwikkeling. Watergedragen inkt. Ook dat zorgt ervoor dat onze impact steeds kleiner wordt. Ja.
0: Nu zei je PVC, dat is een belangrijke, dat wordt uitgefaseerd. Ja. Daarvan maak je nu ook de klanten bewust.
2: Ja.
0: Van, hey, weet je wel wat daar allemaal in zit?
2: Ja.
0: Wat voor materialen is nu dat je zegt, van daar hebben we een nieuwe basis om dat PVC bijvoorbeeld te vervangen?
2: Nou, wat heel mooi is, is ons Sequel materiaal. Dat is echt iets wat we samen met onze leverancier een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. En dat wordt gemaakt deels van plastic wat uit de oceaan wordt gevist. En we hebben dat samen met onze leverancier dat garen dusdanig kunnen doorontwikkelen. Zodat het ook geschikt is om vlaggen mee te maken. Zodat het mooi in de wind wappert. En tegenwoordig, ja, we maken er kussens van, tafelkleden. Wat nog meer, Lotte? We hebben inmiddels een hele productrange van Sequel.
3: Textiel.
2: Ja,
3: textiel. Daar weer op terug.
0: Ik vind het wel interessant. Toch eventjes terug. Ik bedoel, voor de luisteraar, die weet het waarschijnlijk niet. Maar ik kijk hier uit op een tiental vlaggen.
2: Ja.
0: Willen jullie even naar achter kijken?
2: Ja.
0: Kijken of er jullie iets opvalt.
2: Ja, ze wapperen mooi in de wind.
0: Ze wapperen mooi in de wind. Ja. Maar ja, en misschien zien jullie net niet omdat de hoek er niet zo zit. Ik zie hier een aantal vlaggen, en dat weten we ook. Die zien we langzaam maar zeker ontrafelen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ja, als het gaat over de vraag, die vlaggen worden één keer per half jaar vervangen.
2: Ja.
0: Is dat natuurlijk niet heel duurzaam.
2: Nee, dat klopt. He, en dat is ook iets. Duurzaamheid heeft ook te maken met ja, hoe lang gaat iets mee?
0: Ja, terwijl de inkt blijft goed, maar de vlag gaat stuk.
2: Ja, ja, en dat is echt heel belangrijk, dat iets lang meegaat.
0: Ja.
2: Want ja, er worden
0: Maar kijken jullie ook naar de levensduur, dat soort innovaties?
2: Ja, zeker, zeker. Het is vaak heel complex. Want als je een spandoek maakt, wat mensen ook wel eens doen, van iemand wordt 50 wangen en een spandoek in de straat. En het gaat de volgende dag de prullenbak in. Ja, dat is absoluut niet duurzaam. Terwijl ja, als iets 10 jaar meegaat en je maakt het van PVC, maar het gaat 10 jaar mee. Dan is het weer een hele andere overweging. Dus dat het is vaak best complex.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je daar dat allemaal geautomatiseerd kan inbouwen. Dat je bij wijze van spreken zou kunnen zeggen, wat is het doellijn? Is het een eenmalige actie?
2: Ja.
0: Is het een event? Wat bedoel?
2: Zeker, ja.
0: Want er zijn hele grote events waar vast en zeker materialen van jullie
2: worden
0: zijn
2: gebruikt.
0: Gebruikt.
2: Ja, ja.
0: Kan je
2: en dan
0: voorbeeld
2: is het
0: van noemen?
2: Ja, en dan is het ook mooi dat je het niet een jaartal erop zet, bijvoorbeeld. Hè? Maar, zodat je het weer kan hergebruiken.
0: Maar zijn er voorbeelden van events waar jullie materialen veelvuldig gebruikt worden? Ik denk dat iedereen.
2: Sportevents bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar heb je natuurlijk ook allerlei vlaggen, banners. Zo'n boog waar je onderdoor kan lopen. Ik stoot tegen de microfoon aan. Dus van alles. Ja, je, bijna overal. Hè? Deze vlaggen die hier hangen. Ik weet niet zeker of wij ze gemaakt hebben. Maar dat zou heel goed kunnen. Dus onze producten kom je overal tegen.
0: Ja. Dat is heel belangrijk. Dan verder in die transitie, Lotte, jij bent daar veel mee bezig. Waar denk je van dat je nu op korte termijn heel snel winst kan maken?
3: Nou, we hadden het er net al even over. Ik denk dat een stukje klanteducatie in combinatie met de transparantie die we willen bieden gewoon heel belangrijk is. Dus hoe ga je om met de producten? Het zijn toch, het komt in de natuur terecht, de manier waarop het gemaakt wordt. We moeten het klanten zo makkelijk mogelijk maken om de juiste keuzes te maken. Dus ik denk dat we daar nog een enorme slag kunnen slaan. En vooral zijn we nu ook heel veel bezig met het ophalen van data. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar het is wel super cruciaal.
0: Waar kijk je dan naar bijvoorbeeld? In welk opzicht, welke vorm van data? Wat voor elementen komen daarin voor die belangrijk voor u zijn?
3: Het registreren van welke materialen, maar niet alleen. Nou, we hebben het over bijvoorbeeld PVC maar weer. Je hebt heel veel vormen van PVC. Je hebt gerecycled PVC en dan kun je nog denken aan pre- of post-consumer recycled. Pre-consumer recycled betekent dat het nog niet door een eindconsument is gebruikt, maar wel gerecycled is en dan weer opnieuw wordt gebruikt in een product. En post-consumer recycled betekent dat het al bij een eindconsument is geweest en vervolgens gerecycled wordt en weer in een nieuw product gebruikt wordt. Dus er zijn heel veel levels van materialen die je kunt registreren. Verder kun je nog denken aan certificeringen op sociale audits, dus hoe goed hebben de werknemers het bij het bedrijf die het product produceert. Verder kun je nog denken aan gewicht. Waar wordt het überhaupt geproduceerd? Dus de landen.
0: Ja, want we hadden het er net al eventjes over. Want dit is natuurlijk heel belangrijk. Dit zit ook een beetje in de CSRD-wetgeving. Waar wordt het gemaakt? Veel producten komen uit China. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Dat betekent dus ook dat jullie daar bijvoorbeeld op bezoek gaan bij die productielocaties?
3: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik geloof wel dat collega's in het verleden naar fabrieken zijn gegaan. Ik kijk Ellen even aan.
2: Ja, zeker de procurement teams. We kopen ook wel eens in Azië. Ja, die gaan dan zeker kijken hoe het er daar aan toe gaat. Hoe er met de medewerkers wordt omgegaan. En dat is, dat is wat verder weg. Maar we hebben ook in Nederland, in Maastricht, nog een mooie papierfabriek staan. Dan is het wat makkelijker.
0: Sappie heet die, hè?
2: Sappie, ja.
0: Gewoon, dus ik weet kennen. Ja, precies. Dus, maar dat is dicht bij huis. Maar ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk, als je daarover nadenkt, we komen van een andere wereld. Dus je kan elkaar wel aankijken van, nou, dit gaat niet goed. Maar die verandering, die is in gang gezet. Dus
2: zeker.
0: Dat is super positief.
2: Ja.
0: En dat heeft dus effect op de hele wereld eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment gaat kijken naar productielocaties waar producten geproduceerd worden, die dan een kortere afstand bijvoorbeeld zijn.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft ook qua wetgeving weer heel veel voordelen als we dingen uit Europa sourcen. En nu sowieso met alle geopolitieke spanningen biedt het nog meer voordelen om het van dichterbij te halen. Ja.
0: Ik blader ondertussen even een beetje door dat rapport heen, want dat rapport is op te vragen. Hoe werkt dat?
2: Ja, nou kun je op onze website kun je die bekijken. Drukwerkdeal.nl.
0: Ja, het is echt heel gedetailleerd. En dat is wel mooi om te zien. Want dat heb ik nog niet heel vaak op deze manier gezien. Dat je ook echt ziet in hoe bijvoorbeeld de samenstelling is. De grote daling van de CO2-uitstoot. Waar komt die door? Door de scope die jullie bijvoorbeeld geformuleerd hebben over intern, extern en leveranciers.
2: Zeker.
0: Dat soort dingen.
2: Ja.
0: Hoe ziet het rapport volgend jaar eruit? Ga je dan weer een stap verder? Ik kan me voorstellen dat hier natuurlijk, dit is de eerste stap.
2: Ja.
0: Een belangrijke stap.
2: De eerste
0: sowieso.
2: Keer dat we dit deden. Ja. Vooral inderdaad wat je zegt. We willen gewoon heel transparant zijn over hoe we ervoor staan. Wat er goed gaat. Maar ook wat er nog niet zo goed gaat. Wat een uitdaging, is. Ja, volgend jaar gaan we hier weer verder op doorbouwen. De initiatieven waar we dan nu mee bezig zijn. Die komen daar dan weer in te staan. De stappen die we gemaakt hebben. Wat we geleerd hebben. En de nieuwe uitdagingen.
0: Het is heel interessant overigens om te lezen. Ik blader zo doorheen. Maar dan weet ik dus dat er heel veel met UV geprint wordt. Want dat kost minder inkt dan een laserprinter.
2: Ja.
0: Is maar even een les die je kan nemen.
2: Ja.
0: Het is wel zo dat je Lotte nu na zoveel maanden af en toe toch door die drukkerij heen loopt. En kijkt van, oké, hoe werkt het proces?
3: Ja, zeker. Ik moet ook zo ontzettend veel vragen nog altijd stellen aan mijn collega's.
0: Kan me voorstellen.
3: Ik ben soms wel de dummy in de fabriek. Maar het is ontzettend leuk om al die nieuwe dingen te leren. En als ik mensen erover vraag, of collega's in dit geval, dan zijn ze ook super gepassioneerd om daarover te vertellen. Dus en iedereen is ook gepassioneerd over duurzaamheid. Dus dat wordt vaak gelijk meegenomen in het gesprek.
0: Want is het zo dat eigenlijk de collega's die hier werken, je zei al, sommige mensen komen terug, maar over het algemeen in de drukkerij, is daar een lang dienstverband of heb je ook wel jobhoppers als het ware?
2: Nou, we hebben heel veel mensen die ontzettend lang bij ons werken. Dus dat is iets wat mij ook opvalt. Ja, mensen blijven graag bij Drukwerkdeal. En dat vinden we ook heel fijn.
0: Hoe doe je dat? Wat is daar de reden? Is dat die informele cultuur waar we het straks over hadden?
2: Daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ja, we investeren ook in opleidingen bijvoorbeeld. Hè. Zorgen dat we onze mensen bijblijven. bedrijven. En zeker als we bijvoorbeeld in de drukkerij nieuwe machines krijgen, moet iedereen getraind worden. Super belangrijk. Maar ook de leiders in onze organisatie. Ja, dat die blijven bijleren en zich blijven ontwikkelen. En daarnaast, wat onze organisatie ook wel typeert. Nou, ik ben daar ook een voorbeeld van. Hè. Mijn functie is ook veranderd. Ik heb er verantwoordelijkheden bij gekregen. Ja, een heel groot deel van onze medewerkers krijgt ook de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een nieuwe functie. Dat zijn er heel veel en dat is mooi.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je na een aantal jaren ook meer zicht op hebt. Lotte, in jouw geval, je bent eigenlijk net 3/4 jaar aan boord. Je hebt volgens mij je handen vol überhaupt aan dit hele vraagstuk, kan me voorstellen.
3: Zeker weten, ja. Ik ben ook heel veel aan het ontdekken. Dus wat Ellen al aangaf, we doen al heel veel. Dus ik kom nog steeds achter nieuwe dingen. En dat proberen we uit te breiden. En daarvoor ook een goede basis te zetten, zodat we juist kunnen uitbreiden.
0: Ja, en hoe zou je die uitbreiding over een jaar of 2, 3 zien? Heb je dan een team om je heen? Hoe wordt daarnaar gekeken?
2: Het mooiste is, hè, want je doet het met elkaar. Duurzaamheid is niet iets wat alleen wij doen. We hebben alle afdelingen, alle mensen in de organisatie nodig. En als iedereen het onderdeel maakt van de keuzes die zij maken, dan maken we zoveel impact. Dus we zijn gestart met het positieve impact team. Lotte, misschien kun jij daar wat over vertellen?
3: Ja, dat is een team van, ik zit even in mijn hoofd te tellen, ik denk pak een beet 8 mensen. Vanuit de hele organisatie hebben we het zo breed mogelijk aangepakt. Mm-hmm. Dat er zoveel mogelijk afdelingen in de organisatie gedekt worden. Die hebben we uitgenodigd om samen 1 keer in de zoveel tijd te meeten en de voortgang rondom duurzaamheid te bespreken.
0: Ja, en de het doel is duidelijk. 2040, daar zit de stip.
2: Ja.
0: Hoeveel procent is er nu gerealiseerd? Kan je daar een vinger op leggen? Na dit rapport.
2: In het afgelopen jaar hebben we al een hele mooie reductie gerealiseerd.
0: Hoeveel is dat?
2: Van 17%. Dus dat is best.

0: daarin gewoon de max opzoeken. Hè? En ja, dat mocht het tegen die tijd, hè, dan blijft er vast nog wat uitstoot over. Dan kunnen we altijd nog kijken naar compensatie, dat soort zaken. Maar dat is pas op het allerlaatst, ja, dat alle stretch eruit is.
1: Waar is de grootste behoefte aan van een product waar je nu niet van, waar je zo afhankelijk van bent, waar je niet omheen kan, waar eigenlijk de innovatie nog in de kinderschoenen staat?
0: Ja, ik heb hem net al een paar keer genoemd. Voor mij is dat wel PVC. Hè, dat,
1: maar goed, er zijn producten die in principe al...
0: Ja, maar daar zit hem vooral in de kwaliteit van de alternatieven. Ja, ja. En ook de prijs. Want het is nu vaak toch nog een stuk duurder. Ja, als we daar een materiaal kunnen vinden wat qua kwaliteit net zo goed is, maar ook tegen een scherpe prijs. En we hebben wel alternatieven, maar die kunnen we nog niet goed schalen. Dus dat zou voor mij wel heel mooi zijn als we daar snel komen.
1: We hebben hier een tijd geleden een ondernemer gehad die is een fabriek gestart om de petflessen te vervangen met eigenlijk heel veel biologische materialen.
0: Ja.
1: Dat is een stap.
0: Ja.
1: Zou dat ook iets voor jullie kunnen zijn? Dat je met dit soort leveranciers gaat kijken naar doorontwikkeling. Als er eenmaal dat gevonden is, dat sterke materiaal.
0: Ja, nee, absoluut. En dan zijn wij ook in verband met onze grootte in staat om te testen en uiteindelijk te schalen. We zijn recentelijk gestart met biobased stickers bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt er een beetje op. Maar dat is ook weer een mooie nieuwe productontwikkeling.
1: Dus er zijn heel veel. In mijn andere woorden, ik zou zeggen, kom over een jaar even terug.
0: Doen
1: dat
0: we.
1: Zou ik leuk vinden. Ja. Want hoe is het dan? Hè? 17% nu, als dat weer 17% is, dan ga je hard toch?
0: Zeker, absoluut.
2: Daar gaan we voor.
1: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. De mensen hebben drukwerkdeal in deze aflevering van Nestor Business. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: You know, some people just don't realize that, you know.

maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit

0: heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Er zijn vele transities gaande. Eén daarvan is de transitie naar agentic AI in de cybersecurity. Met andere woorden, hoe ziet die toekomst eruit op het gebied van security, governance en value? In de studio bij mij is Nanne van het Klooster. Hij is Principal Transformation bij Rewire. En dit bedrijf helpt organisaties bij het realiseren dus van AI-transformaties.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Nanne, van harte welkom in de studio.
3: Ja, dankjewel.
2: Je had eerst de digitale transformatie en we zijn eigenlijk nu alweer bij het volgende hoofdstuk aangekomen. Dat is de transformatie van hoe pas je AI toe in je bedrijf.
3: Ja.
2: En dan weer een stap verder. Al die agentic AI mogelijkheden, waarvan je dus ook kijkt naar cybersecurity, maar ook hoe je waarde toevoegt.
3: Ja, zeker. Dus ik denk dat het inderdaad een super interessante ontwikkeling is. We zien inderdaad dat Gen AI is natuurlijk een aantal jaren geleden uitgekomen met de komst van ChatGPT. Daarnaast dat ook hebben de AI's eigenlijk handjes gekregen, dat ze ook toegang krijgen tot tools binnen het landschap van klanten. En vorig jaar was denk ik het jaar waar we zagen dat de eerste AI-toepassingen daadwerkelijk geïmplementeerd werd. En ook echt in core business processen van bedrijven. Los van de persoonlijke productiviteit, wat denk ik al iets verder voorop liep. En ik denk met de huidige trends en de komst van Meetles en ook de agentic systems. Dus als dat agents weer met elkaar gaan communiceren.
2: Ja, misschien moet je toch ook even uitleggen. Meetles, iemand die daarmee bezig is met de ontwikkeling van AI en het ook volgt, die kent de naam Meetles. Meetles is onderdeel van Anthropic, bedrijf achter cloud. Cloud krijgt steeds meer bekendheid en wordt steeds vaker toegepast ook. Maar dit is wel een hele belangrijke. Misschien toch even uitleggen.
3: Ja, dus Meetles is eigenlijk het nieuwe model van cloud. En de reden waarom het zo relevant is op dit moment is omdat eigenlijk Anthropic, het bedrijf achter Meetles, heeft gezegd: dit bedrijf is vanuit een cybersecurity perspectief zo krachtig en was eigenlijk in staat om zelf cybersecurity aanvallen te schrijven en te programmeren en daar eigenlijk een strategie voor te verzinnen om een bedrijf binnen te komen. Dat er is door Anthropic is gezegd: dit willen we niet zomaar een publieke commodity maken, want als het in de verkeerde handen valt, dan
2: dat is eng, hè?
3: Ja, dat is best een enge.
2: Best eng, want als dat gebeurt, dan heb je dus de kans dat in no time de wereld plat ligt. Is wel eens als doemscenario benoemd ooit in een eerdere podcast.
3: Ja, ik denk dat de wereld plat liggen, dat is misschien iets te.
2: Maar goed, het kan.
3: Doemscenario,
2: het kan natuurlijk aanvallen uitvoeren op vitale
3: zeker.
2: Infrastructuur.
3: Ja, dat kan zeker. Dus het is een reëel scenario dat er veel meer security breaches plaats gingen vinden. We hebben natuurlijk al een aantal recente voorbeelden gehad. Ik denk, we zien best wel een trend natuurlijk in data security breaches, met Odido als bekendste voorbeeld. En dat was eigenlijk nog niet eens een agentic aanval. Dat was gewoon via een werknemer kwamen ze eigenlijk binnen. En daar stalen ze een dataset waar die werknemer toegang toe had. Dus je zou kunnen zeggen wat daar misgaat was. Nou ja, natuurlijk één, dat er een stuk phishing plaatsvond. Het tweede is te brede access van die persoon binnen dat bedrijf. Want hij kon 6 miljoen records downloaden. En het derde is, de data werd niet verwijderd.
2: Ja, want dus ik heb ooit eens een keer een ex-hacker hier in de studio gehad. Mm-hmm. En dan heb je het over een aantal jaren geleden. Maar zij vertelde gewoon dat ze medewerkers zover kregen om met een USB-stick in de serverruimte te komen en daar gewoon een stick in te laden. Dat was de oude manier. De nieuwe manier is geavanceerder, toch?
3: Ja, de nieuwe manier is zeker geavanceerder. Dus ik denk ik denk dat de USB-stick om binnen te komen misschien nog steeds een reëel risico is.
2: Yeah.
3: Want als je daar een stuk software op kan zetten met die software is agentic, dan kun je natuurlijk voorstellen dat agents zijn heel goed in staat om zelf software te schrijven, vulnerabilities te vinden in systemen. Ik denk dat de risico's die je als bedrijf hebt nog steeds hetzelfde zijn. Maar dat de kans dat er dan iets gevonden wordt, of dat de toegang tot data of tot kritieke systemen komt, dat die kans gewoon echt een stuk groter gaat.
2: Ja, en daarvan zeg je eigenlijk, hè, we hebben het al jarenlang over die wedloop tussen de bad en de good guys.
3: Ja.
2: Dit is een soort van 2.0 eigenlijk, hè, want die wedloop gaat door. Anthropic heeft gezegd, wij gaan iets ontwikkelen waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat we eigenlijk aan de goede kant blijven staan en door AI agents toe te passen nog meer een stap sneller kunnen implementeren en bezig zijn met het verbeteren van cybersecurity. Is dat het?
3: Wat Anthropic eigenlijk heeft gedaan, is nu een het project Glasswing heet dat, waarin ze dat nieuwe model, dat Mythos-model, dat hebben ze gecontroleerd beschikbaar gemaakt aan enkele grote bedrijven en Apple en Amazon, zodat eigenlijk in een gecontroleerde setting eerst gekeken kan worden, wat betekent dat nou echt? Want ik denk wat die eerste release van Mythos en de vulnerabilities die ze gevonden hadden met hun eigen test eigenlijk, op hun eigen infrastructuur, dat die nog niet de nuance had van, maar hoe pijnlijk zijn die vulnerabilities nou? En kunnen we die dan ook daadwerkelijk exploiteren? En welke data, wat zou dat binnen bedrijven dan betekenen als we binnenkomen?
2: Dus even terug te komen op Odido. Stel, zij zouden deze methodes toepassen, was dit nooit gebeurd?
3: Nou, ik zie hem zelf nog meer andersom. Ik denk nu, ik denk dat phishing blijft altijd een reëel risico. Dus nu was er, ik wel werk bij Odido, bij de klantenservice, en ik was benaderd en ze hadden mij zover gekregen om die data toegankelijk te maken voor de mensen die hack hadden gedaan. Ik denk dat het spannende is als bedrijven gaan nu allemaal agents maken. En die agents hebben een veel bredere toegang potentieel en kunnen zelf binnen dat bedrijf ook beslissingen nemen. Dus ik denk dat daar veel meer het spanningsveld gaat komen. Dat eigenlijk als je een agent bouwt en hackers krijgen toegang niet tot de mens alleen, maar ook tot de agent. En die agent heeft de brede toegang.
2: Ja, maar die agent die opereert soms autonoom.
3: Ja, die agent opereert altijd voor een stukje autonoom, zou ik zeggen. Maar je kunt hem soort van zelf de guardrails meegeven. Dus de vangrails meegeven om in wat hij mag en wat hij niet mag. En ik denk dat, de eerdere trend die ik beschreef is dat we nu eigenlijk op het punt staan waar bedrijven, zeg maar, in de core bedrijfsprocessen, waar vaak ook de meest gevoelige data en kritieke IT zit. Daar nu op kleine schaal, denk ik, nog de use cases zijn gekomen. Dus bijvoorbeeld in het doen van customer due diligence of in het optimaliseren van een machine, dat je eigenlijk voor één substuk van de machine dat al oplost. Maar ik denk dat we nu in het jaar zijn aangekomen waar we ook daadwerkelijk over verschillende domeinen, bedrijfsdomeinen heen, dit op veel grotere schaal gaan doen.
2: En dat is eigenlijk, zoals je nu ook uitlegt, hè, en dat is voor bedrijven eigenlijk fijn dat het bestaat, want je hebt het nodig.
3: Ja.
2: Jullie implementeren dit soort elementen.
3: Ja, zeker.
2: En waar we het net over hadden, over het doemscenario bij Anthropic, is dat als die autonome AI-agents echt de vangrails missen eigenlijk.
3: Ja, exact. Dus dan wordt het een heel groot risico in dat data veel te breed toegankelijk is. En omdat zo'n agent, een mens, als je die toegang geeft, dan heeft hij een aantal rollen vaak. Zo werken organisaties nu dat ze rollen uitdelen aan mensen. En met die rol heb je een bepaalde access en kun je bij bepaalde data.
2: Ja.
3: En ik denk dat in de agentic kant, dan moet je dat op veel meer fijnmazig niveau gaan doen. Dus dat je niet alleen maar zegt, je kunt bij deze tabel en dan ga je gang. Maar je kunt specifiek bij deze klant op dit moment en dan specifiek bij dit brokje data. Dus dat je echt op, als je even een Excel voor je ziet, op rij- en kolomniveau toegang kan gaan verlenen. En ik denk dat er eigenlijk twee hele belangrijke componenten in zitten. Dus je moet, denk ik, de access van agents moet je gaan standaardiseren. Dus je hebt een laag nodig over je infrastructuur heen, die eigenlijk twee dingen gaat doen. Enerzijds, je kunt je voorstellen, een bedrijf heeft allemaal deuren die je kan openen. Dus er zijn gewoon systemen.
2: Een compartiment als het ware. Exact. Denk aan een schip. Ja. Hè? Een schip loopt onder water.
3: Ja.
2: En jij hebt compartimenten die je kan afsluiten als het ware.
3: Exact, of die je kan openen. Maar ik denk eerst het inzicht krijgen in welke deuren heb ik nou allemaal. En beginnen bij de deuren waarvan je denkt dat ze het meest kritiek zijn. En daarmee verandert eigenlijk ook de beslissing of iemand toegang of een agent toegang krijgt. Dat wordt meer een tweetrapsraket.
2: Doet me denken aan de film Titanic eigenlijk. Voordat hij echt ten onder ging. Maar dat was eigenlijk, als je zou kijken naar, bij wijze van spreken, het beveiligen, was dat die compartimenten eigenlijk heel veel water tegenhielden. Lees Atex in deze tijd.
3: Ja, ik zie de metafoor, maar ik zou nog meer zeggen dat binnen een bedrijf is dat de deuren zijn welke dingen kunnen open. Dus wat kan er überhaupt? En dat je eigenlijk op het niveau van welke kunnen open en een agent heeft toegang tot welke specifieke deuren, dat dat eigenlijk een aparte beslissing wordt dan van het daadwerkelijk omdraaien van de sleutel.
2: Precies.
3: Want in het omdraaien van de sleutel, daar zijn we vandaag, denk ik, vandaag de dag al redelijk ver in. Nee, ik denk dat het Odido-stuk nog steeds laat zien dat je misschien de verkeerde sleutel had gegeven. Of dat achter de sleutel de deur misschien toch nog een iets te grote scope aan intellectuele waarde zat. En gevoelige data. Maar ik denk dat er een tweede eigenlijk vorm van access komt. En die is veel meer gebaseerd op context. Dus je moet op het moment dat een agent toegang vraagt tot een bepaalde resource, moet je er heel goed over nadenken. Ja, maar welke intentie heeft die agent? En met welke opdracht is die agent aangestuurd? En nou, om misschien een concreet voorbeeld te geven, als je een machine die tijdelijk niet werkt en je moet daar een problem solve op doen van wat is de diagnose daaruit. Nou ja, dat zijn vaak spannende momenten. Want dan wil je in de data kijken en je kunt het kennelijk niet geautomatiseerd oplossen. Wat is hier nou echt aan de hand? En dan heb je vaak wat bredere access nodig. Maar als je dan zegt, oh ja, agent gaat oplossen en je hebt alle. Je hebt een agent georganiseerd die dat eigenlijk standaard kan, dat is niet wat je wil. Je wil dat alleen maar in dat specifieke geval binnen een bepaald tijdframe, gegeven dat er ergens een service ticket staat, gegeven dat die aangestuurd is door een persoon die daadwerkelijk verantwoordelijkheid heeft om die diagnose uit te voeren. Dat soort context wil je dan allemaal meegeven. En volgens wetgeving moet je daar ook weer op kunnen rapporteren. Dat je zegt, oké, hoe is die beslissing dan ten grondslag gekomen? En waarom heb jij op dat moment die agent laten beslissen om toegang tot die data te krijgen?
2: Precies, en dan verlaten we eigenlijk in dit moment van het gesprek verlaten we eigenlijk het technische aspect.
3: Ja.
2: En dan kom je inderdaad aan de governance kant. Want je moet het wel als bedrijf kunnen legitimeren, toch?
3: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat een hele belangrijke, misschien even de parallel trekken met überhaupt het creëren van schaal voor agentic AI binnen organisaties. Ik denk dat dat een belangrijke context is om te schetsen. Want zoals ik net al zei, is we zitten nu nog op een relatief smalle scope zijn we aan het implementeren. Maar als je agents willen schalen, nou, we kennen volgens mij allemaal hele fijne dingen van agents als we hem een generieke vraag stellen. Maar als we heel specifiek gaan en heel erg naar de specifieke bedrijfscontext van bijvoorbeeld een bank, dan weet hij dat niet, omdat hij gewoon niet op die data getraind is.
2: Nee.
3: Dus ik denk wat heel groot gaat worden in de komende jaren om die schaal te creëren. Dus hoe dat nu gebeurt is vooral met het prompt engineeren. Dat we prompts geven aan die agent waarin we zeggen, oh, dit is de context waar je rekening mee moet houden. Alleen dat worden nu al 20 A4'tjes die zeg maar aan die agent meegegeven gaan worden.
2: En is het ook denkbaar dat je straks agents hebt die dus om andere agents te trainen, dus de trainee agents van de agents? Dus met andere woorden, de context meegeven, dat doe jij als mens nog steeds?
3: Ja.
2: Maar je kan een agent zo trainen dat hij eigenlijk volledig op orde is qua kennis.
3: Ja.
2: Zodat die agent weer andere aspecten kan gaan trainen. Met name daardoor kan je de diepere laag bereiken. Is dat denkbaar in de toekomst?
3: Ik denk dat er ook gewoon een stuk zit wat nu veel bedrijven nog missen. En dat is dat je daadwerkelijk je kennismanagement heel goed moet gaan inrichten. En ik denk dat voor het inrichten van kennismanagement dat agentic AI wel weer een grote rol kan gaan spelen. Dus je wil eigenlijk vanuit de prompts die je nu schrijft. Dus nu hebben we de 20 pagina's aan prompt. Nou ja, als je dat voor al je processen gaat doen en dan ook weer over die processen wil gaan sturen, dan is je kennis zo verspreid. Dat is geen structurele manier om dat te doen.
2: Hoe kan je dat als bedrijf nog uitleggen aan je stakeholders? Ook weer in het eigenlijk in het vraagstuk wat te maken heeft met governance.
3: En wat precies uitleggen?
2: Nou ja, in de zin van je moet natuurlijk wel aan kunnen tonen dat je gebruik maakt van agentic AI.
3: Ja.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat stakeholders daar met een kritische blik naar kijken.
3: Ja, er wordt zeker met een kritische blik naar gekeken. Ik denk alleen dat op dit moment de waardekant nog wel wat voorop loopt. Dus ik denk wat we typisch binnen bedrijven zien is dat er heel erg wordt gekeken van, oh, maar welke waarde kunnen we nu ontginnen? En er is nu wel een kantelpunt gaande dat ook wel echt de risicokant daar ook heel sterk in wordt meegenomen. Maar ja, toch zie je typisch dat er eerst wordt gekeken van, oké, wat betekent dit voor ons bedrijf en hoe veranderen onze businessmodellen? En dat daarna de security kant daadwerkelijk komt. Ik denk dat die contextlaag opbouwen en er is best de route die wij nu ook veel bij bedrijven nemen is inderdaad om die schaal te creëren en die contextlaag te maken. Dat zijn zogeheten ontologieën. En dat heeft misschien een klein beetje uitleg nodig. Dat is eigenlijk een soort dunne laag, ook bovenop je legacy systeem en bovenop je brondata.
2: En dat is eigenlijk wat jullie als Rewire toepassen.
3: Exact. Ja, dus dit is iets wat we binnen Rewire inderdaad toepassen om die schaal van agents te kunnen creëren. En om eigenlijk de context over verschillende bedrijfsonderdelen heen goed te modelleren. En dat heeft twee, denk ik, hele waardevolle toepassingen. Enerzijds is het dat je daadwerkelijk de waarde over domeinen en agents over domeinen kan laten samenwerken om de waarde te realiseren. Niet alleen maar binnen je sub-use case, maar ook vanuit een breder bedrijfsperspectief. En het tweede, en dat is denk ik het leuke ook aan de cybersecurity angle, waar dat ook heel goed kan werken. Stel, je hebt je context daadwerkelijk gemodelleerd. En je hebt het concept in je conceptuele bedoelmodel, het concept klant staan. En je weet wat dat betekent in alle verschillende datasets en waar daar ook klanten in staan. Want je hebt dat gemapt en goed georchestreerd.
2: Ja, je hebt de mapjes gedeeld.
3: Exact.
2: En gewoon, ja, je hebt een orkest van mapjes. Ik haal hem even, maar die is duidelijk. Je hebt een duidelijke structuur heb je voor jezelf ingericht.
3: Ja, je hebt een duidelijke structuur inderdaad voor jezelf ingelicht. Dan kun je op die structuur kun je dan ook policies. Dus cybersecurity raakt natuurlijk aan policies. En dat zijn eigenlijk de regels die je met elkaar afspreekt van wie mag wat in welke context. Die kun je dan ook op die laag gaan zetten. Dus als daar klant in staat, kun je zeggen, oké, voor klant X mag deze persoon in deze context. Dan kun je dat soort regels gaan schrijven. En ik denk dat dat een grote transitie is waar bedrijven nu tegenaan lopen en wat lastig is, omdat de technische capabilities die daaronder liggen om die policy enforcement te kunnen doen, die zijn wel gemaakt. Maar het hele stuk van welke attributen en welke context heb je dan nodig en hoe modelleer je dat en hoe maak je dat dan ook beschikbaar op het moment dat die agent dat vraagt, dat is er eentje die nog niet gekraakt is, denk ik. En dat zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld capabilities, zoals dat wordt ook wel policy-based access control genoemd. Dus dat is eigenlijk vanuit een rol die op heel breed niveau access geeft naar een policy die heel nauw kan beschrijven waar mensen wel of niet toegang toe hebben. Dat is eigenlijk de transitie die er nu aan zit te komen.
2: En als je het zo hoort en je volgt het totaal niet, heb jij wel eens op verjaardagen dit soort gesprekken met mensen? Kan je dit een kind van 10 uitleggen?
3: Ja, ik ga een poging doen om dit te doen. Ja. Dus ik denk, stel je zou op een verjaardag staan, dan zou ik misschien zeggen, je hebt heel veel verschillende speelgoedkisten waar je toegang tot kan hebben. En in elke kist zit ander speelgoed. Nou ja, wat er nu misschien gebeurt is dat je toegang hebt tot één specifieke kist. Maar dat je daarnaast allemaal vriendjes en vriendinnetjes hebt die ook met dingen willen spelen. Misschien is het speelgoed van verschillende personen. En dat je dan
2: moet trasteerbaar zijn.
3: Ja, exact. En op basis van de regels die er dan zijn, mag je bepaald speelgoed wel of niet gebruiken.
2: Oké, zo wordt hij langzaam maar zeker helder. Ja. En dan heb je natuurlijk nog een slecht figuur in dit hele verhaal bij dat kind van 10. En dat is dan eigenlijk degene die je wil aanvallen op het cybersecurity vlak.
3: Ja, zeker. Dus die probeert je hele kist te steken.
2: Nou, dus het verhaal rond. Goh, wat makkelijk kan dat zijn, zeg. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het verhaal uitleggen aan bedrijven en de nut en de noodzaak, dat op dit moment nog best wel een uitdaging is.
3: Nou, ik denk dat we best wel een ommekeer daar juist in zien. Dus ik denk dat inderdaad vorig jaar dat we op dit spoor waren en dat we dachten, we zijn misschien nog wat vroeg, want we zagen de trend denk ik aankomen, hebben er toen op geanticipeerd, maar toen was het nog vroeg. Maar nu zien we eigenlijk juist op dit onderwerp heel erg tractie. En dat is echt vanuit ook beide kanten. Dus zowel vanuit dat waardeperspectief en het schaal creëren op agents. Want ik denk dat dat is, dat is de transitie die er nu aan zit te komen. Maar ook echt het security stuk. Dat mensen zo, de bedrijven hebben nu ook echt al door, we moeten hier iets mee. En we kunnen niet op dezelfde manier access verlenen als we deden voor mensen.
2: Ja, dus het is een hele welkome aanvulling eigenlijk op wat er nu bestaat.
3: Ja.
2: En ook het omarmen van alles wat er mogelijk is met de toepassing van AI. En met name agentic AI.
3: Ja, zeker.
2: Welke tips zou je hebben voor bedrijven?
3: Ik denk een aantal tips. Dus ik denk dat de eerste is dat het is best wel complex om dit hele systeem neer te gaan zetten. En wat je eigenlijk ziet is dat de domeinen van security en data management en agentic heel erg naar elkaar toe kruipen. Dus mijn tip zou zijn, denk echt na over je toekomst, maar begin ook klein. Dus start en kijk hoe dat nou werkt, dat samenspel tussen die onderdelen. En daar zit ook echt het transformationele aspect in van je moet met die verschillende teams samen kunnen werken om daadwerkelijk het gedaan te krijgen. En vaak werkt het heel erg goed om in combinatie je strategische pijlers te zetten en het daadwerkelijk te gaan doen. Dat is eigenlijk de meest effectieve manier om te leren. Dus dat is misschien de eerste. Dan de tweede, denk ik, geloof dat we technisch wel op gaan lossen.
2: Precies.
3: De technologiekant die gaan we wel redden.
2: Hoe zit het met de spelregels en eventueel daarbij, dat zou je ook kunnen vertalen naar wetgeving. Ja. Is er voldoende op dit moment die vangrail als het ware functie vervult?
3: Ik denk dat het heel eerlijk antwoord is dat op dit moment dat er niet is. Dus dat de vangrails nog niet, en dat is misschien ook wel logisch gegeven hoe
2: snel je dat zorgen?
3: Het baart me in die zin wel zorgen dat ik denk, we moeten wel nog van ver komen. Tegelijkertijd denk ik dat in historisch ook heeft uitgewezen, we gaan fouten maken, we gaan ervan leren en we komen er wel. Dus ik ben ook wel een rasoptimist in die zin dat ik denk, bedrijven gaan het ook gefixt krijgen, maar soms zijn er even een paar voorbeelden voor nodig. Snap je wat ik bedoel?
2: Nou ja, dat is gelukt.
3: Dat ik op te komen. Ja, het eerste voorbeeld is er, maar dat was eigenlijk nog op de oude manier. Ik denk dat er nog wel wat, ik denk dat er in de historie bijna nog niet zoveel security breaches zijn geweest. Dus ze zullen wel blijven komen. Maar ja, ik denk dat er wel een lichte zorg onder zit. Maar ook denk ik wel een geloof in dat we
2: veel aan hebben. Ja, en ik hoor uit jouw verhaal ook heel veel enthousiasme.
3: Ja.
2: En ja, dat kan me heel goed voorstellen. Want het is een ontwikkeling die razendsnel gaat. Is nooit saai, toch?
3: Nee, het is zeker niet saai. Nee, en het is ook een privilege om aan de voorkant van al deze ontwikkeling te mogen werken en bedrijven te kunnen helpen om die transformaties daadwerkelijk te realiseren. Vanuit dat ook het echt laten werken. En het naast het strategische engel ook echt met de poten in de klei en erin gaan staan. En wat betekent je data nou? En ja, ook het werk doen, mensen erin meenemen. Dus dat is super.
2: Dankjewel voor je verhaal. Nanne van het Klooster van Rewire. En jij bent dus Principal Transformation Consultant, is dat de volledige titel?
3: Ja, ik denk dat inderdaad principal in een transformatierol. En het topic waar ik eigenlijk met name mee bezig ben is strategie. En eigenlijk ben ik ook vanuit die hoek een beetje richting de cybersecurity kant. Een beetje ingerold. Omdat die domeinen komen zo dicht bij elkaar te zitten. Dus je datastrategie is zo nauw verweven met zowel de AI-kant als de security-kant. Dat is heel cool om van.
2: Mooi vak. Dankjewel.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: vergeten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op New Business Radio.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal.

0: om in werkkapitaal, zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
6: Nieuwe collega's zijn hard nodig, maar wie heeft de tijd om ze goed in te werken? Marcel Mens van ForGrowth.com laat zien hoe leren op de werkvloer slimmer en leuker kan. Geldstress stopt niet bij de voordeur van de organisatie. Toon Peek van Equip vertelt hoe financiële fitheid medewerkers en organisaties sterker maakt. AI verandert vooral hoe mensen en organisaties samenwerken. Oscar Louwzegger van Oracle deelt wat dat eigenlijk betekent voor HR en de business. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
6: Ja, nieuwe collega's die hebben we allemaal hard nodig. Maar ja, we weten ook dat de arbeidsmarkt nogal krap is en dat ook de komende jaren wel zal blijven. Maar ja, wie heeft er tijd om ze goed in te werken? Want we hadden juist nieuwe collega's nodig omdat we het zo druk hadden. In sectoren als de zorg en de horeca loopt die druk nog verder op. Minder begeleiding dus, minder stageplekken en ondertussen groeit het personeel tekort alleen maar door. Hoe zorg je dat mensen, ondanks het feit dat collega's het zo druk hebben, toch snel goed leren in de praktijk? Nou, Marcel Mens gaat het even voor ons oplossen.
7: We gaan gamen.
6: Marcel, directeur van ForGrowth.com. Klinkt ook gelijk lekker internationaal, hè? Dat is wel mooi.
7: Ja, ja.
6: Leuk dat je er bent, Marcel. Derde keer, ik heb even gecheckt. Het is alweer een tijdje geleden.
7: Ja.
6: Maar gamen staat altijd centraal.
7: Ja.
6: Dan ben ik dol op gamen. Dus dat is altijd fijn dat je er bent.
7: Leuk.
6: Ja.
7: De rode draad in mijn leven. Wat inmiddels alweer even geleden is. Maar ik ben inderdaad heel lang geleden is opgeleid als gymleraar. En mijn carrière als gymleraar duurde denk ik een week of 6. Maar mijn afstudeerstage was met moeilijk lerende voetbare kindjes. En wat ik daar merkte is dat als ik ze van een hoge kast af liet springen, vonden ze het eng. En gingen ze een week later gingen we apenkooien. Dan sprongen ze van een kast af die 2 keer zo hoog was, zonder dat ze het zelf in de gaten hadden. En dan zei je, goh Jantje, kijk eens wat je gedaan hebt. En liep Jantje, die liep met zijn borst vooruit.
6: Ja,
7: tadaa. In omhoog, heel trots de zaal uit.
6: Want die werd achterna gezeten en je wil niet getikt worden.
7: Exact, ja. Exact. En wat ik geleerd heb in mijn werkzame leven is dat wat voor die kindjes werkt, dat werkt ook voor fiscalisten of voor horecamedewerkers.
6: Zo, noem er nog
7: of
6: maar
7: eens voor verpleegkundigen, callcentermedewerkers, noem maar op. Het zit diep in ons. En dat is een mooie kracht die we eigenlijk...
6: Ja, dat is wel grappig, hè, voordat we even de nitty-gritty ingaan, want we moeten natuurlijk even het lekker praktisch gaan maken. Ik heb daar laatst een leuk boek over gelezen, Playful, waarin ze daar eigenlijk induiken hoe diep dat in ons verankerd zit. Dat wij, Homo Ludens heeft een Nederlander ooit lang geleden bedacht.
7: Johan Huizinga.
6: Ja, hè?
7: De spelende mens.
6: Ja, die werd ook nog genoemd in het boek. Dan denk ik altijd, oh cool zeg. Een Nederlander staat weer in een Amerikaans boek. Nou,
7: op Johan Huizinga is na Anne Frank de meest vertaalde auteur uit
6: echt
7: het Nederlands taalgebied. Mede door Homo Ludens. 1938. Het belangrijkste gameboek aller tijden wat mij betreft.
6: Wij vergeten gewoon dat wij spelen, dat niet alleen maar leuk is om te doen. Hè? Want heel veel mensen hebben dat natuurlijk als hobby's, bordspelletjes of achter een PlayStation of zo zitten. het is ook gewoon wie wij zijn als mens.
7: Absoluut. Wij willen ergens bij horen. Dat is ook handig voor ons. Om ons veilig te voelen. Om ons zelfs voor te kunnen planten. Je wil gezien worden. Of je wil bij een veilige groep horen. En spel is een hele veilige manier om je positie te versterken. Of te behouden. En dat is iets wat in ons allemaal zit. En we zijn ons eigenlijk daar helemaal niet van bewust.
6: Nee, het stomme is dan. We houden op een gegeven moment op. Spelen is iets voor kinderen. En op een gegeven moment houden we er soort van mee op om het te doen. Want ja, dan word je volwassen en dan doe je niet zo kinderachtig en dan dat soort dingen.
7: Maar gelukkig hebben de mannen dan nog een voetbalclub waar ze dan fan van zijn.
6: Ja.
7: En dan doen we het daarmee. Of het Nederlands elftal of Max Verstappen of verzin iets.
6: Ja, maar op het werk is dat toch ook, ik weet nog wel, jaren geleden toen was liefde een raar woord op het werk. Nou, dat begint een beetje normaler te worden, hè? Dat het ook om liefde gaat op het werk. De liefde voor je vak of liefde voor je klant of liefde voor je collega's. In de zin van dat ons toch drijft. Dat spelen, dat moet volgens mij nog een beetje komen. Hè? Dat spelen op het werk fijn is.
7: Ja, we hebben een beetje een rare cultuur dat we of werken of spelen. En spelenderwijs werken is eigenlijk heel krachtig. En wat er zo leuk aan is, is dat je daarmee emotionele veiligheid creëert en versterkt. Want als je iets speelt en het gaat even mis, dan was het maar een spelletje.
6: Sterker nog, dan is het grappig. Als het niet misgaat, dan ben je niet goed aan het spelen.
7: Nou, en wat ook heel interessant is, we gaan het zo direct ook over AI hebben, is met spel genereer je waanzinnig veel relevante data. En ik denk dat we met z'n allen moeten naar een omgeving waarbij we leren veel meer personaliseren. Dus als ik als L&D manager, learning and development manager, snap wat iemand al wel weet, wat hij nog niet weet, of mijn technologie die snapt dat, dan kan je ook weer op maat kan je die content aanbieden. En ook nog op een leuke manier.
6: Ja, nou hebben we een belofte gedaan natuurlijk aan de luisteraar. Die denkt, ja, dat is allemaal leuk en aardig allemaal, maar ik zit gewoon met die arbeidsmarktkrapte en ik kan geen mensen krijgen. En als ik ze krijg, dan kan ik ze niet inwerken, want er zijn geen collega's die er tijd voor hebben. Help.
7: Ja, nou, voor mij was de aanleiding ook om hier samen te zitten. Er was een nieuwsberichtje van even geleden waarbij werd aangegeven dat er grote organisaties zijn, ziekenhuizen, die op dit moment eigenlijk geen stagebegeleiders hebben. En wat doen we als reactie in de maatschappij? Dan gaan de opleidingen, gaan het aantal mensen dat we opleiden, gaan we terugschroeven. Ja, dat is natuurlijk een beetje gek, is dat? Want we hebben die mensen juist keihard nodig. En dat is niet alleen in de zorg aan de hand, ook inderdaad in de horeca of in de techniek.
6: Ja.
7: Dus daar moeten we wat mee. En wat we gedaan hebben is eigenlijk een soort platform gebouwd waarbij we de rollen die een stagebegeleider heeft. Je zou kunnen zeggen dat zijn drie rollen. Instructeur. Ik moet dingen praktische vaardigheden uitleggen, et cetera. Je zou kunnen zeggen het is een coachrol. Moet je gaan begeleiden. Hoe gaan we met elkaar om? Dat soort zaken. Maar ook een beoordelingsrol. En we denken dat we een deel daarvan, lang niet allemaal, maar een deel daarvan echt ook kunnen gamificeren. En dat we dat veel efficiënter en effectiever kunnen doen.
6: Ik heb ook ooit eens een keer een hoogleraar, was een chirurg. En die was daar ook heel erg mee bezig. Die had ook een soort trainingcentrum opgezet met allerlei nieuwe technologieën. Omdat hij zei, wij hanteren hier nog steeds het meekijken, meedoen, zelf doen principe. Terwijl dat eigenlijk al, dat hoeft niet meer. Hè? Dus die koppeling, en dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen, de koppeling van een ervaren iemand met een onervaren iemand die onervaren iemand het vak gaat leren. Ja, dat is natuurlijk een hele intensieve begeleiding.
7: Ja,
6: die kost heel veel tijd, die er niet is.
7: En dankzij technologie kunnen we heel veel dingen veel schaalbaarder maken. En best wel hele complexe beroepen. Piloot. Ja, daar gebruiken we al lang al simulaties. Waarom zouden we dat niet doen voor verpleegkundigen?
6: Laten we het eens lekker pakken. We maken het lekker praktisch. Hè? Want dan gaat het ook leven bij ons in het hoofd. Het is radio, dus we moeten zorgen voor verbeelding. Neem ons eens even mee. Welk vakgebied of welke taak gaan we mee aan de slag?
7: Nou, we zijn nu bezig met een opleiding voor dierenartsassistenten. ARES in Barneveld. Superleuk. Eigenlijk ook zo'n markt waar we een enorm tekort hebben aan professionals. En daar hebben we zo'n dierenartsassistent die moet in een hele korte tijd, 8 weken stage, moet hij zo'n 90 verschillende competenties moeten er afgetikt worden. En dat zijn competenties als soft skills. Omgaan met klanten, samenwerken, dat soort zaken. Maar ook hele praktische zaken zoals beoordelen van röntgenfoto's. Triage van binnenkomende patiënten.
6: Ja, medicijnen moeten ze uitgeven.
7: Precies, exact. Dus dat soort zaken. En daar hebben we een reeks games mee ontwikkeld. waarbij je eigenlijk elke dag even oefent. Een soort Duolingo, maar dan specifiek voor die dierenartsen en die dierenartsassistenten.
6: Oké, game. Waar zit ik op? Zit ik op mijn telefoon? Zit ik op een laptop te gamen?
7: Het kan allemaal, maar mobile first is wel het meest handige.
6: Ja.
7: Die hebben ze toch al. En vaak zijn die jongens en meiden over het algemeen, begin 20, die zijn veel onderweg. In plaats van TikTok kan je ook dan een leuk spelletje spelen om röntgenfoto's te beoordelen. En dat spelletje vraagt daarna van oké, hoe zit het eigenlijk in je eigen praktijk? Welke foto's herken je? Wat vind je makkelijk? Wat vind je moeilijk?
6: Okay, dus ze hebben gewoon een app op hun telefoon.
7: Exact.
6: En die, als ze even zin of tijd hebben, dan openen ze dat ding. En wat zien ze dan voor zich?
7: Ja, nou dat hangt wat is er van het onderwerp af. Maar beeldvorming, dus röntgen en echo's maken, is bijvoorbeeld gegamificeerd. Daar heb je games van. Maar ook triage. Dus er komen allemaal in een spelletje komen er allerlei honden, katten, al dan niet met bandensporen over zich heen, komen er binnen.
6: Gos.
7: En die hebben een bepaald, een bepaald profiel. En dan bedoel ik niet het bandenprofiel, maar die hebben een bepaald ziektebeeld. En dan moet je aangeven wat je daarmee gaat doen. En daarna vragen we, oké, wat herken je in de praktijk? En dan gaat het over communicatie. Nu heb je iemand aan de lijn. Heb je goed kunnen oefenen in het doorvragen? Vind je het lastig om een slecht nieuwsding te neergeven? En nou, dat geef je in en dan krijg je ook weer een score voor als speler. En dat wordt opgeslagen in een pdfje. En dat pdfje, dat bespreek je weer met je stagebegeleider.
6: Aha.
7: Dus dat betekent dat we de instructie van de triage, die hebben we voor een deel in een game gestopt. Betekent ook dat we de coaching veel efficiënter en effectiever maken, omdat de gebruiker in dit geval echt al nagedacht heeft over wat vind ik eigenlijk makkelijk, wat vind ik moeilijk.
6: Cool. En gewoon omdat ik het leuk vind om te weten, hoe ziet het eruit? Waar kijk ik naar als ik dat? Want bij een game denk ik natuurlijk aan poppetjes of aan een virtuele wereld. Of,
7: ja, dat is leuk van radio, hè? Hoe ziet het eruit?
6: Ja. Succes met beschrijven, ja. Marcel.
7: Nou, in dit geval proberen we juist ook een beetje bij dit spel een beetje de humor op te zoeken. Dus we kiezen er hier bewust voor om het redelijk cartoonesk te maken. Bij deze figuurtjes, want het gaat over de inhoudelijke kennis. Die is gewoon heel serieus. Maar de vorm, die mag best heel leuk zijn. Want we willen zorgen dat je, die probeert die score te verbeteren, et cetera.
6: Ja.
7: Maar we hebben ook games bijvoorbeeld voor de maritieme sector. En dan gaat het over verkeersregels op zee. Collision regulations.
6: Wow.
7: Jawel. En daar proberen we zo dicht mogelijk de realiteit te benaderen. Dus het is echt bijna een simulatieachtige setting. Waarbij je op zee in het donker zie je een paar lichtjes voorbij komen. En dan moet je inschatten. Oké, is dit een...
6: Ja. Daar zie je je instrumenten zoals je die ook in een schip zou hebben. Ja, en inderdaad bijna niks. Want het is donker.
7: Ja, maar overal geldt eerst doen en dan leren. En dat is eigenlijk de essentie van waar ik in geloof. In plaats van...
6: En dit is grappig, hè? Want je zegt het heel snel. Dus dan moet je even herhalen.
7: Eerst doen.
6: Dus je begint bij ik weet niks.
7: Exact.
6: Juist.
7: Ik weet niks en ik ga gelijk in de actiemodus. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar de meeste mensen die een nieuw televisiescherm of iets hebben. Ja, die hebben wel die handleiding erbij.
6: Maar aanzetten.
7: Precies, aanzetten, op knoppen drukken. Totdat het niet meer lukt. En dat is eigenlijk zoals we zitten. En dat is eigenlijk dezelfde structuur die wij ook met gaming doen. En het leuke is, als ik collision regulations at sea doe, dan kan ik eerst doen en dan leren. En als ik een keer een aanvaring heb, nou, dan ga ik het weer opnieuw proberen.
6: Ja, ook wel grappig, toch?
7: Ja. Het wordt ook wel opgezocht. Kijken wat het zeggen. Gebeurt.
6: Zeker. Hè? Kijken of we hem door midden kunnen varen, dat ene schip.
7: Het spel Sims.
6: Ja, ik sloot ze op, weet je wel.
7: Ja, precies. Ja,
6: geen deuren.
7: Een van de grootste uitdagingen die spelers in het spel The Sims had, was altijd kijken of je mensen uit het spel kon krijgen door ze om het leven te brengen. Ja.
6: Ik weet, het is me nog nooit gelukt, volgens mij.
7: Ja, en heel veel mensen die denken dan, dan ben je heel erg eng. Maar dat is eigenlijk...
6: Nee, dat is gewoon uitproberen.
7: We zoeken gewoon de grenzen op. Dat zit heel erg in ons.
6: Ja, grappig, ja. Toon. We gaan het straks met jou hebben over de invloed van geld in ons leven. Hè? En wat je daar als werkgever mee kan. Als je dit nou hoort, denk je dan ook van een goede financial game. Een soort monopolie, maar dan in je eigen wereld. Dat zou ook nog wel interessant zijn.
8: Ja, absoluut. Kijk, financiën zijn een onderwerp wat heel veel, waar het overduidelijk een kennisgebrek bij komt kijken. Financiële geletterdheid is echt een onderwerp.
7: Mooi.
8: En dat komt ook deels zodat mensen het onderwerp financiën gewoon heel ver wegstoppen. Ver in hun schoenen schuiven. En er eigenlijk het liefst niet over willen nadenken. Dus de grote vraag waar wij ook als bedrijf mee zitten. Is hoe activeer je mensen om toch dat onderwerp geld leuk en luchtig te maken.
6: Ja.
8: Om er vervolgens ook nog wel wat van te leren.
6: Ja.
8: En gamification, elementen van gamification komen daar zeker bij kijken. zijn voldoende andere oplossingen ook die dat geprobeerd hebben. We hadden het volgens mij over het beleggingsspel gehad, waarin je inderdaad met nepgeld kan leren hoe het is om te beleggen. Maar zo zijn er nog veel meer andere initiatieven geweest. En dat,
6: ja,
8: dat is goed. Daar komt de emotie, psychologie, dat soort zaken komen daarbij kijken.
6: Ik weet al dat ik van een monopolie heb geleerd dat ook al heb je misschien de beste straten en moet je wel cash op zak houden. Want je kan leuk huizen gaan bouwen en hotels gaan bouwen. Ik weet niet hoe ze tegenwoordig heten. We hebben volgens mij Disney. Dan bouw je weer hele andere dingen. Prinsessenpaleizen of zo in plaats van hotels.
7: Ja.
6: Maar dan al heel vroeg kwam ik erachter. Ik dacht, ja, dat is geen goede strategie om al je geld uit te geven. En vervolgens stap je op het verkeerde plekje en mocht je nog even belasting betalen. En dan was je aan de beurt.
7: Nou, wat ik wel leuk vind hier van deze conclusie is, we hebben hier de kracht, maar ook potentieel de valkuil te pakken, denk ik. En dat is dat we heel erg nu kijken naar we gaan automatisch gaan naar een losse game. Letterlijk monopolie, maar dat zou ook inderdaad het beursspel kunnen zijn. En de kunst is juist dat je dat spel speelt, maar dat je dan de transfer maakt naar je eigen situatie. En dat je daar wat mee gaat doen. Dus die reflectie en die relevantie en dat betrekken op jezelf. En wat ga ik daar dan mee doen? En dat ook nog omzetten in gedrag. Dat is de grote uitdaging. En dat is eigenlijk het allerleukste.
6: Ja. Oscar, zijn jullie bij Oracle een beetje van de gaming? Ja, wel waarschijnlijk achter een PlayStation of zo. Maar,
9: ja, dat wel. Ja. Maar niet in onze day-to-day business. Maar als ik hoor wat er net gezegd werd. Wat ik denk juist dat heel leuk is aan die gamification. En het AI-component die daarin zit. Is de tijd die je vrij krijgt als een manager of vanuit een learning omgeving. Om daadwerkelijk echt de aandacht te geven aan je mensen. In plaats van maar te focussen op vinkjes in een box die je moet halen. Omdat ze bepaalde certificaten hebben. Het helpt je om tijd vrij te maken.
6: Nou, en dat is wel goed dat je zegt, hè? Want het gevaar is natuurlijk ook weer dat iedereen denkt, oh, dit werkt heel goed. We hoeven daar geen aandacht meer aan te besteden. Maar het is juist dat één op één menselijke gesprek. Van joh, je hebt dit gedaan, je bent met die game aan de slag geweest. Wat heb je over jezelf geleerd? Wat vind je lastig? Waar kan ik je nog bij helpen? Dat gesprek is juist zo belangrijk. Misschien wel nog belangrijker geworden.
7: Ja, ik denk dat het zonde is dat een dierenartsassistent in de praktijk heel veel tijd gaat besteden of besteed krijgt om in de praktijk allemaal röntgenfoto's te gaan beoordelen die je ook allemaal in games kan stoppen en die daar identiek zijn. Ik denk dat het wel heel goed is dat je die brug maakt van oké, naar die complexe röntgenfoto in de praktijk en wat zie je dan? En hoe gaan we hier nou mee om? En wat betekent dit dan eigenlijk? En dan ga je de verdieping in. En dat is eigenlijk de ambitie die we hebben.
6: Heb je iets online staan? Waar mensen, want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet.
7: Ja, heel veel. We werken, wat we proberen is vanuit één codebase te werken. Dus, en dat klinkt een beetje technisch, maar alles wat we doen is gebaseerd op dezelfde wekelijks geüpdate codebase. En daar draaien verschillende apps op. Dus wat heel leuk is voor de mensen die geïnteresseerd zijn in horeca, is om CuliQuiz te downloaden. De CuliQuiz app. En CuliQuiz doen we samen met een partner. Het bedrijf is opgericht door Tjitse van der Dam. En Tjitse is voormalige chef-kok. En ze hebben nu zo'n 1500, 2000 actieve gebruikers. Die vrijwel dagelijks spelletjes aan het spelen zijn. Met de ene keer kennis over voedselveiligheid. En volgende week gaat het over bier of wijn. En daar weer kennis
6: leuk.
7: Van. Dus dat is heel leuk. We hebben de Vet Active. En dat is dus voor de dierenartsen.
6: Vet?
7: Ja, vet hè? Ja, veterinarian. Ja, veterinarian. Vandaar inderdaad. Ja, ja precies. Dus die is heel erg leuk. Samen met ziekenhuis Renier de Graaf uit Delft hebben we de infectiepreventie games hebben we ontwikkeld voor zorgpersoneel. Dus er zijn best wel een aantal verschillende dingen.
6: Ik neem aan te vinden op jullie website.
7: Ook te vinden via onze website zeker. Ja.
6: Even roepen, is handig.
7: Forgrowth.com.
6: Met een viertje.
7: Met een viertje, ja.
6: Alright. Nou, je blijft wel lekker zitten. We gaan door naar het volgende onderwerp. We gaan namelijk over geld hebben. Hoor je zo.
2: Dit is New Business Radio.

0: shovel, baby.
1: De Dip hoorde je met Sharpen Your Shovel.
2: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
1: Geldstress neem je mee naar je werk. Dat merken organisaties. Want wie piekert over rekeningen, pensioen of onverwachte kosten, heeft minder ruimte om te presteren en te groeien. Sterker nog, ik heb ooit begrepen dat zelfs je IQ gewoon omlaag gaat als je flinke schulden hebt. Hoe help je medewerkers betere financiële keuzes te maken? Heb je daar überhaupt wel een rol in? Want waar bemoei je je mee als werkgever? Dat kun je ook natuurlijk bedenken. En welke rol spelen employee benefits? Weet je wel, de secundaire, de tertiaire en weet ik veel wat voor voorwaarden die er allemaal zijn. En pensioen. Ja, wat keer je daar eigenlijk allemaal mee? Behalve dan gewoon maar geld storten en erachter komen over een hele lange tijd dat je er wat aan hebt gehad. Toon Peek is de gast, CEO en co-founder van Equip. Toon, leuk dat je er bent.
3: Zeker.
1: Ja, geld is wel een beetje een ingewikkeld onderwerp. Zeker om het met mensen over te hebben die je niet heel naast zijn.
3: Ja. Ja, echt een taboe, hè? Eerst een taboe op geld.
1: Ja.
3: Dat bespreek je eigenlijk niet.
1: Nee.
3: En dat is ergens ook het probleem. Of een van de oorzaken van het probleem. Dat je toch ziet dat heel veel mensen zich zorgen maken over hun financiële toekomst met name. Zeker in de huidige tijdsgeest.
1: En waarom is het nu erger dan voorheen?
3: Nou, we hebben na de COVID-pandemie gezien dat er enorm hoge inflatie is. En die inflatie is wel afgenomen, maar dat betekent niet dat de prijzen zijn gezakt. De prijzen stijgen alleen wat minder snel. Dus vergeleken met 5-6 jaar geleden zijn de prijzen gewoon minimaal een kwart hoger. En in veel sectoren zijn de lonen niet zo hard meegestegen. Eén onderwerp. Ik kan nog wel even doorgaan.
1: Ja,
3: de huizenmarkt is natuurlijk ongelooflijk krap. En voor een jonge generatie en in een samenleving waarin toch het hebben van een huis een soort van de hoeksteen is van je financieel veilig voelen, is dat best een probleem.
1: Ja.
3: Om het bruggetje met pensioen maar even te maken. Voor heel veel toch wat ouderen is je huis ook toch een bron van vermogen en een stuk veiligheid als het gaat om pensioen. Maar dus als je dat huis ook niet kan kopen, gaan mensen zich ook toch wat meer zorgen maken over heb ik straks überhaupt wel voldoende geld als ik wil stoppen met werken. En mensen willen eerder stoppen met werken. Terwijl ze steeds langer leven. Dus
1: Zo
3: kunnen we even doorgaan. Ik denk alles wijst erop dat het toch financieel wat lastiger is voor de generatie die nu begint op de arbeidsmarkt. Die een millennial of een Gen Z'er is. Ten opzichte van hoe hun ouders het hadden financieel gezien.
1: Ja.
3: En dat is een issue.
1: Dan zou je kunnen denken, ja, dat is heel vervelend voor de mensen die bij mij werken. Waarom speel ik daar een rol in als werkgever?
3: Ja, ik denk op een aantal assen. Kijk, je ziet dat verzuim van personeel echt een hele grote kostenpost is. En dat het steeds duidelijker wordt dat het een mooie business case is om daarin in preventie te investeren. Nou, verzuim heeft allerlei oorzaken. En één puzzelstukje daarvan is financiële stress. Dus investeer in een preventieve oplossing om medewerkers toch zich financieel zeker te laten voelen. Voorkomt down the road dat schulden, financiële onzekerheid, foute beslissingen tot verzuim kunnen leiden.
1: Het is lastig vast te pakken, kan ik me voorstellen. Maar zijn er cijfers over welke rol financiële stress of nog duidelijker schuldenproblematiek spelen in het verzuim?
3: Nou, we hebben aan een hele grote groep werknemers gevraagd wat nu onderliggend de grootste bron is van je gestrest voelen is. En daar hebben we een heel palet aan keuzes gegeven. Maar onderliggend is je niet geheel zeker voelen of je het in de toekomst allemaal wel financieel kan bolwerken, is een hele grote drijver. En dus dat vertaalt zich uiteindelijk in stress en de stress vertaalt zich in verzuim.
1: Ja.
3: En andere opties zijn je gezondheid, de relatie met je partner, ouders, kinderen, noem maar op. Maar onderliggend, denk maar ook voor jezelf eens even goed na, zit daar toch ook een heel grote financiële vraagstuk bij.
1: Ja, en laten we ook hebben, want dit geldt natuurlijk voor heel veel mensen.
3: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook de extreme. Dat zijn mensen die echt in de schuldenproblemen zitten, die gewoon hun rekeningen niet meer kunnen betalen en met alle ellende van dien. Dat is best een groot vraagstuk in Nederland.
3: Heel groot vraagstuk. Je ziet dat koningin Maxima zelfs daar zich daarvoor inzet. Er is een hele taskforce om eigenlijk de schuldenproblematiek aan te pakken. Wordt ook alleen maar groter met buy now, pay later opties, waar de jongere generatie zich volop stort.
1: Vreselijk, hè? Ja, dat moeten we echt morgen verbieden. Gewoon al die Klarna ellende, wat een onzin. Ja, dat is echt, dat haalt het, laten we zeggen, het slechtste in het menselijk gedrag naar boven.
3: Ja, nou, het biedt kansen, maar als je er niet verantwoord mee omgaat, wat heel erg op de loer ligt, dan kan het echt een molensteen zijn.
1: Ja.
3: Dus ergens zijn wij als bedrijf natuurlijk een commercieel bedrijf en willen wij ook geld verdienen, om het even heel plat te zeggen. Maar we hebben ook daaronder ligt wel een sociale missie, maatschappelijke missie, dat we toch Nederland financieel gezonder willen maken. En dat vindt op allerlei schijven in de samenleving vindt dat plaats.
1: Ja. Hoe kan een werkgever hier nou een rol in spelen?
3: Nou, door met ons samen te
1: werken. Je kan natuurlijk zeggen, gewoon het salaris met 25% verhogen. Hè?
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk een mooi verhaal van, ik ben even de naam van het bedrijf kwijt, maar een Amerikaans bedrijf waarvan de CEO erachter kwam dat inderdaad veel van zijn medewerkers nog een tweede baan hadden, terwijl die toch dacht, ik betaal best oké. En die is gewoon van een een op de andere dag iedereen flink gaan betalen. Het is echt bizar. Het is een bizar verhaal. Ik zal het nog wel even opzoeken. Ik zet het wel in de show notes. Met als gevolg overigens inderdaad minder verzuim. Super hoge loyaliteit. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus dat is een optie. Maar het is wel een prijzige optie. En de andere optie is natuurlijk dat je beter snapt hoe je er überhaupt voor bij zit.
3: Ja, de oplossing is niet altijd er maar meer geld tegenaan gooien in de vorm van meer salaris. Al helpt dat zeker. Hè? Laten we dat niet ontkennen. Maar als jij als werknemer niet bepaalde financiële habits hebt of niet weet hoe je je financiële toekomst moet plannen, dan is de kans vrij groot dat die extra 100, 200 euro in de maand gewoon wordt uitgegeven aan een extra restaurantbezoek. In plaats van dat je dat nu echt in een potje stopt voor je pensioen bijvoorbeeld. Dus misschien moet het hand in hand gaan dat er inderdaad toch wordt gekeken naar inflatie en hoe kan ik mijn werknemers toch wat meer zekerheid daarin bieden. Maar ook wel handvaten geven van ik moet mijn werknemers wel bewust maken van hoe met verantwoord met dit salaris wat ik ze geef.
1: Ja.
3: Hoe daar verantwoord mee om te gaan. Wij zien de werkgever, en ik denk dat werkgevers zich zo ook moeten zien en ook wel zien, als toch de bron van financiële zekerheid in de samenleving. Dat is voor het grootste gedeelte, even ZZP'ers, ondernemers daar gelaten, maar het grootste gedeelte van de Nederlanders, toch de bron van geld.
1: Dat is maandelijks wat er binnenkomt. Ja, zo is het nou eenmaal.
3: Heel, heel simpel gezegd. En als je als werkgever dan voor een klein beetje extra ook nog wat handvaten biedt om je werknemers om te onderwijzen hoe daar nou verstandig mee om te gaan.
1: Ja.
3: Maak je veel meer geld, veel meer impact met die euro salaris die je geeft.
1: Ja, ik zit zelf even te denken, gewoon als particulier. Hè, dan denk ik, ja, naar wie ga ik toe om me daarbij te helpen? Ja, dan worden het een soort financieel adviseurs. Ja, die zijn er vooral voor de vermogende mensen. Want die hebben geld te besteden en dus ook wel wat winst te halen. Wat ze met hun centen doen. Terwijl mensen die het wat minder te besteden hebben, die hebben het eigenlijk veel harder nodig.
3: Ja, daar zit een beetje de scheefgroeiende sector. En moet ik wel zeggen dat dat wel de inspiratie was om 4 jaar geleden met Equip te starten. Ik heb zelf een achtergrond in de financiële sector. Ik heb bij een grote Amerikaanse bank gewerkt in het buitenland. En je ziet eigenlijk bij de banken dat er steeds meer aandacht is voor de vermogende particulier. Daar zit het geld ook.
1: Ja, dus dat valt wel te verdienen.
3: En met alle regulering in de sector is het ook niet zo gek dat zij focussen op waar kan ik het meeste geld verdienen. En daardoor wordt de consument steeds meer achter appjes en achter e-mails verstopt. Er is geen bankkantoor meer te vinden op de hoek waar je even binnen kan lopen. Dus daar zit een scheefgroei. En het is nu de vraag, ergens ook een maatschappelijke vraag. Ja, hoe gaan we toch ervoor zorgen dat die 90% andere mensen in de samenleving toch wel toegang houden tot een stuk financieel advies, financiële begeleiding, hoe je het wil noemen.
1: Ja, Marcel, jij hebt een
0: inderdaad,
1: idee.
0: Inderdaad, dat is mijn vraag dan. Is dat inderdaad wat jullie doen? Neem je dan die positie in die de ondernemer zelf misschien bij een financieel adviseur zelf haalt? En gaan jullie dat dan doen bij die werknemer, die adviesfunctie invullen?
3: Ja, dus wij er zijn een aantal manieren hoe wij onze business zouden kunnen runnen. Een hele logische zou zijn van, joh, je gaat direct die consument aanspreken. Direct het individu aanspreken. Maar we zien ook wel dat de betalingsbereidheid voor dat soort oplossingen, zeker als je geld heel ver hebt weggestoken, ja, die is er niet. Dus wij werken samen met partijen die de individuen ergens vertrouwen, die daar ook een business case voor hebben en die daar dus voor willen betalen. Dus we werken met werkgevers samen. Werknemer maakt er gratis gebruik van ons softwareplatform en dan kan in contact komen met onze financieel planners. De werkgever betaalt. We hebben het over gehad. Die heeft daar een business case. Maar steeds meer werken wij nu ook samen met adviseurs. Dus hypotheekadviseurs. Financial planners, verzekeringsmakelaars, die eigenlijk heel transactiegericht werken. Pensioenadviseurs ook, heel transactiegericht ergens werken. Maar die daar wellicht baat bij kunnen hebben om toch een wat duurzamere klantrelatie op te bouwen. Of op een andere manier hun klanten te werven. Door middel van een heel laagdrempelig platform waar dat individu financieel inzicht kan opdoen.
1: Nou kan ik me voorstellen dat, kijk, het is natuurlijk super fijn om met een mens hierover te hebben en dan zeg je, joh, hier is mijn schoenendoos en hier heb je mijn bankafschriften en dan kun jij even zorgen dat ik snap waar ik eigenlijk sta. Dat lijkt me nogal een prijzige variant. Hoe zorgen jullie voor de balans tussen dingen die je kunt, die je online kunt doen, die je kunt automatiseren, die je misschien met AI zelfs wel kan doen?
3: Ja.
1: Ik heb laatst mijn bankrekening afschriften aan AI gegeven. Werkt als een dolle.
0: Durft echt, ja.
1: Ja. Ja. Joh, zoek even uit wat mijn maandelijkse betalingen zijn en welke ik waarvan af kan. Werkt heel goed. Je moet wel een beetje geloof hebben dat ze er goed mee omgaan. Dat is het tweede, maar ik ben altijd goed gelovig. Maar die balans tussen die twee, hoe pak je dat aan?
3: Ja, kijk, daar. Ik denk de realiteit is dat mensen toch nog heel graag met een mens willen spreken om bepaalde dingen te toetsen, af te stemmen. Je ziet ook steeds vaker dat inderdaad mensen van alles aan ChatGPT vragen, daar uploaden, er komt wat uit. Maar dan vervolgens met die output naar een menselijke adviseur gaan om dat nog even te checken. Nou, dat was misschien ook wat je zelf hebt gedaan.
1: Ja, ik moet dat nog doen. Ja, ga lekker door.
3: Maar de AI biedt enorm veel kansen, zeker op termijn, om toch een hoop van die menselijke workflows te automatiseren. Wij willen als bedrijf ook niet de rol innemen van een heel gedegen, zeer uitgebreid financieel plan bieden. Wij zitten met name één stapje daarvoor. Mensen bewust maken van financiële keuzes die ze hebben. Hun daar heel bijna spelenderwijs over onderwijzen. En onderwijs is een zwaar woord, maar met behulp van content, makkelijke tooltjes, video's. Slimmer maken over bepaalde onderwerpen. En mocht ons platform op een gegeven moment zien dat het verstandig is voor jou om nu wel eens een keer met een mens te spreken, bieden wij een team. We hebben een flexibele schil aan financieel experts, met wie jij dan ook een videogesprek kan hebben, om dat op een iets persoonlijker niveau eens even af te stemmen.
1: Oké. Nou kan ik me voorstellen dat luisteraars denken, ja, superleuk, ik zie het voor me. Ik snap die financiële stress, dat leidt tot verzuim. Dus ik zie de business case wel voor me. Maar ja, dan moet het wel ergens toe leiden dus. Dus kan jij ook iets zeggen over, nou, als je er aandacht aan besteedt, in jullie geval met jullie in zee gaat en jullie gaan daarbij helpen, zorgt dat dan ook, resulteert dat dan ook in iets?
3: Ja, dus de return on investment.
1: Ja, hebben we het over. Ja, we hebben het over geld, hè? Heel goed.
3: We hebben het over geld.
1: ROI.
3: Dus hebben bij een aantal klanten hebben we de business case. Eigenlijk retrospectief hebben we die gemaakt. En je ziet dat in na het eerste jaar met ons samenwerken, dat je al 3 keer je investering in het programma terug hebt. Zo. Eigenlijk op 3 verschillende assen. Dus een vermindering van stress in de organisatie. Een verhoging van productiviteit. Mensen zeggen wel minder in hun hoofd of tijdens werktijd. Allemaal met financiën bezig. En het terugdringen van verloop in de organisatie. En een belangrijke drijver van verloop is financiële stress. Je denkt van, joh, ik ga bij de buurman, bij de concurrent kan ik wat meer verdienen. Of werknemers hebben helemaal niet door hoe mooi die pensioenregeling eigenlijk wel niet was.
1: Die zien ze niet op een bankrekening.
3: Die zien niet op de bankrekening. Staat vaak ook niet op de loonstrook. Dus meer waardering voor de arbeidsvoorwaarden is een uitkomst, waardoor mensen langer blijven. Ja, als je dat met wat aannames natuurlijk over hoeveel waard zijn die impacts, dan kom je daar op een heel aantrekkelijke ROI uit.
1: Ja.
3: En daar, dat vindt de CFO heel belangrijk om te
1: doen. Als een financieel adviseur mij zegt, joh, weet je, 3 keer je inleg, dan denk ik, dan ga ik hem al niet eens geloven. Dit is gewoon bijna te mooi om te zijn. Ja. misschien moet je het een beetje downplayen gewoon. Want dit is wel, je bent eigenlijk dom als je het niet doet. Ja. Komt dat op neer.
3: Ja, absoluut.
1: Ja. Oscar, wat zie je bij werkgevers op dit gebied?
4: Nou, ik denk dat werkgevers heel erg kijken naar de impact die hun werknemers maken. En ik denk dat je 100% gelijk hebt op het moment dat iemand, om welk onderwerp dan ook, even niet met zijn hoofd bij het werk is. Dat die engagement minder wordt. Dat heeft gewoon impact op de productiviteit. En er zijn onderzoeken die aantonen als je die employee experience verhoogt, die engagement met 5 à 7% laat stijgen, dat er 10 tot 12% meer productiviteit uitkomt. Dus Ik denk eigenlijk de combinatie tussen de twee heren, dat zou echt geweldig zijn. Want bewustwording is denk ik een heel groot probleem wat heel veel mensen hebben. Hoe om te gaan met geld. Dat geldt over heel veel onderwerpen, maar in dit geval geld. Als ik 10 heb, hoe kan ik dan zorgen dat ik minder dan 10 uitgeef? Terwijl ik recht heb op... Ik vind dat ik recht heb op iets, want ik heb hard gewerkt, et cetera. Hoe kan ik dat spijden? Hoe kan ik dat plannen? Hoe kan ik zorgen dat ik gewoon lekker 's avonds naar bed ga en 's ochtends wakker word met een fris gevoel?
1: Ja.
4: Dus dat ik denk dat ook werkgevers, en zeker in Nederland, daar wel heel erg naar kijken. En tegelijkertijd een groot probleem hebben. Want jij gaf als voorbeeld aan meer loon. Nou, dan wakkeren we de inflatie, by the way, ook aan. Tenzij een ondernemer heel veel marge heeft, waardoor hij dat kan betalen. Dus het gaat er veel meer om bewustwording, denk ik. En om te zorgen dat mensen zich veilig voelen.
1: Ja. Mooi. Meer informatie, Toon. Als ze denken, ik wil Toon. Ik wil dat er geholpen wordt. Waar moeten ze naartoe?
3: Ja, ga naar onze website www.withequip.com.
1: Dat is leuk, hè? Al die URL's zijn weg. Dus we krijgen get equip, with equip. Ja. Opschrijd. Ik ben er ook zelf mee bezig. Alles is bezet. Ik moet een hele rare naam bedenken. Withequip.com. Wij zorgen ervoor een linkje in de show notes. Dus als je in de auto zit of je bent aan het tuinieren terwijl je luistert. Dan wees niet bevreesd. In de show notes vind je gewoon linkjes. Dan kun je gewoon klikken en dan kom je gelijk bij Toon uit. We gaan het zo hebben over een onderwerp waar we het bijna nooit over hebben. Ik ben er ook niet mee bezig. En dat is AI.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Springsteen hoorde je met The Streets of Philadelphia.
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People power.
0: AI neemt je werk over. Tenminste, dat hoor je overal. Maar de echte vraag is misschien wel, hoe werken mens en technologie samen? Wat is de impact van AI op HR en organisaties? Dat is nogal een grote vraag. Maar we gaan het hebben over dingen als slimmer recruiten tot betere besluitvorming. En van efficiëntie tot de menselijke kant van verandering. En dat doen we allemaal in een kwartiertje. Het is niet te geloven. Te gast is Oscar Louwzegger. Hij is Director Business Development Applications Benelux en DEG. Mag hij zo uitleggen wat het is? Van Oracle. Leuk dat je bent weer, Oscar.
2: Hey Glenn. Ja, ja. Leuk om er te zijn.
0: Duitsland.
2: En Zwitserland. Schweiz.
0: Dat is heel overzichtelijk. Dat valt best
2: heel simpel.
0: Oscar, eerst maar de Mythbuster. Gaat AI er nou echt voor zorgen dat heel veel mensen zich zorgen moeten maken omdat hun baan straks niet meer bestaat? Vraagteken.
2: Ik kan geen ja en nee zeggen, maar ik denk, want ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat er banen zijn die vandaag bestaan, die morgen niet meer bestaan. En daar komen heel veel nieuwe banen voor terug. Ik denk dat is 120 jaar terug in de tijd. Toen fabrieken kwamen die geautomatiseerd werden, dacht iedereen, dit is het einde van werken.
0: Ja, einde van de touwslager was het wel, die hebben we niet meer.
2: Nee, dat klopt, maar er zijn heel veel andere banen voor teruggekomen. Het beroep engineer kenden we nog niet voor 1900, zullen we zeggen. Dus er komen andersoortige banen voor terug. Per saldo denk ik dat er meer werk komt, maar anders.
0: Ja. Ik moet een beetje oppassen, want ik heb last van enthousiasme als het over AI gaat. Want ik heb er gewoon, voor mij is het een nieuw speeltje. Hè, in het kader van spelen. Ik speel mij door het werkende leven heen. Dus ik heb gewoon weer een nieuw speeltje. En ik kan ermee knutselen, nieuwe dingen maken. Dus ik vind het allemaal helemaal gezellig. Als een soort tool. Hè, een nieuw soort gereedschap waar je weer dingen mee kan doen. Dus nieuw materiaal misschien zelfs wel. Als jij nou kijkt naar AI in wat grotere organisaties, hè, welke plek gaat dat nou hebben in de organisatie? Want wat ik zo ingewikkeld vind is dat we zijn gewend geraakt aan het gebruiken van programma's of applicaties of apps. Hè, die hebben dan een ding wat je ermee kan doen. Dit lijkt daar helemaal niet op.
2: Of juist wel.
0: Oh, nou vertel.
2: Nou, ik denk dat we als eerste moeten nadenken over wat is AI? Want iedereen roept AI, maar je hebt verschillende soorten AI. Dus als we kijken naar de business en we kijken naar HR specifiek, dan heb je generative AI, dus AI die content maakt, die je zou kunnen gebruiken in bijvoorbeeld het opstellen van vacatureprofielen, maar ook voor het creëren van performance reviews. Je hebt AI waar je mee kan praten, de chatbots, maar die dan wel op basis van jouw data dat doet. En je hebt ook recommendations AI, dus AI die jou helpt om jezelf te ontwikkelen. Ik denk een beetje terug naar wat eerder gezegd werd over gamification. Daar zit AI onder en die gaat jou helpen om je te ontwikkelen op die punten die je nog niet goed genoeg hebt of die je nodig zou kunnen hebben, in dit geval voor de volgende rol. Als je dat bij elkaar neemt, dan denk ik dat AI naar de toekomst toe een ongelooflijk grote rol gaat spelen. Of in sommige organisaties al speelt. Maar dat heel veel bedrijven er ook nog een beetje bang voor zijn. We gaan even terug naar een 10 jaar geleden. Dat bedrijven eigenlijk dachten dat online zaken, SaaS, heel eng was. En dat CFO's zeiden, nee, maar we kunnen bijvoorbeeld bepaalde applicaties niet over internet aanbieden aan personeel vanwege data security. Terwijl iedereen wel bankapps gebruikt, et cetera. Een particulier heeft nul probleem moeite om al zijn gegevens ergens in de cloud neer te zetten. Zodra we zakelijk nadenken, dan gaan we in één keer ons zorgen maken. Maar uiteindelijk gaat dit komen. En ik denk dat er geen organisatie is die onder AI uitkomt, om het zo maar te zeggen. Van de bakker tot grote financiële instellingen.
0: Ja.
2: Maar iedereen gaat het op een andere manier gebruiken.
0: Nou ja, wat ik zo interessant vind zelf, is dat je geeft het eigenlijk al aan. Er zijn zoveel verschillende onderdelen van het werk waar het een rol kan spelen. Hè? Het kan een soort assistent voor je zijn. Die dingen voor je regelt of organiseert. Ik werk zelf met Claude. Nou, die noemt ze zo ook. Hè? Dus je hebt op desktop kan die bij allerlei dingen in je computer om je te helpen. Om afspraken te maken of weet ik wat allemaal. Het is natuurlijk het normale language model. Dus je kan allerlei dingen vragen en maken ermee. Ja. Net is Claude Design uitgekomen. Nou, ik heb hem al uitgeprobeerd. Het is alsof je met een ontwerper zit te praten, letterlijk. En die maakt gewoon een ontwerp van een huisstijl of een website of weet ik veel wat allemaal. Dus er zijn heel veel onderdelen waar je het kunt gebruiken. Maar er zijn ook heel veel dingen die je ermee kunt maken. En dat vind ik zo interessant eraan. Nou, dus je kunt je eigen werk eigenlijk gaan boetseren. Daar waar je vroeger naar tegen IT zei. Ja jongens, ik wil eigenlijk dit en dit hebben. Zeiden ze, is goed. Zet het in de backlog. U bent over 4 jaar aan de beurt.
2: Ze kunnen de app voor je bouwen, bij wijze van. Ja, dat klopt. Kijk, ik denk dat als je kijkt naar de mogelijkheden van AI. En hoe dat naar de toekomst toe gaat werken. Dan denk ik dat je vooral heel erg moet kijken naar. Waar gaat het toegevoegde waarde bieden? En waar heb ik het nodig? Dus als we kijken naar generative AI, denk ik dat de meeste impact gaat maken. AI die daadwerkelijk nadenkt en dingen creëert voor je. Daar is geen organisatie die daar niet iets mee kan doen. En dat kan zijn van managers de ruimte geven om daadwerkelijk op de inhoud van een gesprek met een medewerker over performance te praten in plaats van het schrijven van een performance review. Of om te praten zoals we bijvoorbeeld net hadden als een learning of development manager om daadwerkelijk op de mindere punten, de ontwikkelpunten te praten. Met een medewerker in plaats van al die testen te doen met 1000 röntgens, wat ik net in het voorbeeld hoorde. En eigenlijk daar je week al mee gevuld hebben. Dus als je dat aspect pakt, dan kan je natuurlijk al heel veel doen. Het risico zit natuurlijk in het feit dat je, als je verschillende onderdelen in je organisatie hebt en dus ook verschillende AI-vormen wil gaan gebruiken, ga jij als organisatie je data even ergens in een cloud gooien. Die niet beveiligd is, die niet afgeschermd is voor jou. Mijn antwoord en mijn advies zou in ieder geval zijn om dat niet te doen. Ik zou niet voor zorgen voor bepaalde veiligheid. En de kracht zit denk ik voor een organisatie in hoe kan ik financiële data, HR-data, supply chain data combineren afhankelijk van het soort organisatie wat je bent. Als ik een organisatie ben met veel projecten die ik draai, dan wil ik eigenlijk heel erg weten wat is mijn portfolio voor de toekomst? Welke skills heb ik vandaag? Bij wie mis ik wat? Moet ik naar buiten gaan om te werven of kan ik dat intern doen? Als jij of ik dat als individu moeten doen, kunnen we heel snel zijn. Maar het duurt altijd langer als dat AI tegen mij zegt in een split second. Ja. Oh, we moeten bij Marcel op Betoon zijn. Moet alleen nog even op ABC een paar puntjes op de i zetten.
0: Ja. Ja, en wat ik wel grappig vind. En daarom denk ik dat er best wel wat verstoring plaats gaat vinden. Schat ik zo in. Ik ben even ondertussen, laat maar gewoon eerlijk zijn, even zijn naam aan het opzoeken. Ik had hier, Bart van der Geest was hier te gast van de Intelligence Group. Die hebben heel veel data over de arbeidsmarkt. Ja. En die vertelde dus dat nu al zo'n 10% van alle zoekenden AI gebruikt bij het zoeken naar een nieuwe baan.
2: Ja.
0: En toen zei ik, goh, dat is best wel veel. Toen zeiden ja, en het groeit zo hard dat ik verwacht dat het over een jaar zeker 20% is. Dus dan is het verdubbeld. Maar wat hij ook zei, en dat vond ik ook interessant, is dat hij zei ja, dat betekent nogal wat. Want stel je voor, je hebt een jobboard. He, je bent monster, bestaat het nog? Ja, ik zeg nooit een baan. Dan heb je best wel een uitdaging. Want je ziet dus langzaamaan het aantal mensen wat bij jou zoekt, zie je dalen.
2: Ja.
0: En die zoeken via AI. En dat betekent dat er een hele grote kans is voor werkgevers. Want als jij je werken bij site goed hebt AI optimaliseerd. Dat je goed te vinden bent en je hebt je FAQ goed en weet ik veel wat allemaal. Dan ben je goed vindbaar. En dan heb je dus veel meer kans om leuke mensen aan te trekken.
2: Klopt, en dat is niet nieuw hoor. Dat bestaat al een tijdje. Als jij als organisatie overeenkomsten sluit met LinkedIn, dan heb je al veel makkelijker recruitment invullingen die je kan vinden dan dat je dat doet via een extern bedrijf. Niks te nadelen van externe bedrijven. Maar die werken ook gewoon met platte data en die laten daar zeker wel intelligentie op los.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk kan je die stap natuurlijk overslaan. Als je het over beroepen die minder zouden kunnen voorkomen in de toekomst, dan zou dat een beroep kunnen zijn.
0: Ja.
2: Met andere woorden, AI dwingt ons ook om te innoveren. Om na te denken over hoe kunnen we morgen dingen anders doen.
0: En het is natuurlijk ook een... Laat ik een open vraag stellen. Want ik heb veel te veel last van meningen. Als je nou vanuit HR kijkt. En dan kijk je niet per se naar de HR processen zelf. Maar veel meer naar HR als de hoeder van de mensen. En degene die kijkt naar hoe werkt onze organisatie nou eigenlijk? Wat hebben we nou eigenlijk nodig aan processen, aan mensen, aan leiders, aan competenties enzovoort? Wat is dan de allerbelangrijkste vraag die je moet afstellen? Gezien AI, wat is de allerbelangrijkste vraag die je zelf moet stellen?
2: Ben ik vandaag in staat om eigenlijk op die punten die jij net noemt een antwoord te geven? Op basis van hoe we vandaag werken. En ik denk dat 99 van de 100 bedrijven, 999 van de 1000 nee zeggen. En ik denk de volgende vraag is, wat gebeurt er als ik niet meega in deze trend? Wat ga ik missen? De what if is denk ik een vraag die iedereen zichzelf stelt, bewust en onbewust. Ook over financiën denk ik. What if er iets niet binnenkomt? En ik denk als organisaties daar niet goed over nadenken, als ik deze boot ga missen. Je wordt ook minder aantrekkelijk voor werknemers by the way. Hè? Ik bedoel, het is mensen willen werken met wat hot is. En als heel veel mensen zich nu gaan ontwikkelen in AI en in technologie in het algemeen, wat je in de laatste 15, 20 jaar extreem ziet. En jij gaat niet mee als organisatie, dan zou ik daar niet willen werken. Met mij heel veel andere mensen niet. Dus nee. Voor je employer branding moet je het willen. Ik denk eigenlijk alle onderwerpen die vandaag besproken zijn, zou je moeten willen als
0: nee, want mensen zitten thuis natuurlijk voor allerlei dingen met ChatGPT of met Claude uit te doen. En die vinden het super leuk. Komen op hun werk en hebben vervolgens geen account.
2: Nee.
0: Want dat is wat er gebeurt.
2: Ja,
0: of ze zitten met Copilot in een totaal afgeschermde, uitgeklede versie. Met heel veel restricties. Ja, hallo.
2: Ja, met heel veel restricties hoe je het niet mag gebruiken. Wat ik heel goed begrijp. Hè. Ik snap heel goed dat je in een open source niet je bedrijfsinformatie even erin zet. Maar bedrijven moeten dus gaan zorgen dat ze zelf een omgeving gaan creëren. Waarin ze daarin mee kunnen gaan. En dat is makkelijk voor een multinational. Als we bij Oracle kijken, hebben we natuurlijk onze eigen omgeving. Dat is moeilijker voor de bakker. Maar uiteindelijk is het voor iedereen, denk ik, wel nodig. En ook daar heb je oplossingen voor. Om ervoor te zorgen dat je mensen dezelfde experience biedt in hun werkleven als in hun privéleven. Het is natuurlijk gek dat wij 100 jaar terug gaan in de tijd tussen 9 en 5. En dan gaan we naar buiten en dan zijn diezelfde werknemers en werkgevers zijn denk ik weer helemaal modern en gebruiken al die applicaties weer.
0: Ja. Marcel, is dit? Het is grappig, jij gebruikt ongetwijfeld AI voor het gamificeren en met het gamificeren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zeg maar het bijbrengen van skills rondom AI, dat je dat ook heel goed kan gamificeren.
3: Ja,
0: want je moet wel je kan zoveel mee dat je gewoon creatief moet zijn om te bedenken, oh, ik ga dat maken.
3: Ja, precies.
0: En het is een soort bak Lego eigenlijk.
3: Ja, en hoe die Lego te gebruiken op een veilige manier, daar ligt wel een behoefte en daar hebben wij het intern ook over. Ja. Het probleem een beetje met gamification is dat als je drie keer schudt met je hoofd, dat je 5 nieuwe ideeën hebt. Maar dit is er zeker eentje waar we eigenlijk wat mee moeten en heel graag zouden willen. Als ik nog heel even mag reageren, wat ik heel tof vind om te zien, was afgelopen week was een interview met de baas klantcontact van Vattenfall. En dat ging over klantcontactmedewerkers. Ik mag lid zijn van de Klantenservice Federatie. Jij hebt ook wel eens een keer wat gedaan met ons, wat voorlichting gegeven. En dat gaat over klantcontactmedewerkers. En we hebben altijd het gevoel gehad dat altijd een beetje, ik ga het even heel naar zeggen, het afvoerpuntje van het bedrijf was. Hè? Dus als je echt niks kon, dan ging je daar werken. Maar wat ik heel gaaf vind om te zien daar nu, is dat de medewerkers daar, die werken nu met AI. En die zijn dus aan het voorop lopen in het gebruiken van die tooling. En die zijn veel meer in staat om agents te monitoren en over te nemen. Dus die human-in-the-loop-achtige functionaliteit waar het echt volledig naartoe gaat, geloof ik, die zie je daar in de praktijk. En dat is een hele mooie cases. Dus dan zie je dat de kwaliteit en het werkplezier ook omhoog gaat.
2: Juist.
3: En dus ook de mogelijkheid voor inkomen. En dat is een beweging die we eigenlijk niet helemaal zagen aankomen nog een jaar geleden. Waarop we veel pessimistischer.
2: Ja.
0: Ja. Toon, hoe is het bij jou? AI technisch? Kan ik een AI financiële adviseur? Kan me alles bij voorstellen.
4: 100%. Ja. Nou, dus daar zetten wij ook hard op in. Onze financieel adviseur heet Penny.
0: Ja.
4: Pensioen.
0: Ja.
4: Penny. Liggen daar wat raakvlakken?
0: Penny for your thoughts, ja.
4: En het is inderdaad heel interessant om de informatie, data, maar ook emotionele context die wij hebben eigenlijk te voeden aan dat AI-model. Waardoor Penny jou een stuk beter begeleiding kan bieden dan dat ChatGPT dat kan. Nou is er natuurlijk gewoon wet en regelgeving op het vlak van financieel advies. Op een gegeven moment stoppen wij in gesprek, moeten we ergens afstoppen. Maar dat is iemand wel warmer gemaakt om een stap te zetten naar een adviseur toe of zelf een handeling te nemen.
0: Ja, en wat ik me heel goed voor kan stellen, dat vind ik het zo leuk van wat jij zei, Marcel, is dat je die adviseur hoeft dan niet die basics die waarschijnlijk al 53 miljoen keer heeft uitgelegd, die hoeft hij niet meer uit te leggen, want dat zit al in dat andere systeem, zodat hij de leuke dingen zeg maar kan gaan doen.
4: Dus de business case voor de werkgever is verzuim, retentie, productiviteit.

0: natuurlijk ondertussen aan meer dan 500 afleveringen vragen stellen via onze agent. Die hebben wij ook. AI Power, die vind je ook overigens op de website. Dus probeer dat uit. En als je denkt van nou, dit sloeg helemaal nergens op, laat het me weten. Want een beetje testen is ook altijd handig. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dit is New Business Radio.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.

0: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen

0: aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
2: Over werk hebben we vaak duidelijke ideeën. Bijvoorbeeld dat het in Nederland goed geregeld is. Dat mensen hier niet snel ziek worden van hun werk. En dat jonge generaties heel anders zijn dan de mensen die al langer werken. Dat klinkt logisch, maar is dat eigenlijk wel zo? Klopt dat beeld wel? Veel aannames over werk blijken minder stevig onderbouwd dan we dachten. Toch blijven ze vaak een grote rol spelen in organisaties. Bijvoorbeeld bij het maken van beleid en ook nog eens een keer in het publieke debat. Tijdens het Future of Work congres van afgelopen maart stonden juist dit soort hardnekkige aannames centraal. Waar komen die beelden vandaan en wat verandert er als je ze loslaat? Drie leuke gasten in de studio. Thomas Martens is de gast, manager Future of Work Platform. Suzanne Peters, assistant professor aan het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht. Een prachtige naam toch altijd. En Wouter van den Abele, hij is de gast, associate professor Organization and Management aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
2: Thomas, leuk dat je er weer bent. Ja, de laatste keer was december. Hè? Altijd onze vaste prik. Terugkijken en vooruitkijken op het jaar.
3: Ja.
2: Wat ik nou wel benieuwd naar ben. Jullie hebben het congres gehad in maart. Daar ben je altijd lang mee bezig. Hè? Congressen organiseren is een hoop tijd en energie. Er zit zo'n zaal vol. Waar reageerden de mensen nou extra heftig op? Dus welke onderwerpen sprongen er nou uit?
3: Nou kijk, wat het organiseren van een congres, mega veel werk. Echt ook ontzettend leuk. Hè? Met leuke mensen kunnen we dit bij elkaar zetten. Ik denk dat wij als platform bij de Universiteit Utrecht bestaan een jaar of 8 nu. Ons bestaansrecht is ook eigenlijk dit. Hè? Dat we met betrekkelijk gemak een hele middag kunnen vullen met 8 verschillende disciplines.
2: Ja, inhoud genoeg.
3: Nou, precies, dat blijkt. Maar dan is de vraag natuurlijk of daar ook vragen naar is, naar die inhoud. En dat blijkt. Hè. Dus dat er dan een zaal met 130 mensen, denk ik, waren er. Dat is voor ons een heel mooi gevulde zaal. Die geïnteresseerd zijn in een programma dat gaat over mythes. En je vraagt van, waar gaan ze dan hard op aan? Ik denk, mensen komen af op de interdisciplinariteit. Nee, het moet niet alleen maar over HRM gaan of over arbeidseconomie. Maar we willen een breder plaatje zien, geprikkeld worden. Nou, geprikkeld werden ze ook door de kunst die we erbij hebben betrokken. Er was een enorme, hoe zou ik het noemen, flitsende presentatie. Van een soort lichtshow die over de zaal heen werd gesmeten, moet ik eigenlijk zeggen. Waarin je netvlies op een bepaalde manier geprikkeld werd. Zodat het leek alsof je iets zag wat je eigenlijk niet zag.
2: Mm.
3: Maar wat ik leuk vind is.
2: Baal ik dat ik er niet bij was.
3: Nou, kom de volgende keer langs, dan hebben we weer nieuwe kunst. Maar dus de vraag is natuurlijk: zijn mensen geïnteresseerd om met elkaar na te denken over hun eigen ongelijk? Dat was eigenlijk het doel van deze sessie. En dat bleek. Dus daar waren we heel erg blij mee, ook met de reacties van de gasten die er waren.
2: We gaan 2 van die mythes straks bespreken, want de experts hebben wij hier in-house.
3: Gelukkig.
2: We gaan dus ook een aantal niet bespreken.
3: Ja.
2: Dus daar ben jij, sta jij voor aan de lat.
3: Gelukkig.
2: Niet allemaal, maar wel een paar. Wat was jouw favoriet?
3: Ja,
2: niet deze 2 zijnde, want dit zijn natuurlijk eigenlijk je favorieten. Zou ik maar gelijk zeggen.
3: Gelukkig dat jij het voor me zegt, Glenn. Nee, er waren geen favorieten voor mij. Maar wat ik ontzettend leuk vind is als er niet alleen ook verschillende perspectieven en disciplines, maar ook verschillende fases van de carrière mensen op het podium kunnen staan. Dus twee jonge collega's van Strategisch HRM die vertelden over het onderzoek van het project van Eva Knies, die hier ook vaker te gast is geweest.
2: Ja, Dark Side of People Management.
3: Ja, ja, is dat persoonlijk leiderschap soms misschien een beetje te veel? En wat gebeurt er dan? Maar ook bijvoorbeeld Claudia Hakke, die er was, die historica is aan het promoveren. Waarin ze vertelde over het narratief dat vrouwen vroeger eigenlijk niet werkten. En dat ze zeiden, dat is eigenlijk maar een heel, heel tijdelijk fenomeen geweest waarin vrouwen niet werkten. En dat is bij ons blijven haken en verankerd. En dat is wat wij nu denken. En dat is hoe het in de tradwife rage die nu hier en daar woedt. De gedachte dat dat is hoe het zou moeten zijn. Terwijl dat maar een hele korte periode is geweest. Dus ik denk ontzettend leuk om die verschillende perspectieven naast elkaar te kunnen zien.
4: Ja, grappig. En waarom zijn jullie hier opgekomen? Dus waarom is het zo belangrijk om die aannames over werk, om die ter discussie te stellen of ze te ontzenuwen of te bekrachtigen? Dat kan natuurlijk ook.
3: Ik denk dat we er niet zo goed in zijn, gemiddeld genomen als mens. Maar ook als organisaties zijn we gemiddeld genomen slecht in enthousiast zijn over ons eigen ongelijk. Terwijl daar zit natuurlijk een hele hoop winst te behalen. Er zijn allerlei incentives om te vieren en te juichen als je gelijk blijkt te hebben. Een project is geslaagd of je blijkt ergens gelijk over te hebben. Je kunt iets publiceren. Dus daar wordt dat wordt gevierd. Die dingen waar we geen gelijk in hebben, dingen die niet werken. Daar staan we liever niet zo bij stil. Dat is ook niet zo heel erg leuk. Of als je eens een keer een onderzoek doet en iets blijkt gewoon niet zo te zijn. Ja, dat publiceert niet zo lekker. Dus, maar dat is jammer. En ja. In mijn werk spreek ik natuurlijk met veel organisaties, met directies die het een of ander geëvalueerd willen hebben. Die gaan een organisatieverandering tegemoet en die willen weten hoe het ervoor staat. Het is gemiddeld genomen niet geïntegreerd in organisatiedenken om vooraf eens eventjes goed te meten. Dan ga je eens wat uitproberen, dan meet je nog een keer. Als het vervolgens niet blijkt te werken, hou je ermee op, ga je wat anders doen. Maar dus het ritme van metingen, mijn collega's weten daar veel meer nog van dan ik, is noodzakelijk om een degelijk beeld te kunnen hebben van of je nou op het goede spoor zit. En het valt me telkens weer op dat mensen in HR of directies gemiddeld genomen weinig nadenken over waar heb ik nou eens ongelijk over.
4: Ja, en wat ik wel grappig vind, hè, want dat gaf je ook aan, dat zijn ook dingen die lang blijven hangen. En de niet werkende vrouw is zo'n beeld natuurlijk. Ik vind zelf bijvoorbeeld altijd uitermate grappig als ik dan weer eens een keer in een publiek zit, wat ik nooit zo fijn vind. Ik sta liever op het podium. En dan gaat iemand een verhaal vertellen en die pakt de piramide van Maslow erbij.
3: Ja.
4: En dan denk ik, en ik heb nogmaals, ik heb geen academische studie gedaan. Ik heb ook geen studie gedaan niet echt in de richting waar ik al jaren over klets. Maar ik heb wel het voorrecht dat ik met mensen spreek die dat wel doen. Die hele piramide, die heeft hij zelf al ontzenuwd terwijl die leefde.
3: En daar is natuurlijk alle credits naar dit soort modellen als die gemaakt zijn om eens een keer ergens een gesprek over te hebben. Maar die gaan hun eigen leven leiden. Het DISC-model, ben jij, Glenn, ben jij groen of blauw?
4: Soms ben ik blauw, maar dat heeft een andere reden.
3: Maar dus dat heeft ons gegrepen met z'n allen. En ook hoe. Het is wel zalig om te kunnen zeggen,
4: je doet nu heel blauw.
3: Zo. Het is wel lekker, blauw, want dan heb je vier kleuren.
4: Het is overzichtelijk. En onzin.
3: Dan wordt vergeten dat hele model daar niet bedoeld voor was. En dat de ontwikkelaar ook zelf zei, dit is gewoon dus de bedoeling om hier een narratief te creëren. Het gaat er niet om een echte meting. Ja, dat is niet zo handig voor ons, want wij willen gewoon kunnen meten. En ik wil weten dat ik een blauw, rood en een groen iemand in mijn team heb, want dan heb ik alle kleuren te pakken.
4: Ja, en het grappige is dus dat heel veel van wat we doen in organisaties, waar we dan heel gewichtig over doen en waar we heel veel tijd en energie en heel veel geld in stoppen, eigenlijk niet echt een heel stevig fundament heeft.
3: Ja, en
4: toch?
3: En dan blijkt misschien dat het ook niet altijd evenveel uitmaakt. Hè? Dus dat als we met z'n allen wat doen, kom je ook ergens.
4: Ja, hiermee pleit je eigenlijk voor het opheffen van HR en überhaupt management.
3: Nee, ik ben ook manager. Dat is een heel belangrijke rol. Ik denk dat de consequentie van werkelijk willen weten hoe het zit, hè, dus de evidence-based beleid, dat die is veel groter dan waar we zin in hebben in veel gevallen. Dus het valt nog niet mee om vervolgens ook echt een goede meting op te zetten. En wil je echt weten of jouw ideetje gewerkt heeft, dan moet je eigenlijk een experiment bedenken. Dan komt er eigenlijk een hele hoop bij kijken. Ja. We waren voor deze aflevering met elkaar in gesprek. En Wouter zei ook al treffen. Ja, dan heb je wel iemand in de organisatie nodig die een beetje van de statistiek weet en houdt.
4: Ja.
3: Ja, die heb je niet overal. En moet je dat dan overal maar voor inkopen? Dat is natuurlijk de vraag.
4: Nee, en dan heb je het nog over. Dan heb je het over dingen aanpassen en meten en kijken. Heeft die aanpassing of die organisatieverandering nou überhaupt wel gewerkt? Of deze reorganisatie of nou, al die dingen waar we mee bezig zijn. Daaronder ligt natuurlijk ook nog eens een keer een heel ander veld. Namelijk dat we bedacht hebben dat we. En voor mij was dat. Ik vertelde jullie het voor de uitzending. Ik heb mijn tweede boek geschreven. Dat heette Management Meters. En dat ontstond eigenlijk door een lezing die ik zag van Gary Hamel. En die zei: de beste uitvinding van de 20ste eeuw is management. Het beste wat we ooit bedacht hebben. Want daardoor kunnen we fantastische dingen met elkaar organiseren. Hij zegt maar, het is. En dat was waardoor ik dacht: oh, oké. Okay. Maar hij zegt: het is wel iets wat we bedacht hebben. Het is geen natuurwet. Het is niet. Het is geen zwaartekracht of een natuurkundig proces of je spijsvertering of zo. Het is iets wat we bedacht hebben toen. En bij mij viel toen het kwartje, dacht ik: holy shit. Alles wat we doen in die organisaties is gewoon bedacht. Dus kunnen we ook iets anders bedenken. Wat misschien wel beter werkt. Of zo.
3: Ja, en dat wordt natuurlijk ook hier en daar geprobeerd. En soms met succes, soms minder. Ja. Dus ook in termen van management. Zelfsturende teams waren natuurlijk een hype een poos lang. En dat,
4: dat lukt dan weer half of niet.
3: Ja, en in sommige gevallen werken ze goed. En dan maar onder voorwaarde dat iemand eigenlijk toch een managerrol speelt. Zonder dat het geformaliseerd wordt. En zo is het, dus dat klopt. En instituties zijn natuurlijk per definitie dingen die we met elkaar bedenken. En een manager is een institutie.
4: En een afdeling. En een collega. Ja. Het is allemaal bedacht.
3: Dat werk is.
4: Ja. Want waarom is een collega een collega? Ja, omdat hij ook een arbeidscontract heeft. En dan is een ZZP'er geen collega. Want die mag geen collega zijn. Want dat hebben we bedacht. Dat het geen collega mag zijn.
3: Precies.
4: Anders is het geen ZZP'er. Echt totally crazy wereld eigenlijk. Hè? Soms denk je echt, we maken het onszelf wel heel erg ingewikkeld.
3: Dat klopt. En dus de uitnodiging denk ik vanuit ons platform naar de wereld van organisaties is van laat ons meekijken. En sta open voor dingen die je eigenlijk niet altijd graag hoort. De dingen die je aan het doen bent, werken niet of zouden anders kunnen. Sta daarvoor open en laat anderen vooral in je keuken meekijken. Daar kan je een hoop
4: mee doen. Want dat is eigenlijk de rode draad van je boodschap van pas nou op met de hang naar succes. Namelijk, ik heb iets bedacht. Nu gaan we dat doen. Iedereen is aan boord. Dan gaan we het ook uitvoeren.
3: Zet eens op een rijtje die dingen waarvan je weet dat ze zo zijn. En ga die nou eens toetsen. Dus we weten dat er drie kleuren van medewerkers zijn. En ik weet heus wel dat die verschillende. Dat Annie en Gerard zijn hele andere types. Oké, en als ik daar beleid op ga zitten maken. Dus ga dat beleid vervolgens aan de kaak stellen om te kijken. Heeft dat dan zin? En zo niet, wees daar eens enthousiast over.
4: Ja, bedenk je dan, oh, interessant. Een nieuw inzicht. Ja, ik dacht A, en A blijkt helemaal niet waar te zijn. Oké. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, dus we moeten eigenlijk een beetje minder ego hebben, hoor ik je zeggen. Dus we moeten kunnen toegeven dat we er soms gewoon compleet naast zitten. Misschien wel vaker dan soms. En we moeten er ook van kunnen genieten, want je bent dan wat aan het leren.
3: Ja, en je bent de organisatie natuurlijk aan het verbeteren. Toch, als we al dat soort ideeën eruit kunnen werken. Nou, dan gefeliciteerd.
4: Alright. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat onze luisteraars denken. Ja, maar hallo, er zitten hier twee experts aan tafel. Die gaan een mythe ontzenuwen. Welke is dat dan? Nou, dat hoor je zo.
5: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Seal, die pleit voor een beetje gekte. Crazy hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Ja, we praten over mythes in het werk. En vooral de mythes die we ontzenuwen. In de studio Thomas Martens, Suzanne Peters, Wouter van den Aanbelen. Allemaal van de Universiteit Utrecht. Suzanne, ik moet nog even iets rechtzetten. Want ik heb een fout gemaakt. En dat geef ik ruiterlijk toe. Want daar leer ik weer van. Want je bent helemaal geen assistant professor. Je bent associate professor. Net als Wouter. Dus je zijn gewoon fijne collega's. Hè?
2: Ja. Zeker, zeker.
0: Alright. Suzanne, welke mythe wil jij doorbreken?
2: Ja, ik heb dus een compleet andere mythe. Niet in de management. Ik ben epidemioloog. Dus ik kijk naar gezondheid. En waarom worden mensen ziek? Wie wordt er ziek? Dus de mythe die ik had opgesteld was... dat wij in de westerse wereld het zo goed voor elkaar hebben dat we niet meer ziek worden door werk. En de mythe, en het was wel een beetje prikkelend bedoeld uiteindelijk, of het echt een mythe is, maar het is wel, ik denk dat we heel erg bij onze gedachten geleefd van, oh, ziektes, ziek worden door het werk. En dan heb ik het echt over ziek worden. Dus niet, wil je even onderscheid maken tussen onveilig werk, waarbij je bijvoorbeeld van de hoogte valt of je brandt, bijvoorbeeld, dat ziet iedereen, hè? Dan heb je direct effect.
0: Yeah.
2: Dat zien we allemaal, maar dat je door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dat je later daar ziek van wordt.
0: Mm.
2: We hebben allemaal het idee dat dat iets van vroeger was.
0: Asbest.
2: Asbest bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen. Of van de niet-westerse wereld. Dat het India of andere plekken.
0: Met slechte arbeidsomstandigheden. Ja. Geen niet voldoende beschermingsmiddelen. Dat soort dingen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar alsof het dus in Nederland zo goed is. En ik denk in Nederland hebben we natuurlijk hartstikke goed voor elkaar. Maar zelfs in Nederland worden nog steeds mensen ziek door hun werk. En de reden dat we dat, dat ik het als mythe heb opgeschreven, is meer ook van we zien het niet zo goed. Hè? Want dat iemand van de trappen valt, dat zien we. Als iemand op zijn 70ste ziek wordt, dan wordt die link met werk helemaal niet snel gemaakt. Iemand heeft longkanker. Roken of andere oorzaken zouden dan eerder de. Wat bij mensen dan voorkomt. En mensen denken niet snel aan dat het ook door het werk kan komen. Mensen zijn al uit het arbeidsproces, dus dat is een van de redenen. We zien het niet, je hebt niet een directe link. En dat is het probleem bij, als we naar kanker kijken of naar neurodegeneratieve aandoeningen als Parkinson bijvoorbeeld. Die ontstaan niet van de een op de andere dag.
0: En zijn dus ook heel lastig te bewijzen, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, zeker. Ja. En bewijzen, dat vind ik sowieso een hele lastige. Dus voor een individu één op één zeggen van het komt hierdoor. Dat denk ik niet dat we dat direct kan. Of dat dat heel moeilijk is in ieder geval. Maar als we op groepsniveau kijken, zien we natuurlijk wel dat als mensen veel aan bepaalde stoffen zijn blootgesteld, dat ze later daar vaker ziek door worden.
0: Ja. En waar moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld wat voor stoffen?
2: Silica, dus in tuurlijk. De bouw. Dus echt,
0: Wat is dat?
2: Wat is dat? Steenstof. Ja,
0: oh.
2: Dus als je stenen slijpt, hakt, dan komen er hele kleine deeltjes bij vrij. En die kun je inademen, die komen diep in je longen. En dan kun je bijvoorbeeld silicose, de stoflongen.
0: Die we kennen vanuit de mijnen, toch?
2: Zeker, ja. Dus dat is de mijnen, dat is de associatie die veel mensen hebben.
0: Ja, die bestaan niet meer. Ze hebben gesloten. Slechte omstandigheden. Ja, okay.
2: Ja, de mijnen bestaan nog wel, niet in Nederland meer, maar wel, Dus precies dat, zeg maar. Maar er werken nog steeds mensen in de bouw. Ook bijvoorbeeld dieseluitstoot.
0: Dieseluitstoot?
2: Ja, uit vrachtwagens, dieselgeneratoren.
0: Vrachtwagenchauffeurs, die worden meer blootgesteld aan...
2: Aan diesel.
0: Dieseluitstoot.
2: Ja, of mensen
0: en dat is niet goed voor
2: op
0: je.
2: Werk, op bouwplaatsen of andere plekken waar...
0: Ik denk, jij komt nu met allemaal hele spannende chemicaliën en ingewikkelde chemische materialen. En het is gewoon steen.
2: Ja, steen, diesel. Huh. En natuurlijk ook, bijvoorbeeld pesticiden is natuurlijk ook, of gewasbestrijdingsmiddelen is natuurlijk ook een hot topic. Dus dat doel, daarom is het ook, vind ik het ook een beetje een twijfel. Is het een mythe? Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat niemand het ziet.
0: Is voor jullie ook een moeilijke vraag als wetenschappers. Om te zeggen, er is een mythe en dan moet je zwart-wit antwoord geven ja of nee.
2: Ja, dat doen we
0: Dat is niet te doen, hè?
2: Nee, dat doen we
0: niet. Nee, is de wereld van de nuance. Ja. Uit dit onderzoek blijkt dat.
2: Ja.
0: Ja. Okay, dus, zeg ik dan, ook in Nederland kan je dus ziek worden van je werk.
2: Zeker.
0: En dan hebben we het nog helemaal niet over de psychosociale belasting en zo. Hè? Want dat is weer een heel ander werkveld. Daar zit jij niet in, volgens mij.
2: Nee.
0: En dus zeg ik dan, we hebben dat beeld dat het werk relativ veilig is in Nederland. Dat er altijd natuurlijk ongelukken gebeuren. Maar jij zegt dus eigenlijk, er is gewoon werk wat per definitie eigenlijk gezondheidsgevaren, die zijn gewoon ingebakken in het werk.
2: Ja, zo zou ik het niet willen stellen. Ik denk dat het nog steeds aanwezig is. Maar dat het niet een gegeven feit is dat we er niks aan kunnen doen. Zo zou ik het zeker niet willen zien. Ik denk zeker dat we altijd moeten streven naar preventie.
0: Ja.
2: Dus voorkomen dat mensen... Er kan nog steeds heel veel gedaan worden om het nog lager te brengen. Helemaal weg is een... Nou ja, waarschijnlijk een ideaal wat niet haalbaar is, maar...
0: Nee, maar het grappige is natuurlijk wel, want dan zeg je eigenlijk... wij accepteren als maatschappij met z'n allen... dat er gewoon risico's verbonden zijn aan werk. Of we weten het niet. Nou, ja, nu weten we het wel.
2: Ja, ik denk dat we deels weten en deels ook niet. Ik denk dat het heel veel buiten ons blikveld is. Ook als iemand ziek wordt, dat voorbeeld wat ik net gaf... iemand krijgt op zijn 70ste longkanker... De meeste mensen zullen aan roken denken, maar niet aan werkomstandigheden. Ook de artsen niet altijd. Sommigen wel. Ik bedoel, er zijn uitzonderingen. Maar het is niet een standaard vraag in de spreekkamer van wat voor werk heeft u gedaan om die link terug te leggen. Dus ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen is. Al zie ik ook natuurlijk op het moment dat iemand longkanker heeft, beter laat. Dus die persoon ga je niet meer helpen. Maar ik denk wel dat als we veel beter in kaart krijgen van hoeveel mensen er door werk ziek worden. En ook daar weten we al heel veel wel, maar ook een deel niet. Kunnen we wel... van aan de voorkant voorkomen dat mensen ziek worden. En dat is allemaal lange termijn gedachte. Dus dat maakt het ook meteen zo moeilijk. Als je iets nu verandert en morgen zie je resultaten volgende week, is het een stuk makkelijker. Als het iets is over 10, 20 jaar, is het veel moeilijker. Maar ik vind wel dat we daar iets aan moeten doen. Wat we gewoon. Want anders krijg je dat inderdaad, accepteren we dat als maatschappij. Ja. Ik denk niet dat we dat zouden moeten doen.
0: En ik zie het een beetje voor me, hè, voordat we überhaupt gingen investeren en slimme dingen gingen doen op arbo-gebied, arbeidsomstandigheden, preventief, sommige werken gewoon zorgen dat het er niet meer is, omdat het gewoon per definitie slecht voor je is. Hadden we een soort, zeg maar, was ons risico met z'n allen 100. En daar zijn we natuurlijk enorm aan gaan werken. Hè? Dus nu blijft het lastigste stukje blijft over, denk ik dan.
2: Dat deels wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat er al heel veel verbeterd is. Dus ik denk dat je gelijk hebt daarin. Ik denk ook dat het wel een deel is ook van de mensen die we niet in beeld hebben. Dus als je het over hebt over migranten, arbeidsmigranten. Het lastige is ook dat die vaak niet in studies zitten, niet in registraties. Want zij komen hier, doen het werk, worden blootgesteld, gaan weer.
0: Worden ergens anders oud.
2: Ja, precies. Dan, of niet oud. En dat is het hele punt natuurlijk. Dus ik denk dat we heel veel ook nog niet in beeld hebben.
0: Ja. Oké, nou ga ik. Ik heb een cadeau voor je. Het is niet een waarschijnlijk cadeau, maar ik heb wel een cadeau voor je. Jij mag bedenken waar je inzicht in zou willen hebben. Je mag één ding kiezen die de meeste impact gaat hebben op dit onderwerp. Dus wat ga je dan. En je hoeft het onderzoek niet eens te doen. Dat is jammer, want het is ook leuk dat om te doen, hè, dat werk. Ja, sorry, ik kan niet alles hebben in het leven. Je weet gelijk, heb je het antwoord. Wat zou je willen weten?
2: Goeie vraag.
0: Ja,
2: dat is mijn vraag. Ik denk wat heel erg zou helpen is als we nu ineens zouden de exacte cijfers zouden hebben van welke mensen zijn ziek geworden door werk. Dus over welke stoffen hebben we het, over welke mensen. Want dan weet je ook exact waar je het op moet op aangrijpen. En ik zeg dat en terwijl ik dat zeg, denk ik van een deel weten we ook gewoon al. Het is niet dat we het echt niet weten. Een deel weten we al, maar... Tussen weten en dat het ook vertaald is naar praktijk of naar aanpassingen. Daar zit nog een hele wereld tussen.
0: Ja.
2: Dus terwijl ik dat zeg, denk ik, dat zou ideaal zijn als we echt die cijfers weten. Aan de andere kant denk ik, volgens mij ook met wat we nu al weten, zouden we al veel meer moeten kunnen doen.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk twee dingen. Enerzijds, we weten dat sommige onderdelen van het werk of sommige stoffen of sommige handelingen gevaarlijk zijn. Mm-hmm. Invloed kunnen hebben op de gezondheid. Maar dat doen we eigenlijk nog niet. Hè, daar nemen we nog niet voldoende preventieve maatregelen voor. Hè, dus als je inderdaad bij het slijpen van steengruis binnenkrijgt. Ik zeg maar even in mijn eigen woorden. Mm-hmm. Ja, dan zou ik zeggen, doe een mondkapje op. Of of weet ik veel wat. Dan heb je dat probleem getackled. Dat gebeurt nog te weinig.
2: Ja, dan moet ik gelijk even ingrijpen. Een mondkapje is echt het allerlaatste redmiddel wat we normaal inspreken. Ik weet niet of je, in jouw geval de hele dag met een mondkapje op is geen manier van werken. Maar dat is voor niemand een manier van werken. Als je de hele dag met een mondkap op, je kunt niet in, als het niet anders kan, zeker.
0: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk andere, je kunt ook iets afsluiten. Je kunt, als de stof vervangen kan worden, ideaal gezien. Ja. Dat kan bijvoorbeeld bij de nieuwe keukenbladen, zijn de composietbladen. Daar zit heel hoog component van silica in. Ja, dus de vraag of we dat zo moeten doen. In Australië zijn ze bijvoorbeeld nu verboden. Dat is.
0: Oh.
2: Dus je kunt ook de stof weghalen.
0: Ja.
2: Anders kun je natuurlijk ook zorgen dat het afgesloten is. Dus dat je het stof niet, niet eens bij de persoon komt. Of dat je met water zorgt dat het stof niet in de lucht komt. Dus er zijn andere middelen voordat je naar een mondkapje gaat.
0: Ja.
2: Dus er zijn allerlei methoden natuurlijk. Omdat,
0: maar er kan dus nog meer gedaan worden. Dat is deel 1. En deel 2 is, van sommige stoffen weten we gewoon niet wat.
2: Nee, en bewustwording is ook. Hè? Dus je kunt kennis hebben, maar als bewustwording of wetgeving. Er zitten natuurlijk allerlei stappen.
0: Ja.
2: Dus, ja.
0: Ja. Nou ben ik werkgever, zat zo'n lastige, er is eigenlijk niemand werkgever behalve als je ondernemer bent, maar ik ben verantwoordelijk voor mensen in een organisatie. Ik ben aan het luisteren naar deze aflevering. Ik denk, ja, hoe zit dat dan bij ons? Wat kan ik dan doen? Waar begin ik überhaupt?
2: Ja, nou, veel bedrijven zitten natuurlijk ook bij een arbodienst, dus er kan gesproken worden met een arbeidshygiënist die kan kijken op de werkplek van nou ja, welke blootstellingen zijn hier van toepassing.
0: Ja.
2: Dat zou eigenlijk al gedaan moeten worden. Dus dat is voor een individuele werkgever om in kaart te brengen welke gevaren er eventueel zouden zijn. Dus dat is ook wettelijk wel verplicht om dat te doen. Maar
0: er moet geriet worden.
2: Ja, precies.
0: Ja, maak ook een podcast over toevallig. Ja. Woensdag weer maak weer een nieuwe over ARI. Dat is ook leuk. Aanvullende risico en inventarisatie, evaluatie. Zo, dat kwam er soepel uit, ze.
2: Ja, heel goed.
0: Ja, ik heb me voorbereid. Ja, die moet je dus doen, hè. Die ben je wettelijk verplicht. Ze doen het nog niet, maar moet je wel doen. Oké, dus dat is stap 1. Wat kan je met je mensen zelf doen? Want er zit natuurlijk best wel veel in gedrag ook.
2: Ook, ja. Er zitten veel componenten. Ik ben geen gedrags... wetenschappen. Dus ja. Ik denk dat dat ook weer een heel ander vakgebied is van hoe je dat kan aanpassen. Maar we weten inderdaad dat daar verschillen in zitten. Ik denk wel dat je dat ook waar een verbeterslag is in wetgeving. En we weten van veel stoffen dat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, dat ze gezondheidsrisico hebben. Dus ik denk het van veel ook dat het omlaag moet.
0: Ja.
2: En ik denk dat het zonder wetgeving ook bijna niet haalbaar is.
0: Ja.
2: Want ja,
0: is
2: er zitten ook andere belangen. En ja.
0: Als stoffen er niet meer zijn, kan het ook niet misgaan. Ja,
2: ja, dat is een hele makkelijke, wat natuurlijk niet altijd...
0: Nee, het is super complex. Ja. Nee, dat is ook weer heel complex. Maar ja, er is ook wel weer een rol voor de overheid om daar natuurlijk serieus mee om te
2: gaan. Zeker, ja.
0: Dankjewel. We hebben weer een mythe ontzenuwd.
2: Ik hoop het.
0: Genuanceerd en wel. En we gaan zo naar de volgende mythe. Dat doen we met Wouter van den Abelen. En welke mythe dat is. Ja, dan moet je blijven luisteren en dan hoor je het.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Paradise.
1: George Ezra, Green Green Grass.
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: In de studio Thomas Martens, Suzanne Peters en Wouter van den Abelen. Allemaal van de Universiteit Utrecht. Er zit een enorme bak kennis en ervaring in deze studio. Wouter, het is tijd voor jouw mythe, misverstand, gedachtenkronkel die we uit moeten warrelen. Waar gaan we het over hebben?
3: Wel, het is een mythe die al heel lang meegaat. Veel te lang eigenlijk. Want toen ik erover begon te studeren, toen zag ik eigenlijk dat er al sprake was over generaties zijn heel anders. En nu is er weer een nieuwe lading eigenlijk bijgekomen. Nu praten we over generatie Z. Die zou helemaal anders zijn.
1: Ja.
3: Ja, dat is dus niet zo.
1: Dankjewel, Wouter. We gaan... nee, maar hou even. Je hebt het hier over een complete industrie ondertussen. Denk ik, want er zijn allemaal generatie experts. Ja. Die zetten we allemaal op een podium om dan te vertellen hoe gaan we met ze om. Want ze zijn zo anders en vreemd en ingewikkeld. En ze willen dit niet en ze willen dat wel. En er worden onderzoeken naar gedaan. En er worden publicaties over verstuurd door allerlei onderzoeksbureaus. En jij zegt gewoon dat het niet waar is.
3: Nee, natuurlijk niet. Het is een weerkerend verhaal. De vroegste referentie die ik heb gevonden in mijn onderzoek is, dan praten we over... een goede 800 jaar voor Christus.
1: Oh.
3: Dat er werd gezegd van dat die jongeren toch geen respect meer hadden voor de ouderen en dat ze alleen maar gericht waren op luxe. En dat het sneeuwvlokjes waren en dat soort dingen.
1: Patatgeneratie.
3: Ja, voordat er patat was. Dus dat. En ja, dat was het oude Griekenland en C13 is het nooit meer gestopt eigenlijk. En het werd pas echt commercieel op het moment dat een aantal consultants die er zijn mee gaan bemoeien. En zoals je zegt, een hele industrie hebben opgebouwd.
1: Ja.
3: Dus er werd op een bepaald moment, zag men dingen bewegen op de arbeidsmarkt. Namelijk dat de groepen die de arbeidsmarkt verlieten, dat die groter waren dan degene die toestroomden. Ja, je hoeft geen wiskundige te zijn om te zien dat je dan een tekort gaat hebben, dat er krapte komt. En daar zijn een aantal consultants heel handig ingesprongen. En die hebben gezegd van... dit wordt een war for talent. Tot daar kan ik volgen. Maar dat ook een war for of generations wordt. Daar ben ik het dan niet mee eens.
1: Hey, en dat kun je natuurlijk onderzoeken. Hè? Want een generatie is een, zoals ik het ooit begrepen heb, is een soort cluster van 15 jaar.
3: Ja.
1: Of 10 jaar.
3: Ja,
1: ligt
3: dat hangt er een beetje vanaf.
1: Ga je al.
3: Ja, je spreekt. Dus dat is al een van de verklaringen. Het wordt allemaal... heel strak en rigide ingedeeld. Maar als je dan verschillende bronnen bekijkt, dan zit daar toch wel heel veel overlap op. Mijn broer, ik ben proud member of generatie X. Hè, dus,
1: wanneer ben je geboren?
3: 78.
1: Nee, oh, wat leuk. Ja. Ik 71. Ben ik het dan ook?
3: Ja, wij zijn samen.
1: Oh, wij zijn samen. Ik voel me ineens heel verbonden met je.
3: Ja, maar dat is onderdeel van de verklaring natuurlijk. Maar...
1: weet je nog wel, cassettebandjes?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, zie je, we zijn een generatie.
3: Tuurlijk. Maar mijn broer, die is van 1982. En die is dan plots een andere generatie, namelijk een millennial.
1: Ja.
3: Zijn wij zo verschillend? Ja, ik zou dat niet zo direct durven zeggen. Hadden wij op bepaalde geëikte tijdstippen andere interesses? Absoluut. Maar dat was waarschijnlijk veel meer een effect van leeftijd dan dat het een effect is van... van echt generaties.
1: Nou ja, het verhaal van de generatie, de mensen die zeggen dat generaties van elkaar verschillen, die zeggen natuurlijk ook van ja, je groeit op in een ander tijdsgewricht. Er zijn andere trends, er is andere politiek, er zijn andere economische omstandigheden. Dus je ouders hebben andere manier van opvoeden, dingen die in zwang zijn. Dat zijn de redenen waarom generaties anders zijn. Ben je opgegroeid native met internet of heb je internet op zien komen? Dat is een beetje het verhaal wat natuurlijk verteld wordt.
3: Ja, maar dan praat je heel erg, of dan ga je heel erg uit van het idee van zo die formative periods. En voor een aantal dingen, zoals persoonlijkheid, zijn die formative periods belangrijk. Maar dan is de vraag, spelen dan die eigenlijk redelijk ver distant effects, bij wijze van spreken, speelt die dan zo een belangrijke rol? En daarvan denk ik van, ja, nee, ik denk als het echt wat er in je formation period gebeurt, dat heeft heel veel ook te maken met wat er in je directe omgeving gebeurt. Ik denk dat het veel belangrijker is, en dat is het probleem. eigenlijk is het antwoord, bestaan die generaties, op de vraag bestaan die generaties? Ja, eigenlijk weten we het niet. Dat is het korte antwoord. Het lange antwoord is, we weten het niet, maar alles wat we hebben wijst wel in de richting dat het niet zo is.
1: Nee.
3: Dus we weten het niet omdat je eigenlijk hele goede data zou moeten hebben over een aantal elementen. Je zou iets moeten weten over het individu en dat zou je meerdere keren moeten vragen. En dan weet je ook iets over het tijdstip waarin dat zich afspeelt. En dan weet je ook iets over de generatie, als die er zou zijn. Dus er zijn eigenlijk vier grote dingen die daar een rol in spelen. En de meeste studies die daarover gaan, die gaan gewoon over cross-sectionele data. Dat wil zeggen, je meet één keer iets. Ik meet één keer iets bij iemand van generatie X en van iemand van generatie Y en iemand van generatie Z. Die antwoorden drie verschillende dingen. En dan ga ik maar heel gemakkelijk zeggen, ah ja, dat ligt aan de generatie. Terwijl het even goed kan liggen aan leeftijd, waarschijnlijk. Omdat dat een veel dominantere evolutie is dan eigenlijk generatie. Ja. En anderzijds, ja, zou het ook aan het tijdsgevricht zelf kunnen liggen. Want jij sprak daarna over internet. Maar ondertussen is iedereen wel mee met dat internet. En of je nu native bent of niet, maakt daar niet zo heel veel uit, denk ik.
1: Ja.
3: Dus vanuit dat perspectief weten we eigenlijk te weinig om dat te kunnen doen.
1: Ik weet en zou je dan ook longitudinaal. Ja, longitudinaal, mooi woord. Onderzoek moeten doen om te zeggen van oké, maar als we dan nu Gen Z gaan onderzoeken, hoe ze in het leven staan. En dat doen we al, en dat doen we vervolgens doen we dat gewoon 50 jaar lang. Want dan zijn ze ondertussen oud geworden. Dan kun je misschien iets zeggen over.
3: Kan je er al iets meer over zeggen, maar als je dan ook nog eens zegt van dat is een soort van generiek. Globaal effect, ja, dan moet je ook nog op verschillende plaatsen kunnen doen.
1: Ja.
3: En daar loopt het natuurlijk een beetje mis, want die data die hebben we eigenlijk gewoon niet. Er zijn meta-analyses van al dat soort studies die we samenpakken en de meeste daarvan zijn cross-sectioneel, dus dat moet je al meenemen en die tonen eigenlijk aan dat de verschillen die er zijn tussen die grote groepen, dat die eigenlijk heel klein zijn en alle kanten opschieten.
1: Ik heb ooit een wetenschapper horen zeggen, de verschillen binnen de groep zijn groter dan de verschillen tussen de groepen. Generatie.
3: Dat is de definitie van niet significant onderzoeken.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Ja.
3: Dus,
1: ja. Maar, wat me net nog te binnen schoot is dat ik dacht, kijk, wat me wel interessant lijkt is, je hebt altijd jonge mensen, je hebt soort levensfases, hè? Dus je hebt mensen die jonger zijn dan mensen die in de fase zitten met kinderen, de fase zitten, nou, die fases lijken me op zich best wel interessant.
3: Dat zijn inderdaad, dat zijn leeftijdseffecten of leeftijdsfase effecten. En die zijn een stuk interessanter, want daar zie je ook heel veel verschillen die je wel gemakkelijk daaraan kan toewijzen natuurlijk. En dan gaat het niet zozeer over generatie-effecten. Maar, en dat zijn allemaal dingen waar je voor kan controleren, maar we moeten de data gewoon hebben. En op dit moment zijn die data er nog niet. Ik weet van één studie dat ze daar nu mee bezig zijn. Heel recent, maar ik sprak er straks over met Thomas. Maar ik heb de methodologiebijlagen nog niet helemaal begrepen hoe dat ze hebben gedaan. Het is nog een beetje vaag over hoe dat het precies gebeurt. Dus,
1: nou, dat is meestal niet echt een goed teken, toch?
3: Daar ga ik me niet over uitspreken. Maar in ieder geval kan ik dan gewoon zeggen van ja, als ik het niet weet, dan kan ik er niks over zeggen.
1: Nee.
3: Dus dat is wel een belangrijk ding.
1: Maar Wouter, wat moeten we dan met die hele host? Want het is gewoon een enorme hype. Iedereen heeft het over die generaties. En dan gaan we workshops doen en trainingen. En dan worden leidinggevenden, die worden opgeleid hoe ze nou met Gen Z'ers moeten omgaan. Terwijl heel veel van die leidinggevenden een Gen Z'er thuis hebben. Namelijk hun kind. Jij zegt dus...
3: Ja, ik zou er in ieder geval daar geen geld in steken. Ik zou misschien de leidinggevende opleiden om te leren hoe dat ze moeten omgaan met mensen. Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig.
3: Dat lijkt mij de beste zet. En ja, net zoals met al die andere mythen, geef er gewoon geen geld aan uit. Hè. Als het gaat over... je hebt er een aantal gesomd. Het gaat over Maslow als motivatie, over MBTI of dat soort dingen.
1: Ja, die hebben we ook nog. Ja. Geef fantastisch.
3: Geef er geen geld aan uit. Je kan dat eigenlijk veel beter besteden aan andere zaken, denk ik, waar dat je wel effectief iets mee kan.
1: Ja. Wat de hele tijd in mijn hoofd zit, is dat ik denk, Oké, dit zijn twee mythes. Jullie hebben er op het congres Thomas 12 gedaan, volgens mij, hè? Zeg ik even uit mijn hoofd.
0: We hebben 6 bijdragen gehad van collega's. En daarnaast Paul Bozeli, die een strik om het heel geheel deed. En Philip Vermeulen, de kunst die hij kwam delen. Ja.
1: Ja, nou ja, je had waarschijnlijk nog 5 congressen kunnen geven, schat ik zo in.
0: Ja, dit is natuurlijk als je. We hebben het programma gevuld door een mail te sturen naar al onze Future of Work collega's. Nou, dat zijn er nogal wat van. Jongens, is er iets wat jullie recht willen zetten? Nou, er kwamen de mailtjes vrij snel binnen. En ik denk ook bij de collega's hier is, ja, ze kregen allemaal een kwartier om hun verhaal te doen. Dat is natuurlijk veel te kort. Daar kunnen ze natuurlijk nog wel een paar keer voor terugkomen. Dus er is een hoop waarvan, met name als je als wetenschapper de diepte induikt op een bepaald thema en heel nauwkeurig weet hoe iets zit en je om je heen, is de nuance vaak ver te zoeken.
1: Ja.
0: Ja, dan voelt het natuurlijk wel fijn om een keer dat recht te mogen zetten. Ook al is het maar een betrekkelijk klein publiek. Maar hier, in dit radioprogramma, Glenn, eindelijk voor...
1: eindelijk de waarheid. Ja, dan moeten jullie me toch even helpen. We hebben het hier over, over iedereen die werkt in Nederland. Sterker nog, als het over sommige onderwerpen gaat, gaat het over iedereen die werkt in de wereld. Want het zijn gewoon mensen die met elkaar werken / samenwerken. Daar wordt heel veel tijd en energie in gestopt om die mensen die dat met elkaar doen, om die dat slimmer, efficiënter, gezonder, beter, duurzamer, noem alle woorden er maar bij op die daarbij gelden, om dat beter te doen met elkaar. Daar gaat heel veel geld in om. De hele HR-afdeling is er zo'n beetje voor ingericht. Alle leidinggevenden zijn er zo'n beetje een belangrijk gedeelte, als het goed is, van hun taak mee bezig. En eigenlijk hoor ik jullie zeggen. En ik ben het daar namelijk, ik hoor het jullie niet zeggen, want ik leg hier geen woorden in de mond. Die zijn wetenschappers. Ik hoor jullie op een aantal onderwerpen zeggen, het klopt gewoon niet. Generaties, of we wel of niet ziek worden. We hebben het over Maslow gehad, we hebben het over MBTI, DISC. Noem maar al die andere dingen. Wel of geen zelfsturing, wel of geen agile. Wat is het toch dat we achter dat soort dingen aanlopen? Soort van
0: verandering is vooruitgang. Ja, dus als dat het, dat is de basis volgens mij. Ik ben HR-directeur van een organisatie en ik wil de boel, ik wil laten zien dat ik het beter georganiseerd heb. Dan moet ik iets nieuws bedenken. En dat doe ik samen met een consultant misschien wel. Of ik heb zelf al plannetjes en ik bedenk daar een pakket met ideeën bij. En ik zeg, dit is hoe het zit. En wij hebben meer jong talent nodig. Dus wij gaan Gen Z gaan wij in de watten leggen. En dan snappen we hoe het moet. Want die moet je allemaal Red Bull geven. Tot het zo uit hun oren komt spuiten. En dan blijven ze. Of, en dat is op zich als eerste stap eenmaal prima natuurlijk. Een visie en daar ga je werk van maken. Maar als je niet inbakt. Wacht even, hoe weet ik of ik gelijk heb achteraf? En stel ik me daarvoor open. Ja, dan krijg je dit. Dan gaan we met z'n allen op een gegeven moment Maslow-pyramides bouwen.
1: Ja, en daarin geloven met z'n allen.
3: Het is ook gewoon een motivatievraagstuk. Hè? Je zegt van, ik ben een manager. En die, als je dat puur bekijkt vanuit motivatie van die manager. En je gaat naar bijvoorbeeld self-determination theorie kijken als motivatietheorie. Waarbij dat je zegt van, er zijn 3 grote noden die mensen hebben. En daar bestaat een hele stapel onderzoek over die dat corroboreert. Autonomie is een hele belangrijke. Ja, dan zegt die manager, ja, ik wil dus nu beslissen dat het gaat. Dus die gaat voor zijn eigen autonomie. Competentie, het gevoel van iets te kunnen, impact te hebben, is ook een belangrijke. Ja, dan gaat die manager ook zeggen, ja, ik wil dat doen. Dus die gaat zijn eigen noden eigenlijk een stuk boven die van de organisatie stellen. En dat is eigenlijk een stuk de verklaring waarom dat we daar altijd naartoe gaan. Los van het feit.
1: Is het ook niet gewoon luiigheid? Oh, als we dit doen. Ik heb nu een boek gelezen. Ik heb niet echt gelezen. Ik heb de flaptekst gelezen. In de eerste 2 hoofdstukken. Toen dacht ik weet het wel. We moeten dit gaan doen. We moeten agile gaan doen. We moeten, een beetje het nadeel als je al een tijdje dit soort programma's maakt. Werkgeluk was ook zo'n ding. Niemand heeft het nu meer over werkgeluk. Alsof geluk niet meer belangrijk is. Hoe kan dat nou? Dat is toch raar? Maar het was echt ineens een ding. En iedereen had het erover. We gaan werkgeluk doen. Dat was belangrijk. Want dan gaan mensen stiekem ook beter presteren. Agile. Ik hoor ook niemand meer over agile. Ze zijn helemaal verdwenen. Terwijl er heel veel waarde in zit. Maar iedereen ziet het als een soort silver bullet. We gaan dit allemaal doen. Dan komt het goed. Ja, het kwam niet goed. Dus is het shit. Weg ermee. Ja, op naar het volgende feestje.
3: Dat is voor een stuk hoe dat mensen werken. We moeten ons bewust zijn.
1: Maar help ons even. Waarom? Wat voor kansloze dieren zijn wij, Wouter?
3: Op lange termijn waarschijnlijk super kansloos. Maar laten we houden op...
1: Jeetje, het wordt echt gezellig hè, hier.
3: Nee, ik denk... als je gaat kijken hoe dat wij geëvolueerd zijn... dan heeft het ook heel veel te maken met... wat dat Kahneman noemt aan het systeem 1 en systeem 2 denken. Waarbij dat sommige dingen intuïtief heel appealing zijn. Heel leuk zijn. Heel duidelijk appelleren. Maar als je erover nadenkt... Dan klopt het niet helemaal. Maar het punt is, wij zijn eigenlijk niet zo geweldig goed ingericht om echt nadenkende wezens te zijn. Onze cognitive ease, zoals we dat noemen, dat zit vooral op dat systeem 1. Dat zit vooral op, ik zie iets en ik spring erop. Jumping to conclusions. Maar dat echt analytisch nadenken, dat als ik geef in mijn college soms het voorbeeld van, stel we zijn hier aan het wandelen en we zijn over koetjes en kalfjes aan het praten, we kunnen wandelen en spreken tegelijk. Op het moment dat ik jou een hele moeilijke vraag stel, dan ga je stoppen. Ja. Dan stop je om na te denken. Dan zie ik ook, als ik heel goed in je ogen zou kijken, dan zie ik je pupillen groter worden. Je hebt een serieuze cognitieve belasting die je bij dat systeem één denken niet hebt. En daar zit natuurlijk, dat is het stukje luiheid wat jij beschrijft, die zit ook voor een stuk in ons ingebakken, hoe dat wij denken. Maar er zijn heel veel laagjes die daarvoor zorgen. Er is een stukje cultuurlaag, er is een stukje... cognitieve laag, er is zelfs een echte neurologische laag, waarbij dat je echt aan neurobiologie gaat denken. Maar dat zijn allemaal dingen die erop gericht zijn van, we gaan het toch niet te moeilijk maken.
1: En dus, denk ik, Suzanne, we hebben gewoon meer wetenschappers nodig. Want die denken, is dit eigenlijk wel zo?
4: Ja, ik had een andere gedachte eigenlijk net. Oh. Als ik dit zo hoor, heel veel over HR, over management, waar het bij mij heel erg, denk ik, van over... vergeten ook een hele grote groep aan mensen die in de fabrieken werken. Voor heel veel werk doen wat een beetje buiten onze bubbel blijft. Zeg maar, wat buiten ons beeld blijft. Waar zeker vanuit mijn onderzoeksveld. Als we kijken naar echt ongezond werk. Die vallen hier een beetje buiten. Dus ik heb het gevoel dat we dan heel erg op HR-niveau. Ik ben aan het luisteren naar deze gesprekken en over de zin en onzin. Maar ik denk van, we vergeten eigenlijk ook een heel belangrijk punt. Dat er dus nog steeds mensen die een heel belangrijk deel van het werk doen voor deze samenleving. Die vergeten we eigenlijk hierbij. En daar zou ik ook echt de aandacht voor willen vragen. Dus meer wetenschap, heel goed, altijd voor. Maar we moeten ook kijken naar de goede dingen. Want wat ik eigenlijk ook wou horen zeggen, als je verkeerd kijkt, wat zei je volgens mij in het begin, maar als je niet kijkt, zie je het ook niet. Hè? Dus we moeten ook, we hebben data nodig, zeker, maar we moeten wel op de goede punten kijken. En als we heel erg op hetzelfde blijven kijken, zien we hetzelfde. En ik denk dat we soms een beetje uit het oog verliezen waar het ook om gaat. En een hele groep ook daarmee. Dus dat is een beetje wat mijn gevoel dan bekruipt als ik dit.
1: Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. En de grap is natuurlijk dat operators in een fabriek en ik vind dat zo geweldig dat je hoort dat verpleegkundigen gewoon een hoofdverpleegkundige hebben en die is verantwoordelijk voor 100 verpleegkundigen. Denk ja, hoe kun je daar nou leiding aan geven? Hoe kun je nou contact met die mensen leggen? Dat is toch onmogelijk?
4: Ja, dus het is qua leidinggevende, maar ook het werk wat er gedaan wordt. En dat er dus nog steeds allerlei blootstellingen zijn die we dan, die lossen we niet op met management direct. Dat is, dus daar moeten ook weer andere maatregelen. Dus dat is een beetje wat ik ook denk dat, waar ik graag aandacht voor wil vragen.
1: Ja, fair enough. Thomas?
0: Glenn?
1: Ik verwacht een soort stichtelijk laatste woord van je. Ik weet niet zo goed waarom, maar zo voelt het gewoon.
0: Nou, dat is altijd de vraag natuurlijk of ik in staat ben tot stichtelijkheid. Maar kijk, we hadden het congres hadden we ook evidence-based policymaking kunnen noemen. En dan weet ik niet of we die 130 stoelen gevuld hadden.
1: Ja, klinkt iets minder
0: rock'n'roll. Dus je moet natuurlijk een lekkere titel. Nou, en mythes die raakte de juiste snaar. Maar dat is wel in het hart, denk ik, van alle bijdragen geweest. Dus de gedachte is... de hoop was natuurlijk... toets jezelf. Twijfel aan jezelf. Omarm die twijfel. Toets en juich als je erachter komt dat je verkeerd zat. Maar om dat te kunnen doen... heb je natuurlijk een ontzettende datahonger. Zowel binnen de organisatie als de wetenschap. Wij helpen daar natuurlijk heel erg graag bij. Laat ons meekijken, maar dan hebben we wel die data nodig. Dus zorg dat je die datastromen op orde hebt. Al is het maar we gaan een Maslow-pyramide implementeren.
1: Doe maar niet.
0: Ja. Maar, hè, ja. En we gaan kijken wat het doet. Is zorg dat er een voormeting en een nameting. Hè, dus laat je informeren door mensen die er verstand van hebben. Bij onze universiteit of andere. Zijn die er te over? Maar ook als het gaat over blootstellingen. Zorg dat die metingen op een goede manier vastgelegd zijn. En gedeeld worden met de juiste partijen. Zodat we kunnen zien en meekijken of wat je aan het doen bent nou goed is.
1: Ja.
0: Stichtelijk genoeg?
1: Ja, vind ik prachtig stichtelijk. Daar voeg ik graag aan toe. Twijfel inderdaad. Twijfel, vind dat heel mooi. Ga eens stilstaan. Want wandelen en heel diep nadenken, dat gaat dus ook niet. Hebben we vandaag geleerd. Ga stilstaan en bedenk gewoon eens. Als je om je heen kijkt van. En dat vond ik in ieder geval heel grappig. Die gedachte van alles wat hier is om ons heen. Dat we in een kantoor of in een fabriek of in een. Hoe we hier werken. We hebben dat allemaal bedacht. Het kan dus ook anders. Dan bedenken we namelijk iets nieuws. En, heb ik vandaag geleerd. Zorg dan dat je vooraf en achteraf meet. Want dan weet je namelijk of het succesvol was. Of niet. En als het niet succesvol was. Hoera. We hebben weer wat geleerd.
0: Hartstikke mooi.
1: Ik vond het leuk dat jullie hier waren. Dank jullie wel voor jullie wijsheid en ongebreidelde kennis. Thomas Martens hoorde je, Suzanne Peters, Wouter van den Abelen, allemaal van de Universiteit Utrecht. Wil je meer afleveringen luisteren van de Future of Work Hub? Nee, het is geen hub meer. Het is nu een Future of Work
0: platform.
1: Platform, ja. Ja, dat is weer heel wat anders. Dan kan dat, want via de nieuwe website van People Power ga je naar de afdeling afleveringen. En dan heb je gewoon een knopje, een categorie knopje. En dan klik je op Future of Work en heb je alles wat we de afgelopen 8 jaar samen hebben gemaakt bij elkaar. En dat zijn dus alleen maar wetenschappers. Dus alles wat daarin gezegd wordt is waar. En als je denkt, ja, maar dat vind ik te ingewikkeld. Moet ik dat allemaal luisteren? Kun je ook naar AI Power. En dan kan je al die afleveringen. Dan zeg je, goh, wat zegt zeggen de Future of Work afleveringen over X, Y, Z? En dan krijg je antwoord, gevalideerd uit de transcripties van al die afleveringen. Nou, hoe van

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
2: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyse.

0: analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Cloud is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
3: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Van harte welkom bij weer een nieuwe business update hier bij Nieuw Business Radio. Ja, in 2026 bereikte AI-kapitaalstroom een recordhoogte. Maar de adoptiegap tussen investering en werkelijke waarde is groter dan ooit. Heel veel bedrijven investeren tegenwoordig in AI, maar vaak zonder doel. Of er is enorme faalangst om echt die stap te gaan zetten om AI meer in te gaan zetten. Hoe zorg je nou voor dat je een toekomstbestendige organisatie hebt, maar ook behoudt? En hoe kun je nou op de juiste manier innoveren door menselijk talent en AI met elkaar te combineren? Nou, hier gaan we met elkaar over in gesprek. En dat ga ik doen met BIT. BIT is een gevestigde research en prototyping studio en gecertificeerde B Corp. Ze zijn gevestigd in Amsterdam met zo'n 65 ambitieuze talenten. En ze gaan als organisatie de uitdaging aan om innovatie te laten ontstaan door talent en AI met elkaar te versmelten. Ik ben Martine Howard en ik ga in gesprek met Annelotte Hofland. Van BIT.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Annelotte, van harte welkom.
4: Dankjewel, leuk.
3: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe je nou echt AI, maar juist ook menselijk talent met elkaar kunt combineren.
4: Ja.
3: Heel veel organisaties vinden het spannend om met AI te beginnen.
4: Ja.
3: Of ze zijn enorm aan het investeren op dit moment. Welke ervaring heb jij op dit moment? Zie je met name mensen enorm investeren? Of zie je juist ook wel organisaties het een beetje spannend vinden?
4: Leuke vraag. Ik denk allebei. We spreken met organisaties vanuit allerlei industrieën vanuit BIT. Ja. Dus letterlijk van zorg tot media, tot accountancy, tot luchtvaart. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is heel verschillend. Ik denk dat je bij een aantal organisaties inderdaad echt kartrekkers hebt die durven, wat je zelf in je intro ook zegt. Dus die het lef hebben om het te doen. En er zijn ook bedrijven die denken, we moeten eerst inregelen hoe we onze governance doen en een strategie vormen en dan pas actie ondernemen.
3: Ja.
4: Ik zie het allebei eigenlijk.
3: Ja. Ja. Wat zou je advies zijn? Eerst goed nadenken waar je het voor in wil zetten? Of zeg je, nee, begin gewoon maar?
4: Ook allebei. Ja, nu wordt het een beetje zo'n podcast. Nee, ik denk geheel, onze filosofie bij BIT is ook geïnspireerd op IDEO. David Kelly, die de design thinking methode de wereld in heeft geholpen eigenlijk.
3: Yeah.
4: Die zegt in zijn verhaal, stop talking, start making. En dat is wel iets wat we bij BIT ook graag vertellen aan mensen. Dus ja, je moet natuurlijk nadenken over wat je ermee gaat doen. Het moet wel waarde hebben. Dus wij zeggen, innovatie is een uitvinding plus een business case. En die business case moet natuurlijk wel waarde opleveren ook. Niet alleen in euro's, maar ook in andere mooie impactvolle cijfers.
3: Dat.
4: Daarom zijn wij ook een B Corp. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ik denk dat je daar moet beginnen. Waar zitten je grootste kansen in je bedrijf? De grootste problemen waar je tegenaan loopt? Met een organisatie of BIT of een ander brainstormen over hoe kun je nou beyond mensen efficiënter maken. Dus bijvoorbeeld ChatGPT inzetten om je mails beter te schrijven. Ja, dat doen we denk ik inmiddels allemaal. Maar waar zitten echte kansen? En dan gewoon beginnen met waar jij de meeste waarde in ziet.
3: Ja, het is altijd leuk om jullie ook wat beter te leren kennen. Ook hè, voordat we nog verder hier over in gesprek gaan. Jullie bestaan nu zo'n 10 jaar. Jij bent hier zelf 5 jaar werkzaam, heb ik begrepen.
4: Ja, dat klopt.
3: Jullie hebben geen functietitels.
4: Nee. Iedereen is bij ons part of the team. Dat is bewust omdat we een platte organisatie zijn. Geen hiërarchie. En we leven ook daarin. Hebben we ons weer laten inspireren door Reed Hastings van Netflix. No Rules Rules. Een heel mooi boek als je geïnteresseerd bent in cultuur. Om dat eens te lezen.
3: Ja.
4: En hij zegt eigenlijk toen hij Netflix bouwde. En dat samen deed met zijn cultuurcompagnon. Zei ze eigenlijk, ja, dit zijn volwassen mensen. En die moeten we ook als volwassenen behandelen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus wij geven onze mensen vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. En wat we terugvragen is prestatie, passie en plezier.
3: Ja.
4: En dat is wat het is. En iedereen heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid op een ander niveau. Uiteindelijk kan iedereen elkaar altijd bellen, appen, slacken. En dat, ik vind die laagdrempeligheid in de organisatie heel belangrijk.
3: Ja, daar zit ook een enorme kracht in, denk ik ook wel. Hè?
4: Ja.
3: Dat je dan nog meer met elkaar gaat samenwerken misschien ook nog wel weer.
4: Zeker. En ook daarin een groot geloof in onze organisatie in serendipity. Sorry voor alle Engelse termen. We zijn een internationaal bedrijf ook, dus dat komt er af en toe even tussendoor.
3: Ja, mooi woord trouwens ook.
4: Ja, serendipity is een heel mooi woord. En ook een mooi boek over geschreven trouwens. En ik denk denk dat dat creëer je ook doordat er zo'n laagdrempeligheid is. Dat iedereen elkaar altijd weet te vinden. We organiseren bijvoorbeeld elke maand een monthly Friday, waarin we elkaar projectupdates geven, inspiratie. Soms van buitenaf, soms van binnenuit. En waarin we gewoon toffe mensen een podium geven. En laten vertellen over wat voor coole dingen ze aan het doen zijn.
3: Ja.
4: En jezelf laten inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk inderdaad is als je die laagdrempeligheid opzoekt.
3: Ja, nu heeft iedereen natuurlijk altijd wel zo'n eigen expertise, verantwoordelijkheid.
4: Ja, precies.
3: Hoe is dat bij jou? Hoe moet ik dat bij jou zien dan?
4: In mijn rol bedoel je? Ja. Ik ben verantwoordelijk voor people and culture. En de bedrijfsvoering eigenlijk, dus de operations. En ik heb het traineeship mede opgericht binnen BIT. Dus 3 jaar terug hebben we naast onze consultancy tak, dus onze projectorganisatie, hebben we ook een talent pressure cooker programma opgericht. Dat begon als een experiment en toen werd dat wel echt serieus.
3: Ja.
4: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor.
3: Ja, want juist ook bij deze innovatie die er gaande is, hè, ben je op zoek naar nieuwe, nou ja, mensen eigenlijk. Ja. Nieuwe leiders ook wel.
4: Absoluut.
3: Kun je misschien ook wel zeggen.
4: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik. Dus we noemen ons programma het Future Tech Leader programma.
3: Ja.
4: Waarin we inderdaad mensen die net zijn afgestudeerd vanuit informatica-achtige opleidingen of innovatie, ergens op dat spectrum, zo zien wij dat, die laten we hun carrière inderdaad eigenlijk via ons starten bij mooie organisaties waarin we gave opdrachten formuleren die gaan over innovatie, impact en nieuwe technologie. Dat is heel leuk om te doen, om met zulke mensen samen te werken.
3: Ja.
4: En wat we doen, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Wat we doen is in dat jaar dat ze bij ons trainee zijn, komen ze elke vrijdag terug naar BIT om die serendipity op te zoeken, die inspiratie, met mensen praten. En we vullen hun gereedschapskist, zoals ik dat graag zeg, met allerlei tools. Die gooien we er gewoon in. En het is aan hen om dat eruit te halen op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is, ja, dat is hoe wij proberen om de eerste stap van de carrière van die future tech leaders te bouwen.
3: En is het dan ook de bedoeling om die mensen dan ook weer bij jullie te houden?
4: Liever niet. Nee.
3: Of juist ook wel weer gewoon weer te laten
4: juist
3: gaan.
4: In die organisaties te laten blijven. Want ik denk dat organisaties erbij gebaat zijn om jonge mensen aan te nemen. Je ziet ook best wel een trend en er is wel wat vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd dat junior functies een beetje aan het verdwijnen zijn door AI. En ik vind dat wel echt een slechte ontwikkeling. Ik denk dat je juist jonge mensen nodig hebt die native zijn hierin. Die eigenlijk van nature al om zich heen grijpen naar de tools die er beschikbaar komen. Ja. Die weten wat er is en kan. En die misschien wel een bepaalde jeugdigheid of nog groen achter de oren zijn, maar die wel, daarmee juist wel een beetje rebellie in je bedrijf creëren.
3: Ja, of echt een frisse wind. En
4: ja.
3: Je ziet ook vaak dat als verschillende generaties bij elkaar komen, dat die elkaar ook weer kunnen inspireren.
4: Ja, dus de ervaring en de skills en dat bij elkaar matchen. En ik denk de mensen die bij ons in het traineeship stappen, die kiezen ook heel bewust voor het bedrijf waar ze dat programma volgen. En mijn persoonlijke advies is ook altijd om te blijven. Ik zie vaak dat ze nog lang niet klaar zijn met de opdracht waar ze mee bezig waren. En dat ze hele mooie kansen toch geboden krijgen door die organisaties waar we mee samenwerken. Yes. Ja.
3: Ja, wat goed. Mooi dat jullie eigenlijk dus ook die ruimte geven aan jongeren. Ik denk dat het juist ook heel erg belangrijk is. Juist ook in deze tijd.
4: Ja.
3: Als we eventjes kijken naar wat jullie allemaal doen. Hè, want jullie proberen echt wel menselijk talent te laten versmelten met AI.
4: Ja.
3: Dat is heel mooi gezegd. Maar hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien?
4: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wat ik al zei net over dat native zijn. Ik denk dat iedere CEO een BIT trainee naast zich zou moeten hebben. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje. Iemand als een BIT trainee. En wat ik daarmee bedoel is een jonge, ambitieuze, wij noemen dat sociale nerds. Dat zeg ik met heel veel respect en eerbiedig. Zo zouden ze dat ook over zichzelf zeggen.
3: Yeah.
4: Ik denk dat mensen die op zo'n positie in een organisatie zitten, dat waar we het net over hadden, die input ook echt goed kunnen gebruiken om hun strategie op te vormen. Het versmelten. Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat waar mensen bij BIT goed in zijn, is nadenken over welke mogelijkheden zijn of welke kansen zijn er binnen het bedrijf. En dan heel snel komen tot een vet model wat ze kunnen bouwen. En het zijn mensen die zeggen, maar ik heb dit laatst gelezen, kunnen we daar dan niet wat mee? Het zijn mensen die heel graag willen stapelen, zoals we dat zeggen. Dus
3: ja.
4: Elkaar opzoeken om die inspiratie uit te wisselen. En daar komt het eigenlijk van nature samen.
3: Kun je een voorbeeld misschien geven? Praktijkvoorbeelden? Want jullie werken natuurlijk in verschillende branches.
4: Ja.
3: Hoe moet ik het voor me zien?
4: Nou, we werken toevallig ook voor een mooi mediabedrijf die hier in de buurt zit. Ja. Daar werkt een super inspirerend persoon die allerlei gave ideeën heeft over wat er mogelijk is met AI en echt visionair is. En daar hebben we 1,5 jaar geleden een trainee aan gekoppeld. Vanuit de datahoek is dit dan. En daar lag een idee om een model te bouwen dat automatisch op basis van videocontent kan labelen en kan bepalen wanneer reclames uitgezonden worden. En dit hebben we in een jaar tijd met die trainee eigenlijk neergezet. En dit is ook zo'n sociale nerd. Dus iemand die het leuk vindt om dan in gesprek te gaan met de mensen die reclames de hele dag zitten te bekijken. En hoe zou dat dan werken? En wat zou AI voor je kunnen betekenen? En ik heb hier iets kleins gemaakt. Wij zeggen altijd no prototype, no meeting. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Negatief. Feedback is ook alleen maar goed om dan op te halen en dan weer door gaan bouwen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is, want daar komen nu weer dat inspireert ook weer tot nog meer opportunities. Dus ik zie nu bij datzelfde bedrijf dat er nog meer kansen ontstaan, puur omdat dit er nu is en mensen denken, oh wacht even, als dit het kan, dan kan het misschien dat ook.
5: Ja.
4: Dat is denk ik heel mooi.
5: Ja. Ja, en wat ik zelf wel nog veel zie, zeg maar, is dat veel bedrijven ook wel struggelen met, ja oké, dan zetten we AI in. Maar wat gaan die mensen dan nog uiteindelijk doen? Hè? Dus er ontstaat ook meteen een soort angst van, hey, verlies ik mijn baan?
4: Ja.
5: Dus hoe kun je nou eigenlijk echt best of both worlds eigenlijk met elkaar gaan combineren?
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk eigenlijk waar iedere organisatie naar op zoek is.
4: Ja, ja.
5: Dus hoe kun je nou dat menselijke talent goed inzetten in combinatie met AI?
4: Ja.
5: Heb jij misschien daar nog een ander voorbeeld van dat je zegt, oh ja, daar kwam dat talent van die persoon ook heel erg goed naar buiten. Maar ook in combinatie met AI?
4: Nou ja, ik denk dat het een verkeerde keuze is om AI in te zetten om je FTE's te besparen. Ik denk dat je, nou ja goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel banen veranderen en banen onnodig maken. Dat denk ik ook.
5: Daar moeten we misschien ook niet al te bang voor zijn.
4: Dat denk ik ook niet, want dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. En iedereen kent die voorbeelden natuurlijk ook wel van drukkers, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal digitaal is geworden. Dus ik denk niet dat we daar inderdaad huiverig voor moeten zijn. Ik denk alleen wel dat we er inderdaad intentioneel mee om moeten gaan. Dus mensen hebben best hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Maar eigenlijk is het gewoon een papegaai. Er is een mooi artikel ook over geschreven door een hoogleraar, Emily Bender heet zij. Het heet You Are Not a Parrot. Mm-hmm. Dat is interessant om te lezen van een aantal jaar geleden.
5: Yeah.
4: Zij is hoogleraar Computational Linguistics, als ik het goed zeg. AI is in principe ook maar gewoon wat we ervan maken. En hoe we het bouwen, dat is wat het uiteindelijk voor output geeft.
5: Ja.
4: Dus je hebt altijd mensen nodig om het te maken. En ik denk dat je ook slim moet zijn daarin. Dus we hebben ook wel een case gehad bij een luchthaven waar het iets meer ging over robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk was daar de case om het hele kofferprobleem van 2 jaar geleden inmiddels denk ik alweer. Kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat werk veel te zwaar is en hoe dat ingericht was niet oké.
5: Okay. Ja.
4: Maar uiteindelijk kwamen we tot een soort machine aan de achterkant die de koffers zou selecteren. En dan zou er nog een mens aan de achterkant van die machine moeten staan die dan de foutjes van de robot zou moeten oplossen. Ja, wie wil die baan doen? Weet je wel, dan ben je het afvuurputje van de robot. Daar moeten we denk ik goed en intentioneel over nadenken. Wil je dat soort banen wel creëren? Of moet je dan de machine alles laten overnemen? Ik denk dat er een waarde zit in human in the loop, maar wel intentioneel. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Dus niet alleen maar vanuit de technologie. Niet ik heb een hamer, hier is een spijker. Nadenken over wat is nou echt het probleem en hoe kan ik het oplossen, maar ook menselijk houden.
5: Ja.
4: Natural intelligence is net zo belangrijk als kunstmatige intelligentie.
5: Ja, zeker. En het menselijk contact blijft net zo belangrijk.
4: Precies.
5: Misschien heb je die persoon dan een andere taak te geven, zeg maar, waardoor het menselijke contact wel heel goed nog steeds bijvoorbeeld
4: precies.
5: is.
4: Precies. En AI is zo creatief en zo slim als dat we het zelf maken. Dus je ziet bijvoorbeeld onder developers ook dat de fora waar alle vragen opgesteld werden van hey, ik heb deze bug in mijn code, hoe moet ik dit oplossen? En dan al die reacties. Daar is ChatGPT onder andere op getraind en Cloud ook.
5: Ja.
4: Tenminste in zoverre dat daar komt de input vandaan. Maar als die fora dus niet meer gebruikt worden en er ontstaan nieuwe bugs en ander soort code. Wie heeft dan het antwoord nog? Dus ja, de vraag is, waar ga je menselijke intentioneel inzetten? Dus het blijft heel belangrijk.
5: Ja.
4: Het wordt gevoed door ons.
5: Ja, ja, zeker. En het is gewoon ook, denk ik, ook belangrijk om per situatie en per organisatie ook goed te kijken wat past bij jullie.
4: Precies, dat denk ik helemaal.
5: Het echte personaliseren, zeg maar.
4: Ja, wij zeggen altijd niet, je moet, dus wat ik net zei over die hamer en spijker, je moet problems looking for solutions en niet solutions looking for problems. Iedereen wil natuurlijk op de hype springen en kent de innovatieverhalen van Kodak, van oh, ze waren inderdaad te laat met de digitale camera. Nu bestaan ze bijna niet meer. Dat wil iedereen nu voorkomen. We weten allemaal dat dat niet slim is. Dus iedereen wil erop springen. En nou, je vraag aan het begin, hoe doe je dat dan? Ik denk door gewoon te beginnen te experimenteren en op zoek te gaan naar inderdaad waar ligt de waarde. En dan niet alleen op je mail slimmer schrijven of FTE besparen. Dat zou mijn advies zijn.
5: Ja, het mag wel breder.
3: Nu is het wel zo dat jullie echt ook wel een eigen strategie ook wel hebben. Hè? Jullie willen ook wel echt jullie eigen stempel op bepaalde beslissingen en de manier waarop jullie werken zetten. En jullie blijven bewust ook klein als organisatie, heb ik begrepen.
4: Ja.
3: Waarom?
4: Ja. Ik denk dat je innovatieprojecten, zoals ik die omschrijf, daar zijn een aantal criteria aan. Dus je wilt inderdaad impact maken. Je wilt echt aan gave dingen werken. Je wilt met nieuwe technologie werken. En je wilt daar mensen aan laten werken die het talent hebben om dat te kunnen. En dat zijn gewoon geen massa's. Dus we selecteren heel bewust. We zeggen dat we altijd op zoek zijn naar top 1% talent. Die afstudeert van Nederlandse universiteiten.
3: Ja.
4: En daar doen we ook een heel gedegen selectieproces voor om hen aan te trekken. En ik denk ook dat er bestaan gewoon niet zoveel van dit soort opdrachten. En ook niet zoveel van dit soort mensen. Dat is een belangrijke factor. En het stukje laagdrempeligheid. Part of the team waar we het over gehad hebben. Ik denk dat je ook elkaar echt moet blijven kennen in een organisatie. Om tot die serendipity-achtige oplossingen te komen.
5: Ja, dus hier toch ook weer dat persoonlijke contact
4: absoluut.
5: Is heel erg belangrijk.
4: Ja, absoluut.
5: In plaats van dat massale gevoel.
4: Ja,
5: eigenlijk.
4: Ik denk als je massaal wordt, word je ook saai. En het enige wat wij niet willen zijn is saai. Dus Purple Cow is ook nog eens een mooie boekentip. Ik blijf boekentips geven.
3: Ja, altijd handig. Altijd
4: en dat is ook iets wat bijna iedereen binnen Bit gelezen heeft. How to stay remarkable.
5: Yeah.
4: Er staat ook een hele grote paarse koe bij ons in kantoor. Om ons aan te herinneren dat wat we doen, dat het remarkable moet zijn. Ja, en ik denk dat dat ook alleen kan als je klein bent.
5: Ja, ja. Nu zijn jullie ook operatief, hè? In de haven van Rotterdam, heb ik begrepen.
4: Ja,
5: jullie werken ook in de zorg.
4: Ja.
5: Op wat voor manier zetten jullie daar jullie krachten in? Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Nou ja, dat is denk ik heel leuk aan BIT en ook aan werken bij BIT. Ik zie dat er zowel in de zorg als bij de haven. Nou, de haven is misschien niet het juiste voorbeeld, maar op allerlei plekken heb je dezelfde problematieken. Personeelstekort, vergrijzing, verduurzaming. Nou ja, er zijn allerlei grote thematieken waar bedrijven natuurlijk wat mee willen.
5: Ja.
4: En ik denk dat het juist zo inspirationeel is dat je kan kijken, wat hebben we bijvoorbeeld bij een groot autobedrijf gedaan? Wat misschien voor de zorg ook wel relevant is. Dus als je, inmiddels is het al vaker gedaan, maar we zijn denk ik 4 jaar geleden met spraak naar tekst projecten gestart. Toen GPT echt nog niet heel mainstream was. Je ziet gewoon dat voor monteurs die bij een luchtvaartmaatschappij werken net zo relevant kan zijn als in de zorg.
5: Ja.
4: Dus dat is, ik weet niet of dit je vraag helemaal beantwoordt, maar ik denk dat we zo op zo'n manier ook willen kijken naar organisaties. Dus nogmaals, wat is een probleem of een kans? Waar wil je aan werken? Wat zijn je strategische doelstellingen? En welke technologieën zouden je daarbij kunnen helpen?
5: Ja, ja, maar echt concreet gericht, zeg maar. Wat doen jullie nu bijvoorbeeld in de zorg? Hoe helpen jullie daarin? Want jullie zijn ook wel heel erg bezig met die vergrijzing bijvoorbeeld nu ook wel. Hè?
4: Klopt.
5: Dus hoe kun je mensen en organisaties helpen in de zorg?
4: Ik zou veel meer in de zorg willen werken. Dus dat is een grote ambitie. Ik wil niet zeggen dat we al echt in de zorg werken.
5: Okay.
4: Dus gewoon in alle eerlijkheid. Ik denk dat we veel mooie dingen hebben gedaan die ook voor de zorg iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld van dit soort spraak naar tekstachtige dingen. Maar we hebben ook veel gedaan met computer vision. Waarin ik ook echt denk dat mooie applicaties kan hebben binnen de zorg. Maar we doen nu daar helaas nog niet zoveel. Dat is het eerlijke
5: dus het
4: antwoord.
5: Dat is wel een mooie ambitie eigenlijk.
4: Dat
5: om
4: is
5: nog
4: zeker
5: in
4: onze ambitie.
5: In die hoek te gaan zitten.
4: Ja, ja zeker. Wat ik zei, we zijn B Corp geworden om te onderstrepen dat we een bedrijf zijn dat impact belangrijk vindt. Niet om het dan maar aan te zwengelen. En ik denk dat de zorgsector is waar een hoop kan gebeuren.
5: Ja, maken we ook veel programma's hierover.
4: Leuk.
5: Dus wellicht dat daar nog een mooie crossover over voor jullie in ligt.
4: Leuk, leuk.
5: In de toekomst. Als we eventjes verder kijken. Hè? We zeiden dat al eigenlijk wel in de introductie. Veel organisaties struggelen met of we gaan nu enorm investeren. Maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dit allemaal aan moeten pakken. Of is er enorme faalangst.
4: Ja.
5: Laten we beide doelgroepen nog eventjes aanstippen.
4: Ja.
5: Juist als je nu enorm aan het investeren bent.
4: Ja.
5: Waar moet je echt op letten? Wat kan een valkuil zijn als je nu enorm aan het investeren bent in AI?
4: Dat je te klein denkt, denk ik. Dus dat je denkt aan processen die je efficiënter wil maken.
5: Mm-hmm.
4: En ik denk dat je moet mensen natuurlijk wel leren werken met tools en met AI. En wat kan het voor je baan betekenen? En ga er gewoon eens mee aan de slag. Dus een valkuil is denk ik om alles te limiteren en te zeggen je mag niet dit en je mag niet dat. Mensen doen het toch wel. Dus ik denk dat je daar slim over na moet denken. Wat wil je daarmee? Ik denk dat je het ook niet te veel moet willen reguleren voordat je begint. Dus er zijn veel bedrijven die stuurgroepen maken en gaan inderdaad heel lang eieren gaan leggen over de strategie. Maar we weten niet waar het naartoe gaat en hoe snel het hoe goed wordt en welke takken dat allemaal gaan ontstaan. Dus te lang blijven hangen in strategie is denk ik ook niet heel handig.
5: Nou ja, en ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, we hadden het over die CEO bijvoorbeeld, dat je juist daar de meeste samenwerking ook wil in creëren. Bijvoorbeeld met de ICT-afdeling of met inderdaad, met alle respect voor die technische nerd.
4: Ja,
5: dat daar meer samenwerking tussen ontstaat. Dat zou ook het advies al wel kunnen zijn bijvoorbeeld. Hè?
4: Ja.
5: Weet goed wat er bij je ICT-afdeling allemaal al speelt.
4: Ja, ja.
5: Zodat je daar ook een verschil in kunt maken.
4: Ja, ja, precies. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat is wel een goed punt inderdaad. Want ik denk dat je de grootste probleem dat wij als bedrijf hebben is dat we als we met een gaaf bedrijf gaan werken en we hebben bedacht, dit is de case, dit is het resultaat dat we willen behalen. Vet, vet, vet, handen op elkaar, let's go.
5: Mm-hmm.
4: En dan start het projectteam daarop en dan is er geen data of geen toegang tot de data. Ik denk dat dat ook een grote valkuil is om daar in ieder geval goed over na te denken. Van welke data heb je, hoe ontsluit je die, hoe goed is de kwaliteit van de data, ook heel belangrijk. Ik denk dat daar bedrijven ook echt nog wel in achterlopen.
5: Ja.
4: Dus dat zijn wel dingen denk ik waar je over na moet denken als je inderdaad veel, als je zegt oké, we gaan flink investeren. Dan zijn dat je belangrijkste speerpunten. En wat ik ook zie gebeuren is dat veel bedrijven zeggen, ja, we hebben wat mensen aangewezen, die zijn onze cheerleaders of champions of dat soort terminologieën. En die doen het er een beetje bij, omdat ze het gewoon gaaf vinden. Ik denk dat je dan ook wel gaat verzanden in plannenmakerij en niet iets van de grond gaat laten komen.
5: Ja.
4: Dus ik denk dat dat gewoon überhaupt de grootste valkuil is. Gewoon laat mensen beginnen. Jong, oud, whatever. Maar geef jong talent een kans. Dat zou mijn persoonlijke advies zijn. Geef jong talent een kans. En ook al kunnen ze misschien nog niet helemaal werken in een organisatie en hebben ze de ervaring niet, ze hebben wel de skills. En die passen ze maar wat graag toe in een omgeving waar het echt is.
5: Ja, voor de organisaties die nog een beetje last hebben van die faalangst.
4: Ja.
5: Wat zou een goede tip zijn? Waar kun je het beste beginnen? Als je nog niet die stap hebt gezet. Ze kunt natuurlijk met jullie in gesprek gaan.
4: Ja, ja dat is dat zou heel leuk zijn.
5: Maar wat zou een goede tip nog kunnen zijn? Juist als je dit spannend vindt. Hè, dat je eigenlijk gewoon niet kunt overzien waar je überhaupt moet beginnen.
4: Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je er iets mee gaat doen, dat je ook meteen je hele team moet onboarden erin en meteen iets van de grond moet gaan krijgen, wat ook direct in je echte omgeving gaat plaatsvinden. En hoe richt je dat dan in? En wat voor effect heeft dat dan en consequenties en dat soort dingen? Ik denk als je slim nadenkt over een kleine pilot, iets dat wel relevant is, laaghangend fruit, waarvan je denkt, ja, dit is iets waar we al jaren tegenaan lopen, waar we misschien wel wat mee zouden kunnen. Zet gewoon een klein experiment op met een aantal mensen. Vertel er wel over, maar vertel ook vooral dat het nog niet in het bedrijf gaat landen.
5: Nee.
4: En probeer gewoon, experimenteer gewoon. Desnoods maak je zelf een agent in ChatGPT of een andere tool, maar Gemini is de laatste tijd ook echt steeds beter aan het worden. Maar begin met iets kleins. Je hoeft het echt nog niet meteen natuurlijk in je bedrijf te laten landen. En dat sparkt vaak al in het kader van Stop Talking, Start Making. Dat sparkt vaak al wel mogelijkheden. En dan vinden mensen het ook vaak denk ik wel wat minder eng.
5: Ja.
4: Omdat ze het gaan zien als een extra, als een verlenging van hun lijf in plaats van een vervanging.
5: Dat.
4: Laat ik het zo zeggen.
5: Ja, ja, mooi verwoord.
4: Ja.
5: Dan zou ik nog heel lang met je door willen praten.
4: Ja.
5: Gaan we gewoon een ander keertje doen.
4: Ja, precies.
5: Als we even kijken naar de toekomst van Bit. Waar willen jullie heen? Waar staan jullie over 5 jaar?
4: Goeie vraag ook. Ik heb daar een hele hoop ideeën over. maar een van de korte termijn dingen wat ik wil doen is, ik zei al, onze leus is innovatie is een uitvinding plus een business case. Dat is hoe we naar innovatie kijken. En hoe we het ook aanpakken in onze projecten.
5: Ja.
4: Ik vind dat we nog veel meer richting die uitvindingen zouden moeten gaan. Dus we moeten veel dichter aanschuren tegen de PhD'ers en de academici. De mensen die echt in de theorieën zitten en die nieuwe dingen bedenken. Dus daar zou ik, we zitten niet voor niets op Science Park.
5: Ja.
4: Daar moeten wij gewoon veel meer mee doen. Die
5: dus echt visionair werken.
4: Ja, precies. Van oké, we doen wel eens projecten omdat we een bepaalde paper hebben gelezen. Daar wil ik gewoon veel meer van doen. Gewoon nieuwe tech, vette dingen. AI is natuurlijk ook heel vet, alleen Ook wel een beetje een hype. En er is een hoop meer wat heel cool is om te doen. Dus dat is dat wil ik graag, dat we dat meer doen. Ik denk ook dat we meer om ons heen moeten gaan verzamelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n spraak naar tekstverhaal, dat hebben we bij een aantal bedrijven gedaan op een hele andere manier. Dus iedereen heeft natuurlijk andere infrastructuren, andere problemen, andere kansen die we zien en andere doelstellingen. Maar ik denk dat je, als wij het 3 of 4 keer hebben gedaan, dan zouden we er eigenlijk een mooie nieuwe start-up van moeten maken, waar gewoon nog veel meer bedrijven van kunnen profiteren. Want dan is het voor BIT al een beetje saai aan het worden. Dus dat zou ook iets moois zijn om met BIT te gaan doen. En op de lange, lange termijn denk ik dat we dat niet alleen in Nederland zouden moeten doen, maar in Europa.
5: Ja.
4: Maar dat is echt een grote ambitie.
5: Dus die ambitie, die ligt nog wel.
4: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Ik zou dat heel cool vinden. Dus niet alleen de Nederlandse universiteiten hebben goede mensen. Ik denk dat die op veel meer plekken zitten.
5: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie vinden op wearebit.com.
4: Ja.
5: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
4: Denk goed na over waar je waarde zit, welke problemen je hebt. Ga niet met de AI-hamer slaan. No prototype, no meeting, zeggen we altijd. Dus neem iets mee. Maak een kleine agent als je iemand wil overtuigen van wat je met AI kan doen. Bouw gewoon iets kleins. Lovable is een hele mooie site waarmee je kan vibecoden. Iedereen kan daarmee iets in elkaar zetten. En neem dat mee als je iets wilt presenteren, als je iets in gang wilt zetten in je bedrijf. Want ik kan je vertellen dat het dan echt gaat lopen.
5: Anne-Lotte Hofland, ik wil je enorm bedanken. Dank je wel voor je visie en voor het delen van je tips.
4: Ja.
5: En enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen met BIT.
4: Dank je wel. Jij ook bedankt.
5: Dank je wel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
2: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Alles voor iedere werkplek.

0: en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
3: Goedemorgen. Het is de paradox van deze tijd. Hoe sneller de technologische ontwikkelingen gaan, hoe belangrijker de menselijke factor wordt. Zonder aandacht voor de gebruiker raken mensen gefrustreerd en haken ze af. Wat een groot risico is in de huidige krappe arbeidsmarkt. MLC noemt zich een kleinschalige zogenaamde boutique consultancy organisatie met ongeveer 50 medewerkers en zijn sinds 2024 onderdeel van IG&H. Dat is een advies data en technologiebedrijf. En de naam MLC komt overigens voort uit Molenaar en Lok Consultancy. Bij mij vandaag in de studio de gast Freek Hermkes. Hij is principal consultant en manager en docent bij MLC Academy. Kazijn Langener, managing director bij het retail team van IG&H. En Inger Olthoff, transformation consultant bij IG&H.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Wat we net eigenlijk al hoorden in de introductie, is iets waar heel veel bedrijven tegenaan lopen. Die digitale transformatie die steeds dichterbij komt. Freek, ik begin even bij jou, want we hebben van tevoren even besproken, hoe gaan we nu duidelijk maken wie waarvan is? Dat hebben we net natuurlijk al verteld, maar MLC is in 2024 overgenomen door IG&H.
4: Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad overgenomen als MLC zijnde. Met als idee dat wij onze procesexpertise die wij vanuit de MLC hebben konden inbrengen in het moederbedrijf van IG&H. Die ook al heel sterk waren op een stuk technologie en transformatie. En dat wij aan de datakant. En dat wij daarbij de processenkant en het procesgericht sturen organiseren. Konden toevoegen aan de dienstverlening om daarmee een veel integralere dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden.
3: Ja, en dan die benoeming, hè, boutique consultancy organisatie, dat hoor je niet zo heel vaak. Wat is daar de reden achter? Wat daarmee uitstralen?
4: Ja, wat je daarmee wil uitstralen is eigenlijk dat je een kleinschalige gespecialiseerde consultancypartij bent die zich heel erg richt op je hebt heel veel grote adviesbureaus die in de breedste dingen doen. Wij zijn echt gespecialiseerd al jaren op het procesvlak.
3: Ja, is dat ook om daarmee het menselijke te benadrukken?
4: Nou, niet zozeer het menselijke als wel dat je kijkt als je ziet bij heel veel grote organisaties als ze veranderingen doorvoeren. Dat je wel de combinatie moet hebben is van, hoe kijk je naar je proces? Hoe heb je de zaak ingericht? Om daarmee op een goede manier ook mensen mee te kunnen nemen in de veranderingen die je wil doorvoeren in een organisatie.
3: Ja, de organisatie bestaat overigens 40 jaar. We gaan van jou zo meteen horen van hoe dat dan zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Dan even naar jou, Kazijn, want jij bent Managing Director Retail.
5: Klopt.
3: Bij IG&H.
5: Klopt. Ja, wij bestaan ook bijna 40 jaar. En wat wij eigenlijk 40 jaar geleden zijn begonnen als een boutique firm, vooral op strategie en heel veel in de supply chain. Zijn we een kleine 10 jaar geleden hebben we echt zelf een transformatie doorgemaakt. En zijn we een consultancy die eigenlijk end-to-end transformaties helpt mogelijk maken. Dus dat is van strategie tot aan daadwerkelijk het bouwen van oplossingen. Tot aan het beheren van oplossingen.
3: Dus eigenlijk bij wijze van spreken tot met de werkvloer waar het allemaal geïmplementeerd gaat worden.
5: Exact.
3: En daar
5: exact.
3: Ben jij dan met name mee bezig, denk ik, Inge, of niet?
6: Ja, klopt.
3: Ben je veel bij klanten actief op de vloer? Hoe gaat dat voor? Hoe ziet jouw baan eruit?
6: Ja, dus ik zit in het transformatieteam. En eigenlijk wat je al benoemt, de medewerker moet het uiteindelijk echt gaan doen. Die verandering uitvoeren. En je begrijpt wel wat de verandering voor de medewerker betekent als je met die medewerker in gesprek gaat. Dus ik probeer juist bij de mensen op de vloer, bij de mensen in het magazijn, in de winkels, dokters te kijken. Wat doen jullie nu? Wat gaat er veranderen? En hoe kan ik jullie daar zo goed mogelijk in begeleiden?
3: Ja, over IG&H gesproken, want straks horen we wel hoe die lijnen nu precies lopen en hoe de klanten waarbij uitkomen. Want ik mag eigenlijk aannemen, dat mogen jullie natuurlijk ontkennen als dat niet zo is, dat MLC overgenomen is vanwege expertise die binnen het bedrijf aanwezig was, waarbij IG&H een versterkende factor zag.
5: Exact. Ja, ja, dus wat ik vertelde, we willen end-to-end transformaties mogelijk maken voor bedrijven. En dat betekent dat vroeger begon dat met strategie. Ja. Maar dat je dan vaak komt met wat is dan de oplossing. En steeds vaker is het dan nodig om ook echt te begrijpen wat is het proces. En zeker als daar ook een IT-component of een tech-component aan zit. Wat is het proces dat het vandaag is en wat is het in de toekomst? Zodat je die verandering ook zo succesvol mogelijk kan maken. En daar is natuurlijk MLC was het soort de perfecte partner om aan toe te voegen, om ervoor te zorgen dat we dat ook goed konden aanbieden.
7: Dus zijn jullie nu compleet?
5: We zijn nooit helemaal compleet, maar we kijken altijd om ons heen wat moeten we nog toevoegen aan onze diensten. Maar op dit moment kunnen we wel al echt van begin tot eind transformaties helpen mogelijk maken. Dus we zijn wat dat betreft wel compleet.
7: Kan je iets vertellen over de segmenten waar jullie actief in zijn?
5: Jazeker. Ja, ik zelf ben van retail en products. Dus dat is de retail, de producenten, dus FMCG-bedrijven, maar ook meer industriële en logistieke bedrijven. We hebben een financial services tak, die zich echt focust op banken, maar ook op pensioenfondsen. En we hebben een tak health, waar we dus echt in de zorg consultancy en advies geven. Dus dat zijn de drie grote segmenten.
7: En die segmenten, daar is heel veel aan de hand.
5: Klopt.
7: Daar is genoeg te veranderen, toch?
6: Ja, zeker. En de laatste tijd alleen maar meer. Met hoe snel de digitale ontwikkelingen gaan, moeten bedrijven om te kunnen meedoen in de markt ook heel snel blijven veranderen. Ja. Dus des te belangrijker dat die verandering ook goed uitgevoerd wordt.
7: We gaan straks van jou natuurlijk ook voorbeelden horen uit de praktijk. Want ja, dat is natuurlijk wel dat verhaal. De draagvlak moet mee. Mm-hmm. Anders krijg je niet voor elkaar. Dat kan je net zoveel met AI-toepassingen doen. Maar daar is een hoop onrust bij gepaard vaak, denk ik.
6: Zeker. Ja, maar de mens, ook met AI, de mens wordt nooit, kan je nooit overslaan. Die moet het echt gaan doen. We zeggen altijd, je kan een heel mooi systeem hebben. Zo mooi als een Ferrari. Maar als hij in een garage blijft staan en de mens moet het gaan doen, die moet weten hoe die er alles uithaalt. En als je de mens overslaat of te weinig aandacht voor hebt, dan ja, ga je niet die mooie doelen bereiken die je voor ogen had.
7: Freek, ik ga even naar jou.
4: Ja.
7: Want hoe is dat dan als je al zo lang aan het werk bent bij MLC en dan wordt overgenomen?
4: Dat was in eerste instantie even een verrassing. Maar aan de andere kant, we merkten heel snel dat juist het complementair zijn van de verschillende bedrijven, dat gewoon heel goed werkte. Het heeft voor ons ook gezorgd dat wij nog altijd vanuit ons specialisme kunnen acteren, maar dat we ook binnen veel grotere trajecten toegevoegde waarde kunnen leveren. En die hadden we, heel eerlijk gezegd, als we gewoon op ons zelf waren gebleven, hadden we die niet op die manier kunnen oppakken. Dus het biedt heel veel kansen. En het biedt ook voor klanten, die al lang klant bij ons waren voordat we bij IGNH zaten, een breder palet aan mogelijkheden wat we ze nu kunnen aanbieden en hoe we ze kunnen helpen.
7: Ja, want zo meteen gaan we natuurlijk een stukje het verleden in wat betreft MLC. Maar heb jij iets gemerkt wat betreft segmenten? Is dat verbreed? Is dat groter geworden ook?
4: Ja, een stuk verbreding is het sowieso. Wij zaten zelf ook al wel heel sterk in de financial services hoek. Daar deden we heel veel. Maar de helftak, dat is sowieso zeker een uitbreiding die voor ons ook speelt. En binnen retail deden we wel een aantal zaken. Maar als je nu kijkt naar zeker de afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we veel grotere trajecten bij retail gezamenlijk kunnen doen. Je merkt ook echt dat we heel veel trajecten gewoon al in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Dus dat is voor ons wel toegevoegde waarde.
7: Ik vind het fijn dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Summer 12 to 12 op New Business Radio in Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag de gasten Freek Hermkes, Kazijn Langeler en Inger Olthof. Zij zijn van IGNH en MLC en daar is mijn naam Freek van. En we gaan nu dan toch een stap in de tijd terug in de tijd nemen. Jullie bestaan 40 jaar, ooit begonnen als molenaar en log consultancy. Ja, dat zegt dan wat meer als de afkorting MLC.
2: Ja.
0: Wat was het voor bedrijf? Want hoe lang ben jij zelf actief?
2: Ik werk zelf nu 13 jaar bij MLC. En Molenaar & Lok Consultancy was inderdaad Bert Molenaar en Harm Lok. Dat waren onze oorspronkelijke oprichters. Die heb ik toen ik binnenkwam ook nog meegemaakt. Dat was de transitie dat zij het bedrijf uitgingen. En in onze toenmalige directeuren het gingen overnemen. Ja, wat was het? Het is altijd een bedrijf geweest dat zich gericht heeft op... het heette de BPI, Business Process Improvement Club. Dus we zijn altijd bezig geweest vanuit processen, verbeteringen doorvoeren. Organisaties helpen door slimmer en beter naar hun eigen inrichting van hun processen te kijken. Om daarmee versnellingen, verbeteringen, maar met name betere dienstverlening richting hun klanten te kunnen realiseren.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen 40 jaar terug. Die eerste 10 jaar was de consultancy tak echt nog stond nog in de kinderschoenen.
2: Mm-hmm. Ja, en zover ik weet was, toen ik startte bij MLC waren we ook 12 man groot. Dus het was ook een echt heel gespecialiseerd kleiner bedrijf.
0: Kan je ons eens meenemen in die tijd? Hoe ging dat dan?
2: Ja, hoe ging dat? We zaten in een bedrijf, een verzamelpand aan het Nadermeer. En dus met heel veel andere clubs. En we hadden daar gewoon een paar kantoortjes. En daar, vanuit daar probeerde je allerlei slimme dingen te bedenken die je richting je klanten bracht. Maar het waren vaak wel compactere trajecten die je deed. En nu In de huidige tijd vraagt.
0: Moest je veel theoretische kennis meenemen naar de klant toe destijds? Wetenschappers hebben dit en dit onderzocht en dit gaan we nu bij jullie
2: doen. Dat hing heel erg van bepaalde klanten af. Ik heb soms klanten gehad die het heel fijn vinden als je een aantal stukken onderbouwt en meeneemt. Sterker nog, ik heb een model ontwikkeld samen met een van mijn klanten. En die wilden hem juist op wetenschappelijke basis getoetst hebben. Maar heel vaak zie je dat klanten gewoon wel iets willen hebben dat werkt. En dat vanuit een model of theorie komt. Of ik ben zelf gepromoveerd. Dus wat dat betreft heel erg onderlegd op dat vlak. Maar als je te veel theorie of een klant uitstort. Hij wil gewoon dingen hebben die werken en die doen.
0: Ja, precies. Dus dat is echt wel wat veranderd is de afgelopen jaren. En uiteindelijk ben je dan uitgegroeid naar een boutique consultancybedrijf. Met inmiddels 40, 50 medewerkers.
2: Ja.
0: Hoeveel zijn dat er nu?
2: Ja, rond de 50 inderdaad. Ja,
0: en waar jullie op dat moment mee bezig waren, wat voor klanten waren dat?
2: We hadden toen voornamelijk een hele sterke focus op klanten in de financiële sector.
0: Dus, ja, dat zei je net inderdaad al precies.
2: Ja, dat was eigenlijk de kurk waarop we groot zijn geworden.
0: Wat voor transformatietrajecten waren dat destijds?
2: Ja, wat waren dat van transformatie? Dat was wel eigenlijk, dat waren de eerste stappen richting een stukje digitalisering. Dat waren de tijden dat als je bij een klant binnenliep, dat je nog hele grote stapels met dossiers tegenkwam. Fysieke dingen. Ik heb bij een grote bank, bij een hypotheekbedrijf, het hypotheekdeel. Dan lagen fysiek alle dossiers, die moesten nog doorgegeven worden, gestempeld, ingelezen. En hoe daar de eerste stappen zetten richting, kunnen we daar een systeem onder zetten, een workflow.
0: Nou zou je toch denken dat ze die kennis ook wel in huis zouden hebben?
2: Dat zou je denken, je merkt vaak dat De externe blik die een consultant kan brengen toch wel helpt om... vaak zitten ze zo diep in hun processen en de dingen die ze aan het doen zijn, dat ze ook niet altijd meer zien van waar zou ik kunnen verbeteren. En sterker nog, ik ben van mening, of je ziet heel vaak dat mensen van nature niet behoefte hebben aan heel veel verandering. Als het gewoon een status quo is, vinden ze dat ook heel fijn.
0: Ja, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk wat bekend is. Het meest moeilijke volgens mij van de transformatie is menselijk gedrag veranderen.
2: Ja.
0: Laat staan dat er allerlei ontwikkelingen zijn waarbij het zou kunnen zijn dat banen op de tocht gaan. Wat je natuurlijk overal nu leest met de komst van AI, allerlei andere slimme tools.
2: Ja.
0: Toen die overname aan bod kwam. Hoe was dat bij jullie intern bij het bedrijf? Wat cultuur hadden jullie toen of hebben jullie nog steeds?
2: Ik denk dat, er is niet heel veel veranderd. Ik weet ook, één ding zeker is dat de cultuur heel erg matcht. Als je kijkt naar een stuk kernwaardes die wij hadden en die ook bij IGNA aan de muur hangen, zeg maar. Dat voelde eigenlijk direct ook gewoon als heel goed.
0: En hoe zou je dat kunnen omschrijven?
2: De collegialiteit is gewoon heel groot. Ik denk dat we allemaal willen gaan echt wel voor een resultaat bereiken. Maar het samen doen, zeg maar, er voor elkaar zijn, elkaar helpen. Dus dat kan zijn gewoon samen bij een klant zitten en dingen doen. Maar ook als er dingen niet lukken, als iemand even vastloopt om dat met elkaar op te pakken. Dat heb ik eigenlijk direct wel ervaren. En ik ben zelf vrij snel in een traject met een aantal collega's van Inger van het transformatieteam gestart. En het voelde voor mij eigenlijk binnen 2-3 weken dat ik dacht van, oh ja, gewoon thuis, mijn kantoor, mijn collega's.
0: En je zei al, er was destijds was het heel veel de financiële sector.
2: Ja.
0: En dan kom je op andere sectoren terecht. Ja. Hoe was dat?
2: Ja, nou ja, dat blijft ook superleuk. Weet je, uiteindelijk ben ik consultant geworden om heel veel verschillende bedrijven te zien. En ik had in het verleden ook al andere bedrijven ben ik tegengekomen. Alleen ja, ergens onderweg ben ik ook in die financiële sector terechtgekomen, waar ik ook heel veel banken en verzekeraars heb gezien, wat superleuk is. Maar nu de verbreding maakt het ook wel weer dat je kunt gaan kijken van hoe kun je bepaalde technieken en dingen die je bij de een hebt getest, hoe werkt dat bij de ander, maar ook toch gewoon van leren. En in de retail sector, de snelheid waarmee dingen gaan, waarmee wat klanten verwachten. Nou, uiteindelijk zie je ook in de financiële wereld dat klanten steeds hogere verwachtingen hebben en niet bijvoorbeeld weer een week of 2 weken op een nieuwe pinpas willen worden.
0: Nee, en het bijzondere is natuurlijk wel, als je kijkt naar de bankaire sector, dat was voorheen een soort van kantoor, hè? Midden in de samenleving in een dorp, noem maar even als voorbeeld. Steeds meer gecentraliseerd, steeds meer uit het straatbeeld verdwenen.
2: Ja.
0: En steeds minder contacten met de klant.
2: Ja.
0: Dat is veel veranderd.
2: Er is super veel veranderd en ik denk dat wij, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, dat wij dat veel meer ervaren. Ik heb een 17-jarige zoon. Ja, die heeft een app en dat moet werken. En die heeft niet de beleving dat het weg is of dat het ooit... Het was er nooit. Dus voor hem maakt het niet uit. Voor hem is het gewoon, als je met je iPhone kan betalen, dan moet het werken. Dat is belangrijk.
0: Dan die retailsector. Volgens mij moet je daar ook een onderscheid maken tussen de e-commerce bedrijven en de stenen winkels, toch?
3: Zeker, zeker. Groot verschil tussen die twee.
0: Ja.
3: En natuurlijk van oudsher heb je veel bedrijven die vooral in de winkelstraten zaten. En daar zijn de e-commerce bedrijven, de pure players, bijgekomen. En ja, iedereen weet denk ik het verhaal dat wel pijnlijk is geweest voor veel retailers, omdat er toch echt wel market share naar de online spelers ging. Maar je ziet nu steeds meer grotere retailers die zelf ook in staat zijn om een goede online business te kunnen runnen. En wat ook weer nieuwe capabilities met zich meebrengt.
0: Ja, een aantal voorbeelden. En interessant over retail gesproken. Wellicht de naam Deen Supermarkten kennen jullie nog. Hebben uiteindelijk ervoor gekozen om het bedrijf gewoon van de hand te doen. Alleen nog in het vastgoed te blijven. Omdat ze wisten wat als wij met de tijd mee moeten gaan. We ook moeten gaan thuisbezorgen. Zoveel investeringen moeten doen. Dat risico gaan niet meer nemen als familiebedrijf. Is dit iets wat je veel meer ziet nu? Dat nou, daar bepaalde keuzes gemaakt worden.
3: Ja, nou, je ziet die schaalvergroting heel veel. En ik denk in de supermarktwereld is dat denk ik heel, heel bekend. Hè? Nou, je hebt natuurlijk de Albert Heijn en de Jumbo als de twee grootste in Nederland. Dat was 20 jaar geleden heel anders. Waren zij ook groot, maar waren er nog een heleboel andere spelers. En die zijn allemaal samengegaan. Dus dat zie je zeker. En die schaalvergroting is nodig inderdaad om het thuisbezorgen mogelijk te maken. Om het online bestellen mogelijk te maken. Dus dat klopt.
0: En daar zit je dus met heel veel uitdagingen, kan ik me voorstellen.
3: Zeker.
0: Welke keuzes moeten er gemaakt worden om op lange termijn in een duurzame vorm verder te kunnen als bedrijf?
3: Ja, nou, het is natuurlijk heel afhankelijk van welk bedrijf het is. Maar wat je wel ziet is dat bedrijven wel echt die verandering zien. En hoogover moeten de mensen mee kunnen met die verandering. En daar bedoel ik mee dat ze niet alleen begrijpen waarom, hè, waar we het straks over gaan hebben. Maar ook dat het mensen zijn die echt ook de digitale wereld snappen. Die online producten kunnen verkopen versus de mensen die vroeger in de winkel stonden. Maar daarnaast heb je ook mensen nodig die veel meer van data begrijpen. Het hele spel rondom ken je klant is heel anders geworden. Vroeger kende je de klant die in de winkel kwam en dan wist je die wil op deze deze rookworst hebben. Tegenwoordig met alle informatie die je hebt van een klant moet je precies weten wat is nou de beste aanbieding voor die persoon. En dat zijn echt andere functies die je nodig hebt. Dus je hebt andere mensen nodig die met nieuwe kennis en skills. En aan de andere kant moet je dus ook echt andere investeringen doen. Zoals je net zei, opeens in thuisbezorgd en in websites. Wat significante investeringen
4: zijn. Als je de route er nou bij zou pakken, hè, van hoe het dan gaat op het moment dat het eerste contact met de klant er is een contract, er gaat een transformatie plaatsvinden. Jullie bieden advies, data en technologie. Wat is precies de volgorde? Hoe gaat dat dan in de praktijk?
3: Nou,
4: als je het praktisch moet maken.
3: Het gaat natuurlijk altijd anders dan wat ik nu uitleg. Maar een soort van het ideale project zou zijn dat je begint met een strategie waarbij je nou, bijvoorbeeld zou zeggen deze supermarkt gaat nu beslissen dat ze zelf ook thuisbezorgd gaan doen. Dat is dan de strategie die we doen. Dat is een rapport opleveren. Daar komt dan uit van hoe zou je dat nou moeten doen. Daar komt een planning uit. Wat moet je allemaal inkopen? Wat voor mensen heb je nodig? Wat zijn de activiteiten die je de komende tijd gaat doen? Dat is de tweede stap waar wij dan ook heel vaak bij helpen met de executie. En daar zit steeds vaker een technologie of een IT-component in waar we ook bij kunnen helpen. En op het moment dat dan de solution gebouwd is, beginnen we al na te denken over hoe moet dit landen in het bedrijf. Dan komt het proces denken komt erbij. Hoe doe je de processen nu? Hoe gaat het straks zijn? En hoe ga je die mensen meenemen? Wat is die transformatie? En op het moment dat het dan uitgerold wordt, dan ga je dus echt de transformatie in. Dan heb je soms nog aan het eind ook dat als wij zelf helpen om een bepaalde tool te ontwikkelen, dat we die ook nog kunnen beheren. Dus dat is echt end-to-end.
4: En toch in een minuut vind ik toch wel, dat is toch goed uitgelegd. En dan zeg maar op het moment dat die uitvoering er plaatsvindt, Inger, dan kom jij erbij kijken om ook ervoor te waken dat, zoals de strategie ooit ontstaan is, daadwerkelijk ook echt tot in de praktijk uitgewerkt gaat worden.
5: Ja, klopt. En daarbij werken we veel samen. Want ik heb aan de ene kant de processen nodig, de oude en de nieuwe, om echt goed te begrijpen wat betekent het voor de medewerker. De sectorkennis, onder andere retail, maar ook de andere sectoren, om goed te begrijpen wat speelt hier. En dan kijken naar mensen. En eigenlijk doen we dat altijd op basis van een afgeleide van het ADKAR-model, wat een bekend change management model is. En dat hebben we vertaald en gevuld met eigen praktijkkennis. En dat noemen we snappen, willen, kunnen, doen. Dat zijn eigenlijk de fases die een medewerker doorloopt om tijdens een verandering. Dus je wil beginnen met het snappen van wat is de urgentie van de verandering? Waarom gaan we dit doen? Waarom is het zo belangrijk? Dan ga je bezig met het willen, de bereidheid creëren voor de medewerker. Dat ze ook weten wat hun rol is. En eigenlijk op die trein stappen om te gaan veranderen. En dan ga je naar het stukje kunnen. En dat wordt eigenlijk nooit overgeslagen. Je denkt, ik ga veranderen. Nieuw systeem, nieuwe manier van werken. Nou, dan moet er wel een training komen. Maar wij zien eigenlijk dat je niet zomaar iemand in een training kan droppen. Want dan gaat hij niet mee. Dus dat snappen en willen is echt belangrijk. En een fase die ook vaak vergeten wordt, is die laatste. Doen en blijven doen. Je wil dat mensen ook niet terugvallen naar het oude gedrag. En dat het echt verankerd is in de organisatie. De nieuwe manier van werken is de standaard. Dus dat doorlopen we eigenlijk. Ja.
4: En kijk je dan daarbij ook qua implementatie naar de hiërarchische volgorde? Ga je nu top-down of is het ook wel eens dat je gewoon juist eens een keer andersom begint?
3: Nou, ik denk dat beide belangrijk is. En het is we zijn op dit moment bezig met een veranderingstraject bij een groot logistiek bedrijf. En daar zie je dat we nu heel erg bezig zijn de plannen te maken met het topmanagement. De stap nu aan het maken zijn met de vloer. De mensen die op de vrachtwagens rijden en de mensen die daar alle handelingen. En eigenlijk die hele middelmanagement laag. Dat is nu het moment dat we die moeten oppakken. Dus als je ze niet allemaal pakt, het topmanagement, het middelmanagement en de mensen op de vloer, dan gaan de dingen vaak niet goed. Dus eigenlijk moet je ze allemaal meepakken. Het is afhankelijk van op welk moment.
4: Maar welke volgorde, precies. Maar dat is eigenlijk ook de vraag. Van, kan het ook wel eens andersom zijn? Dat je toch helemaal onderaan begint om eigenlijk daar te kijken welke angsten komen erbij kijken bijvoorbeeld?
3: Nou, ik denk dat het van beide kanten wel eens komt. En ik denk dat een leuk voorbeeld wat je nu veel ziet is dat met AI of met Gen AI, dat
4: vandaar
3: je heel
4: vaak
3: jonge mensen hebt op de vloer die komen met leuke ideeën die ze in de top nog niet bedacht hebben. En als dat dan mogelijk gemaakt wordt, dan zie je dat dus vanuit onderaf de verandering komt. En dat zij een soort van laten zien wat er allemaal kan. Terwijl je ook heel vaak hebt als het gaat om dat het kostenbesparingen moeten zijn. Of omdat het een hele strategische wijziging is. Dat het weer van juist bovenaf komt. En dan moet boven de top moet weer laten zien aan beneden ook van ja, wij staan hier achter. Dit is belangrijk voor de toekomst. Dus het kan beide. Ja.
4: Maar mooi dat je het inderdaad herkent. Want dat is natuurlijk wel wat je steeds vaker hoort. Dat eigenlijk jongere generatie qua AI, qua nieuwe digitale processen. Het misschien wel sneller door heeft dan mensen in de board.
3: Zeker. En wat leuk is, wij hebben bij ons op kantoor wat we noemen een AI Experience Center. Daar nemen we bedrijven mee naar door verschillende dingen die je kan doen met AI. En wat we best wel vaak zien is dat het jonge mensen zijn uit de organisatie die nog maar een paar jaar daar werken of zelfs nog korter. Die met dit idee zijn gekomen. En dan zitten we met een paar mensen van de raad van bestuur en een paar hele jonge mensen. Omdat dat de twee groepen zijn die waar het dan vooral om gaat. De jonge mensen die het geïnitieerd hebben en de top die zegt, ja, we moeten hier wel eens een keer goed naar luisteren. Dus zeker.
4: Betekent dat voor procesontwerp ook andere stappen zetten, Freek?
2: Nou ja, andere stappen niet zozeer, maar wel heel bewust nadenken over zou AI en allerlei toepassingen in dat vlak. Het is natuurlijk een groot containerbegrip. Hoe zou je die kunnen inzetten om bepaalde versnellingen te doen in processen? Maar ook na te denken om nog handiger om te gaan met bepaalde handmatige handelingen of zaken die nu door mensen zelf uitgezocht of uitgeplozen moeten worden. Ik zit nu op het moment doe ik bij een grote woningcorporatie in Utrecht een opdracht. Nou, en daar zijn we ook echt aan het kijken van de frequent asked questions. Hoe kun je daarmee omgaan om die bijvoorbeeld in zo'n soort AI systeem te zetten dat huurders veel makkelijker zelfstandig naar antwoorden kunnen gaan. Dat je ze nog beter kan voorzien van de laatste antwoorden. En als er dan ook wijzigingen op zijn, dat systeem dat ook veel makkelijker meeneemt. Nu zijn dat vaak papieren exercities. En dan zie je in het proces dat hard in het proces ingebakken zit, om het zomaar te zeggen. En als er dan dingen wijzigen, kost dat heel veel tijd en energie. En loop je ook het risico dat je niet up-to-date bent. Dus ja, ook daar zie je wel dat er gewoon wijzigingen gaan optreden.
4: Ga zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dayton, Sound of Music op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag in de studio te gast, eigenlijk centraal MLC als consultancy boutique. Maar ook daarbij de moedermaatschappij IGNH, een advies- en datatechnologiebedrijf. Freek Hermkes, die is in de studio, Kasijn Langler en Inger Otthoff. We hebben het eigenlijk al eventjes over die veranderingen van processen en waar dan eigenlijk MLC om de hoek komt kijken wanneer dat dan plaatsvindt. Kasijn, jij bent met name veel met retail bezig. We hadden het net al even over de keuzes die dan gemaakt worden om een bedrijf duurzaam te laten ontwikkelen, doorontwikkelen, procesveranderingen enzovoort enzovoort. Wat zie je nu veel in deze sector? Waar zijn mensen nu, waar is men mee bezig?
2: Ja, ik denk dat de overal dingen waar ze mee bezig zijn hebben te maken met groeien. Met vaak wel de gedachte dat het nodig is omdat je kostenbesparingen wil halen. Je ziet zowel in retail als in consumer goods bedrijven en in industrie en logistics dat er toch wel veel druk staat op winstgevendheid. Dat weten we allemaal omdat er veel inflatie is en omdat het moeilijker is om mensen te krijgen. Dus gaan de prijzen van de lonen ook omhoog. En daar zie je in eigenlijk wel dat heel veel elementen die wij doen hebben ergens daar indirect een link mee. En dat is dus daarom willen ze graag investeren in IT, want dat zorgt ervoor dat je minder mensen nodig hebt of dat je iets goedkoper kan doen of dat je kan opschalen zonder dat je het veel duurder gaat worden. En ik denk dat is vaak de basis van wat wij nu zien. Dus dat is ergens een link met kostenbesparing, maar vaak tegenwoordig dus met een link naar dat je efficiënter wil werken met IT of tech oplossing.
0: En dit soort transformatietrajecten, is daar een gemiddelde duur voor dat je kan zeggen, of is dat echt heel erg project?
2: Nou, dat is echt heel erg project. Want je hebt natuurlijk, we hebben hele kleine projectjes waarin we een tool maken om de productieplanning te verbeteren van een bedrijf. En dan is de tool maken kost 2 maandjes. Dat doe je samen met de mensen die tool moeten gebruiken. Dus is de implementatie kan in 1 of 2 maandjes. Maar we hebben ook hele grote trajecten waarbij nu tegenwoordig bedrijven van een oud SAP systeem over moeten gaan naar het nieuwe SAP voor HANA. Ja, dat zijn trajecten waar we bij sommige bedrijven mee helpen die 3 jaar kunnen duren. Dus dat is wel, het is heel verschillend. Wat je vaak wel ziet is dat het adoptiegedeelte, het deel echt om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van het nieuwe proces of de nieuwe tools of beide, dat vaak wel onderschat wordt hoeveel tijd dat ook kost.
0: Zullen we daarop inzoomen?
2: Ja, zeker.
0: Want misschien heb je een voorbeeld van een casus waarbij je dit heel erg duidelijk ook kan zien hoe dat dan in de praktijk aan toe gaat.
2: Nou, ik denk dat 1 leuk is om te noemen, omdat dat is eentje die is eerst fout gegaan en daarna goed gegaan. We hebben voor een grote consumer goods bedrijf geholpen om in Europa mee te helpen hun transformatie naar dit nieuwe SAP voor HANA. Om dat mogelijk te maken. Mm-hmm. Ze hadden dit gedaan in Amerika. Dat was zonder ons en alleen met een wat ze noemen een SI partner. Dus een partij die de implementatie technisch doet van SAP voor HANA. En wat ze toen geleerd hadden was dat ze dat helemaal fout ging. Want op de dag dat ze zeiden we doen de switch om, we gaan nu met het nieuwe systeem werken, wist eigenlijk niemand die ermee moest werken hoe ze daarmee moesten werken. Dat is best wel daar fout gegaan in Amerika. Dat is de reden dat toen ze het daarna in Europa gingen doen, dat ze ons erbij hebben gehaald. Omdat wij daar niet die technische rol gingen vervullen, maar je specifiek de proces in kaart brengen en ook dan de adoptie meenemen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe zo'n traject eruit kan zien. Dus dat begon met eerst in kaart brengen wat zijn de huidige processen die ze vandaag de dag doen. Toen is er gezegd op basis van SAP HANA wat zijn straks de processen hoe je het zou kunnen en willen doen. Maar daar zit een gat tussen. En we hebben geprobeerd ook om voordat het overging al allerlei processen te veranderen. Zodat zowel de verandering minder groot werd. Als ook om ervoor te zorgen dat je niet oude processen meeneemt die eigenlijk helemaal niet handig zijn.
0: Nee.
2: Dat is een, denk ik.
0: Nu heb ik ooit als programmamaker het van dichtbij mogen meemaken, die implementatie SAP voor HANA, omdat ik een bedrijf aan het volgen was destijds. En daar merkte ik heel veel onrust bij de medewerkers. Want ja, we moeten van het oud systeem naar SAP voor HANA. Dat was zenuwslopend voor heel veel medewerkers. Herkennen jullie dit?
3: Ja, zeker. Verandering, dat is mens eigen. Verandering is nooit leuk. Maar het resultaat hopelijk wel. En dat is precies ook de uitdaging, ook wat ik leuk vind aan het werk. Er is met een reden voor die verandering gekozen, maar de mens op de werkvloer, voor diegene is het heel spannend. Dus dat zorgen dat je daar goed op inspeelt met bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk veranderverhaal. Waarom doen we dit? En ook dat op tijd communiceren met de medewerker. Niet pas als het gaat plaatsvinden, maar gewoon voordat eigenlijk die onrust wil je voor zijn. Ook vragen, waar komt die onrust vandaan? Waar zit de weerstand? Waar zit de spanning? En dat begeleiden. Maar dat zie je heel vaak, want weinig mensen staan echt te springen om mee te gaan doen.
0: En hoe doen jullie dat? Doen jullie dat ook door middel van, bij wijze van spreken, bijeenkomsten te organiseren, waarbij steeds weer een plukje kennis gemaakt wordt vanuit een plukje, vanuit het totale systeem van, nou, stapje voor stapje, dat ze het totale systeem leren kennen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ja, ook dat weer kan op verschillende manieren. Als ik het voorbeeld noem van SAP voor HANA, is dat we daar echt workshops hebben gehouden op het moment dat we wisten hoe het huidige proces werkte. Met mensen door eerst door alle processen te lopen, zeg, wat kan er nou beter? Om vervolgens met ze mee te gaan van, god, dit gaan de nieuwe processen worden. Hoe kan dat nou weer beter? En dan neem je ze dus al meerdere keren mee in wat het nieuwe proces gaat worden, voordat je daadwerkelijk ook echt overgaat en de mensen de trainingen gaat geven van hoe ze daarna moeten gaan werken.
0: Dus je gaat daar redelijk, ook al heb je ervaring natuurlijk bij andere transformaties, ga je er redelijk blanco in om ook ervoor te zorgen dat er draagvlak creëert en dat zich gehoord voelen.
2: Zeker. Ja, ik denk dat Inge dat nog veel beter kan zeggen dan ik. Maar het is extreem belangrijk om mensen het zelf te laten ontdekken. En dat het zeker niet de externe consultant is die zegt, dit is de beste manier om het nu te gaan doen. Want dan is het not invented here, zeggen ze vaak. Dan hebben ze minder zin om te luisteren naar de consultant. Terwijl op het moment dat je het echt samen met ze doet, dan wordt het ook echt hun verandering. En begrijpen ze ook veel beter waarom het beter is om iets te gaan doen.
0: Wat zijn de grootste struggles om te doorgronden en er overheen te kunnen stappen uiteindelijk? Of te kunnen veranderen?
3: Ik denk dat een belangrijk om mee te nemen is dat je wil dat de organisatie ook zelf in staat is om door te veranderen. Je wil, los van hoe lang je aan boord bent, dat je niet altijd nodig gaat zijn. Dus je wil op een gegeven moment duurzame onafhankelijkheid, noemen we dat, bereiken. En dat zit hem ook in dat stukje wat Kassij net zegt met het trainen. Je wil eerst wel, jij hebt de kennis van het nieuwe systeem of de nieuwe manier van werken. Dat ga je overbrengen.
0: Begin je dan met een soort early adopters systeem?
3: Ja, zeker. Ja, dat ook zeker als de verandering spannend is en je wil goed aansluiten bij de medewerker, begin je met early adopters, met wie je echt het proces eerst doorloopt en daar weer van leert. Om het, als je op een grotere groep het gaat implementeren, dat je al hebt geleerd van die early adopters en het beter kan toepassen op dat bedrijf.
2: Ja, en soms gebruik je zelfs die early adopters dan, dat zij weer degene zijn die daarna het gaan uitleggen aan de rest hoe ze het moeten doen. Wat natuurlijk nog sterker is dan als een externe consultant gaat vertellen hoe ze iets moeten doen.
0: Dan verhuizen we dit hele verhaal naar Freek toe. Ja. ben jij continu aangelijnd eigenlijk bij dit implementatieproces? Of wanneer kom jij, zeg maar, met jouw team?
4: Zeker, wij zijn eigenlijk altijd wel, wat Kazijn net al zei, van op het moment dat er een strategie is bedacht en neergezet, en ik gaf het net al aan, neem even weer deze systeemimplementatie naar SAP HANA. Nou, dan doen wij, begeleiden wij ook de fit gap analyse, zoals we die noemen. Dat we kijken van, oké, hoe werkt het nu? Hoe gaat het in de toekomst? En om daar al te zorgen om te kijken van, oké, als we een aantal wijzigingen doen systeemwise, maar wat betekent het ook voor onze processen? En hoe zorgen we dat zo goed mogelijk op elkaar aansluit? Dus het is eigenlijk altijd een gezamenlijk traject. Het is niet onafhankelijk. En hetzelfde geldt voor het transformatieteam. En je wil juist gezamenlijk bedenken, ook al als je bepaalde workshops hebt gehad, dingen naar voren zijn gekomen, dat je merkt van, hey, let op, dit zijn heel veel vragen die nu naar voren gaan komen. Hoe kunnen we die al gaan meenemen? Hoe kunnen we die tackelen? En hoe kunnen we mensen ook al helpen? Want blijkbaar zijn dit dus vragen of zorgen of dingen die spelen.
0: Ja, want die workshops geven natuurlijk inzicht in hoe snel die implementatie kan gaan.
4: Ja.
0: Heb je daar nog wel te maken met het feit dat, bij wijze van spreken, een periode is afgesproken waarbinnen dit allemaal geïmplementeerd moet worden, dat het af en toe frictie oplevert, dat je merkt van, het gaat niet zo snel als dat we eigenlijk met elkaar van tevoren beoogd hebben?
4: Ja. Kijk, je ziet heel vaak, heel vaak, weet je maakt een plan, dat stem je af. En dan heb je vaak gewoon met elkaar goed over nagedacht, ook samen met de klant gekeken van, nou, wat is de veranderbereidheid? Hoe werkt het? Hoeveel adoptie kunnen ze aan? Maar je hebt altijd wel een stuk onzekerheid en marge erin. En dat er dingen gebeuren die kunnen ervoor zorgen dat dingen wel uitlopen. Maar daarom zijn we eigenlijk ook gewoon bij een permanente afstemming met de klant. Om te kijken van oké, wat zien we gebeuren? Hoe werkt het? Waar moeten we bijsturen? Waar heeft de klant misschien onderweg alsnog dat ze zeggen, maar deze behoeftes die hebben we ook. Dus ja, dat is een permanent spel in de positieve zin wat je speelt met elkaar om gewoon elkaar niet te verrassen. Zowel de klant ons niet, maar omgekeerd de klant ook niet verrast is dat wij opeens zeggen, we hebben 2 maanden meer nodig.
0: Als we nu kijken hoe snel AI wordt toegepast, hoe snel het zich ontwikkelt. Kan ik me ook voorstellen dat je bezig bent met een implementatieproject. Dat je eigenlijk door de snelheid van waarmee alles wordt ontwikkeld, af en toe wordt ingehaald. Ik kan me voorstellen dat Inger, bij het implementeren op de werkvloer, dat je daar eigenlijk het snelste dat merkt, dat je iets aan het invoeren bent, maar ja, wellicht er eigenlijk al nieuwe oplossingen liggen die beter werken. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, ik denk dat je moet zorgen dat de basis gereed is en dat de organisatie ook zelf kan doorveranderen. Je hebt inderdaad een idee, dit gaan we implementeren, maar je hebt als het goed is ook de organisatie opgeleid in die verandercapaciteit, dat zij die snelle ontwikkelingen daarna mee kunnen doen en klaar zijn voor de toekomst eigenlijk.
0: Moet je daar wel op een andere manier nu mee omgaan dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden kan zijn?
2: Ja, ik denk misschien was dat 10 jaar geleden ook al wel goed geweest. Maar je ziet gewoon dat de meeste bedrijven en consultants daarin goed zijn mee ontwikkeld. Maar dan moet je zeker mee in rekening houden. Dus precies zoals Inger zegt, omdat dingen veel sneller gaan dan vroeger. De veranderingen zijn veel sneller. Betekent dat het ook belangrijk is dat organisaties ook veel makkelijker mee kunnen bewegen. En dat terwijl sommige van die hele grote trajecten die we net noemden, extreem veel meer impact hebben op een bedrijf dan vroeger de grote veranderingen. Wat we net zeiden, als je overgaat naar een nieuw systeem, of dat nou SAP Verhaan is of een ander grote IT-systeem, dan heeft dat vaak kost dat heel veel tijd en moeten mensen echt heel anders gaan werken. Waar dat vroeger vaak wat minder impact had. Dat is anders dan vroeger. We zijn vaker beter dan vroeger om ook echt die verandering mee te helpen begeleiden. Maar het is ook precies belangrijk om bedrijven noem het agile, noemden ze het een paar jaar geleden. Ja, agile te houden, dat ze ook echt kunnen veranderen als er weer nieuwe dingen bij komen.
0: Ja, een cruciale vraag natuurlijk. Het vraagt veel om gedragsverandering bij mensen. Is natuurlijk het allermoeilijkste, bij welke processen dan ook. Maar hoe borg je nu dat uiteindelijk dat de nieuwe methode ook daadwerkelijk 2 jaar later, bij wijze van spreken, als je terugkomt, er nog steeds is?
3: dat je gedurende het proces heb je daar al aandacht voor. Dus je zorgt echt dat het verankerd is in alle aspecten van de organisatie. In onboardingen van nieuwe medewerkers. In ook de functieprofielen van de medewerkers die je zoekt. Vraagt ook wat van leiderschap. Dat ze hier bijvoorbeeld in beoordelingen rekening mee houden. Dat je echt op die nieuwe manier van werken wordt aangesproken als je het ook niet doet. Dus die cultuur, daar moet je het echt in vastleggen eigenlijk.
0: Is het ook zo dat jullie bij wijze van spreken een soort van scan hebben na een aantal, naar een bepaalde periode, dat jullie weer terugkomen en kijken, het is gelukt, de implementatie staat er, transformatie is afgerond, maar dat je dan over een jaar bijvoorbeeld een soort van quick scan doet, te kijken of het succesvol is geweest?
2: Hebben we wel eens gedaan. Ik denk dat een mooier voorbeeld is wat we meestal doen, is dat je bedrijven ook helpt om de tools mee te geven, de dashboards mee te geven, om continu te tracken of ook de verandering daadwerkelijk werkt. Dus wat Inger net vertelde was echt dat ervoor te zorgen dat mensen het blijven doen. Nieuwe mensen, als je het management de kans geeft, of iedereen op de vloer, om ook daadwerkelijk te zien hoe vaak dingen goed gaan en hoe vaak dingen gebruikt worden, met allemaal dashboards, dan kun je eigenlijk continu dat blijven checken. En dan kun je ook zien wat de verandering voor een effect heeft. Dus dat is denk ik wat we vaker doen.
0: En Freek, hoe kijk jij of de processen die jullie eigenlijk ontwikkeld hebben ook daadwerkelijk werken?
4: Ja, meerdere leden. Aan de ene kant hebben we inderdaad wel, we hebben een aantal scans ontwikkeld inderdaad om te kijken naar hoe gaan mensen om met hun processen en werken ze ermee. Maar de andere inderdaad heel, wat Kazijn net al zegt, is zorgen dat er stuurinformatie is, een dashboard, en dat mensen ook echt kunnen zien van oké, wat is het effect van het proces? Is de doorlooptijd verkocht? Leveren we sneller aan klanten? Hoeveel fouten worden er gemaakt? Dus dat je daadwerkelijk echt gaat kijken van oké, dat nieuwe proces, werkt dat?
0: Ja, dus aan de hand van een aantal, misschien wel meerdere KPI's.
4: Ja.
0: Blijf je dat sturen, bijsturen ook.
4: Ja, en je helpt en je probeert het management ook wel te ondersteunen in dat ze dat kunnen doen. Dus hoe moeten ze dat doen? Want heel vaak zie je dat wij daar wel beelden bij hebben. Maar ja, de manager moet opeens gaan sturen. En wellicht ook wel niet alleen sturen, maar ook op basis van de dingen die hij ziet actie gaan ondernemen.
0: En dan betekent wel dat je ook de managementlagen dus heel goed in beeld moet hebben. Waar de competenties misschien tekortschieten of aanwezig zijn.
2: Ja, dus wat je meestal probeert te doen is voor te zorgen dat de mensen die ermee moeten werken, dat die het ook kunnen. Dus je geeft ze trainings of je legt ze uit hoe iets werkt. En daar hoort bij dus dat ze die capabilities krijgen. En in sommige gevallen hebben mensen dat niet. En dat zijn, wij zijn geen HR-recruitingbureau, maar we kunnen wel laten zien dan wat de juiste plekken voor bepaalde mensen zijn. En die gesprekken hebben.
0: Ja, wat zijn wel de middelen die je nodig hebt om uiteindelijk het te laten slagen?
2: Exact. Nee, exact. Dus die gesprek heb je zeker met van wat zijn nou de capabilities die bepaalde rollen nodig hebben. En daar wil wel eens zijn dat de mensen die daar nu op zitten, dat die niet de juiste personen zijn. En dan dat gebeurt.
0: Hoe kan je nou achteraf na zo'n project zeggen, Freek, dit is duidelijk onze positie, onze propositie ook geweest als consultancy boutique. Wat ons echt onderscheidt ten opzichte van concollega's.
4: Dat is wel heel allesomvattende vraag. Nee, ja, kijk, zoals al gezegd, proces voor proces gericht werken, dat is echt wel wat in ons DNA zit. En ook als ik terugga bij oud-klanten en dingen zie, dat je inderdaad een aantal zaken die echt zijn neergezet, dat je ook wel ziet dat. Al is het maar dat mensen in gesprekken het hebben bijvoorbeeld over, maar we moeten naar het proces kijken, we moeten daarmee aan de slag gaan. Dus niet alleen dat er een aantal dingen uitgetekend zijn, maar dat je in de vocabulaire hoort dat er terminologie die wij gebruiken als bureau, die wij belangrijk vinden, dat je die hoort terugkomen bij in gesprekken. Soms schuif ik nog wel eens bij een MT aan en dan luister ik eigenlijk gewoon mee en dan kan ik al horen hoe ze aan het spreken zijn over hun proces, de sturing, dat er dingen gewoon wel of niet zijn geland die wij uit hebben gelekt.
0: Dat is eigenlijk een soort van handtekening die je achterlaat.
4: Ja, op die manier wel. En dat is gewoon heel mooi om te horen en om te zien. En ik denk, ja, het grootste compliment vaak, maar dat geldt voor ons alle drie, is dat je de klanten ook weer terug op de lijn komen en niet om hetzelfde probleem op te lossen, maar zeggen van, goh, jullie hebben ons hier en hier geholpen. En dat zien we IGNA breed ook heel vaak terug, dat we ook gevraagd worden van, kunnen jullie ons ook op een aantal andere vlakken helpen? Dus ja, dat betekent ook wel dat we goed werk hebben geleverd. Maar voor mij voornamelijk, als je de terminologie, de dingen terughoort, dat je denkt, oh ja, dus we hebben echt wel een impact gemaakt. En dat begrip processen geladen in die organisatie, dat dan weet ik dat we het goed gedaan hebben.
0: Kazijn, in jullie geval, want ja, je bent gespecialiseerd op het gebied van retail-achtige segmenten, zeg maar.
2: Ja.
0: Wat is jullie blauwdruk? Die jullie achterlaten, kan je daar iets over zeggen?
2: Nou, kijk, uiteindelijk de blauwdruk die we achterlaten is vaak, ons motto is make strategy work. En wat we eigenlijk altijd hopen is dat bedrijven waar we geweest zijn, dat ze zeggen van, wat fijn dat jullie niet alleen een rapport hebben achtergelaten, maar dat jullie ook hebben geholpen om het ook daadwerkelijk te implementeren. En een andere daarin vind ik vaak dat als wij weggaan, we vaak horen van dat het voelt alsof een collega vertrekt. Als je dat als blauwdruk noemt, dan zou ik dat noemen. Ja, verder natuurlijk alle projecten zijn zo anders, maar ja, mee collega zijn gecombineerd met make strategy work. Daadwerkelijk zorgen dat de strategie ook echt lukt en geïmplementeerd wordt. Dat is denk ik onze blauwdruk als geheel IGNH. En daarvoor ook hebben we inderdaad precies al die verschillende rollen binnen IGNH. Van mensen die precies weten hoe ze met processen om moeten gaan. Mensen die weten hoe je de verandering moet doorvoeren. Maar ook data en AI consultants die echt weten, ja, als je nou AI wil gebruiken om een proces te verbeteren, dan kunnen wij dat ook voor je bouwen in allerlei tooling die je kan bedenken. En ik denk dat die combinatie van verschillende expertises onder één dak. Dat wel iets is wat niet heel veel consultancies hebben. Maar ook wat gewaardeerd wordt door onze klanten. En daarom ook dat ze dus zeggen, make strategy work.
0: Tot slot Inger, bij jou. Want jij gaat bij die bedrijven aan de slag. Jij trekt op een bepaald moment de deur dicht. En weet, het zit erop.
3: Ja, en dan hoop je dat je genoeg aandacht hebt gehad voor dat de medewerkers in staat zijn om het zelf ook te doen. Dat je met een gerust hart weg kan. Dat je de kennis inhoudelijk en het veranderkundig hebt overgebracht. Dat je gemist kan worden. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk overbodig raken. Omdat de organisatie het zelf kan.
0: Is dat niet tegennatuurlijk eigenlijk?
3: Ja, ergens wel. Want je wil natuurlijk, het gaat ook om geld verdienen. En hoe langer je aan boord bent, hoe meer inkomsten het is. Maar dat is niet onze visie. We willen de organisaties echt helpen. En ze zijn niet geholpen als alle kennis extern is. Die kennis moet ook intern liggen. En daar kunnen we een mooie rol in spelen. Maar op een gegeven moment moeten ze het ook echt zelf doen.
0: Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. En ja, voor een inkijkje in de manier zoals jullie samenwerken als IGNH en MLC. Tot zover deze aflevering van Desktop Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende!

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot 30 mei.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: marktonderzoeker Hammer Market Intelligence niet aan. Zij werken juist aan weten wat je doet, plannen maken en werken met zogeheten data-gedreven besluitvorming. Maar wat is dat precies en hoe pas je dat als organisatie toe? En welke rol speelt AI precies daarbij? Ik ben Olivier de Neve en vandaag is het Hammer Time met mijn twee gasten in de studio. Directeur en eigenaar Egbert Philips en datawetenschapper Tom Bekkers.
1: Let's Talk Business, Olivier de Neve.
0: Ja, Egbert, Tom, welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dank je.
0: Hier in de studio. Ja, ik zei het al, het is hammer time inmiddels. We moeten het gaan hebben over jullie bedrijf, maar ook over de wereld van marktonderzoek. Want dat is me nogal een wereld volgens mij, Egbert.
3: Ja, weet ik niet. Het is een wereld die eigenlijk van alle tijden is, denk ik. Mm-hmm. Bedrijven willen zichzelf goed kennen, willen weten waar ze winsten maken, willen weten waar kosten zitten. Maar ook meer en meer hoe de markt zich beweegt, wat concurrenten doen, wat klanten willen, welke technologieën zich ontwikkelen. Dat is eigenlijk van alle tijden geweest.
0: Ja, precies. Jij bent de oprichter onder andere van het bedrijf. We gaan het straks hebben over hoe je daarop bent gekomen überhaupt om een marktonderzoeksbedrijf te starten. Maar eerst even misschien interessant, wat doet Hammer precies?
3: Ja, wij noemen ons een markt intelligence bedrijf. Dus wij richten eigenlijk customized informatieprocessen in, waarin we bedrijven helpen om gericht informatie over de markt of over de omgeving te collecteren, te gebruiken, te analyseren en uiteindelijk ook actionable te maken. En actionable betekent, je doet dat niet voor de kennis, je doet dat niet om te weten, maar je doet dat om uiteindelijk de bedrijfsvoering te verbeteren en te optimaliseren. Dus die bedrijven moeten er wat mee doen.
0: Ja, precies. Want alleen weten is natuurlijk leuk, is interessant, maar daar doe je het niet voor. Dat uiteindelijk wil je er ook echt verschil mee maken als bedrijf.
3: Het uitgangspunt is dat we bedrijven willen helpen betere beslissingen te nemen waar de markt een rol bij speelt. Dus dan kun je denken aan betere strategische plannen. Waar gaan we morgen ons geld verdienen in plaats van vandaag? Waar liggen nieuwe markten? Hoe kunnen we onze concurrent de loef afsteken? Dat soort vragen proberen wij te ondersteunen met data gebaseerde informatie.
0: Ja, en waarom is het zo leuk, jullie werk?
3: Waarom is het zo leuk? Dat is wel een moeilijke vraag.
0: Ik neem aan dat je met plezier naar je werk gaat.
3: We hebben er enorm veel plezier in. Je moet denk ik een beetje een puzzelaar zijn.
0: Okay.
3: Dus als je het leuk vindt om dingen te doorgronden en informatie daarbij te gebruiken, dingen beter te begrijpen en daarmee mensen te helpen, dan ben je bij ons op je plek.
0: Oké. Dat is lekker willen puzzelen eigenlijk. Dat is een belangrijke eigenschap.
3: Ja, we zitten in een specifieke sector. Dus wij ondersteunen met name bedrijven die in B2B zitten. Dus dat zijn bedrijven die niet direct aan consumenten leveren, maar eigenlijk aan bedrijven die weer producten maken waar uiteindelijk consumenten van profiteren. En daar is inzichtbeschikbaarheid of marktinformatiebeschikbaarheid vaak een probleem. En die moet je uit heel veel verschillende bronnen halen. En dat moet je leuk vinden. Dus verschillende bronnen combineren, daar analysecapaciteit op loslaten, een inzicht uit genereren wat je vervolgens kan gebruiken om een actie of een plan op te baseren. Dat is wat we doen.
0: Ja, waarom eigenlijk B2B en niet B2C?
3: Nou, wat ik net eigenlijk al aangaf, in B2C zijn er gewoon grote databrokers, datamakelaars, partijen die informatie verkopen op basis van bijvoorbeeld kassadata. Dus wij kopen als consument onze producten en we hebben daar klantenkaarten bij, et cetera. Dus dat wordt allemaal geregistreerd en op basis daarvan wordt al marktinformatie geproduceerd die goed beschikbaar is voor B2C ondernemingen. En B2B ondernemingen hebben dat voordeel eigenlijk niet. Dus vaak is het lastiger, ze zitten ook vooraan in de keten. En je kan je voorstellen dat als je een ingrediëntje levert, wat bijvoorbeeld in 20-tal producten gaat, dan is het al veel lastiger om te ontdekken wat precies de grootte van die markt is. Het gaat niet meer om één product, maar het gaat om een ingrediënt wat in 12 tot 20 verschillende producten uitkomt. Dus dan wordt die puzzel al complexer.
0: Juist. En zo kan je dus, als jullie die complexe puzzel kunnen gaan oplossen, of in ieder geval een deel daarvan, ja, kun je daar je voordeel mee doen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
3: Daar is eigenlijk meer artisanaal analysewerk
0: vereist. Mooi, artisanaal,
3: zeg maar. Ja, wij noemen dat zelf vaak artisanaal ook in vergelijking met waar je het straks over wil hebben. Want AI is natuurlijk een normaal tool of een modern tool aan het worden.
0: Ja.
3: Maar er is heel veel hand- en analysewerk bij. En het werk van, laten we zeggen, de gebruiker van het tool is daar nog heel erg van belang.
0: Ambachtelijk.
3: Ja, ambachtelijk is het juiste woord.
0: Ja, ja, ja. Ja, precies. Tom, tot nu toe heb ik jou nog niks gevraagd. Maar er gaat nu verandering in komen. Want ik hoor puzzelaars moeten er werken eigenlijk bij Hemmer. Want dat moet je wel zijn als je dit vak leuk wil vinden. Jij bent data-onderzoeker. Hè? Jij bent specialist hierin. De data-wetenschapper. Wat houdt dat eigenlijk in?
2: Hoe ik binnen ben gekomen bij Hemmer was in eerste instantie ook omdat de data op zoveel verschillende plekken gevonden moet worden. En er zoveel databronnen bij elkaar moeten komen, was mijn rol om dat voor de marktanalisten efficiënter te laten verwerken. Dus de interne data-infrastructuur bij Hemmer optimaliseren. Destijds was dat vooral met classifiers, nieuwsdata zo snel mogelijk proberen te segmenteren, dat iedereen wist wat je aan die bepaalde bronnen had. Mm-hmm. Zodat ze ook wisten wat ze moesten gebruiken. En tegenwoordig is dat iets meer veranderd, dat we ook echt van klanten echt datagerichte opdrachten krijgen. Dus dat we echt aan die projecten gaan werken vanuit een dataperspectief.
0: Oké, dus stel, hè, ik ga het even helemaal op Jip en Janneke niveau brengen voor mij dan. Ik zeg, ik wil graag weten wat mijn concurrenten bijvoorbeeld ongeveer doen. En hoe ik dan misschien die markt kan bespelen op een manier waardoor ik die concurrenten de loef af kan steken. Dan kom ik bij jullie, of bij jou. En dan zeg ik, we gaan maar bronnen uitzoeken eigenlijk om daarachter te komen. Wat voor bronnen moet ik dan aan denken? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Dat zijn hele gevarieerde bronnen. Dus sowieso heb je vaak alle opdrachten die bij ons binnenkomen hebben iets te maken met nieuws. Omdat wat er in de wereld gebeurt vaak impact heeft op alle markten die wij behandelen. Mm-hmm. Maar daarnaast willen we ook gewoon ruwe data van de bedrijven zelf, van de concurrenten vinden. Ook hele specifieke inzichten van experts in de markt. En dan heb je al echt te maken met verschillende typen aan data. En dat moet op een bepaalde manier bij elkaar komen, zodat dat allemaal als één groep geanalyseerd kan worden.
0: Ja.
2: En dat is vaak een lastige puzzel die we bij Hemmer zo efficiënt mogelijk proberen te leggen.
0: Ja.
2: Dat de meest complexe vragen op een relatief snelle, goede manier behandeld kunnen worden.
0: Ja, dus bijvoorbeeld je kijkt in de online krant. Daar zie je dat er, bijvoorbeeld de tarieven van Trump. Dat daar weer een ontwikkeling in is. Dat heeft impact misschien wel op die partij. Dan neem je dat mee en dat combineer je dus met allerlei andere bronnen. Waardoor je tot een bepaalde conclusie kan komen.
2: Exact. En dan probeer je het zo ver te trekken als mogelijk is. En in dit geval zou dat bijvoorbeeld al kunnen zijn om dat het niet nodig is om die krantenartikels te lezen. Mm-hmm. Omdat we die impact van die dingen die gebeuren kunnen meten. En dan meteen vanuit die impact op de markt die we analyseren te werken.
0: Ja. Ja, en dat gaat dus intern bij jullie. Hè? Al die informatie, ik kan me voorstellen, er komen enorme informatiestromen bij jullie dan binnen. Heel veel. En daar moet je wegwijs uit weten te worden.
2: Exact.
0: En dat is wat jullie doen.
2: Ja, ja.
0: Want jij gaat dan als een soort goudzoeker. Heb je zo'n soort, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n filtertje eigenlijk. Waar je dan uiteindelijk het goud overhoudt in jouw bakje.
2: Ja, exact. En ons doel is om zo min mogelijk zelf te gaan zoeken. Want als je zelf gaat zoeken, dan blijf je bezig. De wereld gaat gewoon te snel om overal naar te kijken. Dus ons doel is ook om zoveel mogelijk daarin te automatiseren. En voordat we een specifiek puzzelstukje bekijken, eigenlijk weten wat we daaraan hebben.
0: Mm-hmm. Ja, want anders dan kost het gewoon te veel tijd. En dan loop je alweer achter de feiten aan.
2: Ja, want zeker met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren merken we dat er steeds moeilijkere vragen makkelijk te beantwoorden zijn. Dus de vragen waar klanten bij ons mee binnenkomen, die worden ook steeds moeilijker. En wij moeten ook met die tijd mee om die vragen te kunnen blijven beantwoorden.
0: Hmm. Straks wil ik wel weten wat voor soort vragen dat dan allemaal zijn, concreet, die jullie krijgen. Maar je moet dus snel handelen. Dat betekent ook dat, stel ik heb vandaag een vraag voor mijn bedrijf. Hoe lang zou dat dan duren gemiddeld voordat jullie ook een antwoord hebben daarop?
2: We hebben verschillende proposities die we daar dan aanbieden. Dus we hebben bepaalde klanten die zeg maar op abonnementsbasis bij Hemmer zitten. Die kunnen dan op weekbasis antwoorden krijgen op hun vragen.
0: Ja.
2: Wat voor B2B business strategy vragen denk ik een vrij korte termijn is. Maar als je koud bij ons binnenkomt, dan gaat er wel wat lang overheen. En dan zijn dat meestal ook niet losse, simpele vragen, maar dan meer een plan dat we maken.
0: Ja, dan moet je neem ik aan ook meer weten van dat bedrijf dat de vraag stelt überhaupt al.
2: Exact, ja.
0: Voordat je weet wat ze er ook aan gaan hebben.
2: Ja, en dat kan soms nog best wel lang duren.
3: Ja, waar je denk ik ook rekening mee moet houden is, laten we zeggen, de gebruikslijn waar bedrijven mee te maken hebben. Dus soms als het om lange termijn plannen gaat, dan komt het niet op een week of op 2 weken. Dus dan mag een project best wel een bepaalde periode beslaan. Maar je kan je voorstellen dat als een bedrijf, en met name, we werken ook voor private equity partijen, dus investeringsmaatschappijen die een bedrijf willen gaan kopen of een een onderdeel van een bedrijf willen overnemen. Dan ligt een investeringsbeslissing voor binnen 2 of 3 weken. En dan is eigenlijk die periode van tijd. Ja, dat is eigenlijk de beschikbare tijd waarin je uiteindelijk de best mogelijke inzichten moet genereren.
4: Ja.
3: En dan werken we ook heel nauw in interactie met zo'n bedrijf, met zo'n private equity partij samen. Om die inzichten zo goed mogelijk binnen die korte gestelde termijn te genereren.
4: Juist. Dan nog even market intel en data science. Zeg ik veel voorbij komen als ik op jullie site keek. Wat is nou het verschil en hoe vullen ze elkaar aan?
3: Oei, dat is ook een moeilijke vraag. Kijk, market intel. Kijk, wat heel veel marktonderzoekspartijen doen is dat ze eigenlijk een specialist zijn in een methode. Dus ze zijn of in kwalitatieve interviews goed of in surveys goed. Of ze doen heel veel data analyse, et cetera. En wij noemen onszelf een customized market intel partij. Dus wij genereren intelligence inzichten om bedrijven te ondersteunen. En het uitgangspunt van dat customizen is de vraag van de klant. Van wat wil ik er uiteindelijk mee doen? En dan is niet de methode leidend, maar uiteindelijk de inzichten. En vaak merken we dat we eigenlijk een tal van methoden nodig hebben. En dus een hele unieke set, dat hoort ook bij die puzzel, nodig hebben om uiteindelijk tot de uiteindelijke inzichten te komen.
4: Dus soms gaan jullie...
3: Ga je gang?
4: Ja, verder.
3: Nee, dus de meeste onderzoeken bij ons die bestaan voor een deel uit desk research, open publieke data raadplegen. Ja. Voor een deel uit het interviewen van experts. Voor een deel uit het doen van een grote vragenlijst onderzoek. En bijna altijd uit de combinatie van die dingen.
4: Nou, dat wilde ik vragen.
3: Dat maakt het leuk en dat maakt het interessant. Wij zeggen bij hem ook heel vaak van ja, één bron is geen bron. Want
4: zeggen we in de journalistiek ook, dus daar kunnen we elkaar de hand in schudden.
3: Nou ja, wat dat betreft is het natuurlijk onderzoek doen. Hè? Dus in allebei de gevallen proberen waarheid te vinden, zeg maar.
4: Ja.
3: En als die waarheid ergens uniek al zou zijn opgeslagen in een bron, dan was dat werk vele malen eenvoudiger.
4: Ja.
3: Maar de praktijk is veel weerbarstiger, dus dat is helaas niet het geval.
4: Helder. We gaan het zo verder hebben over het heden. Of nee, sorry, eerst gaan we naar de geschiedenis natuurlijk. Ik wil heel graag jullie geschiedenis horen. Maar eerst heb ik nog een businessvraag voor jullie. Komt-ie.
3: Oh jee.
5: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
4: Ja, een heleboel vakjargonwoorden die al voorbij komen. Maar ik hoorde er net ook al een paar in ons gesprek. Wat is nou echt zo'n vakjargonwoord waarvan je zelf de kriebels krijgt eigenlijk?
3: Nou, ik krijg niet zo heel erg snel de kriebels. Maar kijk, waar ik merk dat mijn klanten vaak kriebels van krijgen. We werken vaak voor managementteams en CEO's, et cetera.
4: Mm-hmm.
3: Je mag toch niet heel erg makkelijk spreken van problemen. Want die hebben we natuurlijk niet.
4: Nee.
3: We hebben alleen maar uitdagingen.
4: Oh ja.
3: En als wetenschapper denk ik dan van ja, wat is het verschil?
4: Ja.
3: Is een probleem defensief geformuleerd en in het andere geval offensief?
4: Ja, jullie zijn ook puzzelaars. Dus dan is een probleem ook helemaal niet zo erg, toch? Dat kun je wegpuzzelen.
3: Nou, dat is ook een hele goede opmerking. Want problemen, zeg maar, die leiden tot meer inzichten. Dus je moet eigenlijk steeds proberen om problemen te identificeren. Want dat leidt uiteindelijk tot meer kennis en verbetering van je eigen positie.
4: Ja.
3: Dus als je doet alsof ze er niet zijn, ja, dan leidt dat ook niet tot optimalisatie en verbetering.
4: Nee. Tom, daar nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, ik ben het er sowieso helemaal mee eens. En van mijn vakgebied heb ik er soms moeite mee waar wel en niet AI op geplakt wordt. Dus en vooral waar wel AI op wordt geplakt. Dat je denkt van, het wordt een beetje makkelijk gebruikt.
4: Te pas en te onpas wordt AI erin gegooid. Oké, we gaan straks ook te pas AI erin gooien in ons gesprek. Dat doen we aan het einde. Eerst zometeen dus de inmiddels rijke geschiedenis van Hammer. Want jullie bestaan inmiddels al ruim 10 jaar. Maar eerst Elijah Doolittle en Pack Up bij New Business Radio.

0: de laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.
1: Ja, terug bij Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Beckers, datawetenschapper bij dat bedrijf. In de komende minuten wil ik graag meer te weten komen over de ontwikkeling die jullie sinds 2015 hebben doorgemaakt. Want zo lang bestaan jullie alweer. Dat is best een lange tijd alweer.
2: Die tijd is voorbij gevlogen.
1: Ja, is dat zo?
2: Ja. Ik voel het nog steeds als een echte start-up onderneming wel.
1: Ja, toch wel. Oké, waarom dan eigenlijk?
2: Ja, omdat er inderdaad aan de ene kant heel veel ontwikkelingen zijn in die markt. En we natuurlijk gewoon from scratch echt begonnen zijn in 2015 echt met de eerste mensen aannemen. Het idee is eigenlijk van anderhalf jaar, twee jaar daarvoor al. Oorsprong ligt eigenlijk ook wel in mijn persoonlijke achtergrond. Ik ben mijn hele leven lang actief geweest in wat wij dan market intel noemen. Lesgegeven, onderzoek gedaan. Voor grote corporates gewerkt, in consultancy gewerkt. En vervolgens door mijn partners eigenlijk verzocht om samen Hammer te gaan bouwen.
1: Oh, je had het niet zelf gedaan?
2: De eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet mijn idee was.
1: Okay.
2: Het idee kwam van mijn partners. En die zochten daar iemand bij die dat zou kunnen doen. En de aanleiding daarvoor was eigenlijk dat zij vonden, zij waren ook heel erg actief in business to business. Dus bedrijven die consumentenbedrijven services verlenen. Dat ze heel vaak zagen, zij maken strategische plannen, dat die bedrijven acteren in het donker, zoals ze dat zo netjes zeggen.
1: Ja, en ze weten eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn.
2: Nou, ze weten wel wat ze aan het doen zijn, maar ze weten relatief weinig over de buitenwereld. En ze zijn vooral heel erg georiënteerd op wat ze zelf doen en hoe ze dat doen en hoe ze dat beter kunnen doen en hoe ze dat kunnen optimaliseren en waar ze winst mee maken. En veel minder wat er buiten gebeurt. En vanuit mijn academische overtuiging en wat ik al die jaren al had gedaan, was juist het kijken naar hoe kan je nou de informatievoorziening ontwikkelen ten aanzien van die buitenkant. Wat mij betreft net zo bepalend is voor het succes van een bedrijf als die binnenkant. Want als je iets maakt, hoe goed je het ook maakt, en er is geen markt voor, of die markt is eindig, of een concurrent kan dat beter, dan ben je nog steeds niet succesvol. Dat was voor mij wel een aanleiding om daarin te gaan stappen.
1: Ja, en ze dachten ook inderdaad van, we hebben iemand nodig die kennis heeft van dat marktonderzoek als partner. En zo ben jij erin ingesleurd.
2: Zo ben ik erin gerold, ja. En dat paste op dat moment ook heel erg goed bij een leeftijdsfase.
1: Ja.
2: Beste beslissing, denk ik, die ik ooit had kunnen nemen.
1: Ja, echt? Oké. Okay. Dus geen spijt van, dus na ruim 10 jaar.
2: Nee, zeker niet. Omdat ik denk, er werken natuurlijk heel veel jonge mensen bij Hammer. En we werken met een model waarbij we vooral heel veel universitaire schoolverlaters, om het dan maar zo uit te drukken, proberen zelf op te leiden tot volwaardige business analisten met enorme data-affiniteit. En dat betekent dat ze nog niet altijd heel veel ervaring hebben bij andere ondernemingen. Nee. Dat heb ik inmiddels wel. En ik kan je wel vertellen dat je niet heel veel leukere werkomgeving kan aantreffen.
1: En waar zit dan dat? Nou, laat ik dat even aan Tom vragen, want die weet dat vast nog veel beter. Waarom is het zo leuk werken dan?
3: Er is heel veel vrijheid. Er is vanaf het begin heel veel vertrouwen. Dus ik ben ook vanuit de universiteit binnengerold. Destijds was data science nog een relatief klein onderdeel van Hammer. En er lag een eigenlijk vooral een idee. Het was van, hey Tom, we hebben dit idee en we willen dat graag eens gaan testen. Kunnen we een pilot draaien? Ik heb dat toen met een stage gedaan en dat beviel heel goed.
1: Hoe lang geleden is dit? Even tussendoor.
3: Ja, dit is denk bijna 6 jaar geleden.
1: Oké. Okay. Dus toen waren ze een paar jaar bezig met Hammer en toen kwam jij erbij.
3: Ja. En het feit dat ik er nu nog ben, dat tekent ook voor hoe goed de werksfeer is.
1: Ja.
3: Er komt dus ook steeds.
1: Ja, of het salaris had natuurlijk ook gekund, hè? Maar misschien allebei. Ja.
3: En er komen ook steeds nieuwe jongens bij. En het blijft heel, heel dynamisch. We blijven ons doorontwikkelen.
1: Mm-hmm.
3: Gaan we iedere keer met plezier naar kantoor en de sfeer is gewoon hartstikke goed.
1: Wat goed. En vorig jaar neem ik aan ook het 10-jarig bestaan goed gevierd.
2: Daar hebben we een lekkere taart op gegeten. Ja. En we gaan in april gaan we dat nog een keer dunnetjes overdoen door een AI-symposium voor Market Intel te organiseren.
1: Ah.
2: Dus we geven daar wel degelijk aandacht aan. En we denken dat dat ook een heel mooi unicum is, inderdaad.
1: Ja, dat is al ruim 10 jaar actief. Hoe zag die wereld er in 2015 uit toen jullie opgericht werden? En wat is daar sindsdien gebeurd?
2: Ja, dat is wel anders, denk ik. Want we hadden het al over puzzelen en het inrichten van informatieprocessen. En ik gebruikte de term artisanaal of ambachtelijk, maakte jij daarvan. En daar werd het destijds wel door gedomineerd.
1: En, door ambachtelijke onderzoekers?
2: Of ja, wel? Dus ja. Kijk, ja, als je kijkt, nou ja, ik ben inmiddels 59 en als je kijkt hoe ik in de universiteit ben opgeleid en hoe je onderzoek deed, dan was data over het algemeen schaars. En dan deed je nog steekproeven, omdat iets moest representatief zijn voor het onderzoek wat je aan het doen was.
1: Ja. Ja,
2: vandaag de dag zijn de uitdagingen natuurlijk totaal anders. En zeker in die beginperiode van Hemmer deden we nog vooral veel ambachtelijk onderzoek. Dus dan was het gebruik maken van beschikbare data, dingen bij elkaar zoeken, veel kwalitatieve interviews, expert interviews uitvoeren en daar uiteindelijk analyses op maken. Maar ook wij moeten natuurlijk mee in die groei van data beschikbaarheid en dus ook datatechnologie die je kan gebruiken om die data snel te analyseren. En daar komt data science, data wetenschap, eigenlijk meer en meer, in ieder geval de technologische component daarvan, komt meer en meer om de hoek kijken. En vandaar ook mensen als Tom.
1: Ja. Want een Tom, of in ieder geval de rol van Tom misschien als persoon wel, maar de rol van Tom was bijvoorbeeld, nou, de pakweg 15 jaar geleden, zou dat ondenkbaar geweest zijn?
2: Nou, niet ondenkbaar, zeg maar. Maar neemt wel steeds meer grotere vormen aan. En
1: ja, ja.
2: Steeds belangrijker en onderscheidend, zeg maar, in ons werk. Sommige dingen die een klant 10 jaar geleden niet gedaan zou hebben, omdat het gewoon op de ambachtelijke, artisanale wijze veel te veel tijd zou kosten. Ik noem maar een schappenonderzoek uitvoeren in een retailer. Om vervolgens te gaan kijken wat liggen er allemaal van producten. En dan naar ingrediëntendeclaraties gaan kijken. Om uiteindelijk zo te gaan afleiden wat de markt van een specifiek ingrediëntje is. Dat kost zoveel manuren.
1: Ja.
2: Daar gaat een klant niet voor betalen.
1: Nee, want er ging er dus echt, als je dat zou willen, dan zou er dus echt een mannetje of een vrouwtje naar elke winkel moeten. Om dat allemaal te gaan analyseren.
2: Nou, er zijn grote businesses in de wereld die daar volledig op gebaseerd waren. Die dus gewoon inkopers over de hele wereld in supermarkten hadden lopen.
1: Maar
2: ook daadwerkelijk de verpakkingen, de producten kochten, de producten eruit haalden, verpakkingen instuurden. En dat werd dan in machines geklopt. Om uiteindelijk die, ja, je lacht er niet.
1: Ja, ik word al moe als ik aan denk.
2: En te analyseren. Nou, dat kost bakken met geld. En daar moet je heel veel voor verkopen, wil je dat terugverdienen.
1: Yeah.
2: De klant gaat dat niet uniek voor zijn specifieke vraag. Gaat hij dat niet bij een bureau neerleggen. Maar vandaag de dag kan je dat met datatechnologie. Online kan je zo'n winkel bezoeken. Kan je die data eraf halen. Die kan je analyseren met allerlei instrumenten. Dus dat wordt in één keer, is dat binnen bereik. En nou, dat is één van de voorbeelden waarvoor dat van ons van belang is geworden.
1: Ja, precies. Dus dat is echt wel veranderd in de afgelopen jaren. Nog andere dingen. Tom, misschien ook al in die 6-7 jaar dat jij nu bij Hemmer rondloopt. Wat heb jij in die periode zien veranderen in de markt? En daarmee misschien ook bij Hemmer.
3: Ja, ik heb bij onze klanten meer bewustzijn gemerkt over de mogelijkheden. Dus op het begin was het inderdaad echt wat Egbert zei, dat wij vooral ingezet werden om, wij als data scientists ingezet werden om de marktanalyses die we al toepasten efficiënter te maken.
1: Mm-hmm.
3: Maar nu komen klanten ook best opportunistisch naar ons toe van, goh, is dit misschien niet mogelijk? En dan is het antwoord daar eigenlijk verrassend vaak ja op. En dat was er misschien een paar jaar geleden niet.
1: Dus dan vroegen ze het en dan zeiden jullie, nou, kijk eens even naar buiten, ziet er ook mooi uit.
3: Ja.
1: Afleidingsmanoeuvre. Ja.
3: Nou, dan zeiden we wel, ja, het is wel mogelijk, maar dan hangt daar een kostenplaatje aan die niet, zeg maar, die te hoog was voor wat het zou opleveren.
1: Ja,
3: ja, dan doen we het niet. En als we nu met diezelfde vraag terugkomen,
1: nu
3: dan komen wij met een ander kostenplaatje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En we gaan het straks nog verder over AI hebben, maar ik neem aan dat het ook kostenverlagend kan zijn als dingen kunnen helpen.
3: Zeker, maar ook hier niet eens per se AI, maar het feit dat er op het web al zoveel informatie beschikbaar is. En dat we dat eigenlijk, dat je dat heel makkelijk ook lokaal kunt halen.
1: Hmm.
3: En daar eigenlijk een vrij geautomatiseerde analyse op kunt toepassen. Nog los van AI, waardoor je al best wel hoog over inzichten krijgt. Dus op het moment dat je dan specifieker gaat zoeken naar de dingen die je nodig hebt, weet je in ieder geval in welke hoeken van de kamer je moet zoeken om dat te vinden.
1: Ja. Dat is wel een lekker idee voor jou natuurlijk ook. Als je weet in welke hoek je moet zoeken.
3: Exact, ja. Ja, is heerlijk.
1: Niet dolend in het leven. Ja, heel goed. We zijn weer toe aan een businessvraag, jongens. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké. Okay.
0: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Een zakelijk dilemma waar je van wakker hebt gelegen. Wie biedt?
3: Oh, daar speelt op dit moment in mijn wereld een heel groot dilemma.
1: Oké. Okay.
3: Dus in hoeverre je programmeert met vibecode?
1: Vibecode, ja. Dus cloud en dergelijke. En dan cloud, zelfs volgens mij.
3: Ja. Dus het is super snel. En het is heel, heel goed. En als het niet goed is, heb je een probleem.
1: Ja, Ja, dus dat, dan heb je het over AI die eigenlijk een paar bochten kan afsnijden. En daarmee dingen kan doen die normaal door mensen werden gebouwd. Heel lang, heel veel werkkosten.
3: Ja.
1: Nu kan je het automatisch laten doen, maar werkt het ook goed?
3: Voor ons, wij hebben dus, ik denk dat het vooral misgaat als je hele grote projecten hebt. En als het heel erg complex wordt. Dat merken wij ook bij onze grotere projecten. Dus daar proberen we te minimaliseren. Mm-hmm. Maar we hebben ook projecten waar we eigenlijk op hele korte termijn een heel klein projectje opzetten. En daar is de performance die wordt bijna iedere week beter.
1: Mm.
3: En dat is ook leuk bij hem, want we kunnen iedere keer krijgen een nieuw project. Dus dan kunnen we ook iedere keer kunnen we dat testen.
1: Ja, ja. Dus daar zit wel een zakelijk dilemma dan in van waar gebruik je het nou wel voor, waar niet. En,
3: kopie ziel aan de duivel.
1: Ja, ja, ja, goed punt. Egbert, voor jou een zakelijk dilemma. Misschien wel ergens in deze afgelopen 10 jaar waar je flink van wakker hebt gelegen.
2: Ja, de dingen waar je echt wakker van ligt, die hebben vaak te maken met laten we zeggen het voortbestaan en het financiële voortbestaan van een onderneming. Ga ik de kosten voor de baat uitdoen? Maar die vind ik eigenlijk niet zo heel erg interessant om te bespreken.
1: Mm-hmm.
2: Wat in onze wereld wel interessant is, is dat bedrijven vaak vanuit een bepaalde eigen scope naar hun markt kijken.
1: En wat bedoel je daarmee?
2: Ja, kijk, als jij zegt van ik ga de markt in kaart brengen. Of de omgeving in kaart brengen, dan een bedrijf wat bij wijze van spreken tapijten maakt, om het maar even heel plat uit te drukken, die kijkt dan naar de concurrenten die ook tapijten maken. En die kijkt dan naar de klanten, wat klanten van tapijten willen, et cetera. En daarmee hebben ze eigenlijk heel eng gedefinieerd wat de markt doet.
1: Ja, ja.
2: En een dilemma waar wij altijd mee te maken hebben is van, zou je eigenlijk niet breder moeten kijken? En hoe breed moet je dan kijken? Om tapijten concurreren natuurlijk met andere vormen van vloerbedekking als pakket of steen of lijmen of whatever.
1: Je weet niet wat je niet weet, zeggen ze dan. Hè?
2: Je weet niet wat je niet weet.
1: Ja.
2: En vaak vragen bedrijven, stellen een vraag en dan willen een antwoord op de vraag. Terwijl je heel vaak het idee hebt van, zou dat eigenlijk wel de vraag moeten zijn?
1: Kan je niet een betere vraag stellen?
2: Kan je niet eigenlijk een betere vraag stellen? En dat is een dilemma, dat is een veranderkundig dilemma.
1: Ja.
2: Je gaat je klant eigenlijk zeggen van, je stelt eigenlijk de verkeerde vraag.
1: Ja, heb je vandaag nog niet tegen mij gezegd. Maar als je dat gaat doen, dan hebben we wel ruzie, hè? Dat begrijp je.
2: Ik doe dat na de uitzending.
1: Ja. Jammer dat je die vraag stelt. Had je niet beter die vraag kunnen stellen, Olivier? Ja. Nou, daar gaan we het misschien zo even over hebben dan tijdens de muziek die we nu gaan draaien. Want zometeen praten we weer verder. En daarna wil ik het graag met jullie hebben over wat jullie anno 2026 allemaal doen. En wat de meest interessante inzichten daaruit zijn in deze Let's Talk Business. Na...

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en ik heb twee gasten vandaag tegenover me. Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Beckers, datawetenschapper. En we gaan nu wat dieper induiken in wat jullie allemaal op dit moment aan het doen zijn. We hebben net de geschiedenis besproken. Nu de blik op het nu. Ik ben eerst even benieuwd om het wat concreter te maken. Hè. Je hebt het al gehad over verschillende markten, verschillende soorten bedrijven. Ik weet niet of je namen kan noemen, maar het gaat natuurlijk wel meer leven als we wat concretere voorbeelden ook hebben van wat jullie doen en wat jullie dan voor bepaalde klanten hebben gedaan. Egbert, kun je een klant van jullie noemen of een markt waar jullie heel erg actief in zijn bijvoorbeeld?
2: Nee, ik begrijp inderdaad de nieuwsgierigheid. Dus, ja. In die context is het ook wel goed om te vertellen waar we vandaan komen.
1: Ja.
2: Ik kom persoonlijk, heb een lange geschiedenis in de agri en food. En dan is het redelijk voor de hand liggend om daar te beginnen toen wij Hammer begonnen. Agri en food is in Nederland tegenwoordig natuurlijk een veel besproken onderwerp. Maar het is altijd een heel erg groot deel van de Nederlandse economische bedrijvigheid geweest. Een grote bijdrage aan het bruto nationaal product.
1: Ja.
2: En uiteindelijk gaat het dan om producten die we allemaal vandaag de dag eten.
1: Ja, dus bijvoorbeeld zou je aan een Cela Vita kunnen denken of zo, die de aardappeltjes hebben.
2: Dat zijn de consumentenproducten.
1: Ja.
2: En aan al die ketens die er zijn, hè, dus de toeleverende en verwerkende ketens van de agri-industrie. Dus Dan kan je denken aan, als je naar de melkveehouderijsector kijkt, dan zijn er allerlei toeleverende bedrijven als diergeneesmiddelenleveranciers, veevoederbedrijven, mechanisatiebedrijven, hè, dus die melkrobots of knuffelrobots of mestrobots leveren. Inseminatiebedrijven, dat zijn allemaal toeleverende bedrijven van die sector. Daar werken wij heel veel voor. Dus we werken veel voor veevoederbedrijven, veel voor mechanisatiebedrijven. Bedrijven in Nederland als Lely, maar de Laval, Gea, zijn niet bedrijven die de consument allemaal kent, maar dat zijn wereldwijd echt toonaangevende bedrijven.
1: Het zijn bedrijven die eigenlijk in de luwte voor de gemiddelde consument zijn, maar tegelijkertijd supergroot zijn en heel belangrijk.
2: Supergroot en enorm belangrijk en ook wereldwijde posities innemen. Dat zijn bedrijven die toeleverend zijn in dit geval de melkveehouderijsector. En dan heb je bedrijven die uiteindelijk producten maken, dus in de verwerkende tak zitten, die dus bijvoorbeeld van zuivel allerlei ingrediënten maken, bijvoorbeeld voor sportvoeding of oudere voeding en dat soort bedrijven. Daar werken we ook voor. En die ketens, die zijn er bijvoorbeeld voor de melkveehouderij, maar die zijn er ook voor de landbouw en die zijn er voor de horticulture, groenten en
1: daar
2: werken wij allemaal voor.
1: Ja, precies. Laten we eens een random persoon of klant daarvan pakken. Die komt met jullie bij met een vraag. Wat voor vraag schiet bij jou te binnen dat je denkt, oh, dat was wel een goeie, daar zijn we wel even flink mee bezig geweest bijvoorbeeld.
2: Bijna alle vragen zijn wel waar wij natuurlijk goed mee bezig zijn. Dat moeten allemaal de klanten luisteren.
1: Ja, precies. Dus, eentje die is bijgebleven, laat ik het zo zeggen.
2: Kijk, als je bijvoorbeeld naar die mechanisatie sector kijkt, dan kan je je voorstellen dat Nederland loopt daar heel erg in voorop. Hè. Dus in Nederland zijn de arbeidskosten zijn hoog. Boerenbedrijven zijn, melkveehouderijbedrijven zijn heel geprofessionaliseerd. Dus heel veel boerenbedrijven maken gebruik van melkrobots, mestrobots en allerlei data die ze kunnen gebruiken om dat dierwelzijn en de diergezondheid te monitoren. Dat is elders op de wereld heel anders. Dus die bedrijven komen bij ons de vraag van, goh, hoe groot is zo'n markt in bijvoorbeeld Brazilië of in Nieuw-Zeeland of in Thailand of whatever.
1: Ja.
2: Daar moet je wel wat voor doen om dat in kaart te brengen. Want je zou kunnen zeggen van, één melkrobot kan zoveel koeien aan. Dus als wij het aantal koeien weten in Brazilië of in Polen of in Nieuw-Zeeland, dan weten we hoeveel melkrobots er in principe verkocht zouden kunnen worden.
1: Ja.
2: Maar als die koeien zeg maar verdeeld zijn, voor ieder huis heeft één koe bijvoorbeeld, dan is die markt waarschijnlijk niet zo groot. Als de arbeidskosten daar zodanig laag zijn dat je bij wijze van spreken een boerderij moet hebben van 400 koeien, wil dat rendabel zijn, dan is die markt ook niet zo groot. Dus dat wordt best een complexe puzzel. En dat zijn dingen die wij ons graag in vastbijten.
1: Ja, en Tom, we hadden het net al over, het is gevarieerd werk wat jij doet, wat jullie doen. Ben jij dan ook zo iemand die dan zelf ook met vragenlijstjes rondrent? Of zijn dat jouw collega's die focusgroepen doen en dat soort dingen?
3: Nee, dat doen wij niet zelf. En ook hebben we in het verleden wel zelf gedaan, enigszins, maar steeds minder. Maar de vragen komen bij ons binnen en dan mogen wij het maar gewoon gaan oplossen. Ook een hele interessante vraag die mij is bijgebleven was een partij die wilde weten van specifieke dierenvoeding, van hond- en kattenvoeding, van alle Whiskas, Felix, noem maar op, welke eiwitten daar nou precies in zaten. Om te weten wat voor hun als inkoop dus interessante eiwitten zouden zijn die blijkbaar heel goed gingen op de markt.
1: Ja, ja, ja. Ja, want er zijn ook heel veel verschillende soorten eiwitten, heb ik onlangs pas geleerd.
3: Exact. Ja. En, ja. Nou, er zijn een paar hele grote eiwitten zoals soja-eiwit die bijna overal in zat. Mm-hmm. Maar dan kwam dus een partij bij ons binnen en die zei van, goh, wij willen eigenlijk wel eens weten van de wat meer niche eiwitten. Welke nou echt in de markt worden ingezet en in de schappen liggen. Want dat zijn waarschijnlijk dus wel ingrediënten die werken. En waarom liggen die dan in de schappen? Wat zijn nou echt precies de voordelen van die eiwitten?
1: Ja, ja. Maar jullie zijn dus eigenlijk ook een vraagpaak waarbij je zelf vaak het antwoord ook eerst nog niet weet.
3: Absoluut. Ja. We komen ook een hele rare
1: en
3: markt
1: altijd
3: terecht.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, dus je gaat ook naar je werk en dan denk je, goh, ik ga me vandaag in de wereld van de eiwitten verdiepen. Had ik ook niet verwacht toen ik vanmorgen begon.
3: Heel erg. Ja, er zijn ook jongens bij ons op kantoor die een ontzettende expert zijn geworden in een markt waar ze van tevoren nog nooit over hadden gehoord.
1: Nee. Nee, grappig is dat, hè? Ja. Stel nou dat die vraag over, er komt zo'n zuivelfabrikant, of een zuivelpartij, die komt bij jullie en die heeft een vraag. En vervolgens komt er een andere zuivelpartij en die zegt, ik zou eigenlijk ook wel wat willen weten. Kan dat zomaar? Of is dat net als met advocaten, dat je dan zegt, sorry, maar ik werk al met een andere partij, dus dat gaat niet gebeuren?
2: Nou, dit is geen theoretische vraag.
1: Zeker niet, dat dacht ik al.
2: Dat gebeurt. Ja. Het hangt heel erg af van hoe zo'n partij er zelf in zit. Sommige partijen vinden het inderdaad niet fijn als we ook voor de directe concurrent werken. Aan mijn grijze haren zie je dat ik inmiddels wel wat jaren meeloop in die sector. Ik zeg dan heel vaak van, ja, goh, we werken inderdaad wel voor de directe concurrent. Maar de vraag die jij stelt, die heb ik nog nooit van ze gehad. Dat realiseren bedrijven zich vaak niet zo heel erg goed. Maar vaak is de manier waarop ze zelf in de markt staan heel erg bepalend voor de type vragen die ze stellen. Ja, dat is niet altijd de afdoende antwoord, moet ik je heel eerlijk vertellen. En wat wij zeggen is, ja, wij zijn absoluut integer. Dus de inzichten die wij uiteindelijk produceren, die zijn exclusief voor een klant. Die zullen wij nooit gebruiken voor een andere klant. Dat kunnen wij niet doen. Wat wel zo is in informatieprocessen is dat, weet je, inzichten zijn uiteindelijk gebruikt op basis van een grondstofdata. En die data die komt ergens vandaan en die data die blijft van degene die, waar we die vandaan halen. Als we die inkopen, blijft die ook van die leverancier, want dan kopen wij een gebruiksrecht. Als wij een expert interviewen, dan is dat kennis van die expert. En al die data die blijft van andere partijen. En daar kan de concurrent ook gewoon bij.
1: Ja.
2: Alleen de bewerking die wij doen en de bewerking
1: die
2: wij specifiek doen, die is van ons. Ja. Die maken wij voor u, beste klant. En die is uniek en die komt niet bij een andere klant terecht.
1: Nee.
2: En dat is de manier waarop wij daarmee omgaan.
1: Ja.
2: En klanten zijn daar heel tevreden mee. En die merken dat ook. En ja, wat wij ons vooral moeten realiseren op het moment dat wij dit met voeten treden. Zeker bij concurrentiegevoelige thema's. Ja, dan zijn wij natuurlijk heel snel out of business. Dus dat kunnen we ons ook helemaal niet permitteren.
1: Kan het wel verleidelijk zijn soms? Want ik kan me er wel voorstellen dat je denkt, nou ja, komt dezelfde vraag, komt weer copy-paste. Hè? Ook al is niet onze data op.
2: Dat komt makkelijk. Dus heel zelden voor, hè? Dat die vraag echt copy-paste voorkomt. Dat is een eerlijk antwoord. Dat is niet een sociaal wenselijk antwoord. Nee. Dat is echt zo. Dus wat dat betreft valt dat enorm mee. Alleen ik zeg er altijd wel heel eerlijk bij. Er is natuurlijk een grijs gebied. Ik kan niet vergeten wat ik heb geleerd.
1: Nee.
2: En dat is het grijze gebied. En die kennis die zal ik ook op bepaalde momenten toepassen. En als dat echt een grijs gebied wordt waarvan wij denken dat moet je eigenlijk niet doen. Dan kunnen we er nog een ander team op zetten dan een team wat daar eerder aan gewerkt heeft. Dus als team A gewerkt heeft voor concurrent of klant A. Dan kunnen we een ander team inschakelen voor klant B.
1: Ja, daar hebben we
2: eigenlijk, weet je,
1: het is eigenlijk
2: een theoretisch thema, maar het is wel een thema wat klanten heel belangrijk vinden.
1: Ja, en ik ook. Dus vandaar goed dat we het hebben getackled. Tom, ik hoor net al meerdere teams en zo. Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij jullie?
3: Rond de 15 mensen.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: En dan kunnen dus ook in verschillende teams ingedeeld worden, waarbij het ene team aan het ene project werkt, van de ene vraag en dan weer aan een andere vraag.
3: Dat gebeurt zeker. We hebben ook verschillende projecten die tegelijk lopen. En we hebben denk ik, ik denk dat iedereen wel onderdeel is van meerdere teams ook op hetzelfde moment. En sowieso benaderen we tegenwoordig alle projecten vanuit een marktanalist perspectief, marktintel en data science perspectief. Dus al onze teams zijn ook hybride. En dan heb je nog één project lead, dus we hebben eigenlijk vast teams van 3 of meer. Ja,
1: ja, en die project lead die stuurt het aan, neem ik aan. En doet hij zelf ook nog wat, behalve het team aansturen? Of,
3: Al onze project leads zitten ook diep in de materie.
1: Oké, okay. Precies. Echt meewerkende voor mannen of vrouwen.
3: Ja, exact. En dat is denk ik ook wel vaker bij bedrijven van dit formaat. Kijk even naar Egbert. Maar dat werkt bij ons heel erg goed, want dan is ook de communicatie naar de klant altijd heel Accuraat.
1: Juist.
2: Nou ja, als ik daar nog iets op aan mag toevoegen. Kijk, het primaire proces is een informatieproces. Waarin uiteindelijk data in gegevens, in informatie, in inzichten wordt geproduceerd. En als je daar als projectleider verantwoordelijk voor bent, dan kan je niet alleen maar het proces in de gaten houden. Dan moet je ook inhoudelijk van de inhoudelijke materie kunnen kwijten. Ja. Anders kan je niet communiceren met de klant. Anders kan je het niet vertalen naar maatregelen om dat proces te optimaliseren.
1: Daar zit wel wat in, ja. Anders dan kan je niet ook een meewerkend voor mens zijn.
2: Inderdaad.
1: Nee. We zijn aan de laatste businessvraag toegekomen van vandaag. Dus zet je ze erop.
4: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
1: Ja. Wat vind je niet leuk aan je werk eigenlijk? Dat is anders geformuleerd. Maar het hoort er wel bij. Tom?
3: Data pre-processen.
1: Pre-processen. Wat is dat voor pre-praat? wat is dat?
3: Je verzamelt data. Het is gewoon eigenlijk datacollectie. Dus je haalt allerlei data bij elkaar. En dan wil je er eigenlijk direct je model in gooien. Mm-hmm. Maar het komt er nooit precies zo uit als je wil. En dan is het bijvoorbeeld als je een paar scrapers bouwt. Dus je haalt website van je haalt data van het web. En dan wil je die datums, die wil je ook in je database hebben.
1: Ja.
3: Maar de ene website heeft dan dat dataformat. Dan weer, zeg maar, gewoon de maand uitgeschreven, et cetera. Dat moet allemaal in hetzelfde format. Wil je er in je database mee kunnen werken?
1: Ja.
3: En dat allemaal fine-tunen, dat is, kan nog wel eens een vervelend klusje zijn.
1: Oké. Egbert?
2: Ja, ik krijg de vraag ook waarschijnlijk, ja.
1: Zeker?
2: Heel weinig. Ik vind juist dat we heel mooi werk hebben. Kijk, het is puzzelwerk, het is academisch werk. Het is iedere keer bij ieder project, zoals jij al aangaf, bouw je nieuwe kennis op. Dus het is eigenlijk heel mooi dat je mag blijven leren en daar ook je geld mee kan verdienen. Vervolgens is het nuttig, want je zit best wel kort op de bal. Dus je hebt contact met klanten. Dat vind ik heel erg leuk. En ik merk aan mezelf dat ik eigenlijk altijd die balans moet hebben. Als ik te veel alleen maar in het onderzoek zit, maar niet met klanten praat en praat over hoe ze het gaan gebruiken, dan ga ik, dan word ik onrustig, zeg maar. Dus ik vind al die verschillende dingen wel heel erg leuk. Als ik dan toch twee dingen moet noemen, dan is dat met de loop der jaren vind ik het pure datakraakwerk. En dan kijk ik ook een beetje meelijwekkend met Tom, zeg maar. Dat vind ik steeds minder leuk worden. Ja. Zeg maar. Dus ik ben heel blij dat we mensen hebben als Tom en zijn collega's, die dat voor een heel groot deel voor me doen. En alle administratieve dingen die ook bij bedrijfsvoering horen. Dat zal iedereen, denk ik, echte ondernemers zullen dat allemaal vinden. Daar
1: ontkom je niet aan.
2: Daar ontkom je niet aan, maar daar word je natuurlijk niet echt vrolijk van.
1: Nee, precies. Nee, dat is helaas iets wat, denk ik, in elke sector speelt en elke branche. Maar het is wel een helder antwoord. Dank in ieder geval daarvoor. Zometeen gaan we samen de teletijdmachine in richting de toekomst. Want jullie hebben allerlei plannen, data, inzicht. Daar zijn jullie van. Dus als jullie de toekomst dan niet meer kunnen voorspellen, dan weet ik het ook niet meer. Zometeen dus na Jamie Lydell en Another Day op New Business Radio.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Ja, je luistert naar Nieuw Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op marktonderzoeksbedrijf Hammer Market Intelligence. Met Egbert Philips, directeur en eigenaar, en Tom Beckers, datawetenschapper. Nou, we hebben het verleden besproken, het heden en nu is het tijd voor de toekomst. En ja, dan is toch het woord toverwoord daarin, denk ik, ook in het marktonderzoek AI. Of niet, Tom?
3: Ja, absoluut. We merken dat klanten steeds vaker bij ons aankomen kloppen van wij willen iets met AI. En dan hebben ze eigenlijk geen idee. En dan gaan we samen om tafel en dan komen ze erachter dat er eigenlijk heel veel verschillende kleine toepassingen zijn van AI. Dus waar ze in eerste instantie dachten misschien één overgroot, overkoepelend, wij worden AI, dat werkt vaak niet. Dan ga je toch de boot in. Er zijn wel kleine afsnijroutes die je kunt nemen met AI en die leiden vaak wel tot meer efficiëntie binnen die bedrijven, ja.
2: Ja, en Egbert, zien jullie vaak dat mensen dan binnenkomen en zeggen, kunnen jullie niet gewoon wat met AI doen? Dat gaat toch snel? Is lekker goedkoop?
4: Zeker, dat komt steeds meer voor, dat bedrijven dat zeggen. Ze zien natuurlijk dat concurrenten en collega's, conculega's dat allemaal doen. Dus zij moeten dat ook. Ja. Dan proberen we ze te helpen om daar wat gericht een benadering en een plan bij te maken. Maar AI betekent heel veel voor ons. Het betekent voor ons is dat een manier om onze eigen processen efficiënter te maken. Mm-hmm. Dus dingen die vroeger niet mogelijk waren, want heel arbeidsintensief, kunnen nu wel. Het komt ook voor dat klanten zeggen van, goh, leuk hoor, zo'n concurrentieanalyse, maar ik ga het zelf doen met AI.
2: Ze vraagt even aan ChatGPT en dan heb ik het ook.
4: Daar heb ik het ook. Dat is niet waar overigens, maar goed, dat gebeurt wel. En het komt inderdaad meer en meer voor dat bedrijven zeggen van, goh, hey, wij hebben hier allerlei klantrapportages, want onze sales reps die bezoeken klanten en die maken daar documentatie over. Dat willen wij niet in de cloud of ergens beschikbaar hebben. Maar kunnen wij wel op een ChatGPT-achtige wijze zeg maar door al die documenten zoeken. En dan vragen ze aan ons of we daar een oplossing voor
2: en dat kan wel
4: kunnen ontwikkelen. Dat kan, ja.
2: Dat is wel handig natuurlijk.
4: Dat kan ik niet, maar dat kan Tom wel.
3: Ja, die vragen komen steeds vaker binnen. En zijn dan voor het eerst in ons bestaan denk ik wel eens een keer dezelfde vragen die we van klanten krijgen.
2: Ja, ja.
3: Wij
2: ja.
3: willen onze eigen dat data klopt. Inzichtelijk maken zonder onze data over de schutting te gooien naar zo'n grote technisch bedrijf.
2: Maar dat gaat dan meer over de vorm dan over de inhoud in dat geval. De manier waarop je het ontsluit, de data.
3: Ja. Dus we geven ze zelf inzicht. En zij kunnen zelf in hun data.
2: Ja, kan het ook een bedreiging voor jullie worden in zin van, hè, we hebben onlangs het nieuws gehoord over onder andere Claude, waar toen gedoe over was. Hè, dat de Elseviers en de Wolters Kluwers van deze wereld opeens aandelenkoersen in elkaar zagen storten. Later zeiden ze, ja, maar wij hebben unieke data, dus zo'n vaart zal het niet lopen. Zijn jullie bang daarvoor dat het op een gegeven moment het marktonderzoek wel gaat overnemen, de AI?
4: Overnemen niet.
2: Nee.
4: Er gaat wel een bepaalde vorm van kannibalisatie plaatsvinden op bepaalde werkzaamheden. Zoals je ziet in, als wij zelf al zien dat we ons werk veel efficiënter kunnen inrichten met behulp van AI, dan bedreigt dat natuurlijk in zekere zin wel, laten we zeggen, de uren keer factuur, uren keer tarief die wij kunnen verdienen aan een bepaald project. Maar als mensen denken dat ze volledig kunnen gaan vertrouwen op AI, dan komen ze denk ik heel erg snel en makkelijk van een koude kermis thuis.
2: Dat gaat niet gebeuren.
4: Nee, dat gaat voorlopig denk ik niet gebeuren. En zeker niet in de complexe wereld waarin wij leven met één bron is geen bron. En proberen te trianguleren en proberen, wat wij altijd doen is te proberen te valideren, te cureren met menselijke analysekennis. Ja, op het moment dat nog steeds een hele zware component is van het type onderzoek wat wij doen, om met valide inzichten te komen waarvan een klant zegt van, god, hier heb ik vertrouwen in, dan kan je toch heel vaak nog niet vertrouwen alleen op AI.
2: Nee, het ambachtelijke marktonderzoek zal niet door AI vervangen worden.
4: Nee, en inderdaad, zeker dat. En ook, ik weet niet hoe vaak jij per dag aan ChatGPT vragen stelt. Maar
2: af en toe.
4: Maar de kwaliteit, zeg ik altijd, en dat zeg ik ook tegen studenten op het moment dat ik lesgeef, de kwaliteit van een informatieproces begint bij de vraagsteller.
2: Ja. En slechte vraag levert een slecht antwoord op.
4: Exact, precies. Ja. Dus, en dat is, daar gaat AI voorlopig ook nog niet bij helpen.
2: Nee, precies. En jullie weten, je zei het al eerder, hoe je de goede vraag stelt. Daar gaat het ook al om.
4: Exact.
2: Ja. Als je nu een blik in de toekomst werpt, kort nog, wat is de droom voor Hammer voor de komende jaren?
4: Nou, de droom. Maar ik heb een wat kortere horizon dan Tom, dus misschien kan Tom.
2: Nou, je kan nog jaren mee.
4: Ik kan nog jaren mee, maar de droom. Ik weet niet of dat de droom is, maar we willen wel heel graag, behalve dat artisanale market intel bedrijf ook een bedrijf worden wat uitblinkt in het gebruik en bedrijven helpen het gebruik van AI in het genereren van marktinzichten te vergroten. Mm-hmm. En daar een steeds groter deel van onze business mee te doen. Dus dat is mijn droom. Ik weet niet of dat een beperkte droom is. Heeft Tom een veel grotere droom. Maar...
3: Ja, mijn droom is iets technischer van aard. Want ik vind het gewoon heel erg mooi als die projecten die we draaien echt perfect schaalbaar worden. Ja. Dus de schaal waarop we nu projecten draaien en de informatie die we vergaren, dat is al vele malen groter dan een paar jaar geleden. En dat vind ik een hele leuke ontwikkeling om mee te maken.
2: Mooie dromen van jullie beiden. Dank voor jullie komst en dat we mee mochten kijken in een kijkje in de keuken van jullie mooie bedrijf. Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Beckers, datawetenschapper. Dank jullie wel voor jullie komst.
3: Ja, dankjewel.
4: Jij ook bedankt.
2: En tot zover Let's Talk Business. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
5: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen.

0: Snippet Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Nieuwsflash.
2: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
3: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, we hoorden de term impact dagelijks. Maar wanneer en wordt er meer dan een label? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar voor sectoren die traditioneel een ecologische voetafdruk hebben, is de transitie geen keuze meer, maar een voorwaarde om te overleven. Drukwerkdeal laat zien dat ook in de grafische industrie het voortouw kan nemen door scherpe keuzes te maken in productontwikkeling en de klant mee te nemen in een nieuw verhaal. En zo bewijzen zij dus ook dat duurzaamheid en business hand in hand gaan. Dat hebben ze bewezen. Aan de hand van een rapport gaan we het straks over hebben. Maar hoe zie je dan die weg naar positieve impact? Daar gaan we over praten. Met Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. Welkom bij Let's Talk Business.
8: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Ellen, Lotte, van harte welkom. Goedemorgen. Ellen, ik begin even met jou. Want jij hebt me net verteld dat jij als van de twee het langste aanwezig bent bij Drukwerkdeal.
9: Klopt.
7: Met jou gaan we ook wel het een en ander horen over de geschiedenis van dit bedrijf. Want een landelijk bekend bedrijf zou je wel kunnen zeggen, toch?
9: Ja, zeker wel. Ja.
7: Hoe is dat ooit gekomen zo?
9: Drukwerkdeal bestaat inmiddels ruim 20 jaar. Destijds eigenlijk gestart als disruptor in de drukkerijwereld. Stapeltje visitekaartjes was al snel €100. En de founder destijds dacht, dat moet goedkoper kunnen, efficiënter kunnen. En eigenlijk was dat de gedachte van waaruit Drukwerkdeal destijds is ontstaan. Folders, flyers, visitekaartjes. Doorgegroeid en inmiddels bijna alles wat je kunt bedenken waar je iets op kunt afdrukken, kun je bij ons bestellen.
7: Wat eigenlijk wel uniek is, want dat is natuurlijk, gaan we straks ook wel over hebben, dat heel veel drukwerk werd in één keer in een bepaalde periode in Oost-Europa en drukkerijen gedrukt. Jullie zijn eigenlijk uniek daarin, jullie zijn in Nederland gebleven.
9: Ja, klopt. We begonnen met onze eigen drukkerij. Hebben een tijdje ook niet gehad. En ik denk een jaar of, wat zal het zijn? Uit mijn hoofd, 8 jaar of zoiets. Zijn we weer met een eigen drukkerij gestart. En inmiddels hebben we 3 eigen productielocaties.
7: Maar jullie hebben hem weer teruggehaald naar Nederland, is dat het verhaal?
9: Ja. Eerder hebben we ook een model gehad waarbij we met partners samenwerken. Dat doen we nog steeds trouwens. We maken niet alles zelf. Het grootste deel van wat we verkopen maken we wel echt zelf.
7: Waar heeft dat mee te maken? Heeft dat mee te maken dat de technieken zijn geïnnoveerd en dat je daardoor beter en makkelijker gewoon te plekken kan drukken?
9: Ook dat je het allemaal in eigen hand hebt. Hè? En dat heeft heel veel voordelen.
7: Jouw rol is, zoals ik hier lees, Chief Product and Sustainability Officer.
9: Ja. Ja, een hele mond vol is dat.
7: Als we moeten opsplitsen, dan denk ik dat Chief

0: product wellicht eerder was dan sustainability.
1: Ja, ja, dat klopt helemaal. Ik zit nu ruim voor bijna 5 jaar bij Drukwerk Tiel. Begonnen als Chief Product Officer. Dus dat wil zeggen dat ik dagelijks de bestelervaring voor onze klanten.
0: Ik gokte maar het blijft een soort kloppen. Ja,
1: ja,
0: okay.
1: Ja, nee, zeker. De bestelervaring met een mooi team maken we dat iedere dag weer een beetje beter. Drukwerk is best wel complex. Materiaalkeuzes, formaatkeuzes, druktechnieken. Ja, en dat proberen we iedere dag weer een beetje beter, beetje eenvoudiger te maken. Zodat die bestelervaring soepel verloopt. Ik heb altijd al vanuit persoonlijke interesse ben ik betrokken geweest bij duurzaamheid binnen het bedrijf. Ik bemoeide me daar altijd al.
0: Maar je hebt wel achtergrond in de grafische media eigenlijk.
1: Dat nog niet eens zozeer. Ik heb hiervoor bij Greets gewerkt. Daar drukken ze ook kaarten. Hè? Dus in die zin wel een link. Maar ik kom niet uit de grafiemedia. Dat niet. Okay. Dus, ja.
0: We gaan zo meteen met jou ook praten over de geschiedenis van Drukwerk Tiel. Eerst even naar Lotte. Want Lotte, je bent de verse aanwinst als ik het een beetje zo begrijp.
1: Ja, redelijk
0: Langekamp. Jij komt uit de textielsector, heb ik hier gelezen.
2: Dat klopt, ja. Ik ben nu zo'n 3/4 jaar werkzaam bij Drukwerk Tiel. En hiervoor heb ik bij een duurzaam kledingmerk Kings of Indigo gewerkt. Ja. En dus nu een hele andere printwereld voor mij.
0: En ik hoor eigenlijk dat jullie printen alles waar inkt op past, toch?
2: Klopt, dus ook textiel is hier nog een onderdeel van.
0: Oké, wat dat betreft heb je hierin niet het hele verleden losgelaten. En wat is de reden dat jij bent gaan werken bij Drukwerk Tiel? Wat ga je doen?
2: Ik was eigenlijk op zoek naar iets anders, naar iets nieuws. En ik reisde hiervoor van Deventer naar Amsterdam elke dag. En dat was me gewoon wel heel veel. Dus ik wou graag dichter bij huis werken. En toen, ik kende Drukwerk Tiel van naam, maar nog niet als bedrijf. Dus toen ben ik me in gaan lezen en toen las ik eigenlijk dat het een superleuk bedrijf is. En kwam ik in aanmerking met de vacature voor programmamanager Positieve Impact. En dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Dus ik was enthousiast. En toen ben ik in gesprek gekomen met Ellen en andere collega's. En is die enthousiasme blijven hangen. En nu zit ik hier inmiddels al drie kwart jaar.
0: En heeft dat geresulteerd in het rapport eigenlijk? Is dat een van jouw eerste projecten geweest om dat rapport uit te brengen?
2: Nou, het rapport gaat over fiscaal jaar 25. Dus wij ons fiscaal jaar begint in juli en eindigt in juni. Dus dat gaat over juli 2024 tot en met juni 2025. Dus toen werkte ik nog niet bij het Drukwerk Tiel. Maar ik ben wel betrokken geweest bij het opzetten van dit verslag.
0: Precies, en dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, precies. Oké, we gaan het daarover hebben straks. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Het is natuurlijk, hier ligt het ook. En ik heb ook een deel daarvan in de samenvatting weten te vormen. Eerst eventjes naar de basis van Drukwerk Tiel. Jij zei het net al eventjes. Het is opgericht met het idee van 100 euro voor een pak visitekaartjes. Dat moet goedkoper.
1: Ja,
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Ja, dat is ruim 20 jaar geleden inmiddels. Dus al best wel een tijdje. Een van de voorlopers in online printing. Of de eerste in Nederland, dat sowieso. Nog steeds zijn we marktleider op dat vlak.
0: Ja, ja, en Marco Arnink is de oprichter.
1: Ja.
0: Is hij nog aan boord?
1: Nee. Hij is al een tijdje geleden is hij vertrokken. Het bedrijf is destijds ook overgenomen door Simpress. Ja, dat is een hele grote familie eigenlijk van online printers. En Marco is er toen uitgestapt. En die is een andere online printer gestart.
0: Maar had je een periode, en misschien weet u het wel, ik weet het niet meer, maar volgens mij is het een jaar of 15 geleden, toen kwam het een soort van als paddenstoel uit de grond. Al die online mogelijkheden om iets te gaan printen. Dat was echt wel nieuw toen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, was toen heel nieuw. 15 jaar geleden, toen waren wij al een tijdje bezig. En destijds echt focus op meer de papieren producten. En qua ontwikkelingen zie je de laatste tijd. Vooral ook de textiel, de relatiegeschenken, flessen, tassen. Dat zijn de categorieën die heel hard groeien bij ons.
0: En dan gaat het succesvol. En pak je even een hele traditionele drukker erbij. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb hier in Hilversum ook wel eens eentje bezocht. Dan ga je echt nog naar binnen. Daar word je geholpen aan een balie. Daar ga je eventueel overleggen wat er geprint moet worden.
1: Ja.
0: Dit is gewoon online uploaden. En eigenlijk het proces wat je kan automatiseren, ga je automatiseren.
1: Klopt, klopt. Hè? En nou, dat is ook wellicht nog wel een drempel, hè? Voor sommige mensen die vertrouwd zijn met de drukker op de hoek om bij ons te bestellen. Maar we hebben een hele mooie klantenservice en salesafdeling die jou ook ontzettend goed kunnen helpen.
0: Want hoe zorgen jullie voor dat persoonlijke contact? Want ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk blijft, vooral bij de grotere klanten.
1: Ja, ja zeker. Hè? Dus ik vertelde net een salesafdeling bij. We hebben een aantal accountmanagers, zeker voor de echt grotere klanten die advies kunnen geven. Die je kunnen helpen. En een klantenserviceafdeling die ook heel veel grafische kennis hebben. Hè? Want dat, ja, wat ik net al zei, het is best een complex product. En als je helemaal niks weet van papiersoorten, van druktechnieken, dan is het best wel eens lastig om je product samen te stellen. Dat proberen we op de website steeds beter uit te leggen. Slim gebruik te maken van de uitleg op de website. Onze tooling om je bestanden te uploaden, om die steeds beter te maken. Maar als je er dan toch niet uitkomt, dan kun je met ons, met ons in contact komen.
0: Wat betreft druktechnieken en eigenlijk het de core van het product. Ja. Is daar nog veel innovatie in eigenlijk?
1: Dat is al een tijdje gaan. En natuurlijk de digitaal drukken. Hè, dat heeft ook ervoor gezorgd dat het steeds goedkoper wordt. Dat je in lagere oplages kunt...
0: Met name, ik heb het dus echt over de machines. De machines, ja. Het papier. Zit daar nog innovatie in?
1: Ja, dat gaat ook steeds verder. Hè. De nieuwe machines die zijn bijvoorbeeld veel energiezuiniger of gebruiken minder inkt. Dus absoluut.
0: Dus daar zit en natuurlijk de soort papier. Hè? Vaak papier, hergebruikt papier of hoe zeg je dat?
1: Ja, nee, zeker. Papier. Ja, we hebben tegenwoordig papier gemaakt van landbouwafval. Dat is hartstikke mooi, gerecycled papier. Dus ook in de producten zelf. Hè, daar op dat gebied is ook zeker innovatie.
0: Ja. Dat is hier en nu. Maar met name denk ik dat de beginjaren daar vooral zeg maar de digitalisering, automatisering super belangrijk was.
1: Ja. Ja, nee, absoluut. Hè. En dat maakte ook, dat is ook de reden waarom we zijn opgericht, hè, dat je de opdrachten, de orders die we binnenkrijgen slim combineert, hè, zodat je het ook efficiënt kan doen en daardoor ook de kosten laag kunt houden.
0: Ja, toen zijn jullie overgenomen door Simpress.
1: Ja.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Ik zit even na te denken hoor, want ik denk een jaar of tien geleden inmiddels. Misschien wel iets langer nog. Ja,
0: ja ik lees hier. Ik heb AI natuurlijk.
1: Ja, wat goed. Dat ja, dat had ik natuurlijk uit mijn hoofd moeten weten.
0: Nee, dat geeft niet hoor. Dus ik help je even. Maar dat kan je misschien. Verkocht voor 24 miljoen euro. Kijk, maakt nu niet meer uit. Maar dat gaf wel de omvang van het bedrijf aan.
1: Zeker.
0: Als je nu kijkt naar met hoeveel jullie zijn bij Drukwerkdeal.
1: Ja.
0: Met hoeveel zijn jullie in totaal? Met hoeveel medewerkers?
1: Ruim 300. Iets meer.
0: Dat is echt gigantisch, is dat?
1: Ja, 350. Ja, nee, zeker. Ja, en dat zit hem natuurlijk ook in onze eigen drukkerijen. Hè, waar behoorlijk wat mensen werken. Nou, we hebben een mooi hoofdkantoor. Een klantenservice afdeling.
0: Ondertussen worden ook gefilmd. Het is een camera die niet stil wil zijn. Misschien zometeen wel. Maar in ieder geval veel locaties. En dat gaat dus gewoon crescendo.
1: Ja, nee, zeker. Zeker. We groeien nog steeds, ja.
0: Jullie markt is ook eigenlijk Nederland en België.
1: Ja. Ja,
0: is dat al heel lang dat jullie ook in België actief geweest zijn?
1: Ja, nee, zeker. Zeker. In België opereren we onder de naam printdeal.be. En we hebben zelfs ook een Franse website, Impresto. De grootste markt vooralsnog is Nederland. Ja.
0: We gaan er zo meteen verder praten. Gaan we het uitgebreid hebben natuurlijk over de veranderingen. En met name ook het sustainability vraagstuk. Waar jullie druk mee bezig geweest zijn.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Celeste.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business staat elke dag in een ander bedrijf centraal. Vandaag is dat de drukwerkdeal in de studio Lotte Langenkamp en Ellen van Hemert. En we gaan met jullie praten over de ontwikkelingen duurzaamheid en verduurzaming. Ja, dat is ook in de drukwerkwereld natuurlijk iets wat belangrijk is. Ik heb hier nog heel veel papieren uitgeprint, zoals jullie zien.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk niet heel duurzaam, maar het is wel handig om snel op te schrijven.
2: Absoluut, ja. En dat blijft voor veel mensen toch, hè? Iets tastbaars in handen hebben. Dat is natuurlijk heel fijn en heel wat anders dan dat je het digitaal hebt op een scherm.
0: Hoe hebben jullie die markt zien veranderen? Want bijvoorbeeld, het begon ooit met visitekaartjes.
2: Ja.
0: Op dit moment vraag ik me af, heb jij zelf nog een visitekaartje?
2: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Ja, en jij, Lotte?
3: Nee.
0: Dus het is nu vaak gewoon met de QR-code.
2: Ja,
0: als je gegevens wil uitwisselen. Dus dat verandert wel. Dat betekent ook dat jullie daarop ingespeeld zijn natuurlijk als drukwerkdeal.
2: Ja, zeker. Ja, dat zie je in het assortiment wat verschuift. En visitekaartjes. We verkopen ze nog heel erg veel. Maar je ziet ook dat de toepassing verandert. In een restaurant bijvoorbeeld, hè, zie je zo'n klein kaartje. En dan wordt het meer gebruikt eigenlijk als een soort klein flyertje bijna met wat informatie. Dus daar zie je ook ontwikkeling in.
0: Ja, ter plekke bedenk ik iets. Misschien bestaat het wel. Stel je nu voor, ik zou een QR-code op mijn telefoonhoesje laten bedrukken. Met daar mijn gegevens op.
2: Ja. Ja.
0: Bestaat dat?
2: Nou, je kan het in ieder geval bij ons maken. Hè? Want we hebben een hele mooie editor waarin je ook je QR-code kan laten genereren. Ja. Als je daar een sticker van maakt, dan heb je exact wat je nu beschrijft.
0: Nu heb je het over eigenlijk een heel groot klantenportfolio. Dat gaat van eenpitters tot aan particulieren tot aan grote klanten waar jullie net over hadden.
2: Ja, zeker.
0: De drukwerk. Is het oneindig? Bijvoorbeeld, zijn het ook boeken die jullie bijvoorbeeld drukken?
2: Ja, zeker. Ja, je kan ook een boek bij ons of boeken bij ons bestellen. Absoluut. Dus wij zijn geen grote drukkerij zoals uitgeverijen die duizenden boeken drukken. Maar als jij een
0: kleine oplage, dat
2: kleinere oplages, absoluut. Ja. Ja.
0: Dus met andere woorden, alles is mogelijk. We gaan het nu langs maar zeker hebben over die traditionele webshop. Hè. Dat is nu, je moet op een of andere manier moet je laten zien dat je duurzaam bezig bent.
2: Ja.
0: Wanneer, want daar begonnen we over. Chief Product.
2: Ja.
0: En daarna kwam erbij Sustainability Officer.
2: Ja.
0: Was dat, wanneer was dat? Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is inmiddels alweer bijna een jaar geleden. De tijd vliegt. Ik gaf net al even aan. Ik bemoeide me altijd al een beetje met alles wat met duurzaamheid te maken had. Het viel eerst binnen operations. Maar ja, daar is zoveel te doen. En omdat ik me daar altijd al een beetje mee bezig hield. En daar mijn interesse had. Heeft onze CEO destijds gevraagd van nou, wil jij dat er niet bij pakken?
0: Want was dat bij jullie een soort van, ja, ik wil niet zeggen discussiepunt, maar wel een soort van beweging dat je om je heen zag van, we moeten nu langzaam maar zeker dit wel gaan ventileren naar buiten toe.
2: Ja.
0: Om te laten zien dat we ook hier in de transitie zitten.
2: Ja, een discussie was het niet hoor, want was sowieso al een ambitie van.
0: Maar jaren geleden leek het nog een beetje op woke natuurlijk. Hè?
2: Ja, klopt. Hè, dat was ook destijds natuurlijk ook veel minder een onderwerp überhaupt. Maar nou, sinds dat ik werk bij Drukwerkdeal, dus dat is 5 jaar, was dit altijd al wel een ambitie waar ook doelen op stonden. Destijds ook al, hè, om onze CO2-footprint te verlagen. Dus dat was er altijd al en het is alleen maar meer geworden.
0: Ja, dus ik zie een pand vormen met zonnepanelen op het dak, of in ieder geval.
2: We hebben op onze drukkerijen, of 2 van onze drukkerijen liggen helemaal vol met zonnepanelen, inderdaad. Ja.
0: Dus dan kan je die printers, die kan je in ieder geval bijna zero emissie aansturen.
2: Ja.
0: Dan heb je nog de inkt.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat onderhevig is aan vaak schadelijke stoffen. Of is dat een perceptie die ik nu neerleg?
2: Ja, klopt.
0: Lotte.
3: Ja, er zitten heel veel stoffen in inkt. Maar we hebben natuurlijk wetgeving waar we aan moeten voldoen. Maar onze innovatiemanager is ook constant in gesprek met partners om zo'n duurzaam mogelijk product te realiseren.
0: Maar hoe ver is dat? Want een leek weet dit natuurlijk niet. Ik weet het ook niet. Maar het is een hele wereld waar wij normaal gesproken niet zo heel vaak mee van doen hebben. Maar is dat inmiddels, is dat inkt, het inkt überhaupt, is dat zo ontwikkeld nu dat het heel duurzaam is?
3: Het is niet per definitie duurzaam. En als je print op een product, dan heeft dat ook effect natuurlijk op de recyclebaarheid van een product. Dus daar moeten we wel heel bewust mee omgaan.
0: Maar zijn daar ontwikkelingen? Daar ben ik zo benieuwd naar. Zijn er ontwikkelingen dat je over misschien over 10 jaar, dat is natuurlijk zelfs met elektrische auto's, elektrische vrachtauto's. Ja. Dat gaat langzaam maar zeker van 10% naar misschien over 10 jaar is het 90%.
3: Ja,
0: dus overal is die transitie gaande natuurlijk.
3: Ja, er wordt steeds meer gekeken naar wat er in de inkten zit. En er wordt ook steeds meer geïnnoveerd op inkten op waterbasis. Maar verder, de technische details, daar ben ik niet helemaal in thuis.
0: Nee, precies. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is om dat totaalplaatje helemaal te kunnen vatten.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja. Nu hebben jullie uiteindelijk, moet je dat verhaal ook naar buiten kunnen brengen. En jullie zeggen al, intrinsiek is die motivatie binnen het bedrijf aanwezig. Ja. Waar zijn jullie begonnen om te kijken van hoe kunnen we dit tastbaar maken, ook voor onze klanten?
2: Ja, dat was sowieso een van mijn persoonlijke ambities toen ik startte in de rol. Er gebeurde al heel veel binnen Drukwerkdeal. Maar we vertelden er nooit iets over. En dus dat rapport, dat was wel een van mijn doelen. Ik wil veel meer vertellen aan de buitenwereld wat we allemaal al doen. We hadden het net over inktmachines. Maar ook over de innovaties in onze materialen. Wat we doen qua maatschappelijke betrokkenheid. Voor de medewerkers.
0: Zullen we eerst met die eerste twee beginnen? Dan pakken we daarna het rapport erbij.
2: Ja.
0: Wat doen jullie zelf voor elkaar?
2: Voor de medewerkers. Ja, ja, nou ja, waar moet ik beginnen? Ontzettend veel. Bijvoorbeeld, we zijn actief bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. We hebben heel veel nationaliteiten ook binnen ons bedrijf werken. En wat ik persoonlijk heel erg mooi vind, is dat mensen die vertrekken bij Drukwerkdeal, dat die heel vaak ook weer bij ons terugkomen. En dat toch wel een teken is dat we een hele fijne werkgever zijn. We noemen dat boemerang-collega's.
0: Boemerang-collega's. Ja. Wat voor bedrijf heb je aangetroffen als een nieuwe collega, zeg maar? Hoe kan je dat omschrijven?
3: Ja, het was een heel, heel warm ontvangst. Natuurlijk krijg je altijd een beeld bij de eerste gesprekken met de potentiële nieuwe collega's. Maar in de eerste maanden bij Drukwerkdeal is het ook echt wel werkelijkheid geworden.
0: Informeel? Of formeel?
2: Nee, informeel. We zijn geen corporate. Nee, dat zeker niet.
0: En wordt het ook zeg maar bewaakt of gaat dat vanzelf?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk, net als denk ik ieder ander bedrijf, een aantal hele mooie kernwaarden waar we naar leven. Met elkaar houden we die cultuur. En het is hard werken, maar ook plezier maken met elkaar houden we zeker in stand.
0: Ellen, jij zei het al, eigenlijk een jaar geleden heb jij die functie erbij gekregen.
2: Ja, ja.
0: Toen kwam Lotte. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Daar is iets geformeerd van een bepaalde behoefte.
2: Ja, nee, zeker. Ik dacht, ik kan het niet in mijn eentje. Hè. Dus toen mocht ik een klein team gaan opbouwen. En Lotte is er toen al vrij snel bijgekomen. En ik ben hartstikke blij met haar kennis vanuit natuurlijk de textielindustrie. Heel veel inhoudelijke kennis heeft ze. Maar ze helpt mij ook om alles wat er gaande is binnen het bedrijf, om daar wat structuur in aan te brengen. Er gebeurde zo ontzettend veel.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: We hebben een aantal pijlers waar we ons op richten. Met name bijvoorbeeld, een voorbeeld is het uitfaseren van schadelijke plastics. We hebben een doel om alle PVC uit te faseren. Ja, dat is fijn als we daar een plan voor maken, dat daar structuur in komt en dat we heldere doelen stellen daaromtrent. En daar helpt Lotte mij bij.
0: Ja, daar ben je bekend mee. Voordat we daarover verder praten, nog eventjes naar die duurzaamheidsdoelen. Je had het net over voor eigen medewerkers, maar natuurlijk ook maatschappelijk betrokken.
2: Ja.
0: Waar kan je dat terugvinden bij jullie?
2: We hebben een aantal partners die we een heel warm hart toedragen. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ook de Voedselbank in Deventer. Daar werken we mee samen. Of met Stichting Present. Dat doen we nu denk ik een halfjaartje zoiets. En daar kunnen onze collega's zich maatschappelijk inzetten voor mensen die het wat zwaarder hebben. Dus vorige week is nog iemand uit mijn team een tuin helemaal gaan opknappen. helpen bij een moeder in de bijstand die het heel zwaar had. En dan zetten een vijftal collega's zich een hele ochtend in om dat voor elkaar te krijgen.
0: En ik kan me ook voorstellen dat als je dat doet, zeg maar als bedrijf zijn, dat je ook terugkomt met hele bijzondere verhalen en elkaar daardoor ook inspireert.
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat steekt elkaar aan. Absoluut, ja.
0: Goed, dan gaan we nu naar het rapport.
2: Ja.
0: Zullen we dat doen?
3: Lijkt me leuk.
2: Goed plan.
0: Daar zijn een aantal pijlers belangrijk.
2: Ja.
0: Waar jullie gezegd hebben, ten doel gesteld hebben, dit moet gaan veranderen.
2: Ja.
0: Welke zijn dat?
2: Het begint met het verlagen van onze voetafdruk. Onze CO2 footprint. Ja, alles wat we doen, dat laat natuurlijk zijn sporen na. En daar proberen we op tal van vlakken ervoor te zorgen dat we en minder energie verbruiken. Dat we efficiënt omgaan met onze resources. En zodoende stappen maken om onze impact op dat vlak kleiner te maken. Ja. Ik haalde net al even aan de plastics, de schadelijke plastics die we willen verminderen.
0: De hoofddoel, lees ik hier ook, is net zero 2040.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk 10 jaar vooruit op wat er in Europa gesteld wordt.
2: Ja, zeker.
0: Maar dat geldt ook dat jullie daar ook de leveranciers aan willen gaan houden. Hè? Wordt daar nu al gesprekken over gevoerd in die keten, als het ware?
3: Ja, zeker. Daar voeren we heel veel gesprekken over. En de eerste stap is daarin om heel veel data inzichtelijk te krijgen. En dat doen we toch samen. Dus we moeten in gesprek gaan. Ook heel veel uitleg geven. Want voor heel veel leveranciers is dit onderwerp heel ongrijpbaar nog. Dus daar spelen wij ook een grote rol in.
0: Pak je daarbij de CSRD-wetgeving, die nu al is afgezwakt. Pak je die daarbij als een soort van maatstaf?
3: Het is niet direct voor ons een maatstaf. Vanuit Simpress rapporteren wij wel op CSRD. Maar het is voor ons niet per se de leidraad om vanuit te gaan. Dit doen we echt vanuit onze eigen doelen. En ook onze global doelen vanuit Simpress.
0: Ja, en dat betekent dus dat jullie kijken naar de hele keten. En hoe is het eigenlijk met de leveranciers? Want dat is natuurlijk wel best moeilijk. Ik kan me voorstellen dat er veel producten nu nog, gadgets, al dat soort zaken, in China geproduceerd worden. Dat is natuurlijk best wel een belangrijke voor jou om dat helemaal uit te zoeken.
3: Ja, zeker weten. En, maar waar er geen vraag is naar meer duurzame producten, wordt het aanbod daar ook niet op aangepast. Dus door echt in gesprek te gaan, door meer te gaan vragen, komt er ook verandering in de markt.
0: Ja, want Ellie had het over het uitfaseren van bepaalde plastics, PVC al.
2: Ja.
0: Dat is een duidelijk voorbeeld.
2: Ja, nee,
0: dat betekent dat je moet innoveren of ook aan je leveranciers moet gaan vragen om producten te gaan herontwerpen?
2: Zeker,
0: of gebeurt dat al?
2: Ja, en dat is ontzettend belangrijk. Hè? Dus we hebben die ambitie om PVC uit te faseren ook breed gecommuniceerd. En je merkt dat onze leveranciers dan ook actief naar ons komen van hey, we hebben een mooi alternatief of kunnen we dat gaan testen? En daarin zoeken we echt partnership met onze suppliers om die productontwikkeling uiteindelijk mogelijk te maken.
0: Circulair, we hadden het net al eventjes over papier.
2: Ja.
0: Dat zal natuurlijk hier ook een enorme winst kunnen zijn en dat gebeurt waarschijnlijk al.
3: Ja, papier is natuurlijk. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een heel goed recycling systeem voor papier beschikbaar. Dus al het papier wat bij het afval komt, wordt al heel goed gerecycled. Maar de beschikbaarheid van papier is daarbij ook heel belangrijk. Dus we moeten dit wel goed in omloop houden en onze verantwoordelijkheid daarin nemen.
0: Nou, want ik heb ooit wel eens gehoord dat eigenlijk gerecycled papier duurder is dan nieuw papier. Hoe is dat nu eigenlijk op dit moment?
3: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Jij dit dan?
2: Ik denk dat het zal iets duurder zijn. Ja, klopt. Ja, dat is met gerecycled plastic helaas ook nog steeds zo. Hè?
0: Gek is dat eigenlijk, toch? En daar ben je, kan je natuurlijk, daar kan je als speler, kan je daar niet volledig invloed op hebben. Want die markt is zo onwijs groot. Ik kan me voorstellen dat het best frustreert.
2: Ja, dat is absoluut waar. Hè? Dus dat is helaas nog steeds zo. Dat de betere alternatieven vaak nog steeds iets duurder zijn. Ja, dus, en daar kunnen wij een enorme rol in spelen. Hè? Omdat wij natuurlijk groot zijn, een grote speler, kunnen we ook die massa creëren. En daar moeten we vol op inzetten.
0: Ja. Dan heb je nog meer pijlers die eigenlijk in dit rapport naar voren komen? Wat
2: ja,
0: is de
2: papier
0: volgende?
2: Haalde je net al aan. Hè? Dus voor papier is hout nodig. En daarvoor moeten bomen gekapt worden. Dus het is ook onze ambitie om dat zo verantwoord mogelijk te doen. Dus dat wij alleen papier verkopen dat vanuit verantwoord beheerde bossen afkomstig is. Ja.
0: En die bossen die zijn vaak, die worden aangeplant. Goed, hele belangrijke. Maar dan heb je zo allerlei elementen die langzaam maar zeker op hun plek beginnen te vallen. Hoe ervaren jullie dat zelf? In die transitie, want het is feitelijk is het natuurlijk gewoon een transitie naar zero emissie, zero uitstoot.
2: Ja, dat klopt.
0: Hernieuwbare, ook energie waarschijnlijk.
2: Ja. En daarbij met betrekking tot tot papier, daar komt ook EUDR-wetgeving aan. Soms is dat ook wel een nachtmerrie met alles wat we moeten regelen. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat alle bedrijven met wie wij samenwerken in dezelfde richting gaan lopen. Het is lastig om het allemaal qua compliance goed te regelen. Maar het helpt ons ook om een bepaalde verandering teweeg te brengen.
0: Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is. Je gaat het allemaal bedenken, bij wijze van spreken, van achter de tekentafel.
2: Ja.
0: En dan moet je daar draagvlak zien te creëren in de drukwerkhallen.
2: Ja.
0: Dus moet je collega's daarin meenemen. Hoe doen jullie dat?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat daar zeker niet het probleem zit. Want iedereen is wel enthousiast over.
0: Maar je moet wel uitleggen natuurlijk. Het moet ergens
2: absoluut
0: beginnen.
2: Absoluut, ja, zeker, zeker. En zoiets als PVC, daar hadden we het net al even over. Ja, heel veel mensen hebben echt geen idee van hoe dat gemaakt wordt en hoe schadelijk dat eigenlijk is. Dus daar hebben we ook aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten, ook een verhaal te vertellen. Hè? Zodat ze ook snappen welke keuzes ze maken en welke alternatieven er zijn.
0: Ja. Ja. En dan lees ik hier ook een mooie. En dat is een hele grote winst die je natuurlijk kan pakken. Is door slim te verpakken.
2: Ja, ja.
0: Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, er zijn in onze eigen productie al heel veel aanpassingen gedaan. Dus we proberen zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dus daarin meer papier, bubble wrap bijvoorbeeld. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd wat de besparing is. Maar we hebben heel veel bubble wrap kunnen besparen door innovatieve verpakkingen. Door onze banners bijvoorbeeld anders in te pakken.
0: Minder plaats in te nemen, zo'n bestelbus. Zeker. Kan daardoor meer vracht vervoeren. Dat is best wel interessant om dat allemaal in gang te zetten.
3: Zeker weten, ja.
0: Ja. We gaan dan zo meteen verder praten over het rapport. Want dat is natuurlijk heel veelomvattend. Maar ik kan me voorstellen dat het een onwijs leuke opgave is om de komende jaren te gaan realiseren.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Al Green, Let's Stay Together, op Nieuw Business Radio. En het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business, op Nieuw Business Radio.
0: Hier in de studio zijn Lotte Langekamp en Ellen van Hemert. Zij zijn van Drukwerkdeal. En ja, we hebben het nu op dit moment over het rapport wat jullie gepubliceerd hebben. Want je moet toch een keer laten zien dat je die verduurzaming in gang gezet hebt. Voordat we zo meteen verder gaan praten, ik ben ook benieuwd over hele grote leuke acties waarvan je denkt, oh, komt dat bij jullie vandaan? Dat is ook wel een leuke. Eerst nog eventjes naar de inkt. We hadden het er net al even over. Inkt, langzaam maar zeker, is daar ook dus een transitie gaande. Wordt veel meer met soorten biologische materialen gewerkt ook daarin.
2: Ja, je hebt tegenwoordig ook inkt op basis van soja. Dus ook dat is volop in ontwikkeling. Watergedragen inkt. Ook dat zorgt ervoor dat onze impact steeds kleiner wordt. Ja.
0: Nu zei je PVC, dat is een belangrijke, dat wordt uitgefaseerd. Ja. Daarvan maak je nu ook de klanten bewust.
2: Ja.
0: Van, hey, weet je wel wat daar allemaal in zit?
2: Ja.
0: Wat voor materialen is nu dat je zegt, van daar hebben we een nieuwe basis om dat PVC bijvoorbeeld te vervangen?
2: Nou, wat heel mooi is, is ons Sequel materiaal. Dat is echt iets wat we samen met onze leverancier een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. En dat wordt gemaakt deels van plastic wat uit de oceaan wordt gevist. En we hebben dat samen met onze leverancier dat garen dusdanig kunnen doorontwikkelen. Zodat het ook geschikt is om vlaggen mee te maken. Zodat het mooi in de wind wappert. En tegenwoordig, ja, we maken er kussens van, tafelkleden. Wat nog meer, Lotte? We hebben inmiddels een hele productrange van Sequel.
3: Textiel.
2: Ja,
3: textiel. Daar weer op terugkomen.
0: Ik vind het wel interessant. Toch eventjes terug. Voor de luisteraar, die weet het waarschijnlijk niet. Maar ik kijk hier uit op een tiental vlaggen.
2: Ja.
0: Willen jullie even naar achter kijken?
2: Ja.
0: Kijken of er jullie iets opvalt.
2: Ja, ze wapperen mooi in de wind.
0: Ze wapperen mooi in de wind. Ja. Maar ja, en misschien zien jullie net niet omdat de hoek er niet zo zit. Ik zie hier een aantal vlaggen en dat weten we ook. Die zien we langzaam maar zeker ontrafelen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ja, als het gaat over de vraag, die vlaggen worden één keer per half jaar vervangen.
2: Ja.
0: Is natuurlijk niet heel duurzaam.
2: Nee, dat klopt. Hè? En dat is ook iets. Duurzaamheid heeft ook te maken met hoe lang gaat iets mee.
0: Ja, terwijl de inkt blijft goed, maar de vlag gaat stuk.
2: Ja, ja, en dat is echt heel belangrijk. Dat iets lang meegaat.
0: Ja.
2: Maar
0: kijken jullie ook naar de levensduur? Dat soort innovaties?
2: Ja, zeker, zeker. Het is vaak heel complex. Want als je een spandoek maakt, hè, wat mensen ook wel eens doen. Iemand wordt 50 wang en een spandoek in de straat. En het gaat de volgende dag de prullenbak in. Ja, dat is absoluut niet duurzaam. Terwijl ja, als iets 10 jaar meegaat en je maakt het van PVC, maar het gaat 10 jaar mee. Dan is het weer een hele andere overweging. Dus dat het is vaak best complex.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je dat allemaal geautomatiseerd kan inbouwen. Dat je bij wijze van spreken zou kunnen zeggen, wat is het doellijn? Is het een eenmalige actie?
2: Ja.
0: Is het een event?
2: Zeker, ja.
0: Want er zijn hele grote events waar vast en zeker materialen van jullie
2: worden
0: zijn gebruikt.
2: Ja, nou, ja,
0: kan je
2: en dan
0: er bijvoorbeeld van noemen?
2: Ja, en dan is het ook mooi dat je het niet een jaartal erop zet bijvoorbeeld. Hè? Maar, zodat je het weer kan hergebruiken.
0: Maar zijn er voorbeelden van events waar jullie materialen veelvuldig gebruikt worden? Ik denk dat iedereen...
2: Sportevents bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar heb je natuurlijk ook allerlei vlaggen, banners. Zo'n boog waar je onderdoor kan lopen. Ik stoot tegen de microfoon aan. Van alles. Ja, je, bijna overal. Hè? Deze vlaggen die hier hangen. Ik weet niet zeker of wij ze gemaakt hebben. Maar dat zou heel goed kunnen. Dus onze producten kom je overal tegen.
0: Ja. Dat is een hele belangrijke. Dan verder in die transitie, Lotte, want jij bent daar veel mee bezig. Waar denk je van dat je nu op korte termijn heel snel winst kan maken?
3: We hadden het er net al even over. Ik denk dat een stukje klanteducatie in combinatie met de transparantie die we willen bieden gewoon heel belangrijk is. Dus hoe ga je om met de producten? Het zijn toch, het komt in de natuur terecht, de manier waarop het gemaakt wordt. We moeten het klanten zo makkelijk mogelijk maken om de juiste keuzes te maken. Dus ik denk dat we daar nog een enorme slag kunnen slaan. En vooral zijn we nu ook heel veel bezig met het ophalen van data. Het is misschien niet zo zichtbaar, maar het is wel super cruciaal.
0: Waar kijk je dan naar bijvoorbeeld?
3: In welk opzicht,
0: welke vorm
3: je?
0: Van data? Wat voor elementen komen daarin voor die belangrijk voor u zijn?
3: Het registreren van welke materialen, maar niet alleen. Nou, we hebben het over bijvoorbeeld PVC maar weer. Je hebt heel veel vormen van PVC. Je hebt gerecycled PVC en dan kun je nog denken aan pre- of post-consumer recycled. Pre-consumer recycled betekent dat het nog niet door een eindconsument is gebruikt, maar wel gerecycled is en dan weer opnieuw wordt gebruikt in een product. En post-consumer recycled betekent dat het al bij een eindconsument is geweest en vervolgens gerecycled wordt en weer in een nieuw product gebruikt wordt. Dus er zijn heel veel levels van materialen die je kunt registreren. Verder kun je nog denken aan certificeringen op sociale audits, dus hoe goed hebben de werknemers het bij het bedrijf die het product produceert. Verder kun je nog denken aan gewicht. Waar wordt het überhaupt geproduceerd? Dus de landen.
0: Ja, want we hadden het er net al eventjes over. Want dit is natuurlijk heel belangrijk. Dit zit ook een beetje in de CSRD-wetgeving. Waar wordt het gemaakt? Veel producten komen uit China. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Dat betekent dus ook dat jullie daar bijvoorbeeld op bezoek gaan bij die productielocaties?
3: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik geloof wel dat collega's in het verleden naar fabrieken zijn gegaan. Ik kijk Ellen
2: ja,
3: even aan.
2: Ja, zeker de procurement teams. We kopen ook wel eens in Azië. Ja, die gaan dan zeker kijken hoe het er daar aan toe gaat. Hoe er met de medewerkers wordt omgegaan. En dat is, dat is wat verder weg. Maar we hebben ook in Nederland, in Maastricht, nog een mooie papierfabriek staan. Dan is het wat makkelijker.
0: Sappie heet die, hè?
2: Sappie, ja.
0: Gewoon, dus ik weet kennen. Ja, precies. Dus, maar dat is dicht bij huis. Maar ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk, als je daarover nadenkt, we komen van een andere wereld. Dus je kan elkaar wel aankijken van, nou, dit gaat niet goed. Maar die verandering, die is in gang gezet.
2: Zeker.
0: Dus dat is super positief.
2: Ja.
0: En dat heeft dus effect op de hele wereld eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment gaat kijken naar productielocaties waar producten geproduceerd worden, die dan een kortere afstand bijvoorbeeld zijn.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft ook qua wetgeving weer heel veel voordelen als we dingen uit Europa sourcen. En nu sowieso met alle geopolitieke spanningen biedt het nog meer voordelen om het van dichterbij te halen. Ja.
0: Ik blader ondertussen even een beetje door dat rapport heen. Want dat rapport is op te vragen. Of hoe werkt dat?
2: Ja, nou kun je op onze website kun je die bekijken. Drukwerkdeal.nl.
0: Ja, het is echt heel gedetailleerd. En dat is wel mooi om te zien. Want dat heb ik nog niet heel vaak op deze manier gezien. Dat je ook echt ziet in hoe bijvoorbeeld de samenstelling is. De grote daling van de CO2-uitstoot. Waar komt die door? De scope die jullie bijvoorbeeld geformuleerd hebben over intern, extern en leveranciers. Dat
2: Zeker.
0: Soort dingen.
2: Ja.
0: Hoe ziet het rapport volgend jaar eruit? Ga je dan weer een stap verder? Ik kan me voorstellen dat hier natuurlijk, dit is de eerste stap.
2: Ja.
0: Een belangrijke stap.
2: De eerste
0: sowieso.
2: Keer dat we dit deden. Ja. Vooral inderdaad wat je zegt. We willen gewoon heel transparant zijn over hoe we ervoor staan. Wat er goed gaat. Maar ook wat er nog niet zo goed gaat. Wat een uitdaging, is. Ja, volgend jaar gaan we hier weer verder op doorbouwen. De initiatieven waar we dan nu mee bezig zijn. Die komen daar dan weer in te staan. De stappen die we gemaakt hebben. Wat we geleerd hebben. En de nieuwe uitdagingen.
0: Het is heel interessant overigens om te lezen. Ik blader zo doorheen. Maar dan weet ik dus dat er heel veel met UV geprint wordt. Want dat kost minder inkt dan een laserprinter.
2: Ja.
0: Is maar even een les die je kan nemen.
2: Ja.
0: Het is wel zo dat je Lotte nu na zoveel maanden af en toe toch door die drukkerij heen loopt. En kijkt van, oké, hoe werkt het?
3: Ja, zeker. Ik moet ook zo ontzettend veel vragen nog altijd stellen aan mijn collega's.
0: Kan me voorstellen.
3: Ik ben soms wel de dummy in de fabriek. Maar het is ontzettend leuk om al die nieuwe dingen te leren. En als ik mensen erover vraag, of collega's in dit geval, dan zijn ze ook super gepassioneerd om daarover te vertellen. Dus, en iedereen is ook gepassioneerd over duurzaamheid. Dus dat wordt vaak gelijk meegenomen in het gesprek.
0: Want is het zo dat eigenlijk de collega's die hier werken, je zei al, sommige mensen komen terug, maar over het algemeen in de drukkerij, is daar een lang dienstverband of heb je ook wel jobhoppers als het ware?
2: Nou, we hebben heel veel mensen die ontzettend lang bij ons werken. Dus dat is iets wat mij ook opvalt. Ja, mensen blijven graag bij Drukwerkdeal. En dat vinden we ook heel fijn.
0: Hoe doe je dat? Wat is daar de reden? Is dat die informele cultuur waar we het straks over hadden?
2: Daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ja, we investeren ook in opleidingen bijvoorbeeld. Hè. Zorgen dat we onze mensen bijblijven. bedrijven. En zeker als we bijvoorbeeld in de drukkerij nieuwe machines krijgen, moet iedereen getraind worden. Super belangrijk. Maar ook de leiders in onze organisatie. Ja, dat die blijven bijleren en zich blijven ontwikkelen. En daarnaast, wat onze organisatie ook wel typeert. Nou, ik ben daar ook een voorbeeld van. Hè. Mijn functie is ook veranderd. Ik heb er verantwoordelijkheden bij gekregen. Ja, een heel groot deel van onze medewerkers krijgt ook de kans om zich te ontwikkelen en door te groeien naar een nieuwe functie. En dat zijn er heel veel. En dat is mooi.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je na een aantal jaren ook meer zicht op hebt. Lotte, in jouw geval, je bent eigenlijk net 3/4 jaar aan boord. Je hebt volgens mij je handen vol überhaupt aan dit hele vraagstuk. Kan me voorstellen.
3: Zeker weten, ja. Ik ben ook heel veel aan het ontdekken. Dus wat Ellen al aangaf, we doen al heel veel. Dus ik kom nog steeds achter nieuwe dingen. En dat proberen we uit te breiden. En daarvoor ook een goede basis te zetten, zodat we juist kunnen uitbreiden.
0: Ja, en hoe zou je die uitbreiding over een jaar of 2, 3 zien? Heb je dan een team om je heen? Hoe wordt daarnaar gekeken?
2: Het mooiste is, hè, want je doet het met elkaar. Duurzaamheid is niet iets wat alleen wij doen. We hebben alle afdelingen, alle mensen in de organisatie nodig. En als iedereen het onderdeel maakt van de keuzes die zij maken, dan maken we zoveel impact. Dus we zijn gestart met het positieve impact team. Lotte, misschien kun jij daar wat over vertellen?
3: Ja, dat is een team van, ik zit even in mijn hoofd te tellen, ik denk pak een beet 8 mensen. Vanuit de hele organisatie hebben we het zo breed mogelijk aangepakt. Mm-hmm. Dat er zoveel mogelijk afdelingen in de organisatie gedekt worden. Die hebben we uitgenodigd om samen 1 keer in de zoveel tijd te meeten en de voortgang rondom duurzaamheid te bespreken.
0: Ja, en het doel is duidelijk. 2040, daar zit de stip.
2: Ja.
0: Hoeveel procent is er nu gerealiseerd? Kan je daar een vinger op leggen? Na dit rapport.
2: In het afgelopen jaar hebben we al een hele mooie reductie gerealiseerd. Van,
0: hoeveel is dat?
2: Van 17%. Dat is best fors. Dus we liggen absoluut op koers om de doelstelling te gaan halen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment in die reductie, het begin is natuurlijk vaak snel.
2: Ja.
0: Maar op een bepaald moment loop je toch tegen bepaalde drempels aan. Waar zie je in de toekomst die drempels waar je ook afhankelijk bent van ontwikkeling van machines, van producten enzovoort enzovoort?
2: Ja, uiteindelijk de producten zelf, daar zit hem de grootste impact. Dus daar gaan we uiteindelijk wel tegen de grenzen uitlopen van wat we aanlopen, van wat we maximaal kunnen reduceren. Maar we willen daarin gewoon de max opzoeken. Hè? En dat mocht het tegen die tijd, hè, dan blijft er vast nog wat uitstoot over. Dan kunnen we altijd nog kijken naar compensatie, dat soort zaken. Maar dat is pas op het allerlaatst, dat het alle stretch eruit is.
0: Waar is de grootste behoefte aan van een product waar je nu niet van, waar je zo afhankelijk van bent, waar je niet omheen kan, waar eigenlijk de innovatie nog in de kinderschoenen staat?
2: Ja, ik heb hem net al een paar keer genoemd. Voor mij is dat wel PVC. Hè, dat,
0: er zijn producten die in principe
2: maar daar zit hem vooral in de kwaliteit van de alternatieven.
0: Ja, ja.
2: En ook de prijs. Want het is nu vaak toch nog een stuk duurder. Als we daar een materiaal kunnen vinden wat qua kwaliteit net zo goed is, maar ook tegen een scherpe prijs. En we hebben wel alternatieven, maar die kunnen we nog niet goed schalen. Dus dat zou voor mij wel heel mooi zijn als we daar snel komen.
0: We hebben hier een tijd geleden een ondernemer gehad die is een fabriek gestart om de petflessen te vervangen met eigenlijk heel veel biologische materialen.
2: Ja.
0: Dat is een stap.
2: Ja.
0: Zou dat ook iets voor jullie kunnen zijn dat je met dit soort leveranciers gaat kijken naar doorontwikkeling? Want als er eenmaal dat gevonden is, dat sterke materiaal.
2: Ja, nee, absoluut. En dan zijn wij ook in verband met onze grootte in staat om te testen en uiteindelijk te schalen. We zijn recentelijk gestart met biobased stickers bijvoorbeeld. Ja, dat lijkt er een beetje op. Maar dat is ook weer een mooie nieuwe productontwikkeling.
0: Dus er zijn heel veel. Even met andere woorden, ik zou zeggen, kom over een jaar even terug.
2: Doen
0: dat
2: we.
0: Dat zou ik leuk vinden. Ja. Want hoe is het dan? Hè? 17% nu. Als dat weer 17% is, dan ga je hard toch?
2: Zeker, absoluut.
3: Daar gaan we voor.
0: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. De mensen van Drukwerkdeal in deze aflevering van Nestor Business. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
7: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
8: Maar liefst 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking die een belemmering vormt voor het gebruik van websites. Denk hierbij aan een visuele en een auditieve beperking, maar ook mensen met een lichamelijke handicap of met dyslexie. Hoe zorg je ervoor dat deze enorme groep mensen niet buiten de boot valt en optimaal gebruik kan maken van bijvoorbeeld jouw digitale leerplatform? Te gast zijn Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility, dat is een mooi tongue twister woord, een adviesbureau dat bedrijven en overheidsorganisaties helpt met het digitaal toegankelijk maken van websites, apps en andere online dienstverlening. En aan Jochem van Ittersen van online opleider Skillstown gaan we vragen wat dit eigenlijk concreet betekent voor de online leermodules die Skillstown allemaal heeft. Kortom, we gaan het hebben over hoe je leren toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. En natuurlijk krijgen we van Tom Bos ook nog leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie, om die dan vervolgens te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
7: Lang Leven Leren, de podcast.
8: Jochem en Tom en Marijn, leuk dat jullie er zijn. Marijn en Jochem, we gaan bij jullie beginnen. Eerst bij jullie zelf. Marijn, jouw ultieme leerervaring, en als dat een veel te groot overdreven woord is, gewoon een fijne leerervaring van de afgelopen periode. Wanneer dacht je van, oh wauw, dit

0: Ik heb echt weer wat nieuws opgedaan.
1: Zo, dat is een goede vraag. Toen, ja. toen je deze vraag stelde, dacht ik eigenlijk juist aan een minder goede ervaring.
0: Oh, dat mag ook. Mag ook al? Leuk. Ja, tuurlijk. Leer je ook van, toch?
1: Daarom, ik ben zo dyslectisch als de pest. En als het dan gaat over tijdens mijn studie bedrijfskunde dat ik heb gedaan in Nijmegen. Was er op een gegeven moment een docent en die had zijn eigen stukken gemaakt, zijn eigen boek gemaakt. Maar die was alleen als PDF beschikbaar. Dus die kon je alleen maar online kon je die krijgen. En het was geen hele toegankelijk PDF. Dus je moest daar kon er alleen doorheen scrollen en niet op een woord zoeken, weet je wel?
0: Oh ja, het was maar een plaatje.
1: Ja, ja. Precies. Het was een plaatje van 180 pagina's, waarbij dan de letters lichtblauw op witte achtergrond waren. En dan heel weinig alinea's. Dus het was gewoon super grote hoeveelheden tekst. Nou, ik heb er 3 keer over gedaan. Ik kon daar niet doorheen komen. Nee, dat was een beetje minder ervaring.
0: Wat wel interessant voor onze luisteraars is natuurlijk, is dat dat eigenlijk aangeeft wat er dus niet toegankelijk is.
1: Ja.
0: Want als je het omdraait, wordt het beter toegankelijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Dat sowieso.
0: Ja, dus, maar dus ook, maar daar gaan we het zo zeker over. Ja. Ook rekening houden met wat voor kleuren je gebruikt, hoe het met het contrast zit en dergelijke.
1: Ja.
0: Ja. Jochem, jouw ultieme leerervaring van de afgelopen tijd, wat was die?
2: Ja, voor mij een belangrijk inzicht. Als alles goed gaat, dan loop ik over een paar dagen mijn eerste marathon.
0: Zo.
2: Ja, dan moet je toch wat anders gaan trainen. Dan kan je niet lukraak je schoenen aantrekken. En dus je gaat letten op je hartslag. En volg je allemaal mooi op je sporthorloge. En dan zie je eigenlijk live wat er gebeurt met je lichaam. Als je te snel van start gaat, dan schiet die hartslag omhoog. Dan stort je in. Als je de hele tijd 100% gaat, dan krijg je blessures. Als je de hele tijd hetzelfde doet, dan maak je geen vooruitgang. Dan gaat je lichaam gewend. Dus je gaat eigenlijk leren op die feedback van je lichaam. Wat het betekent en hoe je je training daarop moet aanpassen. En een inzicht wat ik daar aan over heb gehouden is eigenlijk dat je dat ook kan toepassen op je werkleven en je mentale gezondheid. En dat gaat ook, je kan niet de hele tijd 100% geven. Als je probeert te veel te doen, dan krijg je er ook last van. En ja, dat is vaak wel wat moeilijker, want dan heb je geen mooi horloge die laat zien.
0: Maar dat zouden we dus eigenlijk wel moeten hebben, zeg jij.
2: Het zou, ja, toch? Hij probeert
0: je hebt
2: het wel
0: die feedback nodig.
2: Ik krijg wel eens een stressmelding, maar dat voelt heel, heel willekeurig. Dus
0: ja. Technologie zo, laat zo het goed is, al, is het nog niet.
2: Nee. Maar het laat je in ieder geval wel zien dat je moet proberen om ook daar naar je lichaam te luisteren. En daar ook te zien waar je af en toe even rustig aan moet doen.
0: Mooi voorbeeld. Ja, we gaan praten met elkaar over een hele grote groep mensen, 4 miljoen, dat zijn er nogal wat, die belemmeringen ervaren bij het gebruik van websites. En misschien moeten we wel zeggen, er zullen apps ongetwijfeld ook wel onder horen. Marijne, wat voor beperkingen, want dat is natuurlijk weer een enorm containerbegrip waar we iedereen natuurlijk weer in één bak gooien, waar we helemaal niet in thuis horen. Maar waar moeten we aan denken? Wat voor beperkingen zijn dat dan?
1: Nou, je noemde er zelf al een paar. Je hebt er 4 eigen pijlers, visueel, auditief, cognitief en fysiek. En liever zeg ik zelf ook altijd uitdaging in plaats van beperking. Want onder het cognitieve valt al dyslexie. Maar het enige waar ik een beetje moeite mee heb is het begrijpen van sommige teksten. Voor de rest ben ik best wel oké, volgens mij. Maar dan gaat het dus echt over visueel, zowel blind als heel slechtziend. En nog vele andere vormen. Auditief is ook best wel duidelijk. En fysiek kan je vaak gewoon zien, omdat iemand of in een rolstoel zit. Maar ja, even los van het digitale, dan kan je misschien nog wel iets met je handen. Maar stel je hebt geen armen, geen vingers of even heel cru. Dan kan je natuurlijk ook geen muis gebruiken of zeg. Maar toch moet je, of wordt er eigenlijk verwacht, zeker in de westerse wereld, dat je gewoon mee kan doen. En dat kan dus eigenlijk niet altijd. Omdat je dus geen muis kan gebruiken of omdat een toetsenbord het niet doet. En cognitief, daar zijn heel veel verschillende dingen voor. Dus van autisme tot dyslexie, dyscalculie, ga zo maar door.
0: Ja, lichte verstandelijke handicaps, kan ik me voorstellen.
1: Onder andere. Dus we houden eigenlijk gewoon heel erg vast aan die 4 pijlers. 4 verschillende vormen van beperkingen of uitdagingen. En dan daarvan kijken we naar hoe toegankelijk is een digitale omgeving.
0: Ja, en eigenlijk moet je dus, is dit een onderwerp waarbij je heel goed moet opletten dat je niet te snel gaat generaliseren. Juist omdat die verschillen zo groot zijn. Het maakt nogal uit of je iets niet kan zien of niet kan horen. Hè? En vervolgens wil je een video toegankelijk maken. Ja, dat is natuurlijk diametraal tegenovergesteld, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. We kijken dan in dat geval, even ter voorbeeld, vanaf volgend jaar 28 juni gaat de European Accessibility Act, die wordt van kracht. Ongelooflijk zware wetgeving eigenlijk vooral voor private partijen, banken, verzekeraars, e-commerce partijen. En die gaat nog verder dan de Web Content Accessibility Guidelines. Ook een hele mond vol.
0: Ja, klinkt als de WCAG. Die dat gaan we vast zeker, nog terug horen, ja. Denk ik. Ja.
1: Dat is het zeker. En daarin staat ook dat het heel erg belangrijk is dat je met twee zintuigelijke mogelijkheden tot informatie kan komen. Dus in een video zou dat dus en auditief zijn, maar ook dat je dus ondertiteling krijgt of iets dergelijks. En zo geldt het eigenlijk voor de hele digitale wereld.
0: Ja. Wat is het probleem? Dus stel, want als je denkt van ja, als je die beperking niet hebt, dan kun je er misschien weinig bij voorstellen. Help ons eens even in wat het voor mensen betekent als ze niet die toegang hebben tot die digitale omgevingen, tot de apps, de websites. Wat betekent dat voor mensen?
1: Nou, dat betekent eigenlijk, ik denk dat ik het best gewoon een voorbeeld kan geven. Stel, je bent blind en je hebt een bankieren-app, want tegenwoordig, zeker in Nederland, we zijn super digitaal. Je kan eigenlijk nergens meer een daadwerkelijk bankgebouw vinden in een dorp of een stad. Want die zijn gewoon uitgefaseerd, die zijn gewoon weg. Je hebt alleen maar nog geldmaat als automaatsysteem. En daar is Nederland wel best wel uniek in, want daarbuiten is dat nog niet zo ver. Maar je moet je voorstellen dat als je iets niet kan zien, en er wordt wel verwacht dat jij met je, ik noem even geen specifieke bank, maar gewoon een bankieren-app, dat jij dus wel de mogelijkheid moet hebben om je rekening gewoon voor te laten lezen. Want je ziet hem niet. En je wil ook niet aan een vreemde naast je vragen van, hey, goh, kijk even wat er op mijn rekening staat.
0: Ja, is een beetje, ja, best dus wel privé.
1: Het gaat over de autonomie van mensen. Dat je gewoon zelf dingen kan doen. En ja. Dus autonoom door het leven kan gaan.
0: Ja, en hoe is het daar nu mee gesteld? Want toevallig ben ik er ongeveer 25 jaar geleden al mee bezig geweest.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet hoe oud jij bent, maar
1: 29.
0: Daarom, dus toen was jij 4. Kan je nagaan. Dus je zou kunnen zeggen, mag toch wel een beetje opgelost zijn ondertussen.
1: Eigenlijk het moment dat jij er misschien mee aan de slag bent gegaan. Toen, sindsdien is er niet per se heel veel veranderd qua wetgeving of qua WCAG. Er zijn wel een hele hoop criteria bijgekomen om het nog verder te verbeteren. Maar er is niet daadwerkelijk echt heel veel verbeterd. Er worden wel sprongen gemaakt.
0: Maar kun je nu, als je slechtziend bent of je bent blind en je hebt een bankieren-app, kan je die dan überhaupt gebruiken? Zit er een toegankelijkheidsvoorleesfunctie op? Ik weet dat er dat soort functies allemaal in browsers en zo wel ingebouwd zitten. Die kun je aan. Soms zet je hem per ongeluk aan en begint je ineens je scherm tegen je te praten.
1: Ja.
0: Op het verkeerde moment natuurlijk altijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hoe is dat met de toegankelijkheid van die nogal belangrijke apps in ons leven?
1: Dat gaat wel echt de goede kant op. Zeker in die wereld wordt er gewoon heel hard aan gewerkt. Ik denk dat het vaker in overheidsland wat minder de juiste kant op gaat. Gaat ook wel de goede kant op, maar dat moet echt veel sneller. Omdat daar eenzelfde transitie is als dat bankgebouwen verdwijnen, zijn er ook een hele hoop plekken voor gemeentes die eigenlijk er niet meer zijn qua fysieke locatie.
0: Ja, nou ja, als je parkeervergunning wil aanvragen of je toeslagen of noem maar op, nogal belangrijk dat je erbij kan.
1: Ja, precies. En dan ook dat moet je allemaal online doen. Dus er zijn al die fysieke plekken zijn weg. Dus in de overheidsland, daar stokt het nogal. En we zien wel dat zeker voor de bankwereld, verzekeringswereld, maar ook grote e-commerce partijen, daar wordt gewoon veel harder aan gewerkt. Omdat ze dat enerzijds ook voelen richting die wetgeving. En anderzijds ook een hele hoop mensen missen. Terwijl ze, ja, kijk, als de ene bank in het nieuws komt die niet toegankelijk is en de rest wel, ja, dat is niet dat heel erg lekker voor, nee. Voor het beeld.
0: Nee. Nou, had je het al over die WCAG of de WCAG. Dat klinkt er misschien nog lekkerder. Wat houdt die nu op dit moment in?
1: Dat houdt nu in dat daar staan gewoon een hele hoop, laat ik het even zeggen, gewoon punten in. Die heet dan succescriteria. En die, aan de hand van die criteria kan je dus testen, auditen of een digitale omgeving zoals een website of een applicatie, of die te gebruiken is voor mensen met specifieke beperkingen. En dan kijken we bijvoorbeeld naar ondertiteling van websites. Maar nog belangrijker is de navigatie op een website. Dus dat je dat zou kunnen doen door gewoon op tab of shift tab te drukken op je toetsenbord. En vanuit daaruit is eigenlijk een soort van basis voor meerdere hulpsoftware voor mensen die dat daadwerkelijk gebruiken. Maar dat is eigenlijk, zeker die navigatie is een basis voor voorleessoftware en andere dergelijke hulpsoftware.
0: Ja, Ja, want als de hulpsoftware zegt plaatje, dan weet je niet waar je op drukt. Toch?
1: Nee,
0: simpel gezegd.
1: Klopt.
0: Kan een hele leuke button zijn waar die mooi knippert enzovoorts. Maar ja, als je blind bent, dan zegt die plaatje.
1: Ja, maar het is ook een hele goede. Je hebt heel veel websites waar altijd zo'n... dat je een klein stukje van een artikel of een blog of zoiets echt leest. En dan staat er altijd onder zo'n lees meer. Maar als je alleen maar hoort lees meer, heb je geen idee waar je meer over gaat lezen. En wij kunnen het misschien wel zien. Maar het gaat dus heel erg over dat er een alternatieve tekst onder zit die dan zegt lees meer over podcast Lang Leven Leren bijvoorbeeld.
0: Ja, kortom, het vraagt iets van degene die het gaat bouwen, maken, ontwikkelen in hoe die ernaar kijkt. En dat hij niet alleen maar vanuit zijn eigen perspectief kijkt. Ja. Wat gaat er veranderen als volgend jaar die nieuwe wet komt? Hè? Want een guideline, dat klinkt nog heel vriendelijk. Van nou, het zou fijn zijn als jullie. Een wet klinkt meer als gij zult.
1: Ja. Klopt. Alleen we leven wel in Nederland of in Europa eigenlijk. En het is niet zo. Het zou eigenlijk mooi zijn als we het een beetje kunnen vergelijken met Amerika. Daar is het veel strenger. Mag je als burger mag je ook grote private partijen gewoon voor de rechter slepen. En dan gaat het ook veel makkelijker dat daar dus gewoon boetes worden uitgedeeld. Hmm. En sancties. En dat zit er waarschijnlijk nog niet in. Zeker niet vanaf volgend jaar. Als dat zou gaan gebeuren, waar wel een hele hoop private partijen bang voor zijn, dan is dat wel een hele grote trigger om in ieder geval te gaan zorgen dat je en digitaal toegankelijk, maar dus ook fysiek toegankelijk gaat zijn. Want de European Accessibility Act gaat nog verder. Gaat zelfs over het goed kunnen uitpakken van verpakkingen van, je internet... aansluiting.
0: Ja, dus het gaat echt over toegankelijkheid in de breedte en niet alleen maar over toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid.
1: Ja,
0: dus ook kom ik überhaupt een pand wel in? Kan ik wel van A naar B? Kan ik wel in de trein?
1: Ja, gek genoeg valt dat er dus nog niet onder. Maar dus eigenlijk wat je allemaal doet richting een consument of richting een burger, dat die dan gewoon hetzelfde moet kunnen doen.
0: Ja, dat daar een gelijkwaardigheid mogelijk is.
1: Ja.
0: Precies. Nou hebben we het natuurlijk in Lang Leven Leren over leren, ontwikkelen. Dan kan ik me voorstellen dat bedrijven, organisaties, maar ook aanbieders natuurlijk allerlei prachtige platforms hebben. Er wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel digitaal geleerd. Veel digitale content, veel video's, veel e-learnings. Enig idee hoe goed het of slecht het daarmee staat? Ik ben een beetje bang voor het antwoord namelijk.
1: Nou, dat is wel grappig. We hebben gewoon zelf een eigen dashboard en ooit toegankelijkleren.nl gemaakt om een eigen plek te creëren online die waar je kan leren of iets kan leren over digitale toegankelijkheid. En nu zijn we eigenlijk een LMS aan het zoeken. En toen kwamen we ook onder andere bij Skillstown. Maar er zijn zoveel LMS'en die gewoon echt niet toegankelijk zijn. Ja, die kunnen wij gewoon niet gebruiken.
0: Die vallen snel af, ja.
1: Ja, heel erg snel.
0: Ja.
1: Dus nee, die zijn er niet zoveel.
0: Nee. Dus dat is wel nogal een probleem. Want waar we natuurlijk in het bedrijfsleven en in organisaties ook mee bezig zijn, is diversiteit en inclusie. Kansen bieden aan mensen met een beperking. Ja. Die ze misschien tot nu toe nog nooit hebben gehad. Ja, als je dan mensen uitsluit van leren, dat is nogal wat.
1: Ja, dat is een super groot probleem. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je op twee zintuigelijke manieren kan leren. En daarvoor, zeker digitaal, moet je daar wel een oplossing voor hebben.
0: Ja. We duiken zo wat meer de diepte in. Maar eerst ga ik even naar Jochem. Jochem van Itsen. Jochem, jij houdt je bezig met onder meer met het toegankelijk maken van de leermodules bij Skillstown. Wat is het belangrijkste wat jou is opgevallen toen je hier met het onderwerp aan de slag ging?
2: Ja, ik denk toch wel wat Marijn ook al noemt, dat het eigenlijk heel erg breed is. Dat er zoveel dingen zijn die je zelf als vanzelfsprekend ziet, die voor heel veel mensen grote problemen oplevert. En dat vraagt wel een hele andere manier van denken inderdaad. En dat is sowieso bij het maken van content al een hele belangrijke vraag. Wie is je doelgroep? En nou ja, dat vraagt dus van jezelf dat je dat beeld tot verder uitbreidt naar ook de mensen die tegen dat soort beperkingen aanlopen.
0: Kortom, daar valt nog veel meer over te zeggen. Gaan we zeker ook doen. We praten zo verder met Jochem en Marijn. Maar eerst gaan we even naar een kort leermomentje van Tom Bos.
3: De tip van Tom.
4: De tip van vandaag is heel simpel. Tekst is zo slecht nog niet. En ik zeg dat omdat we zien in online leren dat natuurlijk we heel erg variëren in alle vormen waarop we dat aanbieden. En vandaag ben je aan het luisteren naar een podcast natuurlijk. Maar we hebben webinars, we hebben on-demand video, we hebben echt van allerlei leervormen. Testen, assessments, e-learning, re-learning, weet ik het niet, micro-learning en van alles en nog wat. En op allerlei verschillende kanalen, visueel, auditief en wat je maar kan bedenken, zo bieden we online leren aan. En dan merk ik vaak dat de tekst steeds minder populair is eigenlijk. Hè? Dat er steeds meer gezegd wordt van ja, alles moet mooi visueel zijn. Want tegenwoordig is alle media ook heel visueel. Ja, en ik wil toch een pleidooi doen voor ook het niet vergeten van het belang van tekst. En dat heeft ermee te maken dat we bijvoorbeeld zien dat tekst een veel efficiëntere leervorm is in veel gevallen dan bijvoorbeeld video. En video is aantrekkelijker, dus er is een hele goede reden om juist wel video te produceren. Maar een heel simpele casus is dat wij zagen in een test die we deden dat mensen toch wel heel graag scannend lezen. En dus als jij een grote tekst voor je hebt, dan kan je eerst de koppen lezen. Hè, sommige mensen hebben wel snel lezen gehad, misschien op school of zoiets. Nou, dan weet je, er zijn bepaalde methodieken om heel snel de essentie van een tekst of een onderwerp te pakken. Probeer datzelfde maar eens te doen met video. Dat is best lastig, want video is eigenlijk iets wat het tempo voor jou bepaalt. En ook de volgordelijkheid. Want je kan natuurlijk wel vooruit en achteruit spoelen door video, maar je weet niet waar je precies moet zijn over het algemeen. Nou, gelukkig zie je dat daar tegenwoordig wel steeds meer ook met teksten bijgewerkt wordt. Hè? Dat er dan de tekst van naast de video staat of dat soort dingen. En dat je kan actief kan zoeken tegenwoordig. Dus daar zitten wel wat voordelen in van teksten die nu in video terugkomen. Maar traditioneel gezien is tekst eigenlijk een hele efficiënte leervorm. Omdat je er heel makkelijk doorheen kan gaan eigenlijk. Nou, en een ander ding wat we zelf ook in een onderzoek naar boven haalden is als wij... Kijk, er wordt altijd wel veel gesproken naar leervoorkeuren. Hè? Op welke manier bied je leren aan zodat het aansluit op de leerstijl of leervoorkeur of leerstrategie van mensen. En een van de dingen die we eens een keer gedaan hebben is een onderzoekje naar adaptiviteit in de leervorm. Dus wat gebeurt er nou als wij jou aanbieden om te leren in de vorm die bij jou past? Dus dat betekent dit geval, Glenn, bijvoorbeeld jij gaat dan iets visueel leren omdat je heel blij wordt van video. Of jij in jouw geval trouwens misschien meer audio. Maar en ik mag dan een tekst. En Peter die gaat bijvoorbeeld dan een webinar kijken. Omdat dat dan beter bij ons aansluit. Nou, wat zie je dan in het rendement? Dan zie je eigenlijk dat tekst een van de best presterende manieren is om leren aan te bieden. En dat kwam in ieder geval uit ons onderzoek heel duidelijk naar voren. Ja, daar heeft gewoon grote voordelen ten opzichte van de andere kanalen. En een goede nuance is dat dat zelfs zo was bij de mensen die niet tekst als voorkeur op hadden gegeven. Überhaupt zie je dat in de leerstijlentheorie van Kolb. Ik weet, op heel veel punten hartstikke achterhaald, maar een heel basale gedachte ervan is je begint op een verschillende manier met leren. Maar ik weet, dan is de aanname van nou, als ik dan aansluit bij de leervoorkeur, dan zou dat tot betere resultaten moeten leiden. Ja, daar ben ik het dus pertinent mee oneens. En dat is ook niet per se wat data of de onderzoeken die ik in ieder geval tot nu toe gelezen heb suggereren. Het is heel vaak zo dat mensen juist beter leren als ze in een andere vorm terechtkomen. Soms is het wel, zoals Kolb ook zegt, is het wel een goed vertrekpunt om een beetje vertrouwen te winnen en comfort. En dan vanuit daar naar een andere vorm te gaan. Dus ik kan me best wel voorstellen dat je met een mooie, aantrekkelijke, fancy video begint. Om de aandacht te trekken en mensen te prikkelen en energiek te krijgen. En ze vervolgens verder gaan met een goede tekst lezen. Natuurlijk moeten we rekening houden met het taalniveau van mensen. En natuurlijk moet je rekening houden dat we steeds minder gaan lezen en leesvaardigheid op school steeds minder onderwezen wordt. Maar omdat het zo'n efficiënte vorm is, is er dus best wel een pleidooi vanuit mij in ieder geval om dat niet zomaar af te schrijven. En eigenlijk dat we dus moeten zorgen dat dat in onze onderwijs ook wel weer gewoon een serieuze plek krijgt. Om te zorgen dat we die kwaliteit en de vaardigheid van mensen gaan verbeteren. Ja, omdat dat gewoon een hele simpele manier is om effectief te leren. Nou, heel AI is erop gebaseerd. Hè? Alles draait om tekst. Alle video's worden geconverteerd naar tekst. Alle leren door een machine wordt gedaan op tekst. Dus ja, dat geldt ook voor ons zo. Wij zijn ook maar gewoon machines.
3: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
0: In de studio Marijn van der Laan, directeur van Cardan Technobility. En Jochem van Ittersen, hij is e-learning expert bij Skillstown. Jochem, ja, we hebben net al even gehoord hè, ja, wat eigenlijk die toegankelijkheid is. Hoe het ervoor staat. Nou, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Dat is nog een hoop te doen. Laten we het even lekker praktisch maken, want dat is wat jij doet. Wat is er nodig om die online leercontent, waar jullie nogal veel van hebben bij Skillstown, om dat voor iedereen toegankelijk te maken? Hoe pak je zoiets aan?
2: Ja, dus, het belangrijkste is eigenlijk wat net al ter sprake kwam. Ik hou me natuurlijk vooral bezig met de content zelf. Maar het begint allemaal bij het platform waarop je werkt. En dat was dus ook een van de eerste dingen waar wij tegenaan liepen. Er is eigenlijk geen aanbieder te vinden die voldoet aan de eisen die gesteld zijn. Dus ja, hebben we maar besloten om daar zelf aan te gaan bouwen. Onze eigen auteursstoel. Om te zorgen dat, want er zit ook, nou ja, er zit ook heel veel in qua navigatie op de website. Überhaupt de leervormen die je kan inzetten en de manier waarop die ingezet worden. En dat is al een heel belangrijk stuk.
0: Ja, dus hoe het platform, zeg maar de basis waar je de content op zet.
2: Ja.
0: Daar hebben we dus eigenlijk al met z'n allen een probleem. Het is wel bizar dat dat er helemaal niet is. Want je zou zeggen, hè, in Amerika zijn de regels en lopen ze wat dat betreft qua toegankelijkheid zeker vooruit. Maar ja. Dit terrein nog niet ver genoeg, Marijn.
1: Nee, klopt.
0: Ja, bizar, toch?
1: Ja, nee, ja. Is ook zo.
0: Ja, terwijl er toch grote partijen zijn die dingen leveren. Maar ja, dan wordt het maar zelf bouwen, toch?
2: Ja, er wordt wel wat aan gedaan, maar het is allemaal net niet. Dus je moet heel veel kunst en vliegwerk gaan doen om daar toch wat mee te kunnen.
0: En waarom hebben jullie daar? Want je kunt ook, hè, zeg maar even plat, je kunt ook denken, ja, weet je, zoveel gedoe. We hebben zoveel dingen te doen. We laten dit nog even liggen. Maar hebben jullie niet gedaan bij Skillstown?
2: Nee.
0: Nee, want why not?
2: Het gaat natuurlijk ook wat ik zei van wie is je doelgroep. En we willen juist, het gaat erom om leren voor iedereen toegankelijk te maken. En ik vind het mooi dat je het hebt over uitdagingen in plaats van beperkingen. Want beperkingen is natuurlijk waar je tegenaan loopt. Beperkingen zitten ook in die omgeving.
0: Ja, dat is interessant. Ja,
2: ja.
0: Ja en, je bent pas beperkt als de omgeving je beperkt.
2: Je hebt nooit dezelfde ervaring als iemand die overal bij kan. Maar ja, je kan er dus wel een uitdaging van maken in plaats van een beperking.
0: Ja.
2: Door je daar aan te passen.
0: En noem eens één ding waarvan je zegt van nou, dat is echt wat we aangepakt hebben in die leeromgeving zelf. Hey, los van de content, waar we echt gewoon een slag te maken hadden.
2: In de leeromgeving, dus het technische gedeelte bedoel je?
0: Ja, gewoon hoe alles werkt, waar alles staat,
2: ja.
0: Hoe het heet.
2: Ja, de navigatie inderdaad, toetsen voor navigatie, dat is al een belangrijk deel. En bijvoorbeeld de mogelijkheid om dingen in te voeren, zoals altteksten. Dus gewoon de technische ondersteuning om al die aanpassingen die we uiteindelijk moeten maken, mogelijk te maken.
0: Ja, ik zie het even als een soort content management systeem bij een website. Ja, die hebt vakjes die je in kan vullen. Als de vakjes er niet zijn, dan houdt het redelijk snel op.
2: Dan kan je ook niks invullen.
0: Marijn, waarom is die toetsenbord navigatie, voor wie is dat belangrijk? Wie gebruikt dat, los van het feit dat het eigenlijk voor iedereen handig is, als je het helemaal weet?
1: Ja, dat klopt trouwens, dat laatste wat je zegt. Ik vind het echt fantastisch om gewoon te gebruiken. En voor heel veel mensen. En dan eigenlijk vooral gericht op enerzijds mensen die dus geen muis kunnen gebruiken, überhaupt niet. En denk misschien aan iemand die bijvoorbeeld Parkinson heeft. Waarbij je dus in trillende ledematen wordt het heel erg moeilijk om überhaupt op een knop te drukken online. En dus vooral mensen met een, in dat geval ook een soort fysieke uitdaging. Dus als je geen handen hebt, dan moet je wel door middel van of een knop of iets dergelijks wel er doorheen kunnen tikken.
0: Ja.
1: En de navigatie is er ook voor dat uiteindelijk je met voorleessoftware op de juiste knoppen terechtkomt. Dus die is ook heel erg handig en juist alleen maar te gebruiken voor mensen die helemaal niks kunnen zien.
0: Ja.
1: Dus voor meerdere uitdaging eigenlijk.
0: Ja, want volgens mij is het met mensen die een braille regel gebruiken. Hè, daar zit een soort knop volgende op.
1: Ja.
0: En dan gaat de software voorlezen wat de volgende is.
1: Ja, klopt.
0: En als je natuurlijk dan die toetsenbordcombinatie, dan wat is de volgende? Ja, dat staat er dan niet in het systeem. Dan werkt het gewoon niet.
1: Nee, dat klopt. Dan werkt het niet. Grappig trouwens, een braille leesregel. Die worden best wel veel gebruikt. Maar ik hoorde dus laatst dat die steeds minder worden gebruikt. Omdat dus die voorleessoftware veel handiger, veel sneller is. En zeker voor wat jonge mensen die echt opgroeien met de digitale wereld. Zijn er veel andere, veel meer andere mogelijkheden dan die braille lezen.
0: Geen de braille een beetje uit sterven.
1: Ik denk dat het zou best kunnen.
0: Ja, interessant. Gaan we over naar de content, Jochem. Wat heeft die toegankelijkheid voor impact op de content die jullie aanbieden?
2: Ja, best wel wat. Weet je, als echt veel dingen waar je niet over nadenkt met video's ondertitelen. Dat zijn de voor de hand liggende dingen. Maar ook bijvoorbeeld een van onze didactische principes is meerdere zintuigen op elkaar aanvullen. Dus dat je beeld gebruikt om emotie op te roepen. Of video om te ondersteunen, om af te wisselen, om variatie aan te brengen. Omdat online leren is wat moeilijker om mensen mee te krijgen. Dan moet je echt zorgen dat mensen betrokken zijn. En dan valt een deel daarvan ineens weg. En dan moet je creatief gaan denken. Ja. Hoe gaan we dat erin doen?
0: Ja, dan moet je een alternatief. Hè? Als inderdaad, als je visueel ondersteunt. Ja, hoe prikkel je dan iemand die dat visuele niet kan meekrijgen?
2: En ook een van de dingen. Kijk, het makkelijkste wat je kan doen natuurlijk is dingen weglaten. Ik weet, een van de eerste trainingen die ik maakte toen we daar al wat meer mee bezig waren. Ging om een mailbox management in Outlook. Maar ik dacht, zo min mogelijk screenshots. Want dat is allemaal extra moeite. En ik probeer gewoon goed uit te leggen in de tekst. Zodat het voor iedereen te volgen is.
0: Oké. Dus het verandert nu ook hoe je überhaupt content maakt.
2: Het grappige is dat je dan een paar maanden later kijk je bij de feedback. En dan zie je mensen van, het zou fijn zijn als er wat meer screenshots in zitten.
0: Ja, die missen we.
2: Dat is natuurlijk het risico dat je dingen gaat weglaten. En wat je dus eigenlijk niet is dat je het altijd... Kijk, als jij zorgt dat het goed wordt uitgelegd in de tekst. En daarnaast heb je nog een screenshot. Dan kan dat kan voor mensen ook juist fijner zijn.
0: Yeah.
2: Maar dan hebben mensen die keuze. Dus het is inderdaad niet of je gaat niet het een vervangen door het ander. Kijk, je kan alles door de platte tekst gaan vervangen. Maar daar gaat de interactiviteit van je training heel hard achteruit.
0: Ja. Hoe hebben jullie het überhaupt aangepakt? Hè? Want het interessante is natuurlijk dat toegankelijkheid is niet een ding. Het is meer een soort van manier van denken vanuit verschillende doelgroepen. Oké, als je door de ogen van een blinde zat interessant. Hè? Gaat kijken naar een website. Ja, dan hoe werkt het dan? Daar moet je toch in kunnen verplaatsen. Dus hoe hebben jullie dat aangepakt om door al die content die jullie hebben heen te gaan?
2: Dat is een groot leerproces. En daar zitten we denk ik nog steeds wel in. Omdat je natuurlijk steeds tegen dingen aanloopt en elkaar ondersteunt. En we hebben heel veel gesprekken ook gehad met Cardan, waar we feedback uit krijgen. Verschillende proefrondes. Dus het is een proces waar je steeds blijft kijken van waar moeten we nog meer op letten. En je dat eigen maken. En inderdaad ook niet de makkelijke oplossingen, maar de creatieve oplossingen bedenken.
0: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je soms dat er spanning is tussen iets heel erg toegankelijk maken en iets heel erg tof of mooi of spannend of kwalitatief heel goed maken. Dat je wel echt wel een keuze moet maken voor het een of het ander.
2: Ja, zeker.
0: Wat doe je dan?
2: Ja, kijk, uiteindelijk kan je iemand nooit helemaal dezelfde ervaring bieden natuurlijk. Sommige dingen vallen gewoon weg. Maar dat komt inderdaad neer op het wel blijven aanbieden voor de hele grote groep. Dus dat je wel die video post, maar een transcript bijzet. Of een ondertiteling erbij zet. Dus het is echt een kwestie van en.
0: Yeah.
2: En niet of. En het mooie is natuurlijk dat je uiteindelijk daar ook alleen maar betere content van krijgt. Want ook mensen die niet last hebben van die beperkingen, die hebben baat bij beter leesbare tekst, hoger contrast, mooie blokjes. Of dat ze kunnen kijken van ik heb geen zin in die hele video. Ik lees wel even door het transcript heen.
0: Ja, eigenlijk sluit het aan. Ik weet dat we niet meer van de kolp zijn, maar het sluit in ieder geval wel aan bij dat je op verschillende manieren content tot je kan nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen interessant.
2: Ja, zeker.
0: Als je denkt van ik vind lezen gewoon fijner. Dat is allemaal prima die videootjes, maar ik heb er niet zoveel mee.
2: Ja.
0: Dan heb je de keuze. Ik kan me ook voorstellen dat onze luisteraars denken van het is allemaal leuk en aardig allemaal. Dat kost natuurlijk allemaal ongelooflijk veel geld dit. Want het is gewoon veel meer werk. Wat zou jouw reactie, advies daarop zijn?
2: Het is meer werk, ja. Daar kom je niet aan. Want je moet extra stappen doen. Maar wat ik zeg, uiteindelijk maak je er ook betere content van, denk ik. Ik denk echt dat het meerwaarde heeft. En het gaat natuurlijk om het overbrengen van je product. Dus daar moet je die keuzes in maken. En dat gaat ook verder, denk ik, dan alleen maar beperkingen. Want waar we ook al eerder mee bezig zijn, inclusiviteit. Gaat niet alleen om beperkingen, maar gaat ook om voorkomen van stereotypering. Dat zie je bij beeld ook, bij Shutterstock beeld.
0: Yeah.
2: Heel veel stereotypes. Bepaalde rollen in genders, dat soort dingen. Dus ik denk dat altijd al een aandachtspunt is voor ons. Van hoe breng je het verhaal over op iedereen. En ik denk dat uiteindelijk leidend is. Ik denk dat uiteindelijk is wat je onderscheidend maakt ook. Met goede content. Want slechte content maken is heel simpel. Zeker met AI.
0: Slechte content maken is heel simpel. Ja,
2: informatie vind je overal wel. Dat is het probleem niet. Maar hoe zorg je dat mensen gaan leren. En dat ze er wat mee gaan doen. En dat is je uitgangspunt. En dan is het eigenlijk ook logisch om iedereen daarin mee te nemen.
0: Ja, Marijn, wat zeg je tegen mensen die denken, jeetje man, het is al, ik ben al zoveel geld, kan alles kwijt. Dit is een dure Een dure bijzaak.
1: Ja, snap ik. Maar dan is het eigenlijk vooral achteraf. Dus op het moment dat je nu... stel, wij komen ergens binnen. We auditen de hele digitale omgeving van een organisatie. En net zoals bij Skillstone, je hebt superveel trainingen die er al zijn. En om die dan vervolgens toegankelijk te maken. Ja, dat is eerlijk gezegd is wel gewoon echt een kluif. Maar als je ervoor zorgt dat je aan de voorkant bij de bouw van... of een nieuw concept, een nieuw component, een website, een app, ga ze maar door. Als je dan al digitale toegankelijkheid meeneemt, dan zorg er sowieso voor dat een product veel duurzamer gebouwd wordt. Het is meteen meegenomen in het hele concept. En je hoeft niet aan de achterkant, helemaal aan het einde, alles weer aan te gaan passen. Dus je neemt het gewoon mee. En wij zitten eigenlijk vooral ook nu met dat idee heel veel bij scholen, universiteiten, hbo's, gaan ze maar door, om juist de mensen van de toekomst mee te nemen in, neem dit gewoon direct mee in je werk. Jullie gaan dit allemaal meemaken, jullie gaan het allemaal maken, ga ze maar door. En dan creëer je denk ik heel erg een duurzame oplossing, maar ook eentje die gewoon voor de lange termijn digitale toegankelijkheid gewoon als standaard mee gaat nemen.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars denken, oké, ja, ik ben verantwoordelijk voor een online leeromgeving bij organisatie X. Dit hebben wij nog niet goed geregeld. We hebben ook heel veel content, ook heel veel misschien wel bedrijfsspecifieke content en niet door je niet de prachtige dingen die geleverd worden door bijvoorbeeld Skillstone. Wat adviseren we ze? Waar begin je, Jochem?
2: Ja, het begint bij een beeldvorm bij je doelgroep natuurlijk.
0: Oké.
2: Ook zeker hangt het er vanaf als het bedrijf specifiek is. Wat voor soort mensen werken er? Want er zijn natuurlijk ook best functies waarin je met een visuele beperking niet zou kunnen werken. Dus ik denk dat begint.
0: Nee.
2: Wat ik eerder al noem.
0: De flight simulator van de KLM hoeft niet ondertiteld te worden, denk ik.
2: Dus het begint bij wat
0: toch? Marijn, of neem ik nu een verkeerde aanname? Ik moet altijd checken.
1: Nee, ik denk niet ondertiteld. Ik denk dat niet nodig is. Maar misschien wel voor iemand die het niet ziet. Ja, dat er een beetje uitleg bij mag.
0: Ja. Het vliegt wel lastig, hè, als je niks ziet.
1: Ja, als je zelf vliegt sowieso. Maar als je passagier bent misschien...
0: Passagier? Ja, dat is weer een hele goeie. Dus ja. Dat is de onboard. Ja, nee, die zeker. All right. Dus doelgroep bepalen. Dat is 1.
2: Ja.
0: Ja, Marijn, dat was 2e wat we moeten doen. Als we daar willen beginnen.
1: 100% bewustzijn. Bewustzijn met eigenlijk vooral waar lopen mensen nou precies tegenaan. Ik denk dat een heel leuk tooltje is gewoon de Chrome Disability Simulator. Kan je op Google Chrome kan je die downloaden. En dat is echt heel erg klein. Dus kan je wat kleurenblindheid kan je checken. Dus dan kan je ook meteen een soort van contrast checken.
0: Die is al heel interessant, hè? Want hoeveel kleurenblinden hebben we? Volgens mij een belangrijk gedeelte van de mannen is gewoon echt kleurenblind.
1: Ja, 1 op de 12.
0: Ja, moet je kijken.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is 1 op de 24 mensen, simpel gezegd.
1: Ja, maar 250 vrouwen of zo is kleurenblind. Dat zeggen ze. Weet ik natuurlijk, ik heb geen idee. Maar,
0: ja, maar veel meer mannen dus.
1: Ja, het is echt een mannenkwaal.
0: Ja. Het is niet voor niks dat je soms mensen ziet lopen dat je denkt, ja, dat zou ik niet bij elkaar aangedaan hebben. Maar ja, daar kunnen ze dus niks aan doen.
1: Nee.
0: Want ze hebben geen idee. Ja, maar dat is echt een uitdaging. Hè? Drukken, klik op de groene knop als je kleurenblind bent. Dat kan een enorm probleem zijn. Want je weet gewoon echt niet welke dat is.
1: Nee, als je het inderdaad helemaal niet ziet, dan heb je inderdaad geen idee. Dus ook dan is weer dat 2-ledig is wel heel belangrijk. En een groene knop en de vorm.
0: Ja, dus rond. Of typ er gewoon groen in. Het kan ook wel helpen.
1: Ja, exact.
0: All right. Awareness. Snappen awareness. Van wat is dit eigenlijk. En dan die Chrome Simulator kan dan helpen. We gaan even lekker door. Want we zijn goed bezig met het stappenplan. Ja. 3, Jochem.
2: Ja, ik denk dat het daarna gaat ook om te controleren. Wat ik zeg, het blijft een proces waarbij je zelf ook heel veel leert. En dingen die je misschien, waar je misschien niet bewust van bent. Nou, ik noem net al, gebruikersfeedback is voor ons heel belangrijk. Dus ik ben ook heel benieuwd als we daar feedback over gaan krijgen. Vooral ook dingen natuurlijk die niet goed werken. Van wat kan er beter? Maar het is ook fantastisch soms om te lezen dat je iemand ziet die een training heeft gevolgd. En zegt van nou, ik heb een nieuwe baan hierdoor gekregen. Of, en dat is denk ik het mooiste wat we terug kunnen zien. Dat we ook van mensen krijgen van ik liep hier altijd tegenaan en nu... En nu kan ik ook meedoen.
0: Ja,
2: dus die feedback ophalen. En dat kan natuurlijk via externe partijen die daar echt op controleren op het technische aspect. Die alles in detail bekijken. Maar vooral natuurlijk ook die gebruikers zelf.
0: Ja, en je kunt je ook laten auditen volgens mij, toch? Je kunt gewoon, dat is een keurmerk volgens mij zelfs.
1: Ja, er is inderdaad al een keurmerk. Je start dan bij het auditen van dus je digitale omgeving. Van een, ja, dus een LMS bijvoorbeeld. En vanuit daar krijg je een rapportage en een hele hoop hulp, een advies. Hoe je ervoor kan zorgen dat je eigenlijk de gap van waar je staat, dus een soort van je nulmeting, naar het volledig toegankelijk kunnen krijgen van je digitale omgeving.
0: Mooi. Marijn, als mensen meer willen weten, leren, lezen, waar moeten ze dan naartoe?
1: Dan kunnen ze op dit moment naar technobility.nl. Je had het al net in het begin. Het is een hele mond vol. Carlo,
0: ja, Technobility. Ja,
1: daarom zijn we er ook zijn we een stukje stap voor stap van Technobility aan het afstappen. En dan wordt het gewoon cardan.com. En dat is vanaf 1 augustus.
0: Oké, en als mensen dan denken, ja, dat zal wel. Dan kom ik in een enorme commerciële fuik terecht. Want dan gaat die Marijn zorgen dat we gaan helpen. Is er nog een soort algemene Europese wetgevingsrichtlijn ding waarvan je zegt van nou, dat daar wordt het allemaal een beetje duidelijk uitgelegd?
1: Duidelijk niet, maar je zou...
0: Wauw, doe maar onduidelijk
1: ja,
0: dan.
1: Ja, ik heb wel een hele onduidelijke voor je. Als je naar digitoegankelijk.nl gaat, dat is de overheidswebsite.
0: Die is niet zo toegankelijk.
1: Nou ja, die is op kwartaal. Zich wel, die is wel toegankelijk, maar kwartaal inderdaad misschien niet. Daar vind je wel wetgeving over de European Accessibility Act. Is super interessant, maar dat is wel 94 pagina's aan wetteksten. Dus dat is wel een taaie kost.
0: Hartstikke goed. Digitoegankelijke.nl of technobility.nl. Een van de twee is natuurlijk super. Oké, dank jullie wel. Marijn van der Laan van Cardan Technobility en Jochem van Intersen van Skillstaan.
1: Dankjewel.
3: De impact van leren.
4: Vandaag halen we de impact in leren uit de learning streak. Jullie kennen dat vast wel van Duolingo, dat je elke dag gestimuleerd wordt om weer verder te gaan. Nou, we zien echt wel dat dat een significant effect heeft. Ritme en de gewoontes zijn heel belangrijk voor mensen. En door mensen een learning streak te geven en dus het gevoel van, hey, je hebt elke dag 7 dagen lang achter elkaar ingelogd en iets geleerd bijvoorbeeld, zorgt er over het algemeen voor dat mensen heel snel verder komen. En een heel slim trucje wat wij bijvoorbeeld toegepast hebben, is dat wij het complimentje, want de complimentjes zijn natuurlijk dan ook belangrijk, hè, van fantastisch, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd, die stuurden wij op dag 4, niet op dag 3. Dus dan stuur je een berichtje op dag 4. Hey, gefeliciteerd, wat goed, je hebt al 3 dagen achter elkaar geleerd. En dan zie je dat mensen significant vaker dan wanneer je het op dag 3 verstuurt, hè, de werkelijke dag dat ze de prestatie hebben bereikt, dat ze dan significant vaker weer inloggen, omdat dan eigenlijk het nieuwe moment om te gaan leren alweer aangebroken is. Hele gave manier en hyper simpel om mensen te motiveren. Je zou denken dat het geen effect heeft, want iedereen doet het. Toch zien we, het heeft echt resultaat.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet?

0: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen to lead. New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Boekhouden lastig? Echt niet. Met romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op romslomp.nl.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.

0: Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.